Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit Kralingen, Woudestein, het decor. Zo dadelijk voor de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax. Het is 2-12 voor de thuisploeg. Sinds 2017 actief in de vrouwen-eredivisie. Maar het doek zou vandaag kunnen vallen voor Excelsior als het niet weet te winnen van Ajax. Dat is op zich al een hele zware en grote opdracht. En dan moet het ook nog meezitten op de andere velden. Kortom, Excelsior bevindt zich op een heel dun laagje ijs in de vrouwen-eredivisie op plek 11. 8 punten verzameld uit 19 wedstrijden. 1 keer gewonnen in 2026. Dat was anderhalve week geleden tegen NAC. Knappe prestatie doen van Excelsior. Van de ploeg van de scheidend trainer Matthijs Kreugel. Toen er met 2-0 werd gewonnen. Maar u ziet hier de fans enthousiast en blij. Want tegen Ajax is het altijd een mooie test. Om te kijken wat er te bewerkstelligen valt. En als Excelsior met dezelfde gemoedstoestand op het veld staat, zoals zojuist de enthousiaste fan in beeld, dan zijn er wellicht nog mogelijkheden. Ajax nog in de race voor de landstitel, hoewel die wel uit zicht is geraakt in de laatste weken. Vorige week in de vrouwenklassieker in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord, tegenvallend 0-0. De topper daarvoor tegen PSV, ook een gelijkspel. En dus is het licht aan het einde van de tunnel voor Ajax. Wat betreft de landstitel, ver weg. Maar het verschil nu 4 punten met PSV. Dat aantreedt tegen Herenveen United. En zij hebben ook door dat ze op beeld staan. En gaan zo dadelijk kijken of Ajax dan misschien de tweede plek kan verstevigen. Want mocht Ajax nu met 41 punten uit 19 wedstrijden op tweede plek op deze plaats blijven staan, dan zijn ze verzekerd van voorronde voor de Champions League. En dat is natuurlijk ook belangrijk in Amsterdam. Nummer 3, Twente, hijgt in de nek. 1 puntje daarachter. Omdat de ploeg uit Enschede vorige week dan weer een koude douche kreeg van FC Utrecht. Zo is het spannend, zowel bovenin als onderin. Kan het vandaag een cruciale dag gaan worden in de vrouwen-eredivisie? Is het vandaag de dag dat het voor Excelsior voorbij is wat betreft de vrouwen-eredivisie? Of pakken ze de laatste strohalm? De fans uit Amsterdam, ook meegereisd. Die zijn er het hele seizoen bij. Die zijn alvast met vlag en wimpel geslaagd. Steunen de ploeg van Anouk Bruil overal. En vandaag dus ook op Woudestein voor het hele belangrijke duel. Het is ook Kids Day met de foundation van Excelsior. En dus veel enthousiaste fans en kinderen op de tribune. En voor de gelegenheid ook klappers gemaakt. Dat geeft dan toch weer een extra tientje sfeer voor deze wedstrijd. Waar Excelsior en Ajax het veld gaan betreden. En het is een interessante wedstrijd. Onder andere voor Noordermeer. Danielle Noordermeer, u zag haar daar even in beeld. Oud speelster van Excelsior tussen 2020 en 2022. Was zij actief op Woudestein. En dan is dit ook een interessant gezicht. De jongste Ajax-debutant ooit die in de spits start. En dat is Elisa van Dijk, 16 jaar, eind januari. Vierde zij haar 16e verjaardag. Maakte haar debuut tegen regerend landskampioen FC Twente. En de laatste weken toch veelvuldig in de basisopstelling van Ajax te vinden. Dat is toch mooi. Dat is een beetje de filosofie zoals ze dat bij Ajax natuurlijk ook altijd willen laten zien. Behoorlijk technische en behendige aanvalster. Die voor de nodige rumoer bij de tegenstander kan zorgen. Lachende gezichten bij Ajax, onder andere ook bij Tanique Noordman. We kijken naar de opstelling van Excelsior. En daar is de meest opvallende naam eigenlijk Yamamoto. De Japanse die voor het eerst sinds december weer in de basisopstelling start. Maakte een doelpunt tegen PEC.
En komt beetje bij beetje weer meer in vorm. Robin Verrijken. De man die het straks allemaal hopelijk weer in goede banen gaat leiden. Anouk Brouw, de coach van Ajax, heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een basisplaats dus voor Noordermeer. Dat is niet altijd het geval. En datzelfde geldt voor Ranneke Terks. Die wel belangrijk is voor Ajax met 6 doelpunten. Maar ook niet altijd zeker meer is van een plekje bij de eerste 11. Zij vandaag wel in de basisopstelling. En geen Joelle Smits. De oudspeelster van PSV die eigenlijk altijd wel kon rekenen op een plaats vanaf de aftrap. Maar zij vandaag op de bank. En dus Elisa van Dijk in de spits, waar Danique Tolhoek natuurlijk al de nodige tijd afwezig is met een zware blessure. Daardoor moet Ajax puzzelen voorin. En hebben verschillende speelsters al in de punt van de aanval gestaan. Smits de laatste weken dus. Maar vandaag mag de 16-jarige Elisa van Dijk het daar gaan laten zien. Een wedstrijd om naar uit te kijken. De lucht is geklaard. Lange tijd geregend in Rotterdam. Maar nu zien we daar toch een waterig zonnetje doorkomen. Maar voor wie? Over iets meer dan 90 minuten is het ook een figuurlijke zon. Blijft Ajax in de race om de landstitel? En kan Excelsior nog een allerlaatste stapje zetten richting mogelijke handhaving? We zijn begonnen op Woudestein. Excelsior heeft een wonder nodig tegen Ajax. En sowieso in de laatste paar weken van de vrouwen-eredivisie. Om niet te degraderen uit de hoogste vrouwencompetitie. Eerste actie van Derks mislukt. En het vasthouden is van Westerink bij Noordman. Het is geen Hosanna bij Excelsior dit seizoen. Dat is natuurlijk logisch als je op de ene laatste plek staat en degradatie dichtbij is. Twee overwinningen geboekt in deze competitie. Op bezoek bij Heerenveen. En er werd dus ook gewonnen thuis tegen NAC. Dat was wel een goede wedstrijd. Anderhalve week terug. En dat liet weer een beetje licht schijnen over Kralingen. Maar toen tegen PEC Zwolle. Dus toch weer een ruime nederlaag met 4-1. En daardoor op pole position voor de afgrond Excelsior. Dat zich ingraaft in de eerste 2 minuten. En dat is niet geheel onlogisch. Spitsen. Hij gaat weg aan het einde van dit seizoen. Kreugel na 2 jaar hoofdtrainer geweest te zijn bij Excelsior. Stokje wordt overgedragen aan oud-international Marije Brummel. Die nu ook al assistent is van Kreugel. En de talenten van Excelsior heeft begeleid. Zo lijken de Rotterdammers op dat vlak in ieder geval wel in goede handen te zijn. In de carambol moet Sheriff daar nog achteraan. Ja, Elisa van Dijk, dat is toch een mooi verhaal. Zo'n jong talent bij Ajax. Verstopt zich duidelijk niet. Zeer aanwezig vorige week in de klassieker tegen Feyenoord. Waar de vele kansen voor de ploeg uit de hoofdstad niet werden benut. Maar de ruim 11.000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena. Toch zeker wel
van een aantal hoogtepunten van de jonge speelster konden genieten. Zij maakte een doelpunt tegen NAC. Westerink. Sterke wedstrijd. Waarin ze ook vooral aanvallend veel schade aan kon richten. Terwijl ze normaliter toch meer verdediger aan ex-middenvelder is. Martina. Duel wordt gewonnen door Visser. Van der Velde. Excelsior houdt de linies kort. Probeert het compact te houden met eigenlijk één spits. En dat is Gomez. En de 20-jarige Balkier staat daarnaast geposteerd. Dat is een aardige bal op Ranneke Derks. En die is ook nog prima binnen te houden. Dus misschien gelegenheid voor een eerste actie richting de 16 meter. En de eerste kans. Laat nog even op zich wachten naar deze carambol. Noordermeer. Prettig voor haar dat ze weer vanaf de aftrap mag starten. Dat is in de tweede seizoenshelft dus niet altijd het geval. De Colonia. En daar Excelsior. Ja, ze loeren wel op dit soort momenten. Daar moet de thuisploeg het van hebben. Als Ajax onachtzaam is en de bal inlevert om dan zelf in de counter wellicht een keer toe te slaan. Maar dat zullen over het algemeen niet heel veel momenten zijn. De Colonia. Krijgt de bal terug van Noordman. En dan is daar misschien een kans om te schieten. Het duurt allemaal wat lang. Maar hij komt uiteindelijk nog bij Van Dijk. Excelsior als de kippen erbij om dit in de kiem te smoren. Van Asten kwam heel ver. De kerstverse Oranje International. Maar niet ver genoeg in deze situatie. Derks in één keer. Excelsior wordt opgesloten. En krijgt even ademruimte nu van de scheidsrechter. Heel veel jonge speelsters bij Ajax, met name in de voorhoede. Niet alleen de 16-jarige Van Dijk, maar Ranneke Derks. Ook pas net 18 geworden. En dan Xanne Kip nog met haar 20-jarige leeftijd.

kleine dreiging geweest natuurlijk in de eigen 16 meter. Zonder dat het tot echte grote paniek of mogelijkheden voor Ajax heeft geleid. En misschien hier weer eens een keer een kans om zelf uit te breken. Maar kiezen voor de rust is ook geen slechte optie met Verheijen. Sherif. En zo bijna iedereen even op de Ajax-helft. Goede controle. Maar ook goed opgelet door de Klonia. Yamamoto. Oh. Daar ging het even mis bij Van der Velde. Maar Ajax blijft in balbezit. En nu wat ruimte voor Derks. Gaat op avontuur. Derks voorlopig zelf. Nu zou ze met links kunnen schieten. En is dat het eerste werk voor Van der Klooster. Excelsior had aardig wat speelsters voor de bal. En dat geeft de gelegenheid aan Derks om de vijandelijke 16 maar eens op te zoeken. En de Klonia gaat erbij zitten. Dat is vaak geen goed nieuws. Trapte die bal net in de verdedigende situatie ook al snel over de zijlijn. Schudt het hoofd. Ondertussen praat Bruyl even met onder andere Noordman. Er leek geen bal in de buurt te zijn. Waar de Klonia geblesseerd raakte. Een duel is er eigenlijk ook niet geweest. Maar dan is het vaak alarmfase 1. Nou, dat zal toch niet van deze actie zijn? Maar wel de gelegenheid, omdat de bal over de zijlijn ging, om te gaan zitten. Hoe dan ook, we voetballen weer. Hoe lang houdt zij het nog vol? Of moet er dan toch een razendsnel nieuw plan worden gemaakt door Bruyl? Weg is weg, Helderman. Nou, dit ziet er weer wat enthousiaster uit. Lijkt voorlopig dus mee te vallen, de schade bij de Klonia. Voorlopig is het voor Excelsior relatief eenvoudig makkelijk om dit te verdedigen. Er zit nog niet echt heel veel bewegelijkheid en creativiteit in de Amsterdamse aanval. Maar een kickcross naar Kip. Maar het wordt via de eigen benen van Visser uiteindelijk gewoon een doeltrap.

0: En zo staat het voorlopig bij Excelsior achterin. Dus ook prima. En boven het schot van Derks is er nog niet heel veel onheil in de eigen 16 geweest. Sherif. Bak hier. Vaak een speler die wel wat durft. Die een actie wil maken. Goed werk van Martina. Maar Excelsior blijft niet lang in balbezit. Loopt voornamelijk achter Ajax aan. Laatste 5 onderlinge ontmoetingen allemaal gewonnen door de Amsterdammers. Vragende blik. Beetje cynisch ook daar van Kip. Komt daar in botsing met Gomez. En we voetballen weer verder. Spitsen. Gaat voorlopig nog niet stoppen met voetballen. Sherida spitsen. Volgend jaar nog sowieso een contract in Amsterdam. En nu al een soort verlengstuk, logischerwijs, van de coach Bruil. Met al haar ervaring. En alles wat zij natuurlijk heeft meegemaakt. Op het internationale topniveau bij het vrouwenvoetbal. Kip. Veel spelers van Ajax lopen en bewegen richting het strafschopgebied. Wanneer komt er een echte kans weer voor de Amsterdammers? Op deze manier niet. Sanne Kip. Van haar verwacht je ook eigenlijk wel van die plek af en toe een individuele actie waarin ze de tegenstander op durft te zoeken. Staat er rustig bij, Kreugel. Aan een gelijkspel heeft Excelsior dus helemaal niets. Maar het zal tegen Ajax evengoed natuurlijk een knap resultaat zijn. Goed werk van Visser en dus Kip. Nou, misschien een goede voorzet. Balkier. Botsing. Ziet er niet fijn uit. Schuilt de duels absoluut niet. 20-jarige talent bij Excelsior. Maar dat kan natuurlijk wel pijn doen bij René van Asten. Er zit in een prachtige rollercoaster. René van Asten. 14 april, haar debuut voor de Oranje Leeuwinnen. Starten tegen Frankrijk en ook nog scoren na 11 minuten. Dat gebeurt in de stoutste dromen niet, maar voor Van Asten was dat realiteit. En hier de realiteit in de 16 meter. Ajax met veel bezetting, maar er komt weer geen kans. Kip. Spitsen. Dom Singeling, die al 19 minuten duurt, gaat weer verder. En die bal karamboleert uiteindelijk over de achterlijn. En dan wordt het dus een hoekschop. Zij loerde daar, Noordman. Na het paasje van de Velde, dat voor aardig wat paniek zorgt bij Helderman. Kan Ajax misschien uit een standaard situatie gevaarlijk worden. Staat lekker op een kluitje daar in die 5 meter. Van Dijk. Nog weinig gezien. En hier heel veel ruimte voor de Klonia. Aardige poging. Maar ook niet meer dan dat. Dik 20 minuten en echte hele grote kansen heeft Ajax op Kralingen nog niet kunnen creëren. Is wel wat druk natuurlijk van de Amsterdammers richting het strafschopgebied van Excelsior. Maar dat levert nog geen hele grote paniek op. Dat is slim gedaan door Noordman. Die blijft daardoor deze Amsterdamse aanval in leven houden. Maar ook nu gooien ze bij Excelsior zichzelf weer als leeuwen ervoor. Het kost wel heel veel kracht natuurlijk voor Excelsior om continu achter de tegenstander aan te lopen. En zo is het raadzaam. Misschien zelf af en toe ook een klein beetje te proberen om die bal in het bezit te houden. Opbouwende werk laat Noordermeer over het algemeen over aan Van der Velde. Visser. Had die bal eigenlijk wel meteen terug willen hebben van Kip, maar zo kan het ook. Goeie voorzet, wellicht met links nu. En daar op het hoofd van Van Asten. En dan ontbreekt het. De kerstverse Oranje International aangeluk. Goeie Ajax aanval. Afgemeten voorzet. En de timing is ook niet slecht. Er klopt heel veel. Maar het is net niet genoeg. Voor de Amsterdamse openingstreffer. Kan nog altijd natuurlijk uit de hoekschop. Helderman komt weg. Druk wordt groter. Namens Ajax in de 16 van Excelsior. Vissen. Duel met Westrink. Noordermeer. Excelsior krijgt de bal echt helemaal niet meer weg nu op dit moment. En dus slim balletje van Spitsen, maar die staat buiten spel. meest gevaarlijke moment, absoluut. Van Ajax, die kopbal op de paal van Van Asten. Balkeert. Oeh, dat is vrij. Van Spijk. En dan is het jammer voor Excelsior dat de aanval niet verder kan gaan. En is dit een forse tackle. En kijk nou, dat is direct wegwezen. Ja, dat was ook behoorlijk fors. En zeer onnodig op die plek. En Balkier moet er vanaf. Zo. Dat is spijkerhard op Van Asten. Waarom? Daar dupeer je je eigen ploeg mee. Hoe is het met Van Asten? Na een charge van heb ik jou daar. Dat is vrij van Spijk. Dan loopt de aanval van Excelsior Spaak en... Ja, waar slaat dit op? Waar komt dit vandaan? Bij Balkier. Dat slaat echt helemaal nergens op. Nou, het meest positieve nieuws is dat zij weer staat. En dat ze zo te zien ook wel verder kan voetballen. En de opdracht die voor Excelsior al zo moeilijk was, wordt nu natuurlijk alleen nog maar zwaarder. Groot gedeelte Excelsior met 10. En Ajax werd al sterker. Kip. Individuele actie. Tja, wat moet je daar als coach mee? Spitsen. Ja, Excelsior stond natuurlijk al behoorlijk verdedigend opgesteld. En dat zal met die rode kaart van Balkier nog wel een beetje toe gaan nemen. Hoe gaan beide ploegen hiermee om? Mooie plek voor een vrije trap naar de overtreding op Kip. Ajax kan nu makkelijk de vrije speler kiezen. En dit is een mooie klus. Zo op de rand van de 16 meter. Spitsen er uiteraard bij. Net als Vissen. Noordermeer heeft ook een goede trap. Dat liet ze zien in de uitwedstrijd tegen ADO. Toen ze de bal fantastisch binnenknalde vanaf een meter of 30. Die kan het ook. Spitsen staat er het vers bij vandaan. Wat doet Ajax met deze vrije trap? Dat heeft ze wel eens beter gedaan. Van de Velden. spitsen toucheert die bal nog. En het wordt uiteindelijk een corner via Helderman. Van Dijk kwam er net niet aan. Richting het half uur. De pressing van Ajax wordt groter op de goal van Excelsior. Gaat het hier ook tot een grote kans of meer leiden? Van de Klooster. Derks. Hard en strak. En uiteindelijk scheert hij langs alles en iedereen. En beweert Kip dat ze aan het shirtje wordt getrokken. Goeie voorzet, gevaarlijk. Maar daar lijkt niet zo heel veel aan de hand. Licht getoucheerd door Sheriff. Maar het is voor te stellen dat de bal hiervoor niet op de stip gaat. Ajax, want Excelsior houdt hem nu echt helemaal niet meer in het bezit. Wanneer gaat Ajax profiteren? Noordman moet zich even melden. Dat is goed, Van Spijk. Ja, net ook al een fraaie actie. Daar groeit het zelfvertrouwen mee. En dat is toch leuk voor de toeschouwers op de tribune. Zo, en dit is ook een controle. Sheriff zit hier voor Excelsior wat in. Sheriff, de scheidsrechter een beetje in de weg. Maar de aanval gaat verder. En dan is dit jammerlijk. Na een technische hoogstandje is geen gebrek. Zo leer je dat op straat. Sheriff. Van der Velden. Ranneke Derks. Wanneer komt er een geslaagde actie van haar? Steun bij Van der Velden. Daar gaat hij nu naartoe. Excelsior krijgt hem niet lekker weg. Het blijft enorm, de druk van Ajax op de goal van Excelsior. Maar eerlijk is eerlijk, behalve die kopbal op de paal van Van Asten, is er toch nog niet echt heel veel uitgekomen. Van Spijk weer goed. Westerink. En even wat ruimte voor Excelsior om bij te tanken hier. De bal even zelf in het bezit houden. Ja, dit stond ook niet in zijn plan natuurlijk. Dat hij al zo vroeg met 10 tegen 11 stond. Maar het is wel de realiteit. Een A-ploeg kan er nog niet van profiteren. Gaat Gomez even door. Ajax gaat verder. Noordermeer. Wordt geraakt door Gomez. Maakt ook een beetje een gefrustreerde indruk daar. Excelsior doet het allemaal voetballend in de eigen 16. Dat loopt nu goed af. Een van de betere speelsters bij Excelsior van de laatste tijd, Van Spijk. Zij maakte in 2023 haar debuut voor Excelsior tegen Ajax. En dit seizoen ook alweer verantwoordelijk voor 3 doelpunten. En zo sprokkelt Excelsior weer wat. Sinds de man-meersituatie voor Ajax is er behalve die vrije trap nog geen grote kans geweest. Van der Velde maar weer eens. Inschuiven. Derks. Noordman gaat het voorlopig dan maar zelf doen. En bijna een hoogstandje van Asten. De bal blijft wel binnen. En dat had Van Dijk goed in de smiezen. En daarmee zorgt ze ervoor dat Ajax de druk erop kan houden met deze vrije trap. Gretig en goed gezien door Van Dijk. En de volgende gelegenheid voor Sherida Spitsen. Kleine 10 minuten nog tot de T. Ajax met 11 tegen 10. Weinig echt gevaarlijk. En dan is dit ook niet zo handig natuurlijk.
1: De wissel bij Ajax met nummer 24.
0: Het gaat toch niet met de Colonia. Ze heeft het nog wel even volgehouden. Jade van Hensbergen, die normaliter toch altijd in de basisopstelling staat, mag nu het restant van deze wedstrijd vol proberen te maken. En dan is het even kijken hoe Ajax het allemaal neer gaat zetten. Je kan je ook voorstellen met 11 tegen 10 en een zeer defensief Excelsior, dat er op een gegeven moment aanvallen misschien wat gaat gebeuren. Kip. Lopende mensen bij Ajax. En dus bij de tweede paal. Net geen kassa. Voor Spitsen. Maar dit is een aanval met lopende mensen richting de 16. Kip behoudt het overzicht. Brengt de bal bij Vissen. Die doet eigenlijk alles goed. En dan zie je dat er meer gevaar in zit dan Ajax in de afgelopen minuten heeft laten zien. Hoekschop verlengd. Van Asten stond geparkeerd. Noordman. Spitsen pikt op. Probeert het tempo erin te houden. Van Dijk. Elisa Van Dijk. De kaats was denk ik wel de bedoeling. Maar dit zit tussen alles en niets in. Sherif blijft vaak wel rustig aan de bal. Dat gold nu even niet voor Van der Klooster. Heeft ook nog niet echt heel veel te doen gehad. De goalie van Excelsior. En haar collega aan de overkant in het paars, Regina van Eyck, heeft nog helemaal niets te doen gehad. het weggedraaid. Spitsen. En het paasje is net niet op maat, zo lijkt het. Zo blijft het zeker interessant op Kralingen. Excelsior en Ajax, beide met hun grote belangen voor deze wedstrijd. Lang niet alles gaat zoals het misschien bedacht is. Maar het is toch zeker interessant ook om te zien hoe zowel Excelsior als Ajax met deze onverwachte vroege rode kaart omgaan. Gomez nu de eenzame spits bij Excelsior. Die had Palkier nog een soort van na zich. Toen zij nog op het veld stond voor die onbegrijpelijke rode kaart. Noordman. Loopt toch weer snel Spaak. Lukt nog niet zoveel. Het meeste gevaar is eigenlijk voornamelijk over de linkerkant. Bij Ajax. Zo. Even een aantal duels. En dit is shirtje trekken bij Noordermeer. En dat is de volgende kaart. Deze is iets zachter van kleur. Voor Gomez. Die kan zich ook niet veel meer permitteren in deze wedstrijd. Spitsen. Ajax mag verder. Derks. En weer een vrije trap. Weer een overtreding. Ditmaal is Verheijen de dader. En kan Ajax gaan proberen om via de standaardsituatie weer voor dreiging te zorgen. Visser doet dat vanuit de hoekschoppen vooralsnog met redelijk veel dreiging. En dit is toch ook weer een ideale plaats om voor onrust bij Excelsior te zorgen. Kort voor rust. Volgende dreigende moment. Visser. En daar blijft hij hangen voor Martina. En die is van Excelsior. Die bal blijft voor Excelsior wat vervelend liggen. Zij werkt hard. Lisa van Dijk sleurt en probeert gaten te trekken daarvoor in bij Excelsior. Maar nog altijd houdt Excelsior de bal toch vrij makkelijk, de boel toch vrij makkelijk schoon. Van Dijk. Oh, dat is knap. Van Dijk. Aanval nog in leven via Van Asten en dan uiteindelijk in de handen van der Klooster. Ja, dat was even fraai. Leuk om te zien. Gedurfde actie van de jongeling. Op typische Ajax-achtige wijze dribbelt ze daar een paar tegenstanders uit. Dat zijn kenmerken van een rasvoetballer. En dat wil je zeker in een rood-wit Ajax-shirt toch altijd zien. Dat is goed gevoetbald. Door Ajax. Maar dan De voorzet, oh, die wordt ook niet helemaal lekker weggewerkt. En dus deze schuiver. Beheerst. Maar de juiste richting ontbreekt. Bij Kip. Van Asten. Met een matige voorzet, maar het verdedigende werk is ook niet om over naar huis te schrijven. Kip kan niet profiteren. Laatste minuut. Van een onderhoudende eerste helft. Waarvan de Klooster de bal bij Derks brengt. Zit er daardoor voor Ajax nog wat in. Zo komt Excelsior eruit. Hij zal ingrijpen voor de tweede helft, Kreugel. We gaan nog 2 minuten door.
1: Er komen minimaal 2 extra speelminuten bij. Minimaal 2 extra speelminuten.
0: Van Eyck doet ook mee. En mag ook weer een keer de bal aanraken. De keepster van Ajax die de eerste 45 minuten eigenlijk een beetje wortel heeft geschoten. Die heeft echt helemaal niets te doen gehad. En dat is uiteraard voor te stellen. Met de vroege rode kaart van Excelsior dat sowieso niet al te veel aanvallende intenties had. En ook dat is logisch. Goeie aanname, Kip. Spitsen laat de bal lopen. Excelsior levert weer in. Westering met de rust. Maar Ajax is er als de kippen bij om de bal weer te heroveren. Nou, Van Dijk. Misschien schiet hier Van Dijk. Hoekschop. Er staan er ook heel veel in een zwart-rood shirt. Spitsen voor de laatste 30 tellen in het eerste bedrijf waarin Ajax op zoek is naar de eerste treffer van de middag. Derks, die bal blijft nog liggen. Er staan er daar heel veel. Noordman. Nee. En dan lijkt Excelsior de eerste 45 minuten plus een beetje zonder schade door te komen. Althans, op het scorebord. Want wel natuurlijk de rode kaart. Onbegrijpelijk van Balki. Nou, er is weer even wat om over na te denken voor beide ploegen. Excelsior en Ajax gaan rusten met 0-0. Zij, de eenzame spits die heel hard moet werken, heel hard moet lopen. Omdat daar collega Balkier Excelsior vroeg in de wedstrijd dupeerde. Een harde tackle. Waardoor ze vroeg met 10 man door moesten de overtreding op Van Asten. Zij kregen nog een aantal schietkansen. Maar behalve de kopbal op de paal van Van Asten is er toch vrij weinig echte grote kansen te noteren voor Ajax. En dus gaan we rusten met een stand van 0-0. En hebben beide ploegen iets om over na te denken in de kleedkamer. Tot zo. Welkom terug op Kralingen. Waar Excelsior en Ajax vandaag de degens kruisen. En Excelsior gaat wisselen. Het staat 0-0. En Excelsior doet het al even met een man minder op het veld. Vanwege de onbegrijpelijke actie van Balkier. Die vol doorhaalde op René van Asten. Direct rood kreeg. Einde wedstrijd voor Gomez. Ja, voor haar was het heel hard werken voorin in de spits. En moest het dus daar helemaal in een eentje doen. Het zijn er 2 bij Excelsior.
2: En we gaan weer beginnen aan de tweede.
0: Anna van der Vlist is erbij.
2: Nummer 6 komt in het veld. Anna van der Vlist. Zij komt voor Mahira Yamamoto. En de tweede wissel, Isa Gomez, is in de kleedkamer achtergebleven. En voor haar in de plaats met nummer 19, Jasmine Lyon. Wij wensen u een hele prettige...
0: De Japanse Yamamoto zien we ook niet meer terug. Was heel weinig aan de bal. Was eigenlijk onzichtbaar. Zij dus naar de kant. En Jasmine de Jonger bij. Voor de tweede 45 minuten. Excelsior had al een wonder nodig. Maar nu is de berg die ze moeten beklimmen echt heel hoog. Willen ze niet degraderen vandaag. Uit de vrouwen-eredivisie. Ajax heeft uiteraard een overwinning nodig. Willen ze nog kans maken op het kampioenschap. En dus zullen ze het tempo toch op gaan voeren. Met Van Hensbergen. Relatief weinig kansen voor Ajax. Zeker als je met 11 tegen 10 staat. Maar wie weet dat met een wat hoger tempo... en intensiteit het Excelsior wat lastiger gemaakt kan worden. Daar moet Ajax toch toe in staat zijn. Van Eyck. Nul reddingen hoeven verrichten de keepster van Ajax. Die heeft een rustige middag op Woudestein. En dit is een goede opening. Kip. Visser. Ja, dit breien vindt Excelsior niet zo erg. Maar Noordman gaat aan actie beginnen. Omsingeling is eigenlijk meteen weer compleet aan het begin van de tweede helft. Kip, dreigen. Nou, misschien een geslaagde actie. En maar weer eens een corner. Ja, daar hebben ze er genoeg van. Bij Ajax. Dit is alweer nummer 6. Kort genomen door spitsen. Van Dijk. Derks. Goeie schijnbeweging van Noordman. En de redding van der Klooster. Van dichtbij was dat de poging van Van Asten. Nog niet zo makkelijk de redding van Van der Klooster tussen al die speelsters. Spitsen. Ajax gaat de druk weer opvoeren. Van der Velden. Wie heeft de creatieve pen? Wie heeft de verrassing? Om de aanval iets innovatiefs te geven. Nou, hier misschien Van Dijk. Ja, Van Dijk. Nee, oude bal niet binnen. Martina. Meteen zit Visser daar weer bovenop. En het balbezit van Excelsior is weer van korte duur. Diep op de eigen helft weggestopt. Om de aanval van Ajax tegen te houden. Voorlopig barsten ze niet. Kip gaat inslingeren. Maar de laatste eindpaas is vaak niet goed. Tot nu toe bij Ajax. Spitsen is iemand die dat natuurlijk wel kan. Die bal blijft liggen. Geen geslaagde poging van Hensberg. Maar daar krijgt ze de kans op de rebound. Het is allemaal onrustig bij Excelsior achterin. Maar niet vol op de pantoffel geraakt door Jaren van Hensbergen. Hoe lang houdt Excelsior nog vol? Het zal ook door zijn hoofd gaan. ...0-0 is niet genoeg voor Excelsior om degradatie te ontlopen. Maar het lijkt vooralsnog toch op maximaal haalbare. Maar voetbal is voetbal en er bestaan altijd wonderen. Daar moet je als Excelsior ook in blijven geloven natuurlijk. Burgers maakt de overtreding op Kip. We zijn alweer hier. Van Asten. Is toch slordig hoe Ajax hier met het balbezit omgaat. Van der Vlist. Maar we beginnen aan een nieuwe aanval. Noordman, beweging bij Van Dijk. Die draait goed weg. Ajax speelt al heel lang. Met 11 tegen 10. Maar doet daar toch te weinig mee vooralsnog. Spitsen. Het is daar heel druk. Waar is de creatieve kwast in de aanval? Komt die misschien hier? Van Noordman. Noordman. Beetje illustratief misschien wel. Voor het aanvallen bij Ajax. Dit schot van Noordman. En nog altijd houdt Van der Klooster het doel schoon. Dit is niet zo handig. Meteen levert Excelsior die bal weer in. Spitsen, Kip. Martina. En die geeft weer een heel klein beetje werk aan Van Dijk. Die voornamelijk toekijkt hoe het spel op de helft van de tegenstander zich afspeelt. Van grote afstand, Van Asten. Spitsen. Noordman draait weg. Nou, de voorzet, de volgende. Het loopt allemaal goed af voor Excelsior. Maar waar moet die bal nu heen? Het is heel moeilijk voor de thuisploeg om onder de druk van Ajax uit te komen. Kost heel veel energie natuurlijk voor Excelsior ook. Wat ze aan het doen zijn, continu achter de tegenstander aan. En daar het schot van Derks. Aanval gaat verder. Kip. Het wordt overvol in de 16 meter. Maar een paasje. Pas bijna. Kip verontschuldigt zich bij Van der Klooster. Maar er zat uiteraard geen opzet in haar actie om die bal nog tussen de palen te krijgen daar. Westrink. Nou, hier ligt een gelegenheid. Een gouden gelegenheid voor Excelsior om de goal van Ajax onder vuur te nemen. Maar er komt geen kans. En dan wordt dat slordig uitgespeeld door de ploeg van Kreugel. Daar leek dat ene momentje te ontstaan. Met Westrink. Maar het komt er niet. Zomaar ineens veel ruimte achter de defensie van Ajax. En zij weet het. Natuurlijk. Daar had Excelsior in ieder geval een kans moeten krijgen. Maar via invalster Jasmine de Jong en Westerink lukte dat zojuist dus niet. Vissen. En dus weer Ajax. Maar dat lukt toch heel weinig vandaag op bij Kip. Aantal slordigheden in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Lichaam goed gebruikt door de Jong. En daardoor de inworp voor de Kralingers. Excelsior zal niet snel nog zo'n moment krijgen in de omschakeling. Volgende Ajax-aanval. Van Dijk. Ja, die heeft er 3 om zich heen. Derks baalde dat ze die bal niet kreeg. Maar dat was ook niet zo makkelijk. Noordman. Noordman. En maar weer eens een corner. Ja, de keel is al heel lang dichtgeknepen bij Excelsior. Door de Amsterdammers. Wanneer slaat Ajax toe? Met de overtal situatie. Kan er uit deze hoekschop gevaar komen. Van der Klooster blijft staan. En dit is waarom. Niet de beste trap van Vissen. Ajax gaat wisselen. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat Bruil op een gegeven moment toch ook wat meer aanvallend bloed erbij gaat brengen. Oeh, hier levert Excelsior in. Nou, nu kan Ajax het misschien uitspelen. Van Dijk. Het lukt niet. Martina. Noordermeer wint dat duel van de Jong. Joelle Smits, die de afgelopen weken in de spits bij Ajax stond, gaat er zo dadelijk bij komen. Nieuw aanval op bloed. En wat voor leven zit er in deze aanval? In ieder geval een goede actie van Noordman. Wanneer komt er een goede voorzet? Weer niet. Het grote probleem bij Ajax vandaag. De eindpaas, de voorzet.
2: Een wissel bij Ajax. Nummer 7 gaat naar de kant
0: Derks gaat er vanaf. En de entree dus van Smits. De oud PSV'er. Die nu hoopt om Ajax wat dichter bij haar oude club te schieten. En nog een laatste restje hoop te geven voor het kampioenschap. Maar lukt dat ook nog? Jaren van Ensbergen, dat is knap. Van Dijk. Krijgt Helderman op visite. Sheriff. Nou, je hebt een beetje het gevoel dat Excelsior een moment heeft gehad. Een minuut of vijf terug in die uitbraak. Daar hadden ze een kans moeten creëren. Want die krijg je met 10 tegen 11. En zeker tegen Ajax. Niet zomaar nog een keer. Noordman. Lukt bij haar ook nog niet heel veel. Maar wat niet is, kan nog komen. Al sinds de 24e minuut speelt Excelsior met 10. Maar ze houden stand. En misschien komt er een heel klein beetje hoop en geloof bij Excelsior. Dat als Ajax het niet doet, dat er misschien nog zo'n kansje kan komen. Voorlopig de ploeg uit de hoofdstad. Wanneer lukt er iets bij Kip? Spitsen. Zij misschien. Spitsen.

voor de thuisploeg. Maar daar gaat Kip. Kip. Tweede paal. Nou, zit hier dan misschien een kans in? Jazeker, dat had moeten zijn. En ze weet het. Weer een kopkans voor Van Asten. En dit was een echte dikke vette. Eindelijk een keer een goede voorzet. En dan heeft Noordman het technische vermogen om de bal panklaar op het hoofd te leggen van Asten. En dat moet hangen zijn. Maar dat is het niet. Van der Velden. Is dit een aanzet tot meer kansen voor Ajax? Gaat de productie wat betreft mogelijkheden nu omhoog? Nou, ruimte om te schieten voor Visser. Visser, zo. Van de Klooster. Kip in de rebound. Weer Van de Klooster. En geen doelpunt. Dit zijn kansen hoor voor Ajax. Het schot is hard. Maar wel recht op de vuisten van Van de Klooster. En Kip moet dit natuurlijk beter doen. Vlammend en hard. En hier zonder precisie. De kansen worden groter voor Ajax. Ze komen dichter en dichterbij. Wanneer gaan ze een doelpunt maken? Kip. Druk is enorm nu. Ze komen eruit. Daar lag aan de rechterkant ook weer een uitbraakmogelijkheid. Het is alweer voorbij. Excelsior moet weer aan verdedigen denken. Jasmine de Jong. Die heeft er 5 van Ajax om zich heen. Dat zijn er wel erg veel van de velden. En daar eindigt het dan. Niet echt een lekkere voorzet van Smits.

En moet nu hopen dat het deze Ajax-storm overleeft. De Ajax-storm wordt groter en groter richting de goal van de Kralingers. Met de hoekschop van Spitsen. En weer niet met het hoofd van Asten. Die heeft met het hoofd toch behoorlijk wat kansen gehad. Ga staan voor Excelsior. Ja. Ze kunnen de steun goed gebruiken. En eerlijk is eerlijk, zij maken er een leuke sfeer van. Zij zien Excelsior knokken. Zij zien Excelsior strijden voor de laatste kansen. Mooie beelden op de tribune. Deze eerste voetbalzondag in mei. Die meer doet denken aan een voetbalzondag in oktober. Qua weersomstandigheden. Elisa van Dijk. Kip. Excelsior weer helemaal terug. Van Asten. Van Asten zoekt de kaats. Het gaat mis bij Spitsen. En daar is Excelsior weer. En daar is weer wat ruimte. Wat kan Van Spijk? Geen hens, kennelijk. Van Noordermeer. Zo, dat is een lekkere paas van Noordermeer. Naar Kip. De tackle op de bal. Het is daar een beetje trekken en duwen. Visser. Tweede paal. Nou, nu dan. Nee, weer niet. Van der Klooster hoeft niet eens in actie te komen. Ajax wordt voornamelijk gevaarlijk vanuit de lucht. Smits krijgt hem niet helemaal lekker op haar hoofd. Schrok misschien wel van de kans die ze had. Kwart wedstrijd nog te gaan. En weer met het hoofd. En nu zit hij wel. Daar is de treffer voor Ajax. En de goal komt op naam van Kip. Zo vaak al vanuit de lucht. Dreiging vanuit de ploeg uit de hoofdstad. In de 16 van Excelsior. En de goal die eigenlijk niet uit kon blijven. Staat nu dan ook echt op het scorebord. Goeie voorzet met gevoel. En deze kopbal is knap. Want zo makkelijk is hij niet hoor. Technisch zeer bekwaam. En Van der Klooster is kansloos. Treffer nummer 4 van het seizoen voor Kip. Touzani is erbij. En einde wedstrijd voor Vissen. De broodnodige goal voor Ajax. Echt helemaal lekker in de wedstrijd zat ze niet, Kip. Maar ze staat wel op het scorebord. En dat kan nu misschien nog een keer gebeuren. Van Dijk. Spitsen. Niet begrepen door Smits. Excelsior heeft 2 doelpunten nodig om niet te degraderen met een man minder tegen Ajax. Ga er maar aan staan. Als je nu in het zwart-rood speelt van Excelsior.

0: En ook weer een wissel zo dadelijk bij de Kralingers. Nou, hier. Ja, Martina. Martina had dat misschien zelf moeten doen. Maar ze is niet zelfzuchtig. Dat was weer zo'n momentje. Zomaar ineens voor de Kralingers.
1: Het wissel bij Excelsior met de 11 gaat naar de kant. Fiona Martina.
0: En het was meteen haar laatste moment. Van de Stolpen erbij. Ze was er bijna helemaal door, Martina. Maar zag kennelijk geen gelegenheid voor een schot. Spitsen. Excelsior met een aantal speelsters voor de bal. Hier moet Ajax in omschakeling toch van kunnen profiteren. Van dit soort momenten. Met de overtalsituatie. Van Ernsbergen. Van de Stolpen. Duel met Noordermeer. Gewonnen door de oudspeelster van Excelsior. En dus weer opdraven. De onvermoeibare kip. En spitsen. Grote afstand, Noordermeer. Ze kan het wel. Tegen ADO deed ze het van die plek. Deze was minder zuiver. Tuzani er dus bij. Nog niet al te veel minuten gemaakt in het Ajax-shirt. Maar ze mag zo nu en dan toch invallen.
1: Even dienstmededeling tussendoor. Er is een pinpas gevonden op naam van Schilperhoort. De persoon kan hem opkomen halen achter de bar. Dus een pinpas van Schilperhoort. Te halen bij de bar.
0: Wat zit er nog in zijn hooghoed? Wat tovert hij eruit? Inleveren geblazen van Burgers en geen overtreding. Kip. Noordman helemaal vrij. Nou, voor de grond gaat het allemaal moeizaam bij Ajax. Via de lucht zijn ze een stuk dreigender. En het positieve nieuws is dat ze dat nu weer kunnen gaan bewerkstelligen met deze hoekschop. Dat heeft ze wel eens beter gedaan uiteraard, spitsen. Ajax krijgt heel veel kansen op kansen. Maar de laatste paas richting het eindstation is toch vaak niet goed. Van Asten. Ondanks haar gemiste kansen een sterke wedstrijd. In een goede vorm uiteraard de Oranje International. Tuzani. Tuzani. Ja. Nog veel verder. Tuzani. Hoe ver kom je? Westerink heeft het zwaar in dit duel met Noordman. En er komt uiteindelijk een penalty. De bal gaat op de stip. Binnen de 16 meter dus de overtreding. Ja. Dat kan er voor Excelsior dan ook nog wel bij. Westerink heeft het heel moeilijk in dit duel. En langzaam maar zeker verliest ze de controle. En haalt ze Noordman neer. En dan gaat die bal dus op de stip. En is dat de kans voor Sherida Spitsen, de captain, om haar zesde van het seizoen binnen te knallen. En dat doet ze met een heel klein beetje hulp nog van Van der Klooster. En Ajax wil verder. Want Ajax wil werken aan het doelsaldo. Niet helemaal onberispelijk binnengeschoten. Van der Klooster zit er nog aan. Maar het is niet voldoende om de Amsterdamse marge van 2 tegen te houden. Ajax wil meer. Helderman. Klein kwartier plus extra tijd. Heeft Ajax nog om het doelsaldo verder op te vijzelen. Touzani. Kip. Ja, het zou zeker van belang kunnen zijn natuurlijk. Aan het einde van het seizoen. Er zijn nog 2 speelronden te gaan na vandaag. Het doelsaldo. Dat zou best nog wel eens de beslissing kunnen brengen. En dus wil Ajax meer scoren. Natuurlijk moeten de Amsterdammers hopen dat ze in Eindhoven her en der wat punten nog laten liggen. Maar hoop doet leven. Noordman, het is al knap dat ze nog aan de bal blijft. En dan is ze boos op de scheidsrechter dat ze geen vrije trap krijgt. Maar Ajax heeft hier voordeel. Touzani. En die houdt wel van actie, Touzani. Excelsior lijkt rijp voor de slacht op dit moment. We hebben heel veel energie moeten geven. Met al zo lang die man minder situatie. En dan moeten ze hard knokken om Ajax van het lijf te houden. En waar moet die bal heen? Die kan eigenlijk nergens heen. Noordermeer. Als Ajax nog in staat is om het tempo iets te verhogen, dan kunnen ze Excelsior echt helemaal kapot spelen in deze fase. Kip lijkt daar wel zin in te hebben. Verijdeling van Burgers. Nou, haar treffer brak de wedstrijd open. Hoekschop. Sherida Spitsen. Dit hebben we een paar minuten terug ook gezien. Dat zijn we toch niet gewend van haar. Zo'n vaste, zuivere trap, normaal gesproken. Touzani. Touzani. Ja, Touzani. Zij wil, zij durft, zij maakt de actie. Maar treft hier geen doel. Er zijn er heel veel van Ajax en niet zo heel veel meer van Excelsior. Dus, en dan wordt het matig uitgespeeld. Het beste lijkt er een beetje vanaf bij Van Dijk. De 16-jarige die heel hard heeft gewerkt. Van Ensbergen. En weer vanuit de lucht probeert Ajax daar gevaarlijk te worden. Daar zijn ze het meest succesvol mee geweest. Kip. Gaat te makkelijk liggen. En een heel klein beetje werk voor Van Eyck. De Wit en de Raaf gaan er bij Excelsior nog bij komen zo dadelijk. Voor de laatste strubbelingen in dat wat voor Excelsior een hele pittige onderneming is geweest vandaag. Wissels gaan komen bij de Kralingers. Van Spijk wordt bedankt voor bewezen diensten. De Witte dus bij.
1: En met de vieren gaat naar de kant Jara Helderman.
0: En de captain Helderman mag ook op de bank plaats gaan nemen. En dan komt Jikke de Raaf erbij. Voor weer wat nieuwe verdedigende energie, voornamelijk bij Excelsior. Dat hard moet werken om Ajax van het lijf te houden. Westerink. Daar was geen eer aan te behalen. Publiek is er nog niet klaar mee, gelukkig. Die moedige Excelsior nog een keer aan. Ja, gelukkig is daar de glimlach over het algemeen nog te zien bij de enthousiaste fans. Kijk, zo wordt het ingezet. En de steward doet ook mee. Dat is toch ook een leuk gezicht. Je moet er wat van maken als je met 2-0 achter staat tegen Ajax. En het relatief uitzichtloos lijkt. Wanneer gaat Ajax weer een echte kans creëren? Is toch wel weer even terug. Touzani. Dat is Hens. Dat zag iedereen. En dat wist zij zelf ook heel snel. Slotfase van de wedstrijd. En Excelsior probeert het nog een keer. Het beste bij zowel Excelsior als Ajax lijkt er een beetje vanaf te zijn. Ook als Ajax geen kampioen wordt, willen ze natuurlijk wel de tweede plaats behouden. Zij zijn sowieso de winnaar van de dag. Want die staan lekker zusterlijk naast elkaar in een Excelsior en Ajax-shirt. We geven het goede voorbeeld. Touzani. Zij is de meest avontuurlijke speelster op dit moment bij Ajax. Houdt al van de dribbel, van het opzoeken, van het aanjagen. En zorgt voor onrust bij Excelsior. Nou, de volgende corner wordt deze wat zuiverder getrapt. Van Dijk. Noordman. Een continue 87 minuten durende omsingeling. Komt er voor Ajax hier een volgende kans. De bal wordt nog beroerd. Smit krijgt hem ook niet echt lekker onder controle. Touzani. Nou, die bal ligt weer op een mooie plek om het maar eens te proberen. Volgende overtreding van Mare Westerink. Spitsen eist de bal op. Die voelt hier wel wat voor. Om dit klusje te gaan klaren. Vanaf de penaltystip. Met een beetje tegenwerk van Van der Klooster. Vond ze uiteindelijk het net. Wat doet ze met deze vrije trap? Sherida Spitsen. Onzuiver. Er zijn toch veel trappen van haar voet die minder zorgvuldig zijn dan normaal bij de captain. Ja, hij zit er al klaar voor. Daar kunnen nog wel wat handtekeningen bij op dat shirt. Iedereen gaat staan voor Excelsior. En gaat Excelsior nog een treffer maken? Je zou het de Kralingers eigenlijk wel gunnen. En het zou misschien kunnen hier. Maar de bal valt net niet lekker. En dan houdt het hier op. Ja, dit is mooi. Bij de supporters daalt het besef ook wel in. Wat er met de Kralingen staat te gebeuren. In 2017 in combinatie met Barendrecht toegetreden tot de vrouwen eredivisie. Touzani. En maar weer eens Van Asten. Als de 90 minuten erop zitten. 3 minuten erbij. Kip. Ajax Ajax stond na een kwart met 11 tegen 10. Natuurlijk zullen de drie punten goed smaken in Amsterdam. Maar ze hadden wellicht toch meer doelpunten willen maken. Ajax kan uiteraard nog een keer gaan aanvallen met Kip. Maar met de voet lukt er heel weinig vandaag bij Xander Kip. Natuurlijk maakt hij een hele knappe kopgoal. Maar voetballend gezien lukt er weinig. Van Asten. Ajax heeft haast. Ajax wil nog een keer. Van Hensbergen. En de onvermoeibare Noordman met het schot. Onschadelijk. En zo tikt het weg. De laatste minuut op Woudestein. Een volledig eenzijdige wedstrijd. En dat is na de rode kaart van Balkier uiteraard. Een hele logische staat van dit duel. Met spitsen. Zit er nog één kers op de taart in voor Ajax. Bijvoorbeeld met Touzani. Ze krijgen er via de corner nog de kans voor. En die mag Touzani zelf gaan nemen. Laatste stuiptrekkingen in het Rotterdamse Kralingen. Gaat Ajax voor een derde treffer. Touzani met de trap. En geen kans. Het doek is gevallen voor Excelsior. Na 9 jaar... degradeert de thuisploeg uit de vrouwen eredivisie en Ajax behoudt nog altijd kans op de 4e landstitel in de geschiedenis dankzij treffers van Kip en spitsen vanaf de penaltystip. Ajax met 2 doelpunten de bus in naar de hoofdstad. Ze hadden er natuurlijk meer willen maken. Zo lang een overtal situatie. Maar voetballend gezien was het niet altijd even effectief en zorgvuldig bij Ajax. Excelsior heeft zich kranig verweerd. Heeft veel tegenstand geboden. Heeft het met 10 tegen 11 zeker ook nog goed volgehouden. Maar het is na dit seizoen einde verhaal voor wat betreft de Eredivisie. Zij kunnen gelukkig nog lachen. Zij gaan op jacht naar foto's, gaan op jacht naar handtekeningen. Die hebben er een geweldige dag van gemaakt. De fans van Excelsior. Ajax doet goede zaken in de strijd om plek 2 en blijft dus ook nog altijd in de race voor het landskampioenschap. Ik wens u verder nog een fijne avond toe.

0: been taken well here by Cissé Sandra. They've got four or five on the move of Club Brugge. Solis, where he loves it. Ball at his feet, marauding into the area. Had the strike, Koseman saving it. Launched away. Anderlecht got one back in the cards, but not enough. Oh, that's awkward. That's going to be a card. Against Cissé Sandra. Just rolled in the area. No joy for De Graaf. A big change in the league. Club Brugge go top with four games to go. They've come to Anderlecht and won the topper by 3-1. They overtake Union at the top by a point. They do have to face them still in a couple of weeks' time. But they've stamped a claim, a big claim towards their 20th league title. The own goal by Mathis Angeli after 8 minutes gave Club the foothold. 2 goals in as many minutes around the hour mark from Carlos Forbes, and Christos Solis set them in the way. Kvekovic's goal back was not enough. Anderlecht testing Danny van den Heuvel, who might have to be Club's number one keeper for the rest of the season. But it's another loss to Club Brugge for Anderlecht. They're used to that now. And they probably will not hit third now. It'll be fourth at best for them. The cup final, the best route into Europe. But Club Brugge, well, their best route into Europe would be champions. And they are top of the table with 4 games to go. Anderlecht 1, Club Brugge 3.
1: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. 3 passagiers, onder wie 2 Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog 1 rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

0: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier.
1: Goldenzone FM.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot na de orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolf Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2, Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer en 20 minuten.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren is nog wat nevel of mist. Vooral in de kustgebieden blijft het grijs. In het noorden valt lokaal een lichte regenbui. Er staat slechts een zwakke wind uit west- tot noordelijke richtingen. In het binnenland klaart het wat sneller op en gaat de zon flink schijnen. Aan het eind van de ochtend loopt het kwik op tot een graad of 15. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon, met in het binnenland plaatselijk ook een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag loopt het kwik verder op tot tussen de 15 en 17 graden in het Waddengebied. In Brabant en Limburg kan het kwik tot boven de 20 graden uitkomen. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file, maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert, 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier extra over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Oh, elfde gebod.
1: Elfde gebod. Oh, zeg je dat thuis ook, maar dat is toch niet aan en aan voor een eventje stemmen?
2: Chef, zeg ik altijd.
3: Een chef.
2: Ja, een Jefferson, pili pili.
3: Kinnekes.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel Sub-League aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
2: Goedenavond, welkom bij Dit Was Het Weekend na speelronde 32 in de Vriendenloterij Eredivisie met Bram van Polen en Kenneth Perez. Heren, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met de topper Ajax tegen PSV. De landskampioen is net terug van een paar dagen op Ibiza. Een dik verdiend tripje na het winnen van de landstitel. De derde schaal op rij onder Peter Bos. Voor tegenstander Ajax konden daarentegen nog alle kanten op. Directe Champions League plaatsing of play-offs om voorronde Conference League. Ajax-PSV, het ging zo.
3: Ajax tegen PSV. Een erehaag, dat is een mooi sportief gebaar. Komt niet vaak voor dat de ene rivaal het voor de andere moet zien op te brengen. Maar vanavond in Amsterdam is dat dus wel een feit. Ver inworp van Sidilia. Heel ver, paas blijft te staan. Verlengd bij de tweede paal, zit hij er al in. Een hele, hele snelle goal naar 35 tellen. Er komt PSV. Deel hard en laag en binnen tikken zou je zeggen. Maar krijgt er niet in. Guy. Iemand in de buurt. Guy. Zo. Ja. Eén keer per jaar jaagt hij er eentje op een fenomenale wijze binnen. De lage voorzet. En zit hij erin? Nee, hij zit erin. Het is Boadu. Guy hard op de vuisten van Kovar. Gods. Ja. Die gaat er nog in. En zo wordt het 2-2. Zure tijd van deze wedstrijd. Voor PSV ging het om wat eer en prestige. Maar Ajax op de keiharde punten. En daar hadden ze er maar eentje aan over.
2: Ja, in blessuretijd dus nog de gelijkmaker van Mika Gods namens Ajax. En daardoor werd het dus 2-2 in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd begon met een erehaag, Kenneth. Dat is een fenomeen dat we in Nederland niet zo vaak zien.
4: Misschien ook zo houden.
2: Want?
4: Nou, is natuurlijk niet leuk wanneer het hele publiek gaat fluiten.
2: Ja, dan is het een beetje een dubbele boodschap.
4: Vond ik een beetje het vanaf. Ik vond de Ajax-spelers hartstikke netjes doen. Allemaal klappen en ook niet zo van de verveeld kijken, weet je wel. Maar ja, als het hele stadion dan fluit, dan gaat het voor mij een beetje de charme er vanaf.
5: Ja, maar dat is ook wel zo, omdat het is een keer weer wat anders. En dan is vaak, mensen kunnen niet zo goed tegen verandering. Dit is misschien ook, moeten we dit een paar keer doen. En het is misschien een directe concurrent. Ik vond het supermooi. Alleen ja, het Ajax-publiek werkte niet echt mee.
2: Nee. En misschien waren de Ajax-spelers nog een beetje in de war, want hij lag er meteen al in. Ja. Wat ging daar allemaal mis?
5: Nou ja, ik vind dit altijd wel een soort van mooi verhaal, hoe lullig dat voor Ajax dan ook is. Maar Itakura wordt erin gezet ten faveur van Gloch. Vanwege zijn koppende kwaliteiten. Dat hij wat sterker is met standaard situaties. En wat gebeurt er? De eerste beste situatie waarbij hij bij Itakura wegloopt. Peppi gaat er meteen in met een verre inworp. Waarin ongelooflijk veel misgaat. Alleen het is wel typerend dat je dan dit van tevoren zegt als coach. En dan zul je net zien dat altijd fout gaat. Dat is echt.
4: Ik vind wel mooi van PSV, die loopactie. Ik weet niet of het zo bedoeld was, maar in spits loopt meestal niet weg. Zeg maar uit waar het gevaar kan komen. Ja. Maar omdat hij zo ver kan koppen, dan gokken ze dus op de doorkop. En daarom was ik ook, weet je, die keeper die is natuurlijk niet al te best. Maar het fijne is, zoals vandaag zag je ook Unastal een paar keer. Gewoon, als hij hier uitkomt, hij grijpt de bal, niks aan de hand.
2: Nee.
4: Maar ja, die staat sowieso onder hoogspanning elke keer, die keeper.
2: Nee, die straalt niet heel veel rust uit.
4: Oh, lijkt me heel vervelend voor hemzelf.
2: Ja.
4: Dat je de hele tijd eigenlijk het gevoel hebt dat het te hoog gegrepen is.
5: Ja, en ook wel voor je verdedigers, denk ik, hoor.
4: Nee, maar ik bedoel meer voor hem, weet je. Het is natuurlijk prachtig dat je keeper out of the blue wordt van Ajax. Maar je ziet bij meer keepers dat ze niet... Dit kan je zo makkelijk voorkomen. En die komt altijd terug op Gomez van PSV. Maar hoef je helemaal niks...
2: Uit de oude doos.
4: Niks duels aan te gaan. Hij pakt de bal en je kan weer voetballen.
2: Ja, en een paar minuten later had het zomaar al 0-2 kunnen staan. Een levensgrote kans voor Driouche.
4: Hoezo neemt hij die aan?
5: Reactie, denk ik.
4: Ja, maar dit is dus langzaam denken. Dit is een langzame denker. Ja. Een goede denker, snelle denker, die voelt al, oké, ik hoef niet zo gehaast te reageren. Hij was sowieso echt heel matig deze wedstrijd, Driouche. die wordt ook nooit van zijn leven basisspeler bij PSV.
6: Terwijl hij wel overzicht over de situatie heeft. Er zit niemand achter hem natuurlijk, dus hij... Je zou zeggen dat...
4: Nee, maar die komt natuurlijk wel iets achter hem. Ja. Maar als je een snelle denker bent, dan zie je dat guy uitglijdt... of in ieder geval iets probeert te doen. Dan weet je, ik heb alle tijd.
5: Ik moet hem aannemen, ja.
6: Ja. Over Guy gesproken. Dat blijft een wonderlijke speler. Verdedigend af en toe de gekste dingen.
5: Hij heeft gewoon wapens. Ja. Hij heeft gewoon wapens. Hij heeft gewoon een goede trap. Die heeft hij echt wel. En hij kan ongelooflijk veel en hard lopen. Ja, dat zijn wel voorwaarden.
6: En hard schieten.
5: En hard schieten. Ja, dat is wel. Dit zie je gewoon heel veel in het hedendaags voetbal. Dat je, als je dit soort fysieke voorwaarden hebt, dat is gewoon wel heel lekker. En daar kun je heel ver mee komen. Het is niet voor niks dat ze best wel gek zijn bij Ajax over hem. Dat komt vooral door dit stukje. Omdat hij blijft maar gaan. Die laatste goal die valt, dat is, kun je bijna volledig op zijn konto schrijven. Los dat Gods hem fantastisch afmaakt. Maar
4: ik vond
5: hij
4: dat Gods dat wat moest doen.
5: En hij komt er weer als een bezetene. Nee, dennet hij er weer overheen. En
4: dat, 100%. Ja. En kijk, hij heeft wat Vincent gisteren zei. Dat klopt wel, één keer per jaar heeft hij zo'n schot. Ja. Die gaat dan in. Maar wat hij wil, hij is natuurlijk de ideale Bundesliga-speler. Ajax is gewoon niet waar hij moet spelen. Want ik denk dat hij op basis van zijn statistieken ontzettend goed opstaat. Want dan heb je het over
5: fysieke
4: high intensity runs en ja, enzovoort, enzovoort. En waar die andere jongens het niet kon volhouden, kon hij dat wel.
6: Ja.
4: En dat is natuurlijk wel een hele grote pluim voor hem. Dat hij zich zo fysiek ontwikkeld heeft en dat hij wel de inhoud heeft. Want ik neem aan dat hij samen met die andere spelers traint door de week.
6: Dat neem ik ook aan, ja.
4: Oké. Okay.
6: Ja, daar lijkt het niet op, ja, te zeggen.
4: Nee, maar als ik die andere spelers zie en dat... Kijk...
5: Doe je, hij heeft een sintelbaan om het veld en daar loopt hij, bedoel je?
4: Ja, maar hij heeft inhoud. Hij kan echt dit volhouden. Waar als je die andere ziet na een uur... Nou, Ajax was niet vooruit te branden. En daarom vond ik het ook zo, want het stond 1-1. Prima gedaan van Ajax op zich. Ze spelen tegen spelers... met 5 wisselspelers van PSV, hè? Dan hou je 1-1. Dan ben je bang voor de tweede helft al. Want fysiek kunnen ze het niet aan. Reageer. Toch ook iemand die je hoopt die een beetje... Hij moet ook van zijn lopen hebben. Nou, dood op. Helemaal kapot. Mokyo denkt ook van, shit, moeten we weer lopen? Nou, dan moet hij eigenlijk meedoen in het druk zetten. Kijk even hoe groot het is geworden. Ja, dan komt hij gewoon rennen. Dus het lopen en zo was al het probleem. En aan de bal werd het ook alleen maar erger.

0: verschil waren. Want ze mogen van geluk spreken dat het 2-2 is geworden.
1: En dit is dan Guy, die heeft
0: hem
1: wel geleverd.
0: Wel, hè? Ja. Maar goed, hij is nu waarschijnlijk nog steeds aan het lopen vandaag. Ja. Echt uitlopen. Maar dat stukje vind ik... Ik vind het bijna schandalig.
2: Ja, maar dat zeggen ze ook elke keer. Dat elke coach die komt bij Ajax, die verbaast zich over dat stukje. Over het fysieke.
0: We hebben het over de grootste club. Een club waar heel veel mensen willen werken. Want dan kan je met zo'n Ajax emblemen en met zo'n trainingspak lopen. Stoer. En die kunnen dus niet mensen vinden die deze spelers zo fit kunnen krijgen dat ze in een wedstrijd tegen een kampioen, al kampioen, met 5 wisselspelers, dat tempo kunnen ze een uur aan.
1: Ja. En jullie hebben gevoetbald, hè? De staat is dus niet goed van die spelers. Kan je dat niet tijdens het seizoen verbeteren? Want ze zeggen, dat kan niet in een paar weken.
0: Het probleem is natuurlijk van, als je niet trainbaar is, kan je niet opeens de intensiteit naar 100 gaan. Want dan raak je allemaal gebaseerd.
1: Ja.
0: Dus dat dilemma komt natuurlijk zo'n interim trainer, de tweede van dit jaar. Ja, daar lopen ze allemaal tegenaan natuurlijk.
2: Het zit hem denk ik ook wel. En daar komen we weer een beetje terug op. Dan kom je vaak op die performance coach weer terug. Die hebben dan bepaalde waardes die een speler op een positie wil moeten behalen. En daar houden ze dan ook altijd aan vast. Dus ze zullen niet zo heel snel meer puur alleen naar de persoon kijken. Dus ik denk gewoon vanuit die positie moet je die waardes waarschijnlijk halen. In plaats van, die kan wel prikkel gebruiken en die ga ik me dus sterker maken. En sommigen zul je iets meer af moeten remmen. Een guy zul je misschien af en toe wat meer af moeten remmen. En sommigen zul je een prikkel moeten geven. Ik denk dat dat stukje, wat een Schreuder denk ik heel goed kan, dat individueel naar spelers kijken en daar de data op toepassen, dat doen heel veel niet.
0: Nee, maar als dit is wat je aangeboden krijgt van je club, dan moet je het haast wel ergens anders zoeken.
1: Ja.
0: Weet je, ik snap wel dat die persoonlijke trainers, dat belangrijker en belangrijker wordt. Want als dit is wat je aangeboden wordt, ik ga niet alleen maar op Ajax, maar dit is toevallig we hebben het over dit weekend over die 2 grote clubs, hè, Feyenoord en Ajax. Nou, Feyenoord komen we straks op. Maar Ajax, dan moet je haast je hel ergens anders zoeken. Hoe pijnlijk dat ook is met al die mensen die daar rondlopen. Ja.
1: Of ligt het aan de type spelers dat ze hebben gehaald?
0: Nee. Nou, het kan, maar je moet wel bepaalde standaards hebben binnen jouw club. En als je daar niet aan voldoet, dan val je af.
1: Ja.
0: Maar nu is de pap en nat houden. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat God denkt of vindt of mensen denken dat hij volgend jaar in de Premier League kan spelen.
1: Nee.
0: No fucking way.
1: Als je tegen NAC al krampt.
0: Hij moet bij een club in Nederland of om erbij, Porto of zoiets, daar moet hij weer sterker worden, zodat hij in heel seizoen lachend dit niveau mee qua inhoud kan.
1: Ja.
0: Qua niveau, absoluut geen probleem. Gezien ook zijn zwakke tweede helft, maar schitterende 2-2.
1: Ja.
0: Want die goal is een beetje onderbelicht gebleven. Weet je hoe moeilijk dat is? Want normaal zou je denken, waarom schiet hij? Links, volley, uit de lucht, schitterende goal.
1: Ja. Ja, nog één keer. Want die solo vorige week was natuurlijk... het is appels met peren gelijk. Was natuurlijk een schitterende goal. Ja. Maar dit is dus ook echt een hele mooie goal.
0: Ik vind dit technisch zo ongelooflijk knap. Hier komt hij. Het is natuurlijk een wanhoopsdaad. Hij moet hem met zijn verkeerde been laag houden. Bij de paal. Op het juiste moment.
2: Je ziet ook dat hij trapt hem korter, zeg maar. Hij trapt hem korter. Normaal zie je dit dan, als je dat zo meteen ziet en je zoomt in, dan is deze dus, bam, iets korter. Hij trapt hem echt zo naar beneden. Ja, dat is mooi. In plaats van dat je helemaal doorzwaait en dan wordt hij een beetje onbehouden. Hij trapt hem echt technisch, echt perfect. Ja.
1: Hoe vond je PSV het doen, bro?
2: Nou, ik vond Ajax vooral het wel leuk doen. Omdat ze ook wel met name de eerste helft, omdat ze met de punten achter gingen spelen. En ik weet niet of dat vooropgezet was, maar ze willen heel graag PSV zijn met Gazirovski vaak doorstappen op de nummer 10 van de tegenstander. En dat werd nu Regeer die heel laag stond. Maar doordat Gazirovski zo ver weg trok, stonden die voorwaarts van Ajax een hele grote ruimte 1-1. Ja, en dat is wel waar je de voorwaarts van Ajax wil krijgen. En dan kun je de Paas, Berghuis heb je dan. Dolberg, die daardoor ook fantastisch stond te spelen. Gazirovski speelde overal. Die volgde de Regeer overal. Maar dat kwam doordat hij daardoor weggetrekt werd, vond ik dat een Dolberg in zijn kracht kwam. Een Gods in de eerste helft in zijn kracht kwam. Een Berghuis ook wel. Ja, daar kwam heel veel gevaar continu wel uit. Omdat die ruimtes zo ongelooflijk groot werden. Als je deze ook ziet, dan... Ik zat op een gegeven moment echt te kijken van, hij heeft denk ik meer

0: op het middenveld speelt. En dit, ik vind dat de regeer dit dus wel goed doet. Eerst uitstellen, wachten, we lokken hem weer weg. Trekken we de boel open voor die voorwaarts. En moet je kijken in wat voor grote ruimtes dan de aanvallers van Ajax komen tegen de verdedigers van PSV. Wat, ik vind dit trouwens nog wel goed verdedigd van Sedilia. Omdat het, hij wacht heel lang totdat hij denkt dat hij hem gaat spelen. En daar gokt hij wel een beetje. Dus nou, haalt hij wel echt fantastisch eruit. Maar doordat die ruimtes zo groot werden, kwamen die spelers van Ajax echt in hun kracht.
1: Ja, en Dolberg profiteerde daarvan. Zag je weer een beetje vleugjes van de Dolberg zoals we hem kenden vroeger?
2: Nogal, ja. Nogal. Het is bij Dolberg nooit te peilen, omdat hij super introvert is. Dus je kan wel zeggen, ja, hij wilde even laten zien. Maar ik heb er geen idee. Nee. Want hij straalt niks uit in de zin van, ik zal ze even laten zien. Maar het was een genot om naar hem te kijken qua balbehandeling, qua gokme ook. Maar hij was echt de spiel in het aanvalspel van Ajax. Hij hield de bal geweldig vast. Je denkt van, nou, hij dribbelt even voorbij. Maar nee, hij doet dit. Dat klein stiftje, ja, dat maakt deze actie zo mooi. Hardbal, totale controle over wat er om hem heen gebeurt. Nou, Maarten Paas kon dan die lage bal, deze aanname, en gelijk weer doorgeven aan Mokyo. Ja, en hij was dan diegene die enig al die aanvallen begon. Deze had meer van hem verwacht, maar oké, dat is ook nog dieper in de bal gaan. Hij was eigenlijk in alle situaties, wist hij precies wat er om hem heen gebeurde. En kon hij ook uitvoeren. En dit is natuurlijk wat we missen van hem. Dat verdedigende gedeelte, ja. Weet je, waar Weghorst zo goed in is. En als hij dan dat... En misschien is hij geprikkeld. En gaat hij dat ook wel doen. Want als hij dat kan combineren. Maar ook hij kon het 60 minuten volhouden.
3: Nou, hoe is hij op trainingen? Heb je daar enig idee van? Geen. Is het dan ook al een soort van... Ja, het is natuurlijk over het algemeen wel een beetje een... Komt hij overal als een beetje een dooie.
2: Is hij ook, denk ik. Hij is een introverte jongen.
3: Ja.
2: En introverte jongens is natuurlijk heel moeilijk te peilen. Omdat je... Er zit geen mood swings. Het is niet zo van alles is geweldig of alles is kut. Nee. Het is gewoon heel steady. En is heel moeilijk...
3: Ik denk dat het voor een coach namelijk ook heel moeilijk is. Ja, ik denk dat hij daarom continu voor Weghorst kiest.
1: Ja. Zullen we naar hem luisteren, naar Oscar Garcia, wat hij erover zegt?
2: Want, ik dacht Dolberg.
1: Niet Dolberg, wel Garcia. Want Weghorst was natuurlijk ziek, viel weg. En daarom was Dolberg nu weer de eerste keuze, wat hij dus een tijdje niet was.
4: He is one of the players like other two or three that sometimes they need... something going against them to show their level. And we have another players that it's the opposite. Then you need to know the character of the players. I know Kasper for a long time because he was also in Belgium. He was also in France. I know his level, and he was not showing this level before. But obviously, if he plays like he played today, ja, je kan geld pas a lot.
1: Nou, Eens Walu maakt natuurlijk nog geen zomer, maar misschien
2: hebben we gezien wat hij kon onder Peter Bos. En een schop onder zijn kont, ik geloof dat helemaal niet. Bij dit soort jongens, zulke introverte jongens, ja, die moet gewoon zichzelf mogen zijn. Want die vinden het heel moeilijk om die conflict of die confrontatie met zo'n trainer als hij bedoelt met ik zal hem aanpakken. Nee. Ik heb een jongste zoon die precies zoals Dolberg is. Dus ik weet waar ik het over heb.
1: Ja, en wat is dan vaak de beste tactiek?
2: Nou, dat je eigenlijk hun ontzettend in hun water moet laten. En dan komen hun kwaliteiten en hun dingen komen echt naar voren. Want je hebt soms twijfel over of, nou ja, weet je ook, die meeste zo... Ja. Vind je het wel leuk om hier te zijn, want je laat geen enkele emotie zien.
1: En als hij dan niet goed druk zet, want dat is het verhaal, moet je het dan maar laten?
0: Ja, maar hij heeft toch niet zo heel veel wedstrijden al in wedstrijden gespeeld?
1: Nee, het verhaal is dan...
0: Het is vooral in trainingen, denk ik, wat hij dan dat beeld krijgt. Trainen.
1: Ja, nee, zeker.
0: Toch, dat denk ik. Dus zo vul ik het zelf een beetje in. Maar ik denk
2: dat begrijp heel goed dat je van buiten denkt van... kom op, man. Hey. En dan heb je die andere... Maar Weghorst, weet je wel.
1: Compleet tegenovergestelde natuurlijk.
2: En dan zeg je, wow. Ja. Maar als je een trainer bent die van voetbal houdt... en die voetbal kan waarderen... en ik snap dat er geen jury-sport is... en ik snap ook wel dat rendement belangrijk is... maar dat heeft Weghorst in principe ook niet.
1: Nee.
2: Als je voetbal... dan kies je toch 10 van 10 keer voor dit.
0: Ja, eenmaal bij Ajax.
1: Ja, nou goed, we gaan zien hoe dat richting de toekomst gaat. En of Dolberg nog een prioriteit is voor volgend seizoen. Dat gaan we allemaal zien. PSV, dus in de blessuretijd een goal tegen. En dus was er toch wel wat teleurstelling in Eindhoven.
5: ja, doodziek van. Ja.
6: Het gaat niet meer echt om de punten en je bent er toch doodziek van.
5: Ja, omdat het gewoon een wedstrijd op zich is, toch? En ja, wij zeiden tegen
6: elkaar... Omdat het Ajax is.
5: Ja, natuurlijk. En wij zeiden tegen elkaar, we willen alle vijfde wedstrijden winnen. En als je hem dan in de 93e minuut, 92e minuut weggeeft...
6: Ja, 94.
5: Dat is gewoon kut.
7: Ik vond dat we een slechte eerste uur hebben gespeeld. Gewoon slecht. Niet zoals wij normaal voetbal spelen. Ik vond het allemaal te slap. En ook verdedigend te ver van de man af. We krijgen een dramatische eerste goal tegen. Waar we niet goed in de organisatie staan. Dus dat was allemaal niet goed. Ik moet zeggen, het laatste half uur was dat wel weer in orde. Daar gingen we tweede ballen pakken. Maar daar waren we vooral in balbezit goed. We scoren een geweldige tweede goal. Lange aanval. Daar spelen we goed. En je krijgt eigenlijk de tweede helft volgens mij niks meer tegen.
6: Waar ben je het meest teleurgesteld in?
5: Dat we deze nog gelijk spelen. Omdat we op het einde gewoon, denk ik, het meeste over hadden. En eigenlijk gewoon verdienden te winnen. Ik weet niet hoe jullie dat zagen, maar zo voelde het voor mij in de wedstrijd wel.
6: Nou ja, fitter. Ja. Tweede helft.
5: Ja, daarom. Dus ik denk dat wij meer over hadden. En dan krijg je hem uit een counter, denk ik. Dus maken wij nog bijna de 3-1. En dan krijgen we uiteindelijk de 2-2 uit die counter om de oren. Eigenlijk ook best dom.
6: Niet alleen Guus Til, maar ook jij hebt erg flink de P in.
7: Ja, je moet hier natuurlijk gewoon winnen.
1: Ja, en dat lukte dus niet. PSV wilde de maximale buit de wedstrijden nadat ze kampioen zijn geworden. Maar dat gaat dus niet lukken. Ze speelden met Flamengo en Gasjarovski. Omdat Schouten natuurlijk is weggevallen.
2: Ja.
1: Kan dat jou bekoren, dat centrum?
2: Voetballen niet.
1: Nee.
2: Maar dat is ook een van de uitdagingen voor PSV. Die natuurlijk weet dat ze de komende maanden zonder Schouten speelt. Dus wat ga je doen? Wat voor soort verdedigers haal je? En ze hebben in het begin voor gekozen om Veerman vooral zich ermee te bemoeien. En dat deed hij hartstikke goed in een aantal momenten. Kijk, hij was heel actief, zeg maar, op zoek naar de ruimte om als speelstation nummer 1 te zijn. En dat deed hij in deze situatie hartstikke goed. En toen kwam PSV aan spelen toe. Alleen met die twee, Flamengo en Gasjarovski zelf, is lastig. Kijk, is ook Joe Veerman. Hij denkt natuurlijk dat ze allemaal zo goed kan voetballen zijn. Maar deze stuiterbal op Sidilia, die vindt dat natuurlijk helemaal niet fijn. En zijn trainer vond ook niet zo'n hele lekkere bal. Maar als je die twee alleen laat om de opbouw te verzorgen, ja, dan kan je wel wachten. Dan is het heen en weer, heen en weer, heen en weer. Omdat ze gewoon niet de oplossingen ziet. En dan kan je zeggen, ja, ze moeten meer opties hebben. Maar ja, die spelers denken ook gewoon, ja, het heeft toch geen zin. En dan komt er zoiets. En dan wordt het heel lastig voor PSV om, zeg maar, de bovenhand te krijgen in wedstrijden. Want dan kom je niet aan voetballen toe. Wat ze eindelijk ook de eerste wedstrijden van het seizoen achterkwamen. Daardoor zet die schouder naar achter. Ja. En toen kwamen ze aan de voetballen. Nou ja, en dit is wel problematisch natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd, want ze hebben Flamengo, ze hebben Gasjarovski. Wie hebben ze meer centraal?
1: Obispo
2: hebben ze. Maar ze hebben niet in Schouten.
1: Nee.
2: En gaan ze op zoek naar een voetballenverdediger? Dat moet haast wel, want anders kan je niet.
1: Nee.
2: Ja, kom je niet aan voetballen toe.
1: Het type Boskagli die ze vorig jaar hadden.
3: Of Roos.
2: Ja, Of Roos.
1: Is wel een... ja, wie weet. Ja. Misschien een grote stap, maar...
3: Het is wel een hele grote stap.
2: Het is wel een voetballenverdediger. Nou,
1: laten we het gewoon proberen. Wat vonden jullie trouwens in het algemeen van niveau? Was het een leuke wedstrijd?
3: Ik vond de eerste helft heel leuk.
1: Okay.
3: Ik heb echt zitten genieten. Ja, en de tweede helft...
2: Maar leuk is iets anders dan goed. Wat vind je?
3: Ik vond ook delen wel goed.
2: Ja, ik ook.
3: Ja.
1: Ja, en de tweede helft zakt een beetje weg.
2: Nou, ik vond wel de intensiteit was... En het is gewoon teleurstellend. Ik word echt een beetje verdrietig van de inhoud van de teams.
1: Ja.
2: Sorry, en dat zie je ook terug in de aantal punten die gehaald is. Behalve PSV, maar de gehaalde punten bij de topclubs is gewoon echt schandalig.
1: Kenneth, geweldig bruggetje. Want we gaan naar de rest van de vriendenloterij Eredivisie-strijd om plek 2, plek 3. En bovenin, om die strijd, is Feyenoord de winnaar van het weekend.
8: Feyenoord volgend seizoen terug in de Champions League. Dat kan bijna niet meer mis na een overwinning tegen Fortuna Sittard.
9: Reed van het schot aan van richting veranderd, dan valt hij binnen. Jivaro Reed, zonder geluk, vaart iemand wel.
8: Feyenoord slaat een vrijwel onoverbrugbaar gat met de concurrenten. Want die gaan allemaal in de fout. Ajax speelt gelijk, net als NEC, thuis tegen Telstar.
9: Sherry, en daar is de 1-1. Dan toch voor NEC.
8: Eventjes lijkt NEC plek 3 en dus het volgende Champions League ticket af te moeten staan aan FC Twente. Maar daar steekt bekerwinnaar AZ diep in blessuretijd een stokje voor.
9: En dan
10: Een onfortuin bij de Tuckers, maar een schitterende uithaal van Koopmeijers. En valt de derde plaats Twente weer uit handen. Ja, het ongeloof is groot. De deceptie is gigantisch.
1: Ja, dat straks, maar eerst de wedstrijd die in Sittard gespeeld werd tussen Fortuna en Feyenoord. Voordat we tactisch de wedstrijd diep gaan induiken, eerst even naar het moment in die wedstrijd. De rode kaart van Gladon. Vond je het een terechte rode kaart, Bram? Na ingreep van de VAR?
3: Ja. Nou, meer omdat de manier waarop hij naar de bal toe gaat. Als je echt die bal dan... Moet je misschien met je voet van beneden omhoog gaan. Maar deze was wel echt... ik zit dan denken, wil die dan... Ja, natuurlijk, Gladon is geen type jongen die dit expres doet. Maar ik vond dit wel echt heel lomp, hoor.
1: Ja.
3: En dus ook onbesuisd, dus ook gewoon wel een rode kaart.
1: Ja. En kennen dan dit moment... dat pakken we zo er nog even los bij, hoor. Maar waarbij de clubarts van Feyenoord naar wel een rode wil, natuurlijk. Want dat lijkt ernstig. Hoe heb je daarnaar gekeken?
2: Nou ja, het was het dieptepunt van een verder niveauloze middag. Vooral van de kant van Feyenoord. Was dit dat dieptepunt in de arts Joost van der Hoek. Die volgens mij wel een mooie studie heeft afgerond.
1: Zeker.
2: Die een mooie baan heeft waarschijnlijk als arts. Die slimmer is dan de gemiddelde. Wordt op zijn plek gezet door Jeremiah Sint-Juste. Wordt bij zijn kraag gepakt. Wordt weggestuurd. Aan publiek. Ik hoop dat hij vandaag gelijk zijn ontslagbrief heeft ingediend bij Feyenoord. En hier ben ik niet van gediend. Denk je nou dat ik door Jeremiah Sint-Juste aan publiek op mijn plek wordt gezet, terwijl ik een hulpverlener ben die iemand die, zoals het bij zei, met de traumahelikopter opgehaald moest worden, dat hij hem hulp wil verlenen? Ik vond dit zo'n dieptepunt. En hier moet Feyenoord echt ingrijpen. Maar dat zal wel niet, want dit was...
3: Dit zijn de meest lieve mensen in zo'n organisatie.
1: De clubdokters.
3: Ja, die zijn echt het meest lief. Omdat die bekommeren zich altijd alleen maar om de spelers. En doen altijd alles in een goede bestwil van die spelers.
2: Ik moet zo denken aan ambulancebroeders die bejegend wordt in het dagelijks leven. En dat vind ik ook zo ongelooflijk schandalig. Maar
1: dat handje op de bank.
2: Het is zo beneden alle pijl.
1: Ja.
2: Hij is natuurlijk sowieso heel irritant, die Sint-Juste. Hij probeert zich echt heel erg als een leidertype op te werpen. Terwijl het is natuurlijk een doorsnee voetballer. En die gewoon daar een beetje op de bank zit. Dus alsjeblieft. Nou ja, ik neem aan dat Joost van der Hoek dit niet laat gebeuren. Dit niet... op zich laat zitten en hier, Feyenoord, zoek een andere, alsjeblieft.
1: Ja, Van Persie op de persconferentie bagatelliseerde het een beetje. We schonken er niet heel veel aandacht aan, dus daarom zenden we...
2: Maar daarom zeg ik ook niveauloos op alle gebieden Feyenoord vandaag.
1: Ja.
2: Op kwaliteit van het voetbal, echt niveauloos. En qua gedrag, keeper, de bank, deze speler. Ja, in alles was dit in, wat mij betreft, en het is een fantastische dag voor Feyenoord, want ze hebben de tweede plek in handen. Maar een zwarte middag voor Feyenoord. Qua verkopen van je club.
1: Ja, want waar leek het op?
3: Ja, het waren twee ploegen. Ook omdat ze beide met vijf achterop komen continu. Van Otteren die dat bij Fortuna deed. En Kraaienveld die dat bij Feyenoord vaak deed. Lagen in het blok. Ja, daar zat gewoon... Dat was echt zo'n wedstrijd die moest echt een beetje op gang komen. En het verbaasde mij gewoon wel een bepaalde organisatie die Feyenoord op bepaalde momenten echt miste. Krijveld dribbelt die fantastisch in. Del ziet dit gebeuren. En Trouwen is eigenlijk de enige. En als je dan van achter kijkt, en het duurt 10 seconden nog voordat... en Targolin kan hier ook nog terugkomen. Maar dit kan in mijn ogen echt niet. Als je dan de nummer 2... dat je met zo'n bal, en wat een fantastische bal is... maar dit is toch heel raar dat je op zo'n moment je organisatie zo soort van loslaat. En je ziet hierna Trauner en Del, die hebben daarna ook nog een discussie. Ja, en met 5 man is het wel, dat moet je wel vaak gedaan hebben. Je ziet af en toe dat dan Trauner wil dan door. Krijenveld, ik vond hem daarin af en toe wat onwennig. En dan ga je straks nog bij de tegengoal ook zien. Ja, dit is een momentje ook, hou nou heel even simpel. De organisatie staat nog niet goed. Je neemt die vrije trap snel, kort. Kijken wat dit oplevert. Het is dat Fortuna het niet goed uitspeelt. Dat Iatare hier de bal niet meegeeft, die... En daar deed Fortuna heeft echt 2, 3 van dit soort momenten gehad... dat ze er veel te weinig uithalen. En dan heb je hier... Krijveld moet kort zitten hier. Je zit, omdat je met vijf man een overtal hebt in je eigen 16, heb je dat Trauner een soort van de zon ervoor afdekt. Dus ja. Krijveld moet kort zitten op dit geval Sierhuis. En als je dan ziet hoe Krijveld hier ook wegdraait en het duel niet eens aangaat, dat kan echt niet doen.
2: Nee. Ik vrees ook wel voor de toekomst van Feyenoord in de zin van aankopen zijn ze niet zo goed in geweest. Er komt natuurlijk wel een nieuwe leiding dingen. Maar als Krijveld en help me even die linksbuiten, als dat de grootste talenten zijn van Feyenoord, nou, dan is het niet heel goed gesteld met de opleiding van Feyenoord.
1: Nee.
2: Ze hebben wel bepaalde voorwaarden. Ze zijn fysiek sterk, ze zijn taakbewust. Maar het voetballen met dat ronde ding,
3: ik moet zeggen, ik vind Krijveld, die heeft echt nog wel veel potentie, vind ik wel.
2: Ja,
3: dat klopt, dat deed hij zeker. Daarom liet ik ook zien. Maar ik vind wel dat hij nog wel
2: heeft.
3: Hij is
2: ook niet linksbuiten.
1: Nee, klopt.
2: Middenveld is natuurlijk een manier hoe ze het nu zeggen.
1: Ze hebben natuurlijk wel Jivairo Reed ook, dat is ook een jeugdspeler.
2: Maar het gaat me meer om van, ja, maar dit zijn dan die twee spelers die doorstaan. Qua voetbal, weet je, ik bedoel.
3: Ja, ik vind wel, hij neemt af en toe wel wat initiatief. Dat deed hij ook wel eens als hij centraal wel eens stond. Dan probeert hij in ieder geval nog wel eens wat initiatief te nemen. Ja, vandaag was het geen beste wedstrijd vanuit zijn kant. Maar
2: en tegen een tegenstander die al klaar is.
1: Ja.
2: Die ook niet al overloopt van kwaliteit. Alle moeite van de wereld.
1: Maar zij kunnen wel gewoon 3 punten.
2: Dat wel.
1: Ja.
3: En Fortuna kan het gewoon tegenstanders, helemaal in eigen huis, kunnen ze het gewoon altijd wel heel lastig maken. Dat kan Danny Buijs als geen ander.
1: Ja, rode kaart was het extreme kantelpunt natuurlijk in de wedstrijd. Ja. Met Watanabe die naar voren ging daarna.
3: Ja, dat was nogal mooi. Ook omdat Van Persie dat stukje ook zelf aangaf tijdens dat moment. Watanabe staat hier nog achter en hij ziet hem hier al coach. Kijk deze, hup, naar voren. Ja, hij stuurt hem hier. Je kunt dat echt zien, want daardoor gaat hij echt naar voren sprinten. Hij denkt, oh ja, kut, ik moet naar voren toe. Ja, dan komt hij, voorzet, waar weinig tot geen druk op is. Ueda die weer magnifiek zo hoog komt en zo hoog blijft hangen. Ja, wat daarna, met dank aan Van Persie, knikt die bal even binnen.
1: Ja.
3: Is toch denk ik wel leuk, ook als je dan als coach zijnde, dat je dat zoiets hebt van, ga naar voren. En dat pakt meteen goed uit. Want je zag hem een soort van, oh ja, sprinten dan maar en nog even die bal binnenknikken.
2: Ja, Ueda, hè? Dit doet hij goed, hè? Maar die kans net daarvoor,
1: ja.
2: Misschien wel de makkelijkste kans ever, schiet hij gewoon over.
3: Ja, heel wild was die.
1: Ja, vrij bizar inderdaad. Dan ook nog gewoon de 1-2 binnen. Ja, het is een ongelooflijke middag eigenlijk voor Feyenoord.
2: Die huupt een slijding en die wordt getoucheerd en gaat over, over de keeper.
1: Kijk, toch even naar de Reed is natuurlijk een onhandige slijding.
3: Nee, vind ik niet hoor. Dit is gewoon heel ongelukkig. Hij probeert daar gewoon nog alles aan te doen. Het is een minuut voor tijd. Ja, en dan gooi je wel eens helemaal met een ondertal. Dan probeer je leven te geven en je ervoor gooit. Dat wordt niet zo vaak beloond hoor. Dat je dan ook ziet, dan valt hij ook precies goed. Dit is zo frustrerend. Ik heb je ook bij hem gehad. Dat je echt denkt, geef mijn leven.
1: Ik ken het bij het echt sliding gemaakt hoor.
3: Ja, maar dat je je leven geeft voor zo'n schot. En dan via jou valt hij zo heel ongelukkig, zo heel vies. Zie hem dan ook zo tergen langzaam, zie hem dan overbranden door steen vallen erin. Ja,
1: wonderenwereld, het voetbal af en toe, hele slechte wedstrijd. Maar wel gewoon 2-1 gewonnen en er kwam veel los na die winnende goal van Jivairo Reed.
11: Ja, klopt. Bij mijzelf veel emotie. Waren 3 lange, zware maanden, moet ik eerlijk zijn. Met veel frustratie, veel tegenslagen weer terwijl ik bezig ben. Dus dat ik dan deze winnende mag maken, ja, heerlijk gewoon. Echt, je ziet het ook. Heel veel emotie. En bij de andere jongens ook hoor, want natuurlijk, het is gewoon een belangrijke goal. Dus,
12: super blij voor Givi. Givi heeft, zoals altijd, heel lang heel hard gewerkt. En dat blijft hij doen. En als iemand zo'n doelpunt verdient, of eigenlijk nog een mooier doelpunt verdient, dan is het Givi. Vandaag viel het onze kant op. Het had ook anders kunnen zijn. Maar kijk, dit vind ik wel geweldig om te zien. Dat niet alleen de jongens op het veld, maar ook ernaast. Hier zie je wat het voor ons allemaal betekent. En nogmaals, het geluk was vandaag aan onze zijde. Ja,
13: het moest diep komen.
12: Ja, heel diep. Heel diep. En voor de wedstrijd hebben we het ook over gehad. Vandaag was voor ons een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. En daarin is het allerbelangrijkste de punten. En die hebben we met wat geluk hebben we die binnengesleept.
1: Met wat geluk erkend Van Persie. Weinig stabiliteit was er te zien vandaag. Terwijl het toch de eerste keer was dit seizoen dat hij met dezelfde elf startte. En vorige week was een goede wedstrijd. Maar er zit nog niet echt een vorm van stabiliteit in. Laat ik het zo zeggen.
2: Dat is toch niet nieuw.
1: Het is ook niet nieuw.
2: Het is de slechtste nummer 2 alle tijden na 32 wedstrijden.
1: Het stemt af en toe best droevig, hè, het niveau.
2: Op doelsaldo.
1: Ja.
2: Ja, maar dat zie je ook met je blote ogen. Hoef je op dan niet eens te vragen.
1: Nee.
2: Maar ja, misschien was het nog slechter in het verleden, maar dat is het dus niet.
1: Nee.
2: Na 32 speelrondes. Ja, het stelt wel. Maar het is ook vooral omdat dit weekend ook. En dat, mijn graadmeter is ook vaak gewoon echt Ajax, Feyenoord en PSV. Want die anderen doen hun stinkende best. En ze, weet je, er zitten echt wel leuke teams tussen. Zoals later vandaag was AZ Twente.
1: Ja.
2: Daar zitten leuke teams. Er zitten onderin leuke teams. NEC Telstar en dat soort dingen. Alleen dit zijn wel de twee. En die ene heeft 0,0 inhoud. En die ander heeft heel weinig niveau. En dat is de nummer twee.
1: Ja. En dat is de keiharde realiteit, maar dat is nou eenmaal zo dit seizoen. We gaan zo naar Danny Buijs luisteren, maar dan moeten we daarvoor wel even een fragment laten zien, Bram. Want hij is niet boos over die rode kaart, want die vond hij terecht. Maar hier was hij boos over.
3: Ja.
1: Want Hadji Moussa heeft hier al geel.
3: Heeft al geel, ja. Ja, hij hoopt gewoon dat, of hoopt. Voor mij krijgt Dalhaus uiteindelijk wel geel voor dit
1: incident.
3: Ja, incident / opstootje. Ja, en als Dalhaus op dit soort momenten gaat vallen, gaat liggen, en daar refereert hij straks ook nog eventjes naar. Ja, dan krijgt waarschijnlijk Hadji Moussa zijn tweede gele kaart. Dus daar zit hem in, dat hij meer theater... Nee, ik was eerder gehoord, voor mij zei Correa het ook al... ik wil meer theater zien van mijn spelers rondom scheidsrechten.
2: Dat is wel want een gave, soort van, een gave wat Joey Coy heeft. Iedereen is boos op Joey Coy.
1: Ja.
2: Tegenstander, medes, iedereen is boos op hem. Omdat het maar een beetje...
1: Dat hij eigenlijk niet zoveel fouten doet, toch?
2: Nou ja, hier doet hij natuurlijk wel een fout.
1: Vinden jullie dat Hadji Moussa hier ook geel had moeten hebben?
3: Nou ja, maar als je allebei niet...
2: Sorry?
3: Doe allebei niet.
2: Nee, maar de regels zijn natuurlijk wel, als een opstootje is, allebei geel.
1: Ja.
2: En het is niet zo dat Hadji Moussa helemaal niks doet.
1: Nee.
2: Maar hij gaat eerst zeg maar een soort van... Alleen hij doet vervelend, die Dalhuis.
1: Ja.
2: Maar goed, dan nog is het... En dan gaan ze een beetje met de koppen tegen elkaar, stoere jongens. Ja, dan normaal gesproken is het dan allebei geel.
1: Ja, en dat vond Danny Buijs dus ook eigenlijk.
13: Hadji Moussa start het conflict. Dalhuis reageert, moet hij niet doen. Kijk, ik weet niet of we het hebben, hier zo. Kijk, een duw in de rug. Nog een peuk. En hij gaat met zijn hoeften naartoe. Ja. Maar dat mag allemaal. Tegenwoordig, blijkbaar. Als je al geel hebt, mag dat. Als je geen geel hebt, krijg je waarschijnlijk geel. Maar Dalhuis moet ook slimmer zijn. Ja. Want wel een reuter, terecht of niet terecht. Ik dacht dat er een trauma-helikopter nodig was om hem af te voeren. Maar Dalhuis, als die gaat liggen, maak je het nog lastiger voor een scheids. En dit zijn dus kantelmomenten. Wij krijgen wel de mogelijk terechte rode kaart. Die heb ik niet gezien, eerlijk gezegd. Zij hadden er ook één kunnen krijgen.
14: Ja.
13: Ja, en dan breekt de ketting op het einde. Dat is zuur.
14: Ja. Zullen we maar even bekijken dan ook die rode kaart van Gladon? Die hebben we vast
13: al gezien, denk ik.
14: Ja.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, nou die kan je geven.
14: Ja.
13: Hij mist de bal volledig. Ja, kijk eens.
14: Hoe gaat het liggen? Raad je het Dalhuis ook aan?
13: Dat moet blijkbaar.
14: Ja.
13: Want als je het niet doet, denkt de scheidsrechter, er is niks aan de hand. Dus ze stimuleren eigenlijk met dit. Dat je heel veel theater erbij moet maken. Kijk, hij wordt geraakt, maar je moet er heel veel theater bij maken. Want anders doet de scheidsrechter niks. Maar dat is natuurlijk wel zijn cruciale momenten in de wedstrijd. Dit is terecht, hoeven we niet over te discussiëren. Maar die andere, als je het doet, moet je ze allebei geven. Nee, gaan we Ueda in de laatste minuut nog even een geel kaartje geven. Weet je, ja, dat is een beetje van het marchanderen. Van kijk eens, nu geef ik ook Feyenoord de gele kaart. Ja.
1: Nou, ik hoop niet dat we nu allemaal meer theater krijgen in de Eredivisie.
3: Nee, maar hij heeft hier wel een punt. Ik snap Buijs hierin echt wel. Ja, of hij moet ze gewoon allebei niet geven, of inderdaad beide wel. Het is een beetje... Ja, en dat zei
1: Corijn ook al. Een keertje extra door dan nodig?
3: Ja, ik hoop niet dat je nu met beeld gekomen. Nee, volgens mij heb ik dat nooit gedaan. Nee. Ja, ik heb echt een hekel aan dat ik schrijf, zeg altijd, niet zo lopen janken altijd, zei ik altijd tegen die gasten. Gewoon opstaan, hup, niet zo janken, gewoon doorgaan.
2: Ja. En je weet, als een speler, of een keeper in dit geval, zoveel kan bewegen, dat het zal wel meevallen.
1: Ja.
2: Is pas als je echt stil ligt, dan weet je dat er iets mis is.
1: Ja. Goed, we gaan door. We gaan straks kijken naar AZ-Twente. Dat kon jullie wel bekoren. En
2: NEC-Telstar.
1: En NEC-Telstar, toch de twee trainers van dit seizoen tegenover elkaar. Dat allemaal straks. Nu eerst, dit was ook het weekend.
15: Dit was ook het weekend.
16: Nou, dat begint op maandag.
15: Ja, als je met pensioen bent, ja. Hey, jij weer opgeknapt?
16: Ik had gewoon die dag heel weinig gegeten. Ik had ook niet goed geslapen. Ik had te veel koffie gedronken. En ik voelde mijn ijl worden in mijn hoofd.
15: En nu?
16: Geen koffie, goed geslapen en veel gegeten.
15: Hier word je zo weer ziek van. Dit zou wel eens rood kunnen worden. Ja, denk je?
17: Ja, dit is 100% een rode kaart.
18: Het was nooit mijn intentie om hem pijn te doen.
19: Whatever. Ver beslist.
15: Daar is de wit en dan is het raak. Maar gaat de vlag omhoog? Nou.
19: Whatever. VAR beslist.
8: Het doelpunt telt. Ja, goed geraakt.
20: Lekker eisen en sterk.
21: Dat is goed, jongen.
22: Zoveel eisend.
8: En de wit, wit gewisseld. De witte wissel, de wit, de wissel, witte wissel, de wit. Wit, wit, wel een beetje...
23: Blink! Afgelopen.
8: Hoe is het nou afgelopen?
21: 2-0.
8: Nee, met NAC.
19: Zeer irritant dat je vandaag deze wedstrijd verliest. Maar dat is voetbal.
8: Ja, dit was ook.
23: Nu zit hij er wel in. Tika de Jonge.
8: Dan snel lijkt wel Paris Bayern.
24: Kijken nu natuurlijk niet naar Paris Saint-Germain en Bayern München.
8: Ja, naar wie dan wel?
24: Groningen en Excelsior.
8: Nou ja, ook leuk.
23: Fase uit positie en de bal binnengekopt door Witel en het doelpunt staat.
25: Grote protesten bij FC Groningen.
26: Volledig onterecht.
25: Volledig onterecht. Lekker. Duidelijk.
23: Hier is Taha onderweg. Nu met links en nu is hij raak.
8: Dan krijgt Groningen weer een tikje.
23: Sanchez Fernandez langs Fase. Het is 2-2.
27: Ja, simpele tikje.
8: En de genadeklap.
23: Kans voor de recht en die maakt het af. Wat een doelpunt zeg.
8: Groningen knock-out tegen Excelsior. Hoe kan dat nou?
27: Nee, ik heb er ook niet direct een verklaring voor.
8: Het is frustrerend zeker.
27: Ja, dat is zeker frustrerend.
8: 34 punten, ik hoor hem al. Hey.
27: We gaan sowieso niet naar Ibiza dit jaar.
8: Oh, nou. Gaan jullie wel naar de play-offs?
27: Ja, dat is een goede vraag.
8: In de keukenkampioen play-offs kan RKC promotie al op zijn buik schrijven. Tot de laatste seconde.
23: Kramer kopt hem en het schot is raak. Daar is de verlenging.
8: Dat wordt penalties. En dit wordt ook het weekend van...
21: Mijn moment.
23: En daar is hij hoor. Van Os. En weer Van Os. Nee. Roda ligt eruit.
21: Pijn. Tja.
23: RKC gaat door en de held heet Yannick van Os.
21: Willem 2 nu.
28: Willem 2, ja, laat ze maar komen.
8: Bij Almere Den Bosch is het na de 3-2 overwinning in de Vliert voor de fans van City.
23: Echt wachten op de genadestoot voor Den Bosch. En die wordt hier gemaakt op fraaie wijze door Druijf.
8: 3-0 in de polder.
23: Er komt nog een toetje van de topscorer.
8: Dus is de simpele conclusie.
29: Op dit moment is Almere maatjes te groot voor ons.
28: Ja, dat klopt.
8: In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie is PSV een stap dichter bij de schaal gekomen.
23: Jansen, en dan is het natuurlijk raak.
8: Twint met 2-1 van Heraan heeft met 2 speelrondes te gaan. Nog steeds 4 punten voorsprong. En dit was ook het weekend dat Heerenveen zich plaatst voor de play-offs.
23: Daar is de openingstreffer en die wordt gemaakt door Ooyen.
30: Een hele stomme tegenbok.
8: En dan valt Van Oevelen onnozel uit.
30: Dat ziet er niet goed uit.
8: En dan valt ook nog eens de tweede. Vente en de 2-0. Uit het niks. Kortom, voor Volendam valt alles verkeerd.
23: Het is een heel ouderwetse Schwalbe. Hij is echt heel slecht.
8: Dus blijven de zorgen.
21: Ja, dat wordt wel spannend, hè?
23: Komt het goed?
21: Jawel, ik maak mij geen zorgen. Absoluut niet zelfs.
8: Dit was ook het weekend dat Go Ahead Eagles 2 keer achterkomt bij Sparta.
23: Mito verdekt geschoten.
8: En even zo vaak gelijk maakt.
23: En dan is daar de goal van Edwardsen.
8: Zei je wat?
25: Jij. Van knik hem weg. En hij reageerde daar niet op.
8: Oh, ja, ik was bezig. Eagles achter.
23: Dit zijn ideale ballen voor Lauritsen.
8: En weer gelijk.
23: Dirksen, het is 2-2.
8: Het is het 14e gelijkspel van het seizoen. Wat zegt dat eigenlijk?
30: Dat PSV kampioen overwinning is en wij kampioen gelijk spelen.
21: Wanneer is de huldiging?
30: Ja, precies. Nee, ja, dat is gek.
8: Dit was trouwens ook best wel gek.
23: 2 keer geel in 1 actie. Is dus rood. Oscar Sievertsen. Duidelijker ga je ze niet krijgen, hoor.
8: Pek is zich een boetje geschrokken van al de resultaten van de concurrentie.
23: En dat zit hierin ook. Maar de vlag gaat alsnog omhoog.
8: Hoe dan?
23: De Roy. Oh, wat een mooie goal.
8: De VAR behoedt het al gedegradeerde Heracles tot 3 keer toe.
23: Kost ons, ja.
8: Nee, maar Pek heeft geen Houdini-act meer nodig.
23: Ja, van richting veranderd. Vliegt die bal erin.
31: If he didn't touch him, it was going top corner.
8: Wat zei hij?
31: Als hij niet aangeraakt was, dan was hij boven in de kruising gegaan.
8: Ah ja, dank je. Wat zei hij?
31: Blij, heel blij.
8: Pek veilig.
31: Ja, eindelijk.
1: Ja, Pek veilig, dat kan niet gezegd
25: worden. Heb je wel
1: het hoedje?
31: Nee, ik heb het hoedje nog niet.
1: Zou je wel goed
31: nee,
1: staan,
31: hoef
1: denk
31: ik ook niet, hoor.
1: Nee? Nee. Nou goed, Pek veilig met 37 punten. NAC is dat zeker niet. Op doelsaldo kunnen ze het eventueel nog redden. Maar het ziet er niet goed uit. Ja, nee. Het is zo'n lullige rode kaart, want Jij zei tijdens het filmpje, het is niet, gewoon niet zijn bedoeling, dat zie je.
2: Nee, het is niet zijn bedoeling, maar het is wel rood.
1: Ja.
0: Hij zei het achteraf zelf heel sterk, vond ik. Van, ik had die wedstrijd en zei van ja, het is het type speler niet naar. En dit is zeker zijn intentie niet. Maar als hij de beelden terugziet, dan zal hij waarschijnlijk zeggen, oh ja, dit is wel heel hard en dit is wel rood. En dat zei hij precies zo. Ik vond dat hij dat heel netjes deed. Ik vind het ook altijd mooi als spelers na afloop hem ook even nemen. Zeg maar, als je een keertje slecht hebt, of een keer zo'n rode kaart, in plaats van, hey, we houden hem even, neem hem in bescherming. Nee, ga gewoon voor die camera staan, man. Doe je verhaal. Kom je er veel sterker uit, 9 van 10 keer.
1: Ja. Het enige waar NAC nog op moet hopen is de rechtszaal. Want anders dan...
0: Morgen, hè?
1: Morgen, ja. Dan horen we hoe het met Paspoort Gate gaat en die wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC, en of die een ander resultaat krijgt. Goed, dat hoort u allemaal morgen. Kunt u zien op onze website, op onze socials. Eerst gaan we er even tussenuit, want we zijn zo weer bij u terug met deel 2 van Dit Was Het Weekend. Tot zo.
4: Ja, daar komt hij aan. Die Werboom. Dat is Duits.
5: What the fuck, nu?
4: Nou ja, sorry, het moet. Dus als je nog wil zingen, of wil meezingen, of zelf nog eventjes wil, even snel douchen, de lippen stiften, misschien een stukje lopen, of fietsen, of lopen met de fiets. Nou ja, of hardlopen. Marathon in een stadion bijvoorbeeld. Een marathon? Allemachtig.
6: Ik was helemaal naar de ratten, maar wel fucking vet.
4: Dan hebben we straks, als dat allemaal doorgaat, nog NEC Telstar.
7: Ik hoop nu dat Mats van die bal naar doel schiet. Ja, uitstekend hoor.
4: Hebben we ook nog AZ tegen Twente?
9: Ja, goeie vraag.
4: Nou ja, zien we dan wel. Pak nog even een lekker kippetje, poets je vrienden en tot zo. Dag.

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. We gaan verder met een subtopper tussen AZ en FC Twente. Twee ploegen die er de laatste tijd goed in zitten. Was dat te zien, Kenneth?
1: Ik vond eigenlijk dat AZ het betere van het spel had de eerste half uur. Twente kreeg niet echt vat op AZ, die veel positiewisselingen had. En AZ was niet eens een hele goede doen, want Kees Smit speelde bijzonder slecht voor zijn doen. Meinas was ook niet echt aanwezig. Alleen Jordi Klaasie. Ja. Hij controleert het hele middenveld in zijn eentje, lijkt het wel.
0: Dat is nou een patroon.
1: Ja, dat is echt een speler die... En hij ging er ook uit na een tijdje. Dus ja, dan valt het wel wat meer in elkaar. Maar wat ik wel knap vind aan Twente is... dat Twente in wedstrijd neutraal kan houden. In die zin van 0-0 of 1-0 achter. Dus je blijft wel in de wedstrijd. Ondanks dat je niet je beste speelt. En dan hoop je natuurlijk dat je in de wedstrijd... dat je erin groeit en erin komt. Nou ja, dat gebeurde dus ook. Ze komen op die 1-1. En, nou ja, en dan was het natuurlijk afwachten welke kant zou het opgaan. En voor Twente leek het de goede kant op te gaan. En op een allerlaatste minuut of een moment alsnog niet. Maar ik vond wel dat ze elkaar goed in evenwicht. En ik vind dat knap als teams die niet zo goed zijn... laten we zeggen de eerste half uur, dat ze nog... beperkt kan houden, zeg.
2: Ja, maar zij hebben gewoon bepaalde stabiliteit wel in hun ploegen zitten. Van dat zij weet, kijk, Twente is best wel fit geweest... ook wel het hele seizoen door... dat ze met veel dezelfde jongens hebben kunnen spelen. En ze weten gewoon continu op de posities waar ze staan... wat er daar gevraagd wordt. En dat vind ik gewoon dus wel echt sterk bij een Twente. En dat, kijk, AZ heeft...
1: Die had Robson trouwens net van de lijn gehaald van zijn eigen goal.
0: Ja.
1: En nu stond hij in de goal van AZ.
0: Die blijft maar rennen, hè?
1: Die blijft maar rennen. Die kan ook fantastisch goed voetballen.
0: Ja,
1: maar ik denk wel dat waar we het eerder over hadden... en dat wat jij nu net die punten goed maakt... is fitheid bepaalt heel veel.
0: Ja.
1: Bepaalt gewoon of je zo'n wedstrijd... ja, niveau kan houden.
2: En ook wel een bepaalde duidelijkheid daarin.
1: Nou ja, zeker.
2: Gewoon qua spelplan dat gewoon de jongens weten wat er gevraagd wordt... op momenten bij druk zetten. Nou, ik vond dat bij... Dat was dus, vond ik dus wat AZ bij de eerste goal fantastisch had... is dat zij het moment van... en ze werden heel veel gevaarlijk over links en begin. En je hebt dan een bepaald plan van tevoren van... zo willen we druk gaan zetten. Ja, en dat vind ik, als dat een keertje uitpakt... Ik denk dat je daar, want ze willen op een gegeven moment doorstappen... met Dijkstra dan op een rots hier zo. Ja, en dan zit je daar kort, staat het goed. Ja, en dan ga je uiteindelijk versnellen naar de linkerkant toe. Ja, en dan kwam de Wit weer eens overheen. Want Daal komt vooral wel in zijn kracht als de Wit er ook overheen komt. Ja, dit is wat je wil, denk ik, van tevoren als trainer zijn. Dat je dit traint, zo gaan we druk zetten. Ja, ik kan hier van klein viezigheidje van de Wit. Ja, niet zo gaan lopen janken, vind ik wederom hier weer een beetje. Dit doen ze gewoon slim. En ze hadden daar met name de eerste helft. Klaas is altijd hier weer fantastisch tussen. En hier Dennity weer eroverheen. Ja, dat is bijna niet te verdedigen. Met een buitenspeler die naar binnen dribbelt en... een bek die er dan zo overheen klapt. Of er dan binnen door is via de underlap of eroverheen met de overlap. Ja, ik vond dat ze dat fantastisch deed aan de eerste half uur.
0: Terwijl Daal ook niet alles goed deed in de wedstrijd.
1: Nee, maar ik met verwondering naar die Daal zitten kijken. Want inderdaad, als hij geholpen werd, was het oké. Maar die is zo eentonig in zijn spel... dat het bijna crimineel is. En het probleem voor hem is... hij is niet sterk en niet snel genoeg om echt weg te zijn bij een centrale of van een verdediger. Want de back van Twente.
0: Van Rooij.
1: Weet je, als hij een duel werd, had hij hem elke keer.
0: Ja.
1: En hij kwam echt niet los van Rooij. En kijk, hij doet dit elke keer. Gaat hij zo. Hij krijgt de bal. Dan gaat hij wandelen. En dan gaat hij zo heel rustig. Ik zou hem adviseren om af en toe af te wisselen met. Ga ook de diepte in. Ga ook op snelheid iets. Dit was wat hij elke keer deed. En dan denk je, nou, dan ga ik hem slim af zijn. Geen één keer.
0: Nee.
1: Zonder de Wit, geen één keer voorbij gekomen. Want hier speel je tegen een fatsoenlijke back.
0: Ja.
1: En tegen, weet ik veel wat, dat kan hij misschien wel. Maar hij heeft niet de kracht, de power. En ik schrok ervan, hij is 22. Ik dacht echt dat hij 17, 18 was of zo. Maar dat is echt zo'n heel... zo'n kind.
2: Ja, maar ik vind hem ook wel in wedstrijden. Hij heeft ook wel wedstrijden gehad waarin hij wel bepaalde. Europees was hij nog een paar keer echt wel sterk.
0: Bekerfinale.
2: Alleen, ik vond vandaag, je moet misschien dan je op een gegeven moment ook weten tegenover wie je staat in bepaalde wedstrijden. Als je weet, in de 1-1, zoals nu met de Van Rooij is. Ja, een van de beste, denk ik, daarin in Nederland. Omdat hij zit zo laag, kan zo kort zitten op de man. Ja, dan moet je misschien op een gegeven moment weten van... ik wacht toch maar even net iets langer op mijn back die me mee gaat helpen... dat hij in keuzes komt. Dan wordt het voor zichzelf makkelijker.
1: Of je beweegt, of je gaat op snel. Kijk, uit stilstand, daar wordt nooit iemand beter van. Uit beweging. Ik kan me ook in Memphis, toen hij zo goed was in Nederland... Ja. Toen was hij echt continu in beweging, was hij onderweg, was hij zeg maar... En toen kreeg hij een tijdje waar hij alles uit... stilstand, maar dan een soort van kijken hoe goed ik ben. Maar er is bijna niemand die iemand kan uitspelen uit stilstand.
2: Alleen Mbappé.
1: Daal helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: Ik Mbappé zou zeggen, je moet echt iets toevoegen aan je spel... waar hij zal wel talentvol zijn, omdat hij is 22. Maar hij zal wel talentvol zijn en hij heeft natuurlijk wel die swagger. Maar...
2: Moe?
1: Swagger, nee. Hij vindt zelf dat hij best wel... hoe hij loopt en hoe hij denkt. Ja. Maar zo intonig als dit...
3: Nee. Even iets meer variatie toevoegen. De boodschap voor Rosangelo Daal. Lammers maakt niet de 1-1. Nou, hij bereidt hem eigenlijk voor. Maakt wel de 1-2.
2: Ja, fantastische bal van Nijstad, hè, heren. Ja. En Linson die echt zijn leven geeft hier. Want dit is echt wel een... want je weet al dat Owusu gaat komen hier. Zo, echt een fantastische bal. Oh, zo'n goede bal.
1: Bram is een goede dag.
2: Ja, dan moest ik een hele goede dag hebben, hoor. Ja, maar deze, hij geeft echt zijn leven, hè, hier zo. Want je ziet de keeper al komen. Je weet dat je een beuk gaat krijgen. En dan ben je best wel kwetsbaar in zo'n positie. Dat je steekt echt je nek een beetje uit. Maar het levert wel een goal op.
1: IJslanders zijn bikkelhard.
3: Ja.
2: Had jij het gedaan?
1: Ja, nee.
3: Is dat zo? Die zijn bikkelhard?
1: IJslanders zijn bikkelhard.
3: Oh, oké, die kinderen hier.
1: Ja, IJslanders zijn echt van die Vikings. Die echte
3: beukers.
1: Beukers, jongen. Die zijn nergens bang voor. Die geeft echt hun leven.
3: Nee, toch gaat het nog mis voor FC Twente. Geweldige assist van de keeper.
1: Is hij wel keeper?
3: Volgens mij wel. Hij heeft een groen shirt aan.
1: Oh, wat keept die slecht, zeg. Maar wat geeft hij deze assist goed? Ja. Echt, want heel veel geven hem eigenlijk te hard. Ja, waardoor de koopmeis eigenlijk een aanname moet doen. Nu is hij op de juiste helft. Hij kan hem in één keer. Nou, de hele wereld stort in. Want Twente, en dat is zo gek aan deze competitie. Dus één goal en je kukkel van derde naar vijfde.
3: Ja.
2: Ook technisch wel weer fantastisch geschoten, hoor, vind ik deze van Koopmeijer. Ja. Ook dat drukkende, zeg maar. Niet te wild willen schieten, maar gewoon echt drukken die bal. Ja. Dit was eigenlijk van Owusu misschien wel een van zijn beste ballen die hij met de bal of met de voet raakte. Want die was met name ook aan de bal, was niet zo heel dun. Nee.
1: Ik zeg maar, tijdens wedstrijden, er is wel een reden waarom hij keeper is geworden. En niet veel spelen, want die was ongelukkig met zijn voeten. Ongelukkig.
3: Deze emotie is heel begrijpelijk, hè? Oh, wat was
1: en de gek is, hij is natuurlijk de leider van het team, hè? Want ze waren allemaal kapot op de bank. En hij is de enige diegene die dan moet opstaan. Hé, jongens, hè? Want... Ze moeten natuurlijk nog Sparta en PSV, dus ze hebben nog kans.
3: Ja.
1: Alleen dit voelde wel, denk ik, van... Hey, als wij de derde plek hadden gepakt, hadden we hem ook gehouden.
3: Ja.
1: Nou ja, nu ben je weer afhankelijk.
3: Ja, hele harde klap voor FC Twente. Die werd wel gevoeld.
4: Ja, het is bizar. Ik denk dat je best goed staat. Natuurlijk weet je dat zij gaan pompen. Op een gegeven moment staan er 6 aanvallers op het veld. En je houdt het best goed dicht. En dat zo'n zondagschot binnenvalt, dat... zo zuur, verdien je niet.
5: Ik weet wel dat hij heel veel pijn doet. Dat het, je hebt gisteren met z'n allen zitten kijken naar de wedstrijden. Je hebt vandaag zitten kijken naar de wedstrijden. Dus je weet wat er kan gebeuren als je 3 punten pakt. En als je op deze manier dat misloopt, dan doet dat heel veel pijn. Je kan zeggen dat je te veel achteruit gaat lopen met z'n allen. Alleen wat ik zeg, je bent tot de laatste seconde... Ja, pak je de 3 punten, dat is ongelooflijk zuur.
6: Ik vind dat we gedwongen werden om de keus te maken met 5 achterop te gaan spelen. AZ die ging natuurlijk met 3 echte spitsen spelen. Ja, daar moet je tegen verdedigen. Maar we hebben ook voorin constant druk op de bal gehouden. Dus precies wat we wilden, zoals we dat hadden afgesproken. En dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd. Van oké, het gameplan hebben we gewoon vandaag gewoon prima uitgevoerd. Alleen ja, je hebt niet alles in de hand in een gameplan. En ook niet in een wedstrijd als deze. En dat is zuur. Voor ons enorme domper natuurlijk in de strijd om de derde positie. Of je staat derde of je staat vijfde. En dat is het geval.
3: Ja, en dat is dus pijnlijk. Wat kan Twente zichzelf verwijten?
2: Nou, ze had een paar mogelijkheden in de counter om dat beter uit te spelen. Ja, en je gaat wel uiteindelijk... Ik vind dat je iets meer druk op de bal moet houden. En dat gebeurde steeds minder. En natuurlijk gaan zij dan nog opportunistischer. Alleen, ik vind dat je dan nog altijd wel moet proberen om wat druk op die voorzet te houden. Ja, dat dan ligt misschien iets meer... zijn de linies iets minder kort op elkaar. Alleen houden de druk er wel op. Kunnen ze ook niet zo'n bal wat beter geven.
3: Ja, van plek 5 naar plek 3 had het kunnen zijn... als het 3 punten waren geworden voor FC Twente. Dat geeft aan dat het heel dicht bij elkaar staat. In die strijd om plek 2, maar met name plek 3. Dit is het programma trouwens. Feyenoord krijgt AZ en PEC uit. NEC Groningen uit en Go Ahead thuis. Ajax Utrecht thuis. Heerenveen uit en Twente, Sparta thuis en PSV dus uit. En als we dan even kijken naar de verschillen bovenin. Wat, nou ja, plek 2.
1: Vond je dit een duidelijke kaart,
2: Ja, ik zit...
3: ik moest ook even wisselen. Maar uiteindelijk was het op zich heel duidelijk natuurlijk.
1: Nou, van de vorige week.
3: Ik ben niet zo heel visueel ingesteld, zo zag je. Als je kijkt, ja, plek 2 lijkt wel duidelijk natuurlijk.
2: Ja, dat lijkt me ook wel duidelijk.
3: Maar daar, plek 3, filosofeer is?
2: Ja, en geen idee. Ik denk dat NEC nog steeds de beste papieren heeft ervoor.
3: Ja.
2: Omdat die hebben, geloof ik, Eagles en...
3: Groningen uit en Eagles thuis. Eagles thuis, NEC.
1: Ja, lijkt me wel. NEC, weet je wat... En waarom ik ook denk NEC, omdat ze nog steeds wel die intensiteit kan opbrengen. Want gisteren was het ook weer moeizaam natuurlijk, hè. Komt achter. Maar ze kunnen het wel blijven geven. Ze geven niet op.
2: Nooit.
1: En dat vind ik wel knap, hoor. Dat ze eigenlijk na die blamage was het niet... maar in ieder geval een hoge uitslag in de bekerfinale... Dat je dan nog... Je pakt niet heel veel punten nog. Je hebt nu 2 keer 1 punt, toch?
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet heel goed. Maar ze blijven wel...
3: Eigenlijk 3 keer 1 punt, want Feyenoord was natuurlijk ook nog voor de bekerfinale.
1: Ja, na de bekerfinale. Na die klap bedoel ik, 2 keer 1 punt. Tegen Telstad nummer 16 en vorige week tegen...
2: Twente.
1: Dat is dan een goed punt, maar... Ja, hier verwacht je natuurlijk, hier moet je winnen. En ze had ook alle mogelijkheden op het laatst. Het was kunst en vliegwerk bij Telstar. Maar ze bleef Telstar zo moeilijk maken. Als een van de weinige teams eigenlijk. Die Telstar zo moeilijk heeft gemaakt. En het niveau was hoog. Ik vond het niveau echt hoog.
3: Ja.
1: Dat is ongelooflijk.
3: Ja.
1: Fantastische redding van...
3: Niet normaal, hè? Technisch heel knap, toch? Dit?
1: Fantastisch.
2: En volgens mij gaf hij uiteindelijk ook nog een achterbal, hè? Maar kregen ze uiteindelijk nog een achterbal ook. Ik weet niet waarom, dit zagen ze verkeerd. Maar voor mij gaf hij ook nog een achterbal, ja. Dit doet hij fantastisch. Het is super moeilijk, man. In de lucht dan zo die bal zo wegknikken.
1: Ja, dat vind ik wel van Telstar. Ze hebben heel veel voetbal, maar ook wel knokkers.
2: Ja, dus ja, zeker.
3: En ze verliezen zelden met grote cijfers.
2: Ja,
1: nee, ze
2: niet
1: zo vaak. Vaak genoeg hebben ze zelf tekort gedaan door heel veel gelijk te spelen. Terwijl ze eindelijk voorstonden of dat ze...
3: Sterker nog, ze hebben 14 doelpunten tegen na de 80ste minuut. Dat is de meeste van alle Eredivisie-teams.
1: Ja, ze trainen niet hard genoeg.
3: Nee, ze trainen niet hard genoeg. Ze moeten harder trainen bij Telstar. Ja, die slotfase was krankzinnig, dat zeg je zo snel, maar dat was vrij bizar.
2: Ja, het is wel bij NEC heb je ook continu het gevoel van... Het kan altijd nog die kant opvallen. Omdat ze brengen zoveel mensen in die 16. En ik denk dat in deze ploeg heel erg zit. Van hoe lang ze ook op achterstand staan of staan nog gelijk. Hij kan bij hun, heb je het gevoel dat die altijd nog kan vallen. Dat is wel iets wat niet veel ploegen hebben ook, hoor. Dat je voelt dan van, ja, daar gaat nog iets gebeuren. En dat gebeurt ook 9 van de 10.
1: Maar die bal die dan valt, was niet pompen. Nee, dat was echt... Mooie strakke bal door het midden. En ik van de Jasmits, dat is wel risicovol. Laat lopen, doorlopen, derde of meegeven. En Sherry maakt hem goed af.
3: Ja, goede goal. De 1-0 kwam van Sam van Duin.
2: Ja.
3: Die was hard aan het werk.
1: Is los.
2: Ja, dat is gewoon wel echt een goede aankoop gebleken in de winterstop. Omdat hij heeft al aardig wat doelpuntje meegepakt. Maar deze man, daar zit gewoon geen rem op. Hij is echt... Bizar hoe wat hij doet. Hij heeft op dat moment dat hij ging wisselen, had hij de meeste kilometers afgelegd, de meeste sprints, de meeste high intensity. En dat zit hem niet alleen in het voorwaartse. Ik denk wel dat hij af en toe wat moet misschien periodiseren daarin. Want het is alleen maar vol gas wat hij doet. Maar als je ziet hoeveel bergen met werk die verzet ook nog naar achteren toe. Ja, bizar.
3: Ja. Echt wel heel knap wat Telstar.
1: Dus jij zou zeggen, sorry, maar je gaat nu in rood. Je moet nu rustig aan doen.
2: Nee, maar hij doet alles op de hoogste intensiteit. Alles en sprints. Maar dan mis je misschien af en toe voor de goal een keer een momentje van bepaalde rust of wat dan
1: ook. Maar er zijn wel spelers die weten, oké, dit hebben we nodig. En dit wordt gevraagd van de trainer. Want vorige week tegen Sparta hadden we ook die Seedorf. Ja, ik moet gewoon veel harder werken. Ja. Het is gewoon een vereiste. En dat is, lijkt me, als ik trainer zou worden nu bij een Eredivisie club, als je instapt volgend jaar, enige waar ik op zou focussen, is gewoon gas kunnen geven. En dan komt jouw tactische plan wel daarna. Weet je, eerst zorgen dat ze continu het kunnen opbrengen. En dan implementeer je maar rustig jouw eigen plan. Maar je kan je plan implementeren, maar als de spelers niet fit genoeg zijn, heeft het toch geen zin.
3: Ja, Bram, dit was alleen de goal van Duin. En ik heb je heel hard zien bikkelen aan Piro over Sam van Duin.
2: Oh, zat ik even op te wachten.
3: Ja, maar die willen we niet weg houden. Hier is Brand los.
2: Ik denk, hij komt net al lekker om.
3: Ja, kijk.
2: Ja, nee, dit was dus het aanvallende gedeelte waarin hij dat fantastisch doet. Hij leest wel het moment van, hij kan daar wel eens gaan vallen als aanvaller zijnde. Ik vind dat dan, is toch wel een beetje het gochma wat je hebt. En dit bedoelde ik. Hij is een man, daar zit echt geen rem op. Je ziet heel veel, hoeveel aanvallers heb je wel niet dat die dan op een gegeven moment hebben van, een beetje tot hier mooi geweest. Maar hij was spits, hij is een van de twee spitsen. En dan komt hij daar op rechtsback, komt hij eruit. En heb je heel vaak van die gasten die dan zeggen, die laat dat een beetje. Maar hij verzaakt erin. In eerste instantie moet hij wel de binnenkant houden. Maar hij heeft dat toch wel weer dat hij dan dit goed doet. En uiteindelijk die bal verlengt naar Koeman, zodat het niet gevaarlijk wordt. En dit is dan je voorwaarts. Dit zegt wel genoeg over wat Correia ook wel van zijn spelers vraagt, maar wat ook wel daadwerkelijk in Sam van Duin zit.
3: Ja, ja. Hoe erg vind je ze eigenlijk op elkaar lijken, Correia en Schreuder, qua wat ze met hun spelers doen of hoe ze spelen?
1: Ik denk dat Schreuder nog extremer is.
3: Ja.
1: In doorvoeren van wat je wil. Soms ook te ver in die zin van, is dit wel verstandig? Maar ja, dan heb je gewoon, dit is wat hij wil en daar is hij succesvol mee geweest. Niet als de vijfde woorden is het een jammerlijke positie, vind ik. Dat zal ze tekort doen.
2: Als nog een goed seizoen wel, maar dat
1: is maar dan, niet, dan niet het seizoen. Is niet wauw. Nee. Als je derde wordt en de voorronde Champions League haalt. Maar hij heeft wel NEC op de kaart gebracht. En ik denk dat hij ons allemaal meegekregen heeft in dat we eigenlijk als NEC op televisie is, dan willen we graag kijken.
3: Ja.
1: Weet je, dat was niet altijd bij NEC. Dat je van, die kijk ik half.
3: Ja.
1: Nu is het, wil je gewoon zien.
3: Ja.
1: Gisteren was het een beetje problematisch met de tweede helft van Ajax, PSV en deze. Ja. Dus ik vind diegene die het plan hebben gemaakt dit weekend, gezakt.
3: Een minnetje. En dus kon je Oaiza half aan het werk zien?
1: Oh.
3: Ja?
1: Oaiza.
3: Ja?
1: Oh, wat ontwikkelde hij zich goed. En ik snap dat iedereen helemaal gek is van die eerste paas. Is hartstikke mooi. Die paas buitenkant voet. Maar er is heel veel ruimte daar.
3: Okay.
1: Dus die paas kan Bram en ik ook nog geven. Toch, Bram?
2: Nou.
1: Die kunnen wij ook nog. Kijk,
2: kan ik ook
1: en maak vrij, die ruimte is groot. Het volgende moment, kijk, deze stuiterbal, die moet hij eerst onder controle hebben. Iemand in zijn rug moet hem nog van zich weghouden. Moet hij meenemen, dan moet hij omhoog kijken. Moet hij in deze kleine ruimte, precies op maat, geven. Veel moeilijker dan de eerste. Terwijl die eerste veel meer tot de verbeelding spreekt.
2: Ja, dit was dan de tweede helft. En dan heeft hij maar, als je ziet hoeveel mensen hij bindt, zeg maar. En dan heeft hij 9 van de 10 keer behoudt hij dan ook nog het overzicht. Waardoor er op andere plekken van het veld komt er een, ja, 1 of 2 komen dan vrij. Ja. En hij kan versnellen. Maar hij blijft ook continu maar opzoeken. Hier heeft hij eigenlijk een soort van 3-1. Nou, dan is het een kleine chip. En er valt er eentje. Maar het wordt meteen weer gevaarlijk daar voor de goal. Maar dat komt omdat hij zoveel mensen continu weet te binden aan zijkant. Daarom is het ook wel jammer in deze fase dat je nu Eunal mist. Want die had het aan de andere kant ook wel een beetje.
3: Ja.
1: Ja, hoe vond je deze samenwerking, Milan?
3: Echt geweldig.
1: Hoe vond je deze samenwerking?
3: Maar echt flawless.
1: Ja, hè?
3: Ja, echt
1: hij pakt hem zo, hè?
3: Ja. Hoppakee. Alsof hij het al jaren doet.
1: Ja.
3: Ongelooflijk. Nou, we gaan lekker door met de andere periode. Jij hebt ook hard gewerkt, Kenneth.
1: Zeker.
3: Aan Neville, man met een van de mooiste voetbalnamen in de Vriendenloterij Eredivisie. Neville Ogidi Nwanko, centrale verdediger van Telstra.
1: Nou, omdat ik wil hem graag een Pierrot geven voordat het te laat is. Want we zitten in speelronde 32 en het was niet zo dat hij super is. Maar ik ben wel fan van deze jongen. Die heeft de nonchalance van Virgil van Dijk. Nog steeds niet de kwaliteiten van Virgil van Dijk. Maar die voetbal. zo makkelijk. Alles op ontspanning. En dat is natuurlijk niet altijd lekker als verdediger. Wanneer je denkt van, hey, kom op, even spanning op je lichaam. Maar hij doet alles doordacht. En ik vind dat hij... Iemand die zo ontspannen speelt, kan geen druk voelen. Nee. En dan moet je echt goed zijn. Hij speelde in de amateurs vorig jaar.
3: Quick Boys, ja.
1: Dit was zijn probleem. In deze wedstrijd, hij laat zich hier in de luren liggen. Is te laat met de omschakeling op Sherry, die hem eindelijk in de luren legt. En dat was even jammer, maar deze jongen heb ik heel seizoen eigenlijk in Piero willen geven.
3: Ja.
1: Ik dacht voordat we volgende week en de week erop van alles en nog wat. En
3: precies.
1: Dacht ik, nou, dan deze week.
3: Maar
1: ik
3: hij vind straalt ook een bepaalde coolheid uit of zo.
1: Het is zo cool. Alleen, ja. Kijk, bij Weutje van Dijk had mensen het ook over Jezus, maar hij loopt daar met zijn nonchalance en zo. Maar dat is redelijk goed gekomen.
3: Dat is goed gekomen.
1: Deze jongen gaat natuurlijk de stap volgende jaar maken naar Utrecht, ja. Samen met deze trainer. Ja, dan moet hij op dat niveau ook weer dat gaan opbrengen. Maar die ontspannenheid, nooit verliezen.
3: Nee.
1: De focus, misschien ietsje...
3: Ja.
7: Iets sneller aanstaan af en toe.
3: Ja. Sandler werd nog aan zijn shirt getrokken. Dat was wel een beetje een gek moment, hè?
2: Nou, hij hield hem even een tijdje vast, hoor, Atenboer. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik dacht, dit wordt op zeker een penalty.
3: Ja.
1: Tweede beeld zie je er wel best wel dat hij lang...
2: Kijk hier.
3: Maar kijk, de scheidsrechter die het niet ziet, Allah.
2: Ik vond deze, ja, dat je echt denkt van... Ja, maar hij werd niet eens op de lijn geroepen. Ik weet niet eens of toen er überhaupt naar is gekeken.
3: Maar, ja.
2: Voor mij was dit echt een loepzuivere penalty.
1: Ik vraag me, waarom doe je dit dan als speler?
2: Ja, geen idee.
3: Dat is vrij opmerkelijk, ja.
1: Omdat je weet toch dat het...
2: Ja. Nee, ik denk gewoon een reactie. Oh, kan
3: ja, goed gedaan. Niet te laat zijn. Er is niet ingegrepen. Dat had hij toch goed gezien. Goed, NEC Telstar 1-1. En we gaan volgende week en de week daarna kijken naar de ontknopingen met betrekking tot degradatie. Dat wordt ook nog spannend, natuurlijk. We gaan naar het doelpunt van de week. De redactie heeft weer 3 doelpunten geselecteerd. En jij kan er op stemmen. Ga daarvoor naar ESPN.nl/doelpunt van de week. Stem op jouw favoriete goal. Maak kans op die mooie goodiebekken. Je weet het wel, met telefoon. En hier komen ze, de 3 genomineerde doelpunten.
8: Zagre kruist voorlangs bij Peersman. Het ligt aardig open hier. Kans voor De Recht. En die maakt het af. Wat een doelpunt zeg. Van Kian De Recht en Excelsior in de 90ste minuut op een 3-2 voorsprong. Schitterend afgemaakt door De Recht.
9: Daar komt Guy. Guy hard op de vuisten van Kovar. Gods, ja, die gaat er nog in. En zo wordt het 2-2. In de blessuretijd van deze wedstrijd. Kovar net niet meer op tijd terug om nog te kunnen reageren op deze uithaal. 17e van het seizoen voor Gods. Voorzet van Patacci. Die voorzet is goed. Smit pikt hem dan op. Smit op zoek naar de penalty. Die komt er niet. En dan weer in de slotfase. Weer een late goal bij AZ tegen Twente. En weer een onfortuin bij de Tuckers. Maar een schitterende uithaal van Koopmeiners. Assist Owusu Oduro. Uithaal Koopmeiners.
3: Ja, kies jouw favoriete goal, maak kans op die goodiebag. En dinsdag wordt in ESPN vandaag de winnaar bekendgemaakt. Stemmen kan tot maandag af.
1: Bijzonder knappe overwinning van Excelsior.
3: Zo, en die hebben hele goede zaken gedaan, want die staan nu op 34 punten. Dat is nog niet veilig, maar bij gelijkspel volgende week tegen Volendam zijn zij veilig.
1: Maar echt
3: ook omdat Volendam en Telstar nog tegen elkaar
1: gespeeld. De laatste wedstrijden, die competitieplannen. Dat heeft hij goed gedaan.
3: Plusje voor de competitieplanner. Ja. Schrijven we dat ook weer bij. Ook een plusje voor jullie, heren. Want jullie waren uitstekend ervoor. Dank je wel voor vandaag. Dank u voor het kijken. Volgende week zijn we natuurlijk weer met dit.

0: horny? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verwij en aan de andere kant van de tafel Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We gaan het hebben over de strijd om plek 2, alhoewel is het nog een strijd. We gaan het hebben over de strijd onderin en we gaan een kort... rondje buitenland gaan we doen. Maar we beginnen bij Feyenoord. De tweede plek, we hadden het er net voor de uitzending al even kort over. Ja, met 5 punten voorsprong zou je zeggen, die is binnen, toch?
3: Dat kan bijna niet meer fout gaan. Nou, statistisch is het nu heel onwaarschijnlijk geworden. Komende week natuurlijk AZ. Dus die is nog niet gewonnen. Maar je ziet natuurlijk al in die hele strijd om de tweede plek... dat ja, Feyenoord had gewoon net een groot genoeg marge... dat ze ook als Feyenoord niet alle wedstrijden wint. Wat ook zeker niet gebeurd is. Ook niet nadat advocaat erbij is gekomen. Hebben ze nog een aantal keer gelijk gespeeld. Maar dat is uiteindelijk dan toch genoeg. 2 wedstrijdjes nu op rij winnen.
2: Van, en de rest is niet goed genoeg omdat ze ook fouten maken.
3: Precies. Ja, je zag het natuurlijk voor Feyenoord was wat betreft het droomweekend. Want die hebben zaterdagavond ook voor de tv gezeten. En dan zijn ze bij Ajax hebben ingevuld. Nou, in ieder geval niet winnen.
2: Ja.
3: Maar we hebben op laatst nog een gelijkspelletje. Maar goed, ja, geen ramp. Nee. NEC, nou, hopen dat het misgaat tegen Telstar. Nou, die pakken dan ook maar een puntje tegen Telstar. En dan zelfs als Feyenoord dus gelijk had gespeeld tegen Fortuna in deze wedstrijd. En zelfs als Feyenoord dus had verloren van Fortuna in deze wedstrijd. Omdat AZ die maakt natuurlijk ook nog met de Koopmeijers in de allerlaatste seconde.
2: Ja,
3: het doelpunt, geweldig doelpunt tegen FC Twente. Ja, dus zelfs als Feyenoord had verloren, hadden ze nog steeds op pole position gestaan. En dat is denk ik een beetje het verhaal van die strijd om de tweede plek. Want sinds de winterstop heeft Feyenoord eigenlijk niet of nauwelijks een serie neergezet. Dat is nu dan 2 wedstrijdjes op rij. En dat was daartussen op een gegeven moment die fase waar ze van Utrecht bijvoorbeeld wonnen. Dat ze ook 2-3 wedstrijdjes op rij wonnen. En voor de rest heel veel puntjes sprokkelen. En dat is uiteindelijk is dat genoeg gebleken. Maar dat is vooral ook bij... de gebrek aan concurrentie. Maar goed, voor Robin van Persie was het project Champions League. En daar kan bijna kan er een vinkje achter. En je ziet ook wel dat Feyenoord in die eindfase van het seizoen... zijn ze gewoon alles gaan doen om gewoon de punten binnen te halen. En dat lukt allemaal.
2: En alles doen om de punten binnen te halen, gaat het dan om echt om stabiliteit, iets meer zekerheid inbouwen? Want als ik naar de wedstrijd van Fortuna, ik heb ook jouw analyse, overigens het meest gelezen item op VPRO, heb ik gelezen, er waren momenten waarbij het stabiel oogde, maar er waren ook echt momenten dat je denkt van, zo... dit is open huis, lijkt alsof je naar NEC kijkt met heel veel mensen voor de bal en druk op de bal.
3: Ja, met name bij balverlies zat er een paar counters in dat het wel heel erg open lag. Verdedigend, al op het moment dat Fortuna langer de bal had, dan was het idee dat Kraaienveld ertussen kwam. Dan zijn ze eigenlijk bij NEC mee begonnen. Toen deed dat Jacob Moder deed dat.
2: Ja, als derde centrale verdediger.
3: Als derde centrale verdediger kwam hij erbij. En op zich ook wel broodnodig, omdat je zag eigenlijk het hele seizoen. Dat was wel een thema bij Feyenoord dat op het moment dat zijn bal naar de zijkant gaat, en dan moet die back. Eigenlijk naar die zijkant. En dan gaat er eentje lopen tussen de bek en de centrale verdediger aan die kant. Ja, daar heeft Feyenoord eigenlijk het hele seizoen. Je kunt ook best denk ik een compilatie maken van... ik denk wel misschien 10, 15 tegendoelpunten van Feyenoord... waar je dit patroon in ziet terugkomen. Dus het was misschien ook wel nodig om dat op een andere manier te stutten... met die 5e verdediger erbij. En vorig jaar ging het daarover met Francesco Farioli. En die is nog net niet het land uitgejaagd omdat hij het deed. Maar ik kan geen Eredivisie wedstrijd meer aanzetten. Of je ziet het gebeuren, want... dat deed AZ deed het ook weer tegen FC Twente bijvoorbeeld. Ajax deed het zelf ook weer tegen PSV. Nou, Feyenoord deed het dan nu in deze wedstrijd. Er zijn heel veel teams die dit toch wel doen... met zo'n middenveld die dan in de laatste lijn erbij komt. Ja, en dat maakt het voor toch een aantal spelers ook wel makkelijk. Ook voor Hartz Musa bijvoorbeeld. En dan is het voor hem, omdat zijn bek heel ver opkomt... is het makkelijker om die even door te coachen... omdat je toch een extra speler erachter hebt staan. En... ja, dat helpt Feyenoord toch aan wat extra stabiliteit in deze fase. Maar wat je zegt, op momenten is het alsnog kwetsbaar, is het broos.
2: En
3: het
2: is... dat is vooral aan de bal, hè? Dat ze eigenlijk aan de bal zijn... maar dat ze niet in balverlies denken. Toch? Dat is denk ik
3: klopt,
2: het grootste probleem.
3: Ja, maar dan gaat Kraaienveld, die gaat gewoon het middenveld in. Dan speelt Targelin, die speelt natuurlijk voor zijn doen best ver naar voren. Valente speelt naar voren. Dan heb je backs die op een gegeven moment ook naar voren willen. Zeker Bos, die speelt altijd heel ver naar voren. En dan kun je op een gegeven moment situaties krijgen dat er niet meer genoeg spelers achter de bal zijn. Dus daar was Feyenoord ook tegen Fortuna best wel kwetsbaar op momenten.
2: Ja, maar daar zou in de periode fijn, laten we dat er nog even kort bij hebben. Daar had Slot het altijd over dat je dan compact moet aanvallen, toch?
3: Dat klopt, dat klopt. En ja, dat is organisatie achter de bal. Maar dat is ook eigenlijk, dat viel me ook op als je dan bijvoorbeeld tegen Bayern, dat is natuurlijk op het allerhoogste niveau. Ja. Maar ja, het zit vaak toch ook in die details van, ja, durf je dan ook als verdediger bijvoorbeeld al helemaal door te stappen. Ja, zodat niet een pakkenbeet Iataren in dit geval, dat hij dan de ruimte krijgt om bij balwinst die bal te ontvangen. En want als die de bal ontvangt en die kan openruimen met zich naar het doel en die kan met zijn trap spelers gaan wegsturen, ja, dan ben je eigenlijk al verloren. Dus je moet eigenlijk al zo kort, je moet eigenlijk al die tegenstander dekken terwijl je aan het aanvallen bent. En ja, dat soort details, ja, dat is natuurlijk allemaal nog niet top bij Feyenoord. Maar goed, in het project Champions League was het vooral overleven, punten sprokkelen. Nou, en dat lijkt genoeg te zijn gelukt om die pot met goud binnen te halen.
2: Ja, precies, precies. Dan gaan we het naar de strijd, gaan we het over de strijd onderin hebben, want die is ongekend spannend. Nou, Heracles, zoals bekend, gedegradeerd. NAC ziet er heel slecht uit, maar toch, als je kijkt naar de strijd om plek 16, tenminste eigenlijk ja, tegen plek 16, met Telstar, met Volendam, met Excelsior. Nou, PEC is daar nu uit. Ja, dat wordt echt wel een ongekende strijd als je naar de laatste twee speelrondes gaat kijken.
3: Klopt. Volendam speelt natuurlijk tegen Heerenveen. Eerste helft eigenlijk heel matig. Liet Heerenveen ook wel echt heel goed voetbal zien.
2: Ja, absoluut.
3: Die hebben eigenlijk voor het seizoen dat ze hebben gehad misschien wel te weinig complimenten gehad, Heerenveen. Want die spelen eigenlijk al het hele seizoen goed voetbal. En na de winst op gaat ook steeds vaker gepaard met echt goed resultaat. Maar goed, de tweede helft. En dan heb je toch wel, en dat is iets wat Volendam wel meer, weet je wel, er komt op een gegeven moment muren erin. Er komt al wat opportunisme komt erbij. En dan was toch ook Heerenveen aan het wankelen. Dat doelpunt van Vente, nou, dat was denk ik wel cruciaal.
2: Absoluut, ja.
3: Want dan komt er eigenlijk niet meer dat slotoffensief van Volendam van de grond. Maar goed, het staat daar heel dicht bij elkaar. Als daar een puntje gesprokkeld, heb je eigenlijk ook te weinig aan om dan echt naar boven te kunnen kijken. En Excelsior die pakt twee overwinningen op weg. Dus die sprint omhoog. En dan
2: als je
3: komt
2: zo
3: het
2: bekijkt,
3: allemaal bij elkaar.
2: Die drie ploegen, Excelsior lijkt een beetje de vorm te hebben. Telstar moet het echt van het team hebben, van het collectief hebben. Maar bij Volendam heb je toch wel, ondanks dat ze niet gescoord hebben tegen Heerenveen, ze creëren altijd kansen met die paar individuele spelers. Ik vond Kuhls op het laatst, met Veerman, Muren. Maar ook als je vanaf de zijkant die voorzetten, weet je, die zijn ook steeds gevaarlijk. Ze hebben wel spelers die altijd kansen kunnen creëren of doelpunten kunnen maken. En dat maakt die strijd tussen die drie, ze hebben allemaal hun wapens, wel echt interessant.
3: Absoluut. Absoluut. En Volendam heeft dan misschien ook wel een beetje de pech gehad. En bijvoorbeeld zo'n Kwakman die erin kwam, die echt heel belangrijk was voor dat elftal, dat die dan is weggevallen. Maar goed, ja, dat hoort er ook bij in zo'n seizoen. En ja, daar onderin, dat wordt natuurlijk enorm spannend. Wat je nu ook al terugziet, ik zag laatst een onderzoekje ernaar van wat gebeurt er nou als de ploeg bijna klaar is, waar eigenlijk niet echt meer iets heeft om voor te spelen, zoals pak een beet Utrecht, FC Groningen. Ja. Waar de teams waar dan Excelsior van heeft gewonnen. En dan blijkt gewoon uit het onderzoek dat ze ongeveer net zoveel blijven scoren, maar dat ze gewoon veel meer doelpunten tegen krijgen. En daar zie je dat dit soort teams die onderin spelen er nu van kunnen gaan profiteren. Okay. En daarom is het misschien ook wel mooi dat ze ook nog wel allemaal tegen elkaar een beetje gaan spelen. Want dan gaat het er echt om. En want ergens vertekent het natuurlijk ook wel dat je in één keer punten kan gaan sprokkelen tegen teams waarvoor er niet heel veel meer op het spel staat. Dus dat wordt spannend, die laatste speelrondes.
2: Ja, worden leuke speelrondes. Wij gaan nu even kort naar het buitenland. We gaan het niet hebben over Inter dat kampioen is geworden. Dat wordt in een rondje buitenland besproken.
3: Ook een analyse van wat Tjivu daar nou heeft gedaan, die daar natuurlijk trainer is van Stan Spoel op VPRO. Kunnen mensen ook gaan lezen.
2: Uitstekend. Lees eerst dat en ga daarna een rondje buitenland kijken. Barcelona, nog geen kampioen. Gaat ook besproken worden in het rondje buitenland. Wij gaan het hebben over, in dit geval Slot, meest gelezen item op VI.nl was, ging eigenlijk over de nederlaag van Liverpool tegen Manchester United, maar toch, Slot werd gespaard door de Engelse media, want werd er gezegd, hij had weinig opties. Kun je dat kort toelichten?
3: Voorin was het vooral heel beperkt. Ja. Dus Isak, die was er niet, Salah, die was er niet, en Ekitike, die is natuurlijk ook geblesseerd.
2: Ja.
3: En dan blijft er wel heel weinig over. En dat zag je nu ook wel, denk ik, in deze wedstrijd terug. Dat die echte stootkracht, dat had misschien een beetje ontbrak. Gakpo speelde in de spits, pakte dan toch ook nog wel weer uiteindelijk een doelpuntje mee. Alleen voor de rest, Frimpong die stond bijvoorbeeld rechtsbuiten. En dan Wiert linksbuiten. Dan heb je dus een wingback en een middenvelder aan de zijkant. En dan een vleugelaanvaller in de spits. Ja, dat is allemaal niet ideaal, denk ik.
2: Nou ja, absoluut. Wat vond je überhaupt van de wedstrijd? Want dat ging natuurlijk over en weer. Van,
3: ja, echt een vreemde wedstrijd eigenlijk.
2: Ja, dat was, aan het begin dacht ik even van wow, United blaast Liverpool even weg. Daarna is dat weer helemaal weg. Dus het ging echt van links naar rechts.
3: En United was natuurlijk eerste kwartier en daarna was eigenlijk heel erg terugplooien. En was Liverpool een beetje tandenloos. En dan verwacht je eigenlijk niet dat in zo'n tweede helft dat United eigenlijk twee doelpunten weggeeft door in de opbouw risico te nemen. Nou, dan komt Liverpool weer terug in die wedstrijd. En dan zie je Slot op een gegeven moment eigenlijk ook wel wisselen om die wedstrijd nog te winnen. Met bijvoorbeeld Rio die er dan in komen, in dit geval op de rechterflank.
2: Ja.
3: En dan zie je ook meteen terug. Ja, als je hem natuurlijk in de samenvatting en dribbles van hem ziet, dan denk je, jeetje, waarom speelt hij niet altijd? Nou, dat is omdat dan in die eindfase, dan komt in één keer Shaw bij hem eroverheen. En daarom staat uiteindelijk die 3-2 van United uit. En ja, dat is backs zijn tegenwoordig zo goed. Je kunt het bijna niet meer permitteren als vleugelaanvaller om dan even je directe tegenstander te laten lopen. En ja, dat is bij van dat soort jonge spelers soms toch nog wel lastig dat ze daar niet 100% betrouwbaar in zijn. En dat is natuurlijk ook wel iets waar Slot het hele seizoen mee geworsteld heeft met Mo Salah. Die ik tegen Steven Gerrard ook zag grappen. Dat die Gerrard vertelde dat hij een periode rechtsback had gespeeld. En toen zei Salah, nou, ik heb dit seizoen ook rechtsback gespeeld.
2: Ja, maar dat is weer, als we dan toch de cirkel rond even maken. In deze uitzending, we begonnen met die lijn van 5 bij Feyenoord, waar je het over had, dat steeds meer ploegen gaat doen. Maar dat heeft er toch ook mee te maken. De backs, de middenvelders, de buitenspelers zijn tegenwoordig zo goed. Ze kunnen allemaal diep gaan, dat het bijna niet meer te doen is om te volgen. Dat je wel het bijna op moet vangen.
3: Klopt. En dat deed Slot natuurlijk ook bijvoorbeeld in Parijs. Hij kwam er nog op terug richting dit weekend. Dat hij zei van, ja, heel veel kritiek gehad op die keuze. Maar goed, Bayern doet het niet, die krijgen er 5 tegen. Ja, dat vond natuurlijk allemaal heel slecht. Omdat als je niet wint, dan worden al dit soort dingen worden natuurlijk slecht uitgelegd. Maar ja, er zat natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat het is ook heel lastig als je dus. Je hebt net een moment, zeg maar, hetzelfde met Hakimi bijvoorbeeld. Die dende het er één keertje overheen bij Diaz. En je hebt dan ook gewoon meteen het doelpunt bij dit PSG.
2: Maar is dat niet het probleem? Jij kijkt wedstrijden van tevoren. En dat neem je ook mee in je analyse. Want je kijkt niet alleen maar sec naar de wedstrijd. Je neemt ook voorgaande wedstrijden neem je ook mee. Ook logica van waarom een trainer een plan maakt. Het is toch heel logisch. Kijk, een kijker die kijkt. En die ziet dat dan. Ja, waarom doe je dat dan? Weet je, omdat hij op dat moment gewoon de wedstrijd als referentiekader neemt. En dat is het. Maar een staf van Liverpool analyseert er gewoon van, oké, waar valt PSG allemaal aan? En die ruimtes moet je op een zo goed mogelijke manier verdedigen. Dus je bent gewoon, ja, hun sterktes, laat maar zeggen, proberen te elimineren. Maar net zo goed als je de andere kant hun zwaktes probeert aan te vallen.
3: Ja, in combinatie met ook in welke fase zit je zelf als ploeg. Nou,
2: zeker,
3: Liverpool
2: had
3: natuurlijk ook nog die ervaring van het jaar daarvoor. Die wonnen ze dan per ongeluk bij PSG.
2: Ja.
3: Maar toen werden ze daar, ze wisten wel in Parijs, met dat publiek erachter. Ja, je wordt gewoon helemaal van de baan afgestormd. En dat is hen al een keer overkomen. Dus dat gaat ook mee. En wat natuurlijk ook meeging, denk ik, in die overwegingen, is dat daarvoor Liverpool ook wedstrijden gespeeld had. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen City in de beker. Ja, waar dan ook bijvoorbeeld die loopacties van O'Reilly, wat best vergelijkbaar is met het probleem wat ze wisten dat je gaat krijgen tegen PSG met die Mendes en die Hakimi die continu gaan. Dat als je als trainer weet, dat lukt ons niet in die wedstrijd om het op te vangen en dat levert tegendoelpunten op, dan ga je toch misschien eerst vanuit zekerheid denken en ook vanuit de gedachte waarschijnlijk van, oké, als we dit nu doen en we kunnen de schade beperkt houden, dan misschien kan er thuis nog wat. Dus ja, als je dat allemaal meeneemt, is het goed te begrijpen. En dan kun je zeggen, ja, pakt het er goed uit, pakt het er slecht uit. Ja, het was natuurlijk geen goede wedstrijd van Liverpool daar.
2: Zeker
3: alleen
2: niet.
3: PSG, die was natuurlijk sowieso, die hadden meer vorm, die waren beter. En wat echt ook wel een verschil is, wat wel heel interessant is, ook in het eindfase van het Champions League seizoen, is dat PSG dit seizoen spelers in de Franse competitie, die zijn echt weinig ingezet. Dembele bijvoorbeeld heeft echt weinig gespeeld. Ook nu afgelopen weekend weer, waar 7-8 andere spelers in de basis.
2: Dat zie je wel terug tegen Bayern. We hadden het erover, die drukmomenten. Neuer is normaal gesproken niet onder druk te krijgen. Hij is een goed voetballende keeper. Hij staat denk ik op 20, 30 meter. En als je ziet wat voor sprints Dembele trekt, laat maar zeggen, om hem onder druk te zetten, waardoor Neuer, ik denk, 3-4 keer de bal uitschoot. Ja, ik vond die sprints vond ik echt bizar om te zien.
3: En ik heb meerdere trainers die begonnen erover. Volgens mij Arteta begon erover, maar ook Fabregas begon erover. Van Ja, dat Dembele dat deed, maar Dembele die begon ook nog vanuit de middenveld. Dus vaak vanuit Pavlovic of Kimmich. En die eindigt dus met de keeper afjagen.
2: Ja, want hij was uitgezakt.
3: En die gaat met dezelfde tempo gaat hij ook weer terug. Ja, alleen dat kun je ook leveren, want hij heeft voor mij nu in de competitie... wat is het, 9 keer basis, 10 keer invaller of iets in die orde van grootte. Ja, die heeft dus niet heel veel gespeeld, waardoor hij nu nog relatief fris is in deze fase van het seizoen. En dat is best wel een groot verschil. En met bijvoorbeeld de Engelse teams, ook Arsenal, waar je dan ziet dat die spelers echt op heel veel minuten zitten dit seizoen. Alles gespeeld hebben. En ook richting het WK is dat natuurlijk best wel een interessante. Kijk, ik kan me voorstellen dat Didier Deschamps, dat hij met zijn duim omhoog voor de tv zit als Louis Henrique weer eens een keertje alle sterspelers op de bank zet. Terwijl Koeman, die zit toch weer. Ja, Van Dijk moet weer alles spelen, Gravenberg moet ook alles spelen, Frimpong moet weer alles spelen. Dat is toch wel een verschilletje.
2: Ja, absoluut. Hey Pieter, we gaan het hierbij laten. Want ik denk, als we geen lijn erin houden, dan zitten we hier over anderhalf uur nog
3: dat
2: steeds.
3: Dat is niet de bedoeling.
2: En dan gaat het hele uitzendschema eraan. Want we hebben straks rondje Eredivisie. We nemen straks een serie WK-landen op. Want wij gaan straks over alle landen gaan we iets vertellen. Daar gaan we uitgebreid op in.
3: Komt ook in het ZSM-kanaal. We kunnen daarbij de harde afspraak maken. Er komt de klok op tafel te staan. En dat gaat maximaal een kwartier duren. En dan word je eigenlijk niet in plaats van ZSM in een kwartiertje door het voetbalnieuws, in een kwartiertje door elk WK-land heen.
2: Precies.
3: Dus dat is toch lekker als je in de kroeg staat met vrienden, dat je even kan zeggen, ja, wist je bij Oezbekistan? En dan even iets noemen wat iemand anders nog niet weet. Dan,
2: zo is het.
3: Ben je eigenlijk, dus 48 keer een kwartier, ben jij de best voorbereide WK-kijker van Nederland.
2: Niet onbelangrijk. En verder hebben we nog een rondje buitenland. We nemen nog de Nederlander van de week op. Kortom, er is heel veel te doen, te zien, te beluisteren, te bekijken vandaag op VI.nl. Dan gaan wij niet snel afsluiten, want er wordt hier verbouwd en op maandag wordt er nooit opgenomen. Dus ja, hè? Dat maakt verder ook niet uit. Dan wil ik jou bedanken voor je bijdrage aan deze ZSM, Pieter. En volgende week maandag zitten we daar uiteraard weer. En dan komen we weer met een nieuwe VZSM. Maar morgen uiteraard ook weer een nieuwe ZSM.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay 46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: Wat je doel ook is, onze support heb je.
1: Een blokje omrennen naar mijn werk.
2: 10 kilometer halen zonder pauze.
1: Mijn eerste marathon uitlopen.
0: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Jij bent de lach die mijn tranen laat lopen. Ik voel het geluk, dat ben jij. Soms ben ik gesloten, dan gooi je me open. Ik geef

0: Goedemiddag, welkom bij de Oranje Zondag. Hartstikke gezellig dat je kijkt en fijn dat jullie er allemaal zijn. Rutger, Ben, eindelijk zien we elkaar weer. Ja. Dat is allemaal fijn, hè? Guido, Nicky en een nieuwkomer, Abel. Met voornaam, hè? Ik moet voor- en achternaam.
1: Ja, anders
0: zijn we in de Volkskrant zien, hè? Moet je niet doen.
1: Zijn we een borrelclub.
0: Ik kreeg een behoorlijke tik.
1: En geen tompoezen meer.
0: En geen tompoezen en ook een beetje vernieuwing. Nou, daar hebben we aan gedacht vandaag. Goed dat je er bent, Marco.
2: Superleuk.
0: Mijn grote vriend. Ja, ik vind het altijd fijn als jij er bent. En weer een lekker nummer. Wat ben jij om van plan de komende tijd?
2: Nou, we zijn bezig met heel veel muziek aan het schrijven. Er komt binnenkort weer een nieuwe single aan. En binnenkort mag ik iets aankondigen waar ik ontzettend trots op ben.
0: Ja?
2: En dat is? De mensen die gaan heel erg dichtbij komen. Meer kan ik er nog niet over zeggen.
0: Een huiskamerconcert.
2: Nou, wie weet.
0: Oh, spannend.
2: Heel erg.
0: Voor hoeveel mensen heb jij ooit opgetreden? Wat was het grootste aantal?
2: Nou, heel recent geleden natuurlijk 50 jaar Koningsdag. Dat was met 40.000 mensen. Ja, echt een te gek feestje. Maar ik denk misschien wel de Formule 1 in Zandvoort.
0: Oh ja,
2: dat was meer dan 100.000 mensen.
0: Ja. Ja, dat is een hele hoop. Maar,
2: waanzinnig.
0: Ik zag Shakira vannacht. 2 miljoen bezoekers, Copacabana.
2: Dan moeten wij nog even ons best doen, denk ik.
0: Maar dat gaat je wel lukken als je zo doorgaat. Hier, moet je kijken, ze is helemaal verbaasd. Ze hadden niet verwacht.
3: Ja, en gratis ook nog, hè?
0: Ja, ook dat.
3: Ja, ja, maar het levert meer dan 130 miljoen op voor de stad.
4: Economisch
3: zo slim.
0: Ja. Ja, maar het is wel bizar, hè? 2 miljoen mensen op de strand. En dan moet je na afloop nog je auto zoeken.
3: Die vind je niet meer.
0: Dat is niet makkelijk.
3: Nee, dat is niet makkelijk.
4: En meer dan Madonna 2 jaar geleden. Die had 1,6 miljoen.
0: Ja, dat is toch lekker, als je net iets meer hebt. Weet jullie het hoogste aantal?
4: 2,1 dacht ik.
0: Nee, 3,5 miljoen. Rod Stewart.
4: Dat is Rob.
0: Ja, was ook op de
4: Maar vorig jaar Lady Gaga was volgens mij 2,1 miljoen.
0: Ja. Ja, allemaal gigantische bedragen. Jongens, bedankt. Fijn dat jullie er zijn. En blijf je nog eventjes voor in de break? Ja, je moet nu wel. Ja. Dankjewel, Marco.
2: Dankjewel.
0: Fijn. Ken jij die jongen die aan de bar zit?
1: Ja, die ken ik. Ja, het is onze verslaggever Jochem.
0: Ja, maar
1: Nee, het is Abel. Ik ken Abel heel goed. Ja.
0: Zo flauw dit weer. Ja, jij zegt, ik ken Abel heel goed, maar jullie zijn collega's bij
1: Poot. Nee, dat klopt. Ja.
0: Jullie hadden elkaar nog nooit gezien?
1: Jawel. We zien elkaar wel eens. Alleen,
3: hoi, klaar.
1: Nee, ik heb met de ene verslaggever, want Abel doet Po-nieuws. En ik heb met wat verslaggevers van Po-nieuws al wel contact. Maar de een zoekt wat meer contact voor tips en alles. En sommigen denken van, nou, ik doe het lekker op eigen houtje. Hij had misschien iets meer tips kunnen vragen aan mij.
0: Ja, ik weet precies waar je op doet, maar daar komen we zo wel
1: aan. Aanleiding voor.
0: Ja. Maar Abel, hoe is dat voor jou om hier in deze studio te zitten bij de grote Rutger Kasteken?
4: Ja, gigantische eer. Droom die uitkomt.
0: Ja, dat vergeet je in ieder geval niet meer. Nou, daar ben ik heel erg blij om. Ja.
3: Maar is het echt je voorbeeld of niet?
4: Nee, dat kan me niet.
3: Oké, dat is wel duidelijk.
4: Ik vond het wel heel goed.
0: Je hebt een documentaire gemaakt over de ME. Daar gaan we het uiteraard straks over hebben. Ben, jij bent in Schotland geweest. Ja. Lekker op vakantie met je dochter.
3: Ja, ik doe mijn jaarlijkse vakantie met mijn dochter. Daar zie je een foto.
0: Wel gezellig.
3: Sneeuw. Ja. Lekker, hè? Ja, maar dat doe ik al. En ik wil ook een oproep doen. Vaders moeten met dochters op vakantie. Voor de bonding. Dat is goed voor de dochters en ook voor de vaders.
0: Ja.
3: Want vrouwen, vind ik, moeten meer mannenenergie hebben. En mannen moeten meer vrouwenenergie hebben. Dus je moet dat een beetje mixen. Anders gaan die vrouwen alleen maar met de moeder gaan ze winkelen.
1: Alleen jouw dochter wel met de neus in de boter gevallen met jou. Kunnen we die foto nog even zien? Je zal dochter zijn. Je moet hier mee. Kom, we gaan lekker met papa op vakantie.
3: Gezellig, hè? Moet ze de sneeuw.
4: Maar wat heb jij geleerd van je dochter?
3: Rust.
4: Ja?
3: Maar is het niet gelukt?
0: Nee.
3: Ja, dat je een beetje rustig moet zijn af en toe. Ja.
0: Maar buiten geslapen weer?
3: Nee, want daar had ze dit keer geen zin in.
0: Oh, dat vindt ze normaal wel leuk?
3: Ja, normaal vindt ze dat prima. Wij zijn in de Kilimanjaro opgegaan, dat is wel mooi. Dan was het -5. Mm-hmm. En dan lig je gewoon naast elkaar bij -5 met je dochter. Ijskoud hadden we net. Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Dat is wel gierig.
3: Maar dit keer was gierig.
1: Maar ze is dus net zo gek als jij. Of noemt zij het wel kindermishandeling?
3: Nee, dat doen ze niet.
0: Nee, leuk. Hou jij een beetje van actieve vakanties, Guido?
3: Nou, kom maar op.
4: Je weet, ik ben in mijn werk altijd heel actief. Dus op vakantie is het meest actieve, denk van zwembad naar de bar lopen, vice versa.
0: Ja, lekker wijntje.
4: Deze beweging,
0: ja.
4: Nee, maar dat actief vind ik wel leuk in de

0: Hartstikke prima. Kijk, wij hebben straks een hele drukke periode. Jij bent bij ons bij het WK.
1: Ja.
0: Gaat over 6-7 weken natuurlijk van start. Wij maken zo'n 3 uitzendingen per dag. Dus eigenlijk, we hebben mensen nodig die lang van stof zijn.
1: Ja,
0: die,
1: zoals wij.
0: Kunnen oreren, die langdradig zijn.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel nieuwe aanwas nodig. Heb je wat ideeën?
1: Nou, ik zat te denken aan Mario Been.
0: Ja?
1: Ik vind Mario altijd top.
0: Ja?
1: Want Mario kan net, dat vind ik altijd een heel... Ja, ik vind dat heel fijn als mensen heel lang over eigenlijk niets kunnen praten. Dat is echt knap, want soms gebeurt er niks in een voetbalwedstrijd. Maar we moeten natuurlijk wel het kwartier gaan vullen. En Mario die blijft gewoon, die lult gewoon door. Dus ik vind dat altijd heerlijk.
0: En Jaap Stam is ook zo iemand.
1: Ja, als je met Jaap Stam een nabeschouwing van een half uur maakt, dan moet je hem echt remmen. Dat wordt echt moeilijk, ja.
0: Pieter Omtzigt kan ook heel langdradig zijn.
1: Pieter Coblenz.
0: Ja, maar Pieter is altijd inhoudelijk. Ja, trouwens, de andere Pieter ook. Dus die kunnen wij wel een keertje uitnodigen. Ik dacht zelf nog aan Van Rossum. Trump moeten we ook een keer uitnodigen, is ook langdradig.
2: Ook leuk.
1: Maar gaat wel over voetbal praten dit WK, hoor.
0: Maar het wordt wel een probleem, vind je niet? 3 uitzendingen op een dag, die moeten we helemaal vol praten. Of denk je...
3: En wanneer begin je dan, 's ochtends al? Of wat,
1: nee, het programma?
0: Jij doet eraan mee, hè? Dat weet je.
3: Ja, oké, maar hoe laat?
2: Ik weet niet
3: hoe laat
2: ik moet zijn. Hoe laat moet je zijn? Hoe laat moet je in de middag?
0: Dat weet geen mens, want het schema zit helemaal apart in elkaar. Dus het kan 6 uur, 10 uur en 1 uur zijn. Ja, waar jij dus altijd bij bent.
3: Ja,
0: ja, dat je het even weet.
3: Ja, ja. Ja.
2: Wel heerlijk zo'n vakantie, hoor.
0: Ja, is lekker, hè? Ja. En ik stuur niemand weg. Ik ben geen Hans Steeuwen. Dat doe ik niet.
3: Oeh ja, maar dat vond ik ook...
4: Ik ook. Goed.
3: Jawel, er waren 2 dronken mensen in de zaal.
0: Ja, ik ken ze waarschijnlijk, want ze komen uit Breda.
3: Oh, jij kent ze?
0: Ja, maar ik ben groot fan van Hans Steeuwen en ik vond het ook wel grappig. Jij, Guido?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dit
2: kan
0: was
2: me niet hard genoeg zijn.
0: Dit was in Breda, tijdens zijn voorstelling.
5: Wil jij blijven?
0: Ja, snaveltje toe. Een volwassen man die zo wordt aangesproken. Is toch mooi?
3: En het leukste is, als hij dan de Telegraaf te horen staat, dat het ging vooral om die truien die ze omhangen.
0: Ja.
3: Dat vond hij helemaal niet kunnen.
2: Een enorme kakkerswerf, volgens mij.
1: Hij had zelf gezegd dat het was omdat ze te dronken waren.
3: Ja, ze waren te dronken.
1: Maar dat is toch heerlijk bij een show van hem?
4: Nee.
1: Dan moet je toch ook wel bij drinken?
3: Maar ze zaten er doorheen te praten.
4: Heet er doorheen praten.
1: Oh ja,
0: maar moeten wij niet gewoon een beetje fermer optreden? Net als Joling, nu Hans Steeuwen. We hebben het al wel eens eerder gezien bij Guido Weijers. Die dacht ook wegwezen. Maar gewoon even een beetje...
2: Gewoon schieten.
4: Ja, Freek de Jong.
0: Oh ja, ga meteen die. Pas nou op, want dat hebben we een keertje gehad met Jack Vergelder. Met de tank. Daar heeft hij probleem mee gehad. Dus dan moeten we
2: niet... alles terug.
0: Hij bedoelt een watertank. Jij bedoelt waarschijnlijk een waterpistool.
2: Een alarmpistool.
0: Ja, ja, precies. Zoiets. Nou ja, prima. Hey, we kunnen in ieder geval weer rustig slapen. Daar ben ik heel blij om. Want Bultrug Timmy is vrijgelaten,
4: Timmy
0: jongens.
4: Ja. Fijn.
0: Ben.
4: Met een trekker.
0: Nou, kunnen dit was wel volgen. Het nieuws. Ik was in Duitsland.
4: Niet, maar ik heb het wel half gevolgd natuurlijk.
0: Kijk, hier wordt het aquarium ingetrokken. Dat was natuurlijk aangespoeld. Het was een hele operatie, want die boot moet natuurlijk heel erg langzaam het water op. Maar er is ook best wel ruzie ontstaan over hoe die dan vrijgelaten is.
2: Maar het had me zo geestig geleken als hij in één klap al zijn redders opgegeten had.
0: Ja.
2: Dat zou zijn dieren, ja.
4: En dat er dan ook ruzie komt tussen de mensen, want er moest een dierenarts bij en die was er niet bij. De mensen die betaald hebben gaan dan ook weer zitten zeuren. En we houden ons bezig met een walrus, terwijl de experts zeiden hij gaat toch dood.
0: Ah, het is zonde.
2: Een bultrug.
4: Maar is die, bultrug, wel weet ik veel.
3: Maar hij is toch al nu wel...
4: Maar nu denken ze dat hij weer gewoon ergens in gaat zwemmen, waardoor hij zich weer vastzwemt.
3: Ja, een hele domme bultrug.
1: We gaan nu al heel lang over die bultrug hebben. Ja, maar volgens mij is het niet helemaal waar wat je zegt. Want
2: je hebt goed gevolgd.
1: Nou, ik heb natuurlijk iemand thuis die geeft de hele dag updates over wat er met bultrug Timmy gebeurt. Dat heb ik meegekregen, maar... Ik bel hem net van, hoe zit het nou? Wat is nou de laatste update? En dan heb ik dus goed nieuws en slecht nieuws.
0: Ja.
1: Hij gaat dus niet vrijgelaten worden.
0: Nee.
1: Maar hij heeft wel een nieuw baasje gekregen, heb ik...
0: Dat kan makkelijk. Jullie hebben een groot zwembad.
1: Ja, we dachten, dat was perfect.
0: Ja, maar het is wel eigenlijk heel bijzonder. Want ik had het er van de week met Juri Mulder over. Die werkt natuurlijk in Duitsland. Trouwens met Schalke richting de Bundesliga. Hè. Dat was hartstikke mooi. Maar die zegt, daar zijn ze helemaal gek van Timmy. En ze zijn het aan het volgen op livestreams. Ze kunnen alleen nog maar over Timmy hebben. En ze zijn blij dat hij de afslag naar Denemarken niet heeft genomen. Want... Jullie weten wat er gebeurt als hij in Denemarken was aangespoeld?
4: Dan hadden ze wel dood
0: laten. Dan hadden ze hem gewoon laten verzuipen.
4: Ja.
0: Dat is hun reglement.
3: Maar dat vindt Ben beter, volgens mij.
4: Nee, ja, beter. Ja, ik heb een beetje van... Nu zijn 85 miljoen mensen in Duitsland... Er zijn 85 miljoen mensen bezig met een bultrug. Ja. Ja, en als de

0: experts zeggen hij gaat toch dood, dan denk ik van ja, dat is uitstellen van executie. Kijk, nu laat je hem eigenlijk zijn lot over. Nu martel je hem eigenlijk, want uiteindelijk zou hij sterven. Volgens experts, ik weet het niet. En dan ja, laat je hem nu langer in leven, maar hij gaat toch dood. Ja, dan kun je beter maar gelijk doodgaan.
1: Nou, de mensen gaan weer depressief naar bed. Ja. Deze Oranje Zon is elke Oranje Zon hetzelfde. Ja. Ja. Zeg, Guido, ik pakte even een oude column van jouw collega Angela. Jullie werken allebei bij DPG, AD ja, in dit geval dan. Ik mag lijden dat die seksistische eikel met zijn roze plofkap nooit meer aan de bak komt in Hilversum. Over wie gaat dit?
2: Ja, dat zou tegenwoordig bij Angela over iedereen kunnen gaan, heb ik het idee. Hè?
1: Oh ja?
2: Ja, die is flink op de man aan bezig. Maar ja, ik ken wel iemand over wie ze het zou kunnen hebben. Volgens mij zit hij daar.
1: Abel, het gaat over jou. We hebben een beetje een valse start gehad, met jou natuurlijk, bij Poon. Ja. Dat had alles te maken met een concert van Taylor Swift. Even voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. Jullie hebben daar een item van gemaakt. Inderdaad. En jullie gingen kijken hoe ver de Swifties, dus dat zijn de mensen die graag van Taylor Swift houden, gingen als ze dachten dat ze een ontmoeting met hun idool konden krijgen. Dus tongzoenen met een volslagen vreemde, je blote borsten laten zien. Nou ja, en uiteindelijk werden ze weggezet als sletjes op de site online. En dat was allemaal niet best. Maar je hebt toen ook je excuus aangeboden. Klopt. Hoe kijk je daar nou op terug?
3: Nou ja, dat was niet goed, nee. Wat we daar deden. Dus dat was niet leuk voor voornamelijk de vrouwen in dat filmpje niet. Maar ook voor de omroep en voor mij niet. Het was niet een leuke tijd natuurlijk.
1: Nee, wij zijn geen officier van justitie. Destijds heb ik er natuurlijk al iets over gezegd. Maar iedereen kan fouten maken, ik misschien wel de meeste. Daar weet André Hazes ook alles van. maar als je, ja, nu zou je dat natuurlijk anders doen. Maar heb je er heel veel last van gehad, ook in je latere werk?
3: Nee, dat niet. Ik hoorde eigenlijk niemand meer over. Maar,
4: nou, morgen weer wel.
3: Ja, morgen inderdaad. Morgen beginnen we weer. Angela is wel aan het tikken. Ja. Nee, het is niet dat ik daar buiten de media ooit last van heb gehad of zo.
1: Nee, dat is mooi.
3: Gelukkig niet, nee.
1: Jij had je ook wel wat ferm mogen uitspreken. Want ze zei ook dat jij een slappe lul was.
4: Angela zei dat. Ja, nou ja, die vond geloof ik dat ik mijn collega heel hard moest afvallen. Dat zat ik bij jou aan tafel en toen ging het erover.
1: Ja.
4: En kijk, wat ik toen ook gezegd heb, wij zijn Poont. En dat is toch een beetje een buitenbeentje bij de publieke omroep. Wij vinden ook dingen en wij hebben een opinie. En wij geven onze mening erbij. Wij stoppen af en toe een tompoes in onze mond. Nou ja, we doen af en toe een beetje gek. En soms vlieg je uit de bocht.
1: Ja.
4: Nou, dat is hier gebeurd. Dat wist Abel ook eigenlijk al meteen. Zand erover en door.
1: Nou, inderdaad.
2: Maar hier is toch ook gewoon publiek voor? Ik bedoel, het is ook helemaal niet erg om dit soort grappen heel erg leuk te vinden.
4: Nee, maar deze... Ja, goed.
3: Dat was wel echt een heel slecht item.
4: Nee, dit was slecht. Ja, dat vonden we ook allemaal. En dat vonden we binnen de omroep ook allemaal.
1: Nee.
0: Dat kun je nooit meer laten zien.
4: Nee, maar... Nee, maar
0: verschrikkelijk.
1: Nee, maar het heeft ook geen zin, want dat is geweest, Abel. Inmiddels heb je een andere weg ingeslagen. Heb je een documentaire gemaakt over de ME. En ik vroeg jou net in de intro, Rutger, van, vind je het nog een beetje gezellig om in Scheveningen te wonen?
4: Op Scheveningen is het.
1: Op Scheveningen.
4: Ja, nou ja, dat is fantastisch. Eigenlijk de beste plek op de wereld, wat mij betreft. Al is het alleen maar om het strand. En dat het is wel een beetje een lelijke badplaats. Maar het is wel onze lelijke badplaats.
1: Ja, maar je ziet ook dit soort beelden.
4: Nee, het gaat natuurlijk wel weer mis. Met opstootjes. Dat is bijna ieder jaar nu zo. En dat heeft er allemaal mee te maken dat jongeren dan op internet zeggen, we gaan een blokfeest houden. En dan komen er zoveel mogelijk jongeren daar naartoe. En dan blijkt er geen feest te zijn. En dan gaan ze rellen.
1: Maar over wat voor jongeren hebben? Noemen we mannenpaard.
4: Nou, het zijn niet mijn zoons, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, maar wie zijn het dan wel?
4: Nee, het is een groep jongeren wat daar rondloopt. En het is volgens mij, als je het plaatje bekijkt, zien we daar vooral wel wat allochtone jongeren tussen staan.
1: Ja.
4: Dus,
2: je praat heel voorzichtig erover. Is dat iets wat je bewust doet?
4: Nou, de vraag is eigenlijk of het belangrijk is.
2: Nou ja, kijk, als je naar de beelden kijkt, dan, ik bedoel, je komt er niet onderuit. Jij noemt dat dan allochtone jongeren. Dat is ook redelijk duidelijk te zien. Dat is een redelijk uniforme groep.
4: Als je die foto's ziet,
2: Dan is dat toch niet raar om dat gewoon te benoemen?
4: Nee, nou ja, waarvoor het misschien belangrijk zou zijn om het te noemen is omdat ouders zich er niet mee bezighouden. En dat zit misschien in die culturen wat meer opgesloten. Dat ze wat loslaten. En daar zit denk ik wel het grootste probleem. Want wat ik al zeg, mijn kinderen lopen daar niet. En dat heeft er ook alles mee te maken dat ik daar heel streng op ben. En dat ik vind dat je dat gedrag niet vertoont.
1: Dus eigenlijk zeg je, het is ook wel een taak van de ouders, of tenminste een stuk verantwoordelijkheid van de ouders.
4: Ja, dat vind ik wel. Ja. En de ME, politie, mogen voor mij harder hoor. Zeker als daar. Want het is op Scheveningen een groot ding, vooral bij de ondernemers. Want ze molesteren de boel, dat punt 1. En punt 2 is het imago van die badplaats die aan gort gaat elke keer. Dus ondernemers maken zich daar heel erg veel zorgen over. En dus vind ik dat zo'n ME wel wat harder mag ingrijpen.
2: Maar Rutger,
5: als jouw kinderen ergens naartoe gaan, ga je dan controleren waar ze naartoe gaan? Want als zij tegen jou zeggen, ja, wij gaan naar de stad toe en zij lopen daar te rellen en ze komen s'avonds thuis en...
1: Ja, maar je bent er ook niet...
4: Laat hier iemand nou een scheet.
1: Laat er iemand een scheet.
4: Ja, laat iemand een scheet.
1: Ja, maar dat kun je gewoon hier laten, mevrouw. Oh, dat geeft helemaal niks. Ja.
4: Nou, Hans Steeuwen zou
6: ook gelijk iemand aanwijzen, ook, ja.
1: Nee, maar terug naar het verhaal. Maar ja, je bent toch niet helemaal achterlijk als
5: toch?
1: Ouder?
5: Hoezo weet je dat?
6: Nee, ja, maar...
4: Je weet toch waar je kinderen zijn? Ja. Ik weet toch waar mijn kinderen zijn? En hoe ik weet toch... Ik kijk toch ook in de ogen van mijn kinderen om te zien wat ze doen.
0: En als ze thuis komen, zie je toch, dan voel je toch aan wat er is gebeurd.
5: Ja, ik heb geen kinderen, ik weet het niet, maar daar vraag ik het.
1: Ja.
4: Tuurlijk, maar er zijn 4 jongeren opgepakt. Dat is mijn grote probleem. Ja. Maak er nou een klopjacht op. En dat ben ik echt serieus. Laat nou als politie aan ons iedere dag een update. We hebben er weer 2, we hebben er weer 2. We horen niks meer.
0: Maar dan gaan we het over capaciteit hebben. Want dan gaat de politie natuurlijk zeggen, ja, capaciteit...
4: Ja, maar alles is daar gefilmd. Dus de beelden van de jongens, die zijn
0: van de politie, hè?
4: Jawel, oké. Okay, maar
2: zij noemen dat ook heel vaak de-escalatie, hè? Dan doen ze ook net of dat iets heel goeds is. Maar ze zijn gewoon laf ook. Hè? Ze worden natuurlijk ook politiek aangestuurd. Hè? Ja. Bij de ene demonstratie slaan ze net even een tikje harder dan bij de ander. Er zit gewoon een politieke drijfveer aan.
1: Maar vind je dat laf vanuit de politie? Nee, toch?
2: Nee, vanuit de politiek.
1: Ook wel net zeggen. We moeten de politie wel een beetje...
4: Ja, ik weet dat weet ik niet. Of dat nou...
2: De politie doet gewoon zijn werk.
4: Die de-escalatie is ook wel weer heel erg nuttig. Hè?
2: Ja, maar dus... niet in zo'n situatie als jij op Scheveningen nu beschrijft.
4: Nou, ik vind dat als dat keer op keer gebeurt... en er komen jongeren moedwillig... en het zijn ook vaak kinderen, hè? Moet je ook bedenken. Ja. Tussen de 13 en 19 jaar.
1: De rellen is gewoon een uitje. Ze gaan even jennen en dan gaan ze weer voldaan naar huis.
4: Ja, maar dat is dus, daar moet je dus. Ik ben het daar met Guido eens. Daar moet je harder ingrijpen. Dus daar mag van mij dat waterkanon of daar mag van mij.
0: Dat gaat verder dan een waterkanon. Daarna moeten ze inderdaad moeten buurtwerkers of jeugdzorg als het kinderen zijn.
1: Ja, maar dat is tekort, Ben.
0: Nee, dat moet daarna ook komen. Dus je pakt ze keihard aan.
2: Ben, we hebben echt een structureel probleem in Nederland.
0: Dat weet ik ook wel, hoor.
2: Het is gewoon echt een kleuterklasje.
0: Ja, maar jullie denken dat je met keihard. Jij en jij. Jullie denken dat je het oplost. Ja, door gewoon keihard... Tuurlijk moet je keihard... Ben ik eens. Maar daarna moet je ook buurtzorg, scholen infiltreren, ouders. Moet dat hele cordon wat daaromheen hoort, moet ook meedoen. Want anders sla je iemand neer, ja, die staat weer op en die gaat weer rennen.
1: Ja, maar dan kom ik weer bij het volgende. Er is te weinig aan zorg, aan jeugdzorg. Er zijn enorme wachtrijden. Ja, en dus hebben ze ook
4: maar dat los je dus niet op. Maar wat je wel kunt doen, want je slaat ze neer en staat weer op. Maar zet ze dan vast, geef ze dan die huisarrest.
6: Maar dat kan ook niet, want er is geen capaciteit bij de cellen. En het OM kan ook niet vervolgen, want die hebben ook geen capaciteit.
0: Juist.
1: Maar Abel, kom eens even door. Want jij hebt een documentaire gemaakt over de ME. Zou jij de ME, vinden zij zelf dat ze daar ook ingezet moeten worden? Of hoe werkt zoiets?
6: In Scheveningen?
1: Ja, bijvoorbeeld.
6: Daar heeft de ME zelf niet een mening over. Die voeren gewoon uit wat er...
1: Maar als ik het aan jou vraag, zou jij dat... niet per se alleen in Scheveningen, maar ook de demonstraties die uit de hand lopen, protestacties. Zou je ME eerder inzetten, nu je weet hoe het allemaal werkt?
6: Nou ja, de ME werkt dus met een flexconcept. Dus je begint, zeg maar, in fase 1, en dat is gewoon een bijna normale politieagent.
1: Ja.
6: En in fase 3 is, zeg maar, de ME die je kent met de helm en een schild en rammen. Dus die ME die loopt daar al, dus meer ME inzetten. ME'ers zijn gewoon normale politieagenten, hè? Dus het is een nevenfunctie. Dus er is gewoon niet heel veel meer capaciteit om meer ME in te zetten op dit moment.
1: Je hebt zelf meegelopen, hè? Hoe heftig was dat?
6: Ja, ik werk ook inderdaad als verslaggever bij Po-News. Ik heb veel rellen en escalaties meegemaakt. De ene keer is heftiger dan de ander. We gingen mee naar een inzet bij de Kuip, bekerfinale. NEC tegen AZ. Dat was vrij gemoedelijk, vrij gezellig eigenlijk. Op een paar kleine incidenten na. Maar bijvoorbeeld bij Loosdrecht, waar iedereen... De eerste avond was ik daarbij voor Po-News. Daar werd inderdaad gewoon door kids vuurwerk naar de ME gegooid. En stenen en alles.
1: Dat was omtrent AZC. Protesten omtrent AZC.
6: Ja, klopt.
1: Ja. Laten we heel even kijken hoe die documentaire is.
7: Ik vind op het moment dat echt de rellen uitbreken en ze worden bekogeld, boos van mij even een paar klappen uitdelen.
8: Doodgooi geven op de grond, handjes op het rug, staartriepje eromheen en afvoeren.
6: Zouden ze dan in zo'n situatie rubberen kogels moeten krijgen, de politie?
9: Nee, je moet ze gewoon echte kogels geven.
10: En dan krijgen we van dat soort tafereelen die we nu in Amerika zien.
11: Op het moment dat er in zo'n demonstratie een subgroep zit die eigenlijk uit is om te rellen met de politie, dan moet je natuurlijk gewoon optreden.
12: En de middelen daarvoor moet je gewoon hebben, want dat is echt hard nodig.
6: Dus dit is het wapen dat de mobiele eenheid, de ME, misschien krijgt?
11: Misschien.
1: Ja, het is afgelopen week ook best gaan aan over... moeten we onze politieagenten niet beter bewapenen en beveiligen? Nu heb je het over de ME en ook over een wapen... FN-303,
6: ja.
1: Wat is dat?
6: Dat is een luchtdrukwapen. Mm-hmm. Dus dat is een wapen, ze noemen het een less lethal wapen. Dus eigenlijk de bedoeling om mensen een pijnprikkel toe te dienen... zonder blijvend letsel te veroorzaken. En dat wapen zijn ze nu dus mee aan een pilot aan het draaien... om te kijken of ze dat bij aan het wapenarsenaal... of de wapenuitrusting van de ME willen toevoegen.
1: Zijn ze daar groot voorstander van bij de ME?
6: Het ligt eraan of je ze vraagt terwijl de camera loopt of terwijl die niet loopt.
1: Ja.
6: Als de camera loopt, zeggen ze... vanuit de politiek hebben we de opdracht gekregen om dit te onderzoeken. Dus dat doen we. En eigenlijk de hoge pieven die ik heb gesproken, ook achter de camera... die zijn eigenlijk niet zo'n fan. Die zeggen, we willen niet in een wapenwedloop belanden... tegen railschoppers of hooligans of whatever.
5: Ja. Wat hebben ze nu allemaal mee?
2: Deescaleren dus.
6: Ze hebben nu een pistool, lange lat, schild... handboeien, nog een paar kleine dingen. Eigenlijk, ze hebben nu de standaard wapenuitrusting minus de taser.
4: Maar dat is het probleem is eigenlijk, want de politievakbond is hier wel voor. De
6: politievakbond wil het, ja.
4: Ja, en het grote probleem is eigenlijk dat je die taser... die kun je niet geven, want dan moet je ook meteen hulp verlenen... als het gebeurd is. En als je dan hulp gaat verlenen, dan pakt de rest je. Dus dat
1: is
4: kan
1: een stroomstootwapen.
4: Ja, en de pepperspray die kunnen ze eigenlijk ook niet gebruiken... omdat ze dan bang zijn dat het in hun eigen ogen komt. Dus dan zien ze zelf niks meer. Mm-hmm. En daarom is dit wapen, de bean...
6: Er zijn heel veel termen.
2: Hou
4: het
2: op.
4: Ja, dat. Ja.
6: Een less lethal wapen.
4: Maar dan krijgen ze een soort van lode kogeltjes krijg je tegen. En dan voelt een beetje alsof je elkaar geslagen wordt.
6: En rubberen kogels, ja.
4: Rubberen kogels.
1: Ja, lode kogels. Ja.
2: Het zijn lode kogels.
1: Tegen je aan. Lode kogels, daar heb je niks.
4: Het zijn lode kogeltjes, ja.
1: Rubberen kogels. Ja, tegelijkertijd moet je even voorstellen... bij een demonstratie, al die hoodies op... je weet eigenlijk niet wie nou de aanstichter meteen is. Zitten inderdaad jonge kinderen bij. Dan moet je maar gaan schieten. Dat is misschien ook niet helemaal zoals het moet. Jij hebt hem nog even getest. Hebben we nog beeld van.
13: Deze zijn echt bedoeld om mensen een grote blauwe plek te bezorgen.
6: Ja.
13: Maar in principe niet om ze te doden. Even op de knie, op de rechterknie.
6: Ja, doe nou even rustig. We kennen elkaar net.
13: Ja, nou ja, goed. Ik ben optimistisch ingesteld. Probeer het maar. Heb je wel eens met een schoudervuurwapen geschoten? Ja. Of met, ja? Oké, nou goed. Precies, je wang dat deze dan. Oké, probeer maar. Zo. Geen slecht schot.
1: Nee, nou, het is behoorlijk waar.
6: Twee duiven.
1: Ja, vanaf 11 mei is dat trouwens te zien, hè, om 8:30 op NPO 3 en NPO Start. Oké, ik had het vrijdag al bij VIE over digitale enkelband. Zou dat nog een oplossing zijn voor een beetje harder aanpakken?
2: Het begint en dan ineens een stroomstoot geven.
1: Nou, ja, dat zou nog aan toegevoegd kunnen worden.
14: We zitten nu de hele tijd de boel op te lappen. Het begint natuurlijk gewoon bij respect, het begint bij onderwijs. Mm-hmm. Dat je gewoon leert dat je respect hebt voor de politie. In landen als Spanje of in Dubai, waar ik zelf ook wel eens kom... Je haalt het niet in je hoofd om überhaupt te wijzen naar een agent. En zo hoort het ook, vind ik.
6: Ja, maar is dat dan wat je wil? Zo'n Guardia Civil die erop ramt als je ze maar aankijkt?
14: Nee,
6: dat dan bij Nederland?
14: Maar het gaat om respect. Kijk, de Guardia Civil die ramt er niet op. Die ramt er alleen op in dit soort situaties als het nodig is. Maar er gebeurt daar niks, omdat mensen weten wat er kan gebeuren. Je wordt hier gewoon in Nederland als politieman natuurlijk vierkant uitgelachen.
6: Ja, dat is waar.
14: Toch?
6: Ja, dat is waar. Ja. Je staat wel eens voor lul soms inderdaad als agent.
1: Heeft Max Verstappen het goed gedaan?
5: Nou, Max Verstappen heeft het prima gedaan. Het was natuurlijk de eerste race in een maand tijd. En voor die break ging het echt heel slecht. Ze kwamen niet eens top 10 binnen. Hij zat eigenlijk in het middenveld. En ja, dit weekend zat hij er eigenlijk weer een beetje bij. Hij kwalificeerde als tweede. In de race was hij best wel snel. In de sprintrace was hij best wel snel. Het was eigenlijk zonde dat hij bij de start gelijk spinde. Maar eigenlijk was het denk ik voor hem. En hij was ook heel positief. Dus het was allemaal best wel goed eigenlijk.
1: Ja, 50 woorden. Antonelli natuurlijk. 1 over 3 weken Canada. Ja. Hoe erg zou het nou zijn voor de sport als Max uit onvrede uit die Formule 1 stapt.
5: Ja, maar dat heeft hij al gezegd. Dat gaat hij sowieso niet doen. En hij is ook best wel te spreken over wat de FIA nu heeft gedaan. Want ze hebben natuurlijk een maand vrij gehad... omdat die twee races eruit werden gehaald. En ze hebben aan die hybride systemen best wel wat dingen veranderd. Dus het laadt wat sneller op. Ze hoeven wat minder tijd te gebruiken om het op te laden. Het gaat allemaal wat sneller. En daardoor hebben ze niet meer dat ze 10 seconden per ronde... hun gas los moeten laten en moeten opladen. Dus het was echt wel een stuk beter dit weekend. En hij is gewoon best wel te spreken over dat de FIA met hem samen... wil meedenken over wat ze gaan doen. En kijk, het is natuurlijk het eerste jaar van deze regels. Dus je moet het ook even tijd geven. En nou, dit weekend was iedereen best wel tevreden.
2: Het was een mooie race, hoor.
5: Ja, en ook Nico Hulkenberg.
2: Ja, het was echt een mooie
4: race. En hij was zelf weer helemaal in de gloria, hè, Max? Want ik las ik heb er weer zin in. Maar hij maakt niet een hele stabiele indruk.
1: Nee, Ben, waarom vond je het zo mooi?
2: Nou, hij maakte een 360 bij de start. Vind ik altijd mooi. Ja. Dat hij weet je, hij draaide, dat vond ik goed. Heel veel inhoudacties.
1: In principe is dat niet de bedoeling, hè? Dat hij,
2: nee, weet ik. Maar
5: wel leuk.
2: Maar, ja, leuk.
0: leuk hoe hij dat herstelt, is mooi. Dat vond ik mooi. En ook dat hij ging heel snel wisselen met zijn banden. Dan moest hij door het veld heen. Ja, dan gaat hij snel door dat veld heen, vind ik mooi. Ja. Uit waar die banden op het eind helemaal verrot. En toen
1: en dan is klaar,
0: niks meer, is klaar.
1: Maar even terug naar mijn vraag. Mijn vraag was, hoe erg zou het zijn voor de sport als hij er niet...
5: Heel erg. Maar ja. Die sport doet er natuurlijk alles aan dat dat niet gaat gebeuren. Kijk, George Russell is daar nog wel eens boos over. Want die heeft altijd een beetje het idee dat als Max aan het zeuren is... en die wil het anders, dat dat ook stiekem wel een beetje gebeurt. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat was bij Lewis Hamilton natuurlijk eerder ook. Dat soort sterren, die moet je voor de sport houden. Dus zij gaan er natuurlijk alles aan doen om te zorgen dat het wel zo leuk mogelijk blijft. En het is ook niet alsof Verstappen vraagt dat hij elke race met 10 seconden voorsprong moet beginnen. Nee. Hij wil gewoon dat die auto's leuk zijn ermee te racen. Dus
1: nou, hoe dan ook, het wordt steeds leuker. Nu is de regels wat meer aanpassen, maar elektriciteit is hartstikke leuk. Vooral een elektrische fiets, dat is pas leuk. Lekker fietsen op een elektrische fiets, Ben, dat is heel leuk. En wil je nou kans maken op een prachtige mantelfiets waar alles op en aan zit. Hij rijdt als een zonnetje.
14: Mantelfiets, daar zit een mantelzorger bij of zo.
1: Die krijg je gratis bij. Ja. Scan dan even deze code en maak kans op die prachtige fiets van Mantel. Helemaal elektrisch, hoef je bijna niks meer te doen.
14: Van Mantel, zei je?
1: Van Mantel, ja. Ken je dat, Mantel?
0: Ja, Mantel? Ja, het is niet, hoeveel keer mogen we Mantel zeggen?
4: Het is niet per se
14: mooi.
4: Het is niet een mooie fiets, trouwens.
0: Het is
4: een hele lelijke fiets.
0: Hij is wel lelijk.
1: Nou, Rutger, volgende week hebben wij geen sponsor meer. Vriendelijk bedankt voor jouw uitleg. Hartstikke goed. Hé, wat vinden jullie van de Micro Pony?
0: Oh, dat vind ik echt gaaf.
1: Ja? Ja. Vind je mooi? Pony moet je laten gaan, zei Joling al.
14: De dwergpony bedoel je?
1: De dwergpony, dus zo'n hele korte pony.
0: En liefst dat hij dan ook nog een beetje scheef is.
1: Kijk, zo'n pony. Vinden jullie mooi?
14: Ja, afschuwelijk.
1: Ja, het is namelijk een megatrend op TikTok. En eigenlijk zijn het de man-hating bangs.
14: Huh?
1: Men heet die best. Nou, er zijn vooral feministen die dit doen. Trouwens, Gaga deed het ook en Katy Perry ook. Maar vooral om te laten zien, wij bepalen zelf wel wat we doen met ons lichaam. We weten dat mannen het niet mooi vinden.
14: Nou, maar dit zijn dan ook de types waar mannen niet naar kijken.
1: Nee, dat is ook zo. Ja.
0: Dus mannen vinden dit lelijk.
1: Jij vindt het mooi?
0: Ja, ik vind het wel mooi, ik vind het wel leuk.
1: Ben. Echt?
0: Nee, maar ik ben uit de jaren 70 opgegroeid. En toen was een pony...
14: Jij hebt ook wel een beetje hoog.
0: Ja, ik ben een hele hoge pony. Het was een pony normaal.
5: Ja, maar er zijn toch heel veel vrouwen die dit hebben, bij wie dit heel mooi staat?
14: Wie dan?
5: Ja. Nou, wij hebben in onze vriendengroep hebben wij altijd dingen dat Abby Hoes is een beetje... Ja, dat is de vrouw van... Daar mag ook niemand wat over zeggen in onze vriendengroep. Dan word je er ook gelijk, zeg maar, verbannen.
1: Ja, maar dit is geen...
5: Maar dit is een foto waar je het niet zo ziet. Maar zij heeft ook echt wel een pony, hoor.
1: Ja.
5: Ik ben van Poorten.
1: Ja, ik ben
5: ook een
1: poorten,
5: pony.
1: Een mooie pony.
5: Ja, er zijn eigenlijk wel...
0: Waarom heb jij geen pony?
1: Ik heb ook een pony.
0: Ik heb een pony gehad.
1: Zeker heb ik een pony gehad.
0: Nou, ik wil je pony zien.
1: Hier, kijk.
0: Leuk.
1: Zo, ik lijk wel een SM-meesteres. Ja. Geef me een zweep en ik ben weg.
4: Het is ook altijd een beetje identiteitscrisis, heb ik het gevoel. Vrouwen die dit hebben, ja. Nee, maar vrouwen die dat dan doen, die denken ook altijd van... Ja,
0: wie ben ik nu?
4: Ja, je kent het gezegde van don't put your dick in crazy. Hè? Ja.
5: Dan, nee, die ken ik niet.
4: Jawel,
5: die ken ik
4: ook. Dan kan je eigenlijk zeggen, nou, dan moet ik homo worden, want dat lukt niet. Maar mensen met een vrouw met een pony is toch wel echt de laatste categorie.
1: Ik vind het wel mooi. Vijf volwassen mannen die over een pony praten, hè, jongens. Morgen, belangrijke dag, altijd. 4 mei. We hebben natuurlijk dodenherdenking. En we staan stil bij de slachtoffers. Maar als er nu een oorlog zou uitbreken, zouden jullie vechten voor je vaderland? Zou jij vechten?
14: Ja, dat is wel de bedoeling. En ik denk ook wel dat je dat moet doen. Alleen het is denk ik een beetje een utopie om te denken dat je iedereen kunt mobiliseren. Hmm. En er is helemaal geen vaderlandsliefde ook meer.
1: Zo, Abel, zou jij, want jij zit in zo'n leeftijd dat je nog wordt opgeroepen?
3: Ik zou gelijk naar Paraguay gaan.
1: Bent zo vluchten.
3: Ja.
1: Waarom?
3: Omdat ik daar niet op zit te wachten om te gaan vechten.
1: Nicky?
5: Nou, ik denk niet dat ik in veel dingen op mijn vader lijk... maar in het leger zou je ook aan mij niet zoveel hebben, denk ik.
1: Nee? Jij schiet niet graag.
5: Kijk, hij kan nog schieten, hè?
1: Ja.
5: Hij heeft al geoefend.
1: Ja.
5: Nee, ik denk dat ik er niet zo goed in ben, nee.
1: Nou, dat wordt dus helemaal niks met ons land.
0: Nee, dat wordt niks.
15: Nee, wel, want een derde van Nederland geeft aan wel te gaan vechten. Ja. Een derde van de militaire mogelijke bevolking. Dus dat is best veel. Zo'n groot leger hebben we nog nooit gehad in Nederland.
1: Nee.
4: En dan hoeven wij het niet meer te doen.
1: Nee, ja, ik zou jou ook niet graag willen hebben in het leger. Ik denk niet dat we dan... Maar goed, het geeft me wel aan wat voor helden natuurlijk zijn geweest. Er zijn wel activisten die deze herdenking willen aangrijpen... voor protest om Gaza en Sudan. Nou ja, wat er in Sudan ook gebeurt, dat is, als je dat een beetje volgt, dat is
14: zo
1: bizar. Maar wat vind je ervan, Guido?
14: Even op een ander moment, heel belangrijk. Maar op deze avond, waar überhaupt... iedereen die gestorven is in een oorlog herdacht wordt.
1: Ja.
14: Weet je, dus bezoedel dit er niet mee. Dit is niet alleen cultureel, maar ook historisch erfgoed van Nederland. En ik vind dat je gewoon je actie maar lekker op een ander moment moet doen. Goed dat ze het doen.
1: Mm-hmm.
14: Maar niet tijdens deze avond. Ik vind het echt schandalig.
16: Ga jij altijd om 8 uur gewoon even stilhouden? Ook als je op de snelweg staat?
14: Ik zorg al dat ik thuis ben. En ik ben altijd...
16: Dat doe je al jaren.
14: Ik ben altijd ontroerd. Ik zie dan vooral veteranen zitten.
4: Ik vind eigenlijk,
14: worden per jaar minder.
4: Je moet het zorgen dat het niet een politiek ding wordt. Ja. Het is eigenlijk, je herdenkt eigenlijk dat waar we nooit meer in willen zijn. En daar wil jij je kinderen over brengen. Daar praat je over thuis. Je bent 2 minuten stil en dan praat je er daarna nog even over. En dan moet het niet gaan over ben je voor Palestina of ben je tegen Israël.
1: Zeker niet.
4: Nee. Dus het moet, ik ben het helemaal eens. Het moet daar helemaal niet over gaan. Nee.
1: Onze geweldige helden die gesneuveld zijn. Dus alle slachtoffers, daar gaat het...
14: Maar niemand is ook voor oorlog, ja, behalve de wapenindustrie. Maar voor de rest is niemand voor oorlog.
1: Nou, Trump.
14: Nee, is ook onzin. Ik denk als je aan... Niemand wil oorlog.
1: Dat zou wel de meest weldenkende mensen zullen zo denken, inderdaad. Dat is absoluut waar. Oorlog op voetbalveld, dat zien we ook regelmatig. En dat moet ook af en toe, hè? Oorlog op het voetbalveld. Van Persie, bijna zeker van die Champions League.
5: Ja, en hij was er blij mee ook. Ik vond het echt... Nou, hoe hij aan het juichen was bij die goal... Ik vond het zo... Eerst keihard juichen, naar die spelers toesprinten. En dan 3 seconden later weer keihard terugsprinten. En dan op die bank, op dat notitieboekje gaan kijken wat er allemaal in staat. Ja, ik word er een beetje ongemakkelijk van. Maar waar ik vooral echt me... Nou, en ik wil niet vaak dat ik me ergens dood aan erger. Maar Jeremiah St. Just heeft bij mij wel echt de verkeerde snaar geraakt vandaag. Hij begon al in de eerste helft. Wat heeft hij gespeeld dit seizoen? 3 wedstrijden misschien. Mm-hmm. Als de grote held werd hij gehaald, volgens Feyenoord zelf. Hij heeft de hele eerste helft als assistent trainer langs die lijn gestaan. Bij die overtreding op Hajj Moussa, die ook al echt heel hard was... staat hij te protesteren en staat hij te schreeuwen... heeft hij helemaal niks mee te maken. En dan in de tweede helft, dan bij die rode kaart, bij dat moment... heeft Welleroy te liggen geblesseerd op de grond. Dan komen die verzorgers dat veld in. En hij gaat gewoon ongeveer met die verzorgers op de vuist. Ja...
1: Maar ik vind je nou wel een beetje zuur, hoor. Want
5: nee, dat is helemaal niet zuur. Maar zo ga je toch niet met mensen om?
1: Bijna zeker van die Champions League is toch leuk?
5: Ja, maar
1: dat is mooi.
5: Kijk, dat is heel leuk en heel fijn. Maar de wedstrijd was echt... dramatisch. Het was echt vreselijk. Want Fortuna had het perfect voor elkaar. Want het stond 1-0. Feyenoord kwam er niet aan te pas. Het ging vreselijk. Het is dat ze die rode kaart, die overigens in mijn ogen ook best wel raar was. Want die jongen doet niet zoveel geks. En ja, dan heeft Fortuna niet zoveel meer tegenin te brengen.
1: Maar nu de hamvraag. Moet Van Persie dan dus blijven? Als ze, het is ook een beetje de hand van Dick advocaat. Maar moeten ze blijven als ze Champions League halen?
5: Nee, dat kan gewoon niet. Als je kijkt hoe Feyenoord dit seizoen heeft gevoetbald... dat is gewoon echt heel erg slecht. En er gaat nooit een nummer 2 zijn die met zulk slecht voetbal... nog een keer de Champions League gaat halen. En wil je hem nou nog een jaar met... Martijn Krabbedam zei het heel leuk... met zwembandjes, met Dick advocaat ernaast... nog een jaar laten doen? Dat kan echt.
1: Oké, dat is duidelijk. Zijn we al iets opgeschoten trouwens met Dick advocaat? Is er al witte rook? Gaat hij Curaçao doen? Weet je het al?
5: Ja, jij moet het weten.
16: Nou, ik denk dat jij het weet.
1: Nou, nee, ik weet het nog niet. Maar ik wil nog wel eventjes die oproep doen, lieve Fred Rutte. Even plaatsmaken voor Dick advocaat richting het WK. Toch? Vinden we allemaal of niet?
16: Ja, tuurlijk.
1: Ja, Dick moet naar het WK. Oké, eventjes buitenlands voetbal nog. Liverpool, ja, die had het zwaar vandaag.
5: Nou, jij zei vorige week tegen mij van Arne Slot heeft het weer helemaal op de rit. Dat vond ik toen al een beetje overdreven. Want toen deden ze het ook al niet zo goed. Nou ja, dat vind ik toch leuk om je een keer even te verbeteren.
1: Ik ben positief meid, hè? Dus
5: ja, dat is toch lekker soms. En ja, nu ging het in de eerste helft echt helemaal mis. Ze werden echt compleet overlopen. Toen kwamen ze nog best wel knap terug. Gakpo maakte een goal, wat trouwens wel een behoorlijke fout was. Toen dacht ik nog even, nu komt het helemaal goed.
1: Cadeautje dit.
5: Ja, nog wel een cadeautje. Ja, en toen uiteindelijk verliezen ze toch met 3-2. En dat is tegen Man United best wel pijnlijk. Want dat is echt de grote rivaal. Maar wat ik wel echt mooi vond, was de goal werd gemaakt door Kobbie Mainoo. Die jongen is 20, geloof ik. Speelde op het EK toen al. Was een van de grootste talenten van de wereld. En heeft de afgelopen 2 jaar onder toen Ruben Amorim bijna geen minuut gespeeld. Hij werd gewoon, niemand weet waarom, maar hij mocht niet spelen. En sinds nu Michael Carrick er weer is, mag hij nu weer spelen. Hij is weer de grote man. En nu in deze wedstrijd de winnende maken als jongen uit de jeugd. Ja, dat vond ik wel echt. Dat is voor mij wel een van de mooiste momenten van het weekend.
1: Ja. Nou ja, laten we hopen dat hij ook Champions League gaat halen. Dat is alleen maar goed. En dat Arsenal, dat wordt ook nog heel spannend. Natuurlijk 6 punten voor op City, maar wel 2 wedstrijden meer gespeeld. Het worden hele spannende weken, ook op tv trouwens. Want vanaf volgende week is er de staatsloterijshow. Dat kennen jullie nog wel, hè, van vroeger. Ja, we hebben afgelopen weken opgenomen. Dat was hartstikke leuk. Het zijn 3 liefdeskoppels, die nemen tegen elkaar op... om uiteindelijk dat magische bedrag van 100.000 euro belastingvrij... te kunnen winnen. Of dat lukt is maar zeer de vraag. Ze hebben ontzettend fysieke parcours. Die gaan helemaal stuk. En dan moet je ook nog nadenken. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mentale aspecten bij. Kortom, kijk even. Dit is een beetje een impressie van die staatsloterijsje.
17: Nou, ik denk dat wij wel goed kunnen samenwerken. We hebben vaak dat we zonder communicatie al dingen met elkaar oplossen zonder dat we het met elkaar besproken hebben.
18: Ja, we zijn een beetje de yin en yang.
19: Come on! Hey!
20: Die armen zijn moe. Moet even armen rusten.
19: Ja. Ja.
18: Hey,
19: ja.
18: Hebben we koffie? Hebben we hier een cookie? Kom op nou!
19: Laat je niet gek maken, Anouk.
20: Ik kan niet meer, jongens.
18: Ja, kan niet meer. Wat is het nou? Kom op! We gaan voor een ton, hè?
20: Ja, die tonnen. Die tonnen.
1: En terug. En terug.
18: Kom, schat, ik ben niet boos. Alleen teleurgesteld, maakt niet uit.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, het is vrij heftig hoor, Sam.
18: 2 weken vaatwasser uitruimen, schat.
1: Oh, 2 weken
18: en de was.
4: En ga je hier, doe je hier na de honeymoon quiz?
1: Ja, ja. Ja. Oh, dat zou ik ook leuk vinden. Ja, ja, ja. Maar de staatsloterij met die iconische kokers, 10 kokers... met allemaal mooie geldbedragen, is dat iets die jullie zijn allemaal geprept? Iets waar jullie naar uit hebben gekeken?
4: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Vooral als de relaties kapot gaan.
1: Ja,
4: ja, ja.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk nog niet gaan spoilen, maar dat zou zomaar kunnen in dit spel. Vanaf volgende week zaterdag om 8 uur te zien, de staatsloterijshow. Zometeen gaan we nog heel even hebben over Ali B. Er komt natuurlijk uitspraak in het hoger beroep. Dus komen donderdag. Nou, wat verwachten we daarvan? En de NOS pakt lekker uit, hè, met Songfestival. Toch? Die hebben geld genoeg.
14: Wat een blamage.
1: Die kunnen lekker veel uitgeven. Nou, blijf lekker hangen. Tot zo.
21: Wat je doel ook is, onze support heb je.
22: Een blokje omrennen naar mijn werk.
23: 10 kilometer halen, zonder pauze.
22: Mijn eerste marathon uitlopen.
21: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
24: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Niet meer, hè, tijdens het WK. Krijg je rode kaars voor als je zo praat.
16: Je mag,
1: wist je dat?
16: Mag niet meer, hè?
1: Nee, mag niet meer. Dat is even een belangrijke regel. We gaan iedere keer een regel toevoegen, dat mensen een beetje op de hoogte zijn wat wel en niet kan. Zijn jullie een beetje op scherp bij Shownieuws?
14: Zeker, ja. Donderdag 10 uur op het IJdok bij het Paleis van Justitie in Amsterdam. Het vonnis in de zaak Ali B. Mm-hmm. Ik zit zelf s'avonds bij Shownieuws om, ik denk ook met Bram Moskovits een en ander te duiden.
1: Ja.
14: Ja, het kan alle kanten op gaan. Er werd ook gezegd van ja, moet hij zich zorgen maken dat als hij inderdaad veroordeeld wordt alsnog, hè, dat hij gelijk wordt gearresteerd.
1: Ja, moet hij met een koffertje en stamkorsel?
14: Nee, dat schijnt dat een officier van justitie dat toch van tevoren echt moet vorderen, zoals dat heet.
1: Oh.
14: Daarbij is de kans groot dat als het vonnis hem niet bevalt, dat hij alsnog ook in cassatie gaat. En dan heb je volgens mij nog 1,5 jaar speling en dan mag hij gewoon vrij rondlopen.
1: Ja, maar in cassatie, dat wil zeggen dat ze gaan toetsen of dus alles volgens juist is gegaan.
16: Is het juist gegaan volgens jou?
14: Nou ja, kijk, het OM heeft nu 2,5 jaar geëist. Hij had 2 jaar gekregen. Ja, dat zit een beetje ongeveer in dezelfde spannen.
1: Ja.
14: En ik kan me bijna niet voorstellen dat een rechter toch veel anders met veel meer marge gaat vonnissen. Maar goed, moeten we het zien.
1: Nou, wordt er in de krochten van het internet natuurlijk geroepen, nee, maar die gaat heel snel naar Marokko, want er is geen uitleveringsverdrag. Dat is het overigens wel.
14: Ja.
1: Er is een 23 al getekend met Jessel Gus.
14: Ja.
1: Maar het is wel voor zware criminaliteit. Denk je dat hij er goed aan zou doen voor zichzelf om weg te gaan waar hij niet...
14: Ja, maar wat schiet je daarmee op? Oh, hij kan in cassatie gaan als hij dat niet wil en hij vlucht nu. Ja, dan is het natuurlijk ook over en uit met zijn carrière. Hij kan hier gewoon niet meer heen. Ja, dat is een beetje Pennywise pound foolish. Ik denk dat dat een hele domme zet zou zijn. Maar goed, hij heeft dommere dingen gedaan volgens mij. Dus,
1: Heeft hij jou nog gebeld?
4: Nou, hij heeft toen hij mij dus in die tijd belde gezegd, ik ga sowieso niet zitten voor wat ik niet gedaan heb.
1: Mm-hmm.
4: Waar dit ook wel al een beetje in zat. Ik vraag me alleen wel af of je dan dat ook echt op een gegeven moment doet. Ik bedoel, je hebt ook kindjes, ja. Je bent wel voortvluchtig dan. Ja,
1: ja,
4: dat ga je natuurlijk niet doen. Hij heeft nu overigens niet meer gebeld.
1: Nee,
4: het is rustig blijven. Nee,
1: ik zou het wel gedaan hebben. Een beetje tips van jou. Maar goed, laten we eerst afwachten wat nou eigenlijk de veroordeling wordt.
4: Ik denk
1: of
4: ook,
1: er een veroordeling.
4: Ja, maar ik denk dat hij wel. Ik denk dat hij 100% zeker in cassatie gaat. Wat er ook uit, behalve vrijspraak. Maar nou, omdat hij vindt echt dat hij niet gedaan heeft.
1: Ja,
16: ja, maar cassatie is er een procedurefout gemaakt tijdens de rechtszaak.
4: Nee, dat zal hij dan vinden, denk ik. Ja,
16: dan moet je zoeken dan.
14: Maar,
16: dan vroeg ik.
1: Maar dat kun je rekken dus na 1,5 jaar ongeveer. serie. Ja. Zeg, Songfestival, liefhebbers? Songfestival, vind jij een leuke avond?
15: Ik was erbij toen, bij de Avrotros, toen Duncan Lawrence won.
1: Ja, nou, ja, te gek. Dan ben je daar niet voorbij geweest. Maar de Avrotros boycott natuurlijk nu het Songfestival. Maar de NOS en de
7: idioot,
1: NTR...
7: Idiote beslissing overigens.
1: Ja, maar even los daarvan. Ja. NOS en NTR zeggen, hé, wij springen in dat gat. Wij gaan er lekker vol voor. En toen zei Patty Brat, jouw collega, belachelijk. Snap jij dat?
7: Nou ja, ik vind die hele gang van zaken idioot, absurd. Dat je überhaupt als omroep... Kijk, zij hebben weliswaar de uitzendrechten gekregen. Maar je zit daar ook voor een heel land. En, kijk, en wees dan ook gewoon consequent en ga dan helemaal niet. Maar ze gaan nu volgens mij weer met een mannetje of 20 daar op onze kosten weer heen.
1: En dat zei Patty. Ja, maar het is een idioot gewoon. Geld.
7: En er wordt gebruik gemaakt van mensen die freelance zijn. Het is alleen maar weer gewoon... Wat zeg je?
8: Nou ja, ik denk die paar duizend euro. Denk
1: paar duizend euro, denk
8: je honderdduizend.
1: Nee, honderdduizend ook niet, denk je dat?
8: Hoeveel dan?
1: Nou, heel veel geld. In ieder geval ik denk niet dat het bij 100.000 euro blijft.
4: Maar mijn probleem is eigenlijk, vooral gaat het niet eens om dat geld... maar het hing toch op twee gedachten. Want we gaan niet, maar we gaan er wel mee uitpakken.
8: Avrotros niet en nu gaat het...
7: Nee, maar Avrotros die claimt dus van het past niet bij de norm en de waarde van de publieke omroep... zoals Israël zich gedragen heeft.
1: Ja.
7: Vervolgens gaat de NOS wel, en dat is ook publieke omroep. Ik begrijp het gewoon niet.
4: Nee. En er zijn maar 5 landen die niet gaan, hè? Kijk, als nou de helft zou zeggen, we gaan niet, dan maak je met z'n allen
1: Maar vind je dat belangrijk? Of we zeggen gewoon, je moet gewoon ergens voor staan. Avrotros staat wel ergens voor.
4: Ja.
1: Of je het ermee eens bent of niet, maakt niet uit.
7: Ja, maar je doet het voor een heel land. Kijk, als jij de uitzendrechten hebt voor een songfestival... waar een heel land van zou moeten kunnen genieten... heb je ook een verantwoordelijkheid.
1: Ja, maar ze geven die uitzendrechten toch weg, want nou pakt de NOS toch.
7: Jongens, ik bedoel, daar de fundraiser, die gasten met bijna 1 miljard per jaar... Dan kun je toch niet dit soort diva-gedrag...
4: Maar je maakt ook een heel slecht liedjespektakel politiek.
7: Exact.
4: Ja, dat is denk ik, waarom zou je dat doen?
7: En het is al altijd al politiek.
4: Het is al zo slecht.
7: Het is verschrikkelijk.
4: Het is al zo al ellendig genoeg.
8: Lijkt helemaal nergens op.
1: Het
8: is zo slecht.
1: Ja.
7: Ik heb liever dat je überhaupt nooit uitzit.
1: Al die liefhebbers zijn natuurlijk allemaal boos nu. Dan krijgen we allemaal boos mailtjes.
7: We moeten onder bewaking naar de auto zo.
1: Ja, Songfestival, jongens. Nou ja, oké. Henry Schut gaat het trouwens presenteren.
4: Oh, dan wordt het wel heel duizend.
1: En Merel Westrik. Superleuke vrouw, toch?
4: Supergoed wordt het
1: wel. Hebben jullie trouwens gezien dat... dit weekend, Schalke 04. Volgens mij zijn ze zelfs kampioen geworden na vandaag. Dat ze naar de Bundesliga gaan.
7: Ja, fantastisch.
8: Ja, is dat schitterend?
7: Nee, ik vind het supermooi, want dit is echt een hele grote club. Hè. Dit is gewoon een van de grootste clubs van Duitsland. En ik vind het ook mooi, Edin Dzeko, begonnen in Duitsland, kon ik uit Bosnië... maar als eerst naar Duitsland gegaan, op zijn 37e, 38e terug in Duitsland. Ja. En nu Schalke nog laten promoveren. En jouw vriend?
1: Juri Mulder.
7: Ja. De grote man.
1: Hier moest je kijken. Ja, oh, die heeft het zo geweldig gehad.
4: Hij heeft weer een biertje in zijn handen, hoor.
1: Ja. Nou, ik geef hem groot gelijk. Hij is er bij
7: en
1: ons
7: de leukste vriendin van Hilversum.
1: Absoluut. Ik kan daar nou niks over zeggen.
4: Nee, ik niet.
1: Ja, maar ze is ook
7: ik
1: mijn vriendin.
7: Ja,
1: dat is zeker waar. Nee, hij zit er trouwens bij tijdens het gebeuren op Curaçao. Dus, en tijdens het WK misschien ook nog wel een keertje. Mooi voor hem. Nog even tot slot. Djuke, zeg ik het goed?
7: Djuke.
1: Winia. Was natuurlijk de rechterhand van Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Heeft daarna even de vuile was naar buiten gegooid.
7: Zij werd de Ghislaine Maxwell van Matthijs genoemd.
1: Nee, tikje overdreven.
8: Nee, dat zegt ze zelf. Dat zei ze zo in het interview dit weekend.
1: Ja.
7: Echt?
1: Maar komt met een boek? Smullen? Of denk
7: je wel? Nee, joh. Het is allemaal... It's all about her. Zij heeft natuurlijk... Ze beschuldigt iedereen die ertoe doet in Hilversum. Tot en met de receptionisten, de bewakers, noem op. Maar zij heeft niks misdaan.
1: Oh, okay.
7: Zij
1: was nou,
4: ook, ik heb haar ook meegemaakt in die tijd. En zij stond altijd zelf genoegzaam tegen de pilaar aan. Ja. En met een lachje als je in de maling werd genomen daar. En ze heeft ooit op een vol terras mij geschreeuwd... Het wordt nooit wat met jou.
1: Is wel, nou ja.
4: Enige goede voorspelling misschien geweest. Maar verder. Ik vond het al een verschrikkelijk mens.
1: Nou, dan nodig haar een keertje uit.
4: Ja, dat
7: zou ik niet doen.
1: Jongens, zet er al op. Het gaat zo snel, hè, die zondag. Ik hoop dat jullie een hele fijne werkweek gaan beleven. Bedankt allemaal voor jullie komst. En volgende week zondag zijn we er weer. En vergeet het niet, zaterdag Staatsloterijshow om 8 uur op SBS6. Bye.
21: Wat je doel ook is, onze support heb je.
22: Een blokje omrennen naar mijn werk.
23: 10 kilometer halen zonder pauze.
22: Mijn eerste marathon uitlopen.
21: Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.
24: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 30 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er staat ook een pechgeval op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 5 minuten over 5 kilometer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Hey voetbalgek, ben je klaar voor weer een pot? 90 minuten vol spanning? Op het puntje van je stoel? Natuurlijk ben je dat. Want jij staat achter je club. En gaat altijd voor de winst. Voor die ultieme prijs. Dat onbeschrijfelijke gevoel. Die explosie van geluk. Eurojackpot. De loterij voor echte winnaars. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Dolgelukkig Ajax met een punt tegen PSV. Spektakel in Nijmegen, maar NEC pakt slechts 1 punt. Heeft Feyenoord plek 2 nu zeker? Wie wordt er dan nummer 3? Is Excelsior veilig? Feest voor Farioli, Jurri Mulder, Ed Sheeran en de penningmeester van Ajax. Het voetbalweekend in 47 woorden.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 4 mei met Mikkel Schouka. Ja, ik wil gelijk maar met de belangrijkste vraag beginnen, Mikkels. Is Excelsior veilig?
4: Nou ja, nee, want ze hebben...
3: Ja,
4: nee,
3: maar ja, je begint met ja, en dan zeg je nee.
4: Nee, ja, jij hoopt dat, maar ze hebben 3 punten voorsprong op Telstar en Volendam. Dus nee, officieel is het nog altijd link voor ze. Jij hebt het programma van ze natuurlijk in je hoofd.
3: Volendam volgende week. En de laatste wedstrijd Sparta.
4: Nou ja, daarom. En Telstar en Volendam nog tegen elkaar. Dus stel Volendam wint van Excelsior, komen ze gelijk. Spelen ze het laatste gelijk. En dan staan ze erboven. Dus ze hebben wel een geweldige overwinning geboekt. Want we moeten het hebben van de ploegen onderin, hè?
3: Qua spel bedoel je? Qua voetbal?
4: Ja, bovenin was het natuurlijk erg teleurstellend. Alle ploegen die strijden voor plek 2 laat het liggen op Feyenoord na.
3: Ja.
4: Wat ook niet bepaald een gala voorstelling was. Dus ja, Excelsior heeft natuurlijk de beste zaken gedaan dit seizoen. En toch ook wel Telstar.
3: Ja.
4: Met dat puntje. Dus daar moesten ze het een beetje van hebben, deze speelronde.
3: Nou, laten we de ranglijst even dan wat chronologischer af gaan lopen met de wedstrijden die we gezien hebben. Te beginnen met de koploper PSV dat op bezoek ging in Amsterdam tegen Ajax. Ik begon een beetje cynisch ermee. Maar ik zag die 2-2 van Gods binnenvallen. En ik denk, het is Champions League. Ze zijn kampioen geworden. Het was dolle vreugde voor een 2-2 tegen het tweede van PSV, gechargeerd gezegd.
4: Ja, het zijn allemaal jouw woorden, hè?
3: Ik leg hem even neer, zeg maar, hier voor jou.
4: Heb ik het weer gedaan natuurlijk in Eindhoven en omstreken. Maar PSV een uur lang matig. Laatste half uur wel goed. En juist in die fase geven ze die voorsprong nog weg. En in de fase waarin ze niet goed waren, wel snelle voorsprong, die 1-0. En ze hadden ook de 2-0 kunnen maken. Een enorme kans voor Driewetsch. Ja, dan was die wedstrijd wel gespeeld geweest. Maar goed, Ajax, ja, het is allemaal niet zo best natuurlijk dit seizoen. Dus die zijn ook wel blij met elk puntje wat ze pakken. Want dat houdt ze in de race om in ieder geval uit die play-offs te blijven. En ook nog in de voorronde Champions League te komen. Ik heb wel het idee dat bij al die clubs, zelfs bijna voor dit weekend, misschien plek 2 al een beetje uit hun hoofd was gezet. En dat Twente en ook NEC vooral vechten om die derde positie.
3: Ja.
4: Dus die voorronde Champions League. Maar Ajax... Ja, het is natuurlijk toch zo dat ze niet verloren hebben van...
3: Maar was het rechtvaardig dat het juichen bij de 2-2 van Gods... of zegt het misschien ook wat over het karakter van deze voetballer... dat hij dolgelukkig is met zijn eigen doelpunten? Even cynisch gezegd, hè? Voordat heel Amsterdam nu over mij heen valt.
4: Nee, ja, meestal doe ik dat en dan krijg ik het over mij heen. Dus ik ga dat nu... Nee, ja, kijk, als je voetbalt en je maakt vlak voor tijd een doelpunt... en waardoor er nog een resultaat is... dan is er altijd een soort van extra blijdschap natuurlijk en opluchting... omdat je bijna... je al hebt verzoend met een nederlaag en niemand dat... het is op de tribunes ook dat mensen denken dat het niet meer voorkomen gaat worden. En ja, natuurlijk hadden ze liever 3 punten gehad... want dat had ze namelijk zelfs op plek 3 gebracht. Maar op dit moment is het natuurlijk plek 3 dat ook weer niet, hè?
3: Nee.
4: Ja. Maar het houdt ze nog in de race voor meer. En dat had met een nederlaag niet zo geweest, dus... Ja, het is op dit moment toch elk puntje is er 1. En PSV blijft natuurlijk ook als ze op maandag zijn teruggekomen... met een delirium uit Ibiza en veel spelers missen. En op een gegeven moment ook nog heel veel spelers gaan wisselen. Waardoor het elftal nog onervarener en wat minder van kwaliteit wordt. Dit Ajax is daar niet tegen opgewassen. Dus dat PSV maakt... Ik zag een boedende Guus Stil, want die wilde eigenlijk dat PSV bewees dat ze de beste zijn. Maar dat hebben ze natuurlijk op deze manier ook wel bewezen.
3: Ja.
4: Door eigenlijk op halve kracht toch gewoon een resultaat uit het vuur te slepen.
3: Hey, en als je nu de toekomstige trainer van Ajax bent en je kijkt naar deze wedstrijd... dan zie je dus je aanstaande ploeg spelen tegen de landskampioen. Die, wat je zegt, een paar dagen zijn doorgezet op Ibiza. Rustig aan hebben gedaan, hele andere belangen hebben. Sommige spelers worden opgetraind door Peter Bos richting een WK. Sommige jongens mogen wat meer minuten maken, komen uit de eigen jeugd, mogen zich een beetje gaan bewijzen richting komend seizoen. En dan stort Ajax, dat de hele week voorbereid heeft op deze wedstrijd, na een minuut of 60, 70, ook conditioneel in tegen die ploeg die 4 dagen op Ibiza is geweest.
4: Ja, het is wel zo. Ik dacht eigenlijk dat ze later in de week terugkwamen, maar ze waren op maandag al terug. Ja. Natuurlijk is het nog steeds niet ideaal, maar dus normaal, ze hebben wel echt een tijd lang weer kunnen wennen aan alles, et cetera. Dus als je een biertje te veel gedronken hebt, en dat zal ongetwijfeld zo zijn, dan is dat er wel uit. Maar ja, dat viel mij ook wel op. Dat ook Ajax de intensiteit niet heel lang kan volhouden. En dat dat toch ook iets is, als er een nieuwe trainer komt, dat je daar grote stappen op korte termijn mee kan zetten, als club zijnde. En als je de intensiteit in de Champions League ziet, dan weet je wat je allemaal nog extra moet doen om daarin mee te kunnen. Maar het is soms wel schrijnend dat je ziet bij clubs in de Eredivisie, ook al zijn we aan het einde van het seizoen, dat het niet lang volgehouden wordt.
3: Nee.
4: Terwijl we al niet het hoogste tempo van Europa spelen.
3: Nee, precies. Nou goed, PSV laat ook wel gewoon zien dat ze de sterkste ploeg zijn, toch? Ik bedoel 2-2 ja. En dan een paar dagen Ibiza en gewoon jonge jongens inbrengen en op die manier kunnen spelen en nog altijd eigenlijk niet heel erg in de problemen komen, toch?
4: Zeker. En ja, die had natuurlijk die wedstrijd moeten winnen omdat ze zo goed als waren. Maar ja, ik denk toch ook dat die denken, ja, die laatste wedstrijdjes, daarin moeten we gewoon laten zien hoe goed we nog zijn. En je hebt ook gezien Perisic die expres deze wedstrijd wilde missen. Waarom is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien heeft hij gedacht, Ibiza, iets te veel drinken, ik ken mijn lichaam. Ik speel straks nog een WK, dat moet ik eigenlijk niet combineren. Had hij wel goed en ver vooruit gedacht, maar ja, je ziet toch wel dat zij ook met dat soort voorbereidingen nog steeds makkelijk overeind blijven. Dus je vraagt je af hoe dat gat gedicht kan gaan worden. Aan de andere kant veranderen er ook altijd dingen in de zomer. Dus het is altijd maar de vraag, PSV heeft daar genoeg geld voor en heeft nog goede spelers. Maar hoe zij straks aan zo'n seizoen beginnen en hoe Ajax, Twente, AZ en Feyenoord er tegenover staan. En NEC.
3: Ja, nou laten we dan een stapje maken, want we hebben Ajax-PSV besproken. Dan gaan we naar de nummer 2 op de ranglijst. Feyenoord, jij was daarbij, in Sittard. Ja. Tegen Fortuna. Ook geen beste wedstrijd. Zeker niet van Feyenoord de eerste helft.
4: Nee, en ook de tweede helft niet. Nee. Het was heel, heel erg matig. Maar ja, na afloop ging het er ook over dat zo'n resultaat dus echt wel de analyse uiteindelijk ook van veel mensen bepaalt. Uiteindelijk win je als Feyenoord zijnde. En dus ben je eigenlijk zo goed als zeker tweede. Ze mogen zelfs 2 keer gelijk spelen volgens mijn berekeningen.
3: Ja.
4: Dus, en de rest won niet. Dus wat dat betreft is het een gouden weekend. Maar je ziet wel hoe Feyenoord nu voetbalt. Ja, hoe krijg je dat in één zomer, zeg maar, met ook nog wat transfers, gerepareerd naar het voetbal.

0: Champions League terecht te komen. Verkopen straks nog wel 1 of 2 spelers voor goed geld. En met dat geld kan een nieuwe technisch directeur, want die gaat er komen met de nieuwe algemeen directeur, dat elftal weer een beetje gaan reorganiseren. Dan kunnen ze ook kijken of de trainer de juiste man is. En dus moeten we nu nemen zoals het is. Nou ja, en dat kan ik me ook wel voorstellen, dat Feyenoord op dit moment zo overdenkt. En je kunt ook zeggen, ja, als je 6 minuten voor tijd nog achter staat en je wint de wedstrijd, heb je toch iets laten zien van karakter. Maar veel werd natuurlijk bepaald door de rode kaart die Gladon opliep.
1: Ja.
0: 10 minuten voor tijd. En daardoor stort Fortuna natuurlijk uiteindelijk in.
1: Ja. Nou is dat, Reed maakt uiteindelijk die 2-1. Hè?
0: Ja.
1: Dat zou zo meteen de man bijna dan van 60, 70 miljoen kunnen worden. Hè? Want dan tel je die 40 miljoen van de Champions League op bij zijn transfersom. Dan is het de meest waardevolle transfer ooit geweest voor Feyenoord. Als die nog een mooie zomertransfer maakt.
0: Ja, het is natuurlijk niet zo dat hij in zijn eentje dan voor de Champions League heeft gezorgd. Maar dit noemde Van Persie wel zijn belangrijkste, voor zijn gevoelsmatig, de belangrijkste overwinning van het seizoen. En dat begrijp ik wel, want toen ze 1-0 achter stonden, 10 minuten voor tijd, dan ga je toch een beetje op die stand zitten kijken. En denk je, ja, bij NEC hebben ze het zaterdagavond opgegeven. Maar die komen dan een punt dichterbij.
1: Ja.
0: Twente moest toen nog spelen. Ajax zou nog een punt dichterbij komen. Dus dan wordt het toch in één keer nog spannend. En AZ op bezoek in de Kuip tegen een stressvol Feyenoord. Ja, je weet het niet. Maar wat mij vooral opviel, en daar ging het de afloop ook over, ik zat vlak achter die dugout waar je geplaatst wordt door Fortuna op de perstribune. Prima plek. Maar als je de stress ziet rond zo'n elftal, ja, dan zie je ook pas wat het met spelers, maar vooral ook met technische stafleden doet. Als er veel is misgegaan in het seizoen, als er veel kritiek is, als er veel druk is. Ja, richting de vierde man. Ik heb het nog nooit van mijn leven gezien dat een dokter uit het veld wordt geduwd door een speler en dat hij niet wil, dat hij weer terugkomt. Het ziet er allemaal niet goed genoeg uit natuurlijk voor een topclub. Dat zie je eigenlijk in de derde klas. Maar ook hoe zij die 2-1 vierde. En dan zullen mensen zeggen, ja, er wordt toch altijd een doelpunt gevierd in de Eredivisie, maar ook in het voetbal sowieso. Maar hier zag je wel iets extra's. Dat was Van Persie noemde het ontlading 2.0 of ontlading plus. Ja, dat was het ook wel een beetje. Nog even over die dokter. Ik heb nagevraagd hoe dat dan een beetje ging. Kijk, die Gladon die raakt Welleroyter. Welleroyter is daar boos over. Ik kan het niet zo heel goed zien vanaf de tribune. Woedend over zelfs. En die rolt over het veld. Dus die dokter is er altijd vrij snel bij. Wat natuurlijk uiteindelijk ook zijn functie is. En die wilden hem checken. Alleen Welleroyter had op dat moment al tegen Sint-Juste gezegd, maak je niet druk, er is niks, ik voel niks. Er is geen blessure. Ik weet niet of hij daarmee ook expliciet zegt, een gele kaart zou wel genoeg zijn geweest. Dat zou je, als je Fortuna zit aan het supporter bent en je hoort dit verhaal, al snel denken. Maar goed, even om dat loslatend. Hij heeft dus gezegd tegen Sint-Juste, het gaat wel. En Sint-Juste denkt, wij staan 2-0 of 1-0 achter. Wij moeten zo snel mogelijk door. Maar die dokter die is nog wel in dat veld, die moet het veld uit.
1: Ja.
0: En maar die dokter denkt, ja, ik ben arts en ik heb daar een bepaalde beroepsernst. En deze speler is geraakt en ik wil hem checken of die goed is. Want dat is mijn functie. Dus die ging niet terug. Dat zag er wel slecht uit. Daar kwam het een beetje door en uiteindelijk kwam dat nog goed. Maar die rode kaart, ja, die werd natuurlijk gegeven via de VAR.
1: Ja.
0: En dat was wel het verschil. En het ging veel over rood, want voor de rust schopte Britijn Hartsmoes op zijn Achillespees. Had ook rood kunnen zijn. Kon ook geel zijn wat het nu was. Nu was het geel van Gladon, dat werd rood. En later was er nog een opstootje tussen Dalhuis en Hartsmoussa, waarin Dalhuis wel geel kreeg.
1: Hartsmoussa niet.
0: Nee. En Hartsmoussa niet. En dat had natuurlijk zijn tweede kunnen zijn. Dus Van Persie zei ook na afloop van, ja, vonden jullie het dan rood? Een beetje natuurlijk met het idee van, jullie vinden dat ook bij Hartsmoussa. Dat Britijnen moest krijgen. En, ja, ik zei, ja, dat had wel rood kunnen zijn. Maar goed, Hartsmoussa kwam ook nog weg met zijn dubbele gele kaart. Anders had het een andere wedstrijd kunnen zijn. Maar ja, de belangen zijn zo groot. En dat is me wel opgevallen aan dit weekend. Ik heb daar in veel wedstrijden kunnen zien, ook van de degradatiekandidaten, hoe verschrikkelijk hard clubs op dit moment knokken voor dat resultaat. Als je Telstar ziet tot op de bodem, Excelsior wat het alles uitperst om die wedstrijd nog te winnen. Als je Volendam ziet met de wanhoop, uitstekende keeper trouwens, die van Heerenveen, Klaverboer. Dat is natuurlijk de nieuwe topkeeper in wording bij ons, hè, zoals Roefstad in één keer in de Premier League werd. Maar ook daar Volendam, hè, waar je het verdriet ziet dat het niet is gelukt. Ja, het is echt leuk om te zien hoe die ploegen alles geven. En bij Feyenoord, die wedstrijd was natuurlijk niet zoveel. We gaan het straks misschien nog hebben over wat is nou de beste wedstrijd die je ooit hebt gezien. Dat was deze wedstrijd niet. Maar je zit wel op het puntje van je stoel. Omdat je denkt, ja, ook voor Feyenoord zijn de belangen heel groot. Voor Fortuna niet, maar die weerden zich kranig. Die deden dat echt goed. En ja, dan die ontlading, dat zegt wel.

0: Al wat er aan de hand is bij zo'n club in een seizoen. Dus al die dingen die gezegd worden op tv, die geschreven worden in kranten, die supporters uiten, dat komt toch allemaal binnen en hakt erin bij clubs en bij spelers en trainers.
1: Ja, je hebt trouwens over die kaarten. Ik kreeg ook nog een mail van een van onze luisteraars die zei die overtreding van Steur bij Ajax-PSV toen hij net het veld kwam, tweede helft, was dat eigenlijk ook geen rode kaart? Het wordt vaak met gemeen spel.
0: Ja, dat zat er ook wel in de buurt, ja. Ja, je ziet er natuurlijk meer in een wedstrijd. Het blijft toch ook een klein beetje willekeur waar ze je voor naar het scherm roepen. Want Hartj Moussa en Brittijn, voor hetzelfde geld zegt die VAR inderdaad. Ja, kom maar even naar het scherm. Hij raakt hem op zo'n gillespees. En kijk, in de rust kwam ik mensen van Feyenoord tegen. En die zeiden, ja, donkerrood. En het laat ze dan ook aan je zien. En toen zei ik, ja, hij probeert het ook wel weer in te houden. Dus ik kon ook wel een beetje leven met geel. Maar dat had bij Gladon ook zo kunnen zijn.
1: Ja.
0: En vooral het feit dat Welleroyter zo erg rolt en dus eigenlijk al meteen aangeeft van joh, er is niks aan de hand, we gaan weer verder. Geeft dat natuurlijk ook al aan dat het ook een beetje een spel is.
1: Wat ook volgens mij de woorden van Danny Buijs toch? Ik dacht dat er zo meteen iemand met de helikopter zou worden afgevoerd hier. Ja. Zoals ze aan het rollen en uiteindelijk viel het allemaal best mee.
0: Nou, kijk, we hebben van de week natuurlijk aanvallend voetbal gezien in de Champions League. Danny Buijs speelt een ander voetbal. Ik denk niet dat hij veel anders kan dan met deze spelers. Maar ik zat er toch wel weer met bewondering naar te kijken. Een elftal wat veilig is. Ik wist overigens niet dat kwam doordat Volendam had verloren. Want er ging er plots een gejuich op toen Volendam 2-0 achterkwam tegen Heerenveen. Dus ik dacht, waarom? Hebben ze een band met Volendam hier? Maar toen was het officieel dat ze erin bleven. Ja. Maar dan heeft hij een elftal wat eigenlijk nergens meer om speelt. En dat kan dan toch zo op scherps van de snede spelen. Met 5-6 spelers die al een gele kaart hebben. Die alles geven. Die heel gestructureerd spelen. Zij weten precies van elkaar wat ze moeten doen. Er is ook bijna geen speler die even ziet verzaken. Hè, die even 2 meter niet doet. De enige die een klein beetje een aparte rol heeft was Moat Iatare. Die niet zijn beste middag van het seizoen had. Maar Buijs krijgt dat toch knap voor elkaar. Dat vind ik ook leuk om naar te kijken. Ik snap wel dat mensen natuurlijk op de banken staan vanwege het aanvallende voetbal wat we van de week hebben gezien. Maar hij haalt uit een toch al redelijk bescheiden spelersgroep, die volgens mij wel behoorlijke salarissen verdienen, haalt hij toch heel veel. En als je dat vergelijkt met Feyenoord, die hebben veel meer individuele klassen. Maar bij Feyenoord ontbrak toch wel een beetje het echte idee in het spel. En dat zat er wel bij Fortuna in. Alleen ja, die hebben die individuele klassen niet.
1: Nee. Hey, dan moeten we door naar de ploeg die dan vervolgens treedt om plek 3 ook natuurlijk, hè, plek 2. NEC, we hebben het al genoemd, speelde tegen Telstar.
0: Ja.
1: Dat was een wedstrijd waar een regenbui een hinderlijke onderbreking vormde. Flinke hoosbui eigenlijk, waarbij ik respect had voor de mannetjes die met vork en al gaatjes aan het prikken waren in het veld om ervoor te zorgen dat die wedstrijd toch nog door kon gaan en die zijlijn een beetje zichtbaar was. Maar het venijn zat daar echt in de staart. Want je denkt 1-1, je denkt het wordt 2-1... je denkt het wordt 2-1 aan de andere kant. Het wordt toch. Ja. Het was eigenlijk bijzonder wat daar gebeurde. En knap van Telstar ook, hè?
0: Het was een geweldige wedstrijd om te zien. En daar hebben we het vaker over gehad. NEC Telstar.
1: NEC, leer het NEC. Nou als je nou NEC watcher wil worden volgend jaar.
0: NEC Telstar, ik kan het niet knippen. Krijg ik dat weer?
1: Nee, dat knippen we niet. Nee, je hebt nu zo vaak
0: gezegd. Oké, nou NEC Telstar, nee. Kijk, het is zaterdagavond. En Ajax-PSV is, maar jij wilt toch ook een beetje daarvan zien. Dus ik heb dat moet ik een beetje schakelen. Uiteindelijk is alleen die wedstrijd erover, ook door dat oponthoud. Ja, dan moet je toch ook thuis met mensen die helemaal niks met voetbal hebben en je wilt toch graag op een groot scherm zien, toch soms een klein beetje kunnen duiden waarom. Dus Paris Saint-Germain, Bayern München, dat begreep iedereen wel. Maar ja. NEC Telstar.
1: NEC
0: Telstar, dat is natuurlijk niet een affiche wat zeg maar bij de voetbal leek tot de verbeelding spreekt. En het was ook niet aan het begin van het seizoen dat ik dacht, nou, vlak voor het einde van het seizoen gaat deze jongens even lekker op zaterdagavond NEC tegen Telstar zitten kijken.
1: Dacht mevrouw Gouwen ook niet, hè? Die had ook geen andere plannen.
0: Die kijkt dan naar dat competitieschema en die denkt, nou, Ajax-PSV, dus er valt niet veel te kijken dit weekend. Maar goed, als die afgelopen is, dat NEC Telstar, dat zal die wel geloven. Maar dat is dus echt veranderd dit seizoen. En zeker door het scoreverloop heb ik op het puntje van mijn stoel gezeten. Want bij NEC perst echt alles eruit, maar ze beslissen toch te weinig die wedstrijden waarin ze veel beter zijn. Want we hebben het ook gezien tegen Twente, dan kunnen ze het niet beslissen. We hebben het gezien tegen Ajax, ook 1-1, dat ze het niet voor elkaar kregen. En nu laten ze het ook weer liggen. Maar ja, jij doelt natuurlijk op die slotfase waarin El Khachaty die 2-1 maakt.
1: Ja.
0: En dan
1: Seedorf aan de andere kant de kans.
0: Vlak daarvoor had Seedorf echt een gigantische kans om 1-2 te maken. Dat was wel zwaar tegen de verhouding in, want Telstar kwam er bijna niet meer uit. En ik moet ook wel zeggen, ook daar is het realisme natuurlijk wel binnen. Dat zal niemand ze kwalijk nemen. Maar ja, Telstar deed natuurlijk ook wel echt alles aan om het spel te vertragen. Die Thean, die kwam erin. Die heeft volgens mij alleen maar overtredingen gemaakt en ballen verspeeld. Maar het is hotsen, knotsen wat ze nu doen om die resultaten binnen te halen. Maar met enigszins goed voetbal had het natuurlijk niks te maken. Zij kwamen ook niet meer over de helft. En werden onder de voet gelopen eigenlijk door NEC. Alleen ja, die maken het niet af.
1: Wat mij wel verbaast trouwens, dat Telstar eigenlijk heel erg lang in een bepaald systeem is blijven spelen. Wat Excelsior ook doet onderin, hè? En wat ook Volendam doet zo lang mogelijk. En maar dat je ineens nu toch de stress ziet van degradatievoetbal, dat maakt dat je toch nog anders gaat voetballen nu ineens.
0: Ja, ik zag het aan twee dingen, wat jij zegt. Die 5-4-1, hè, waarin heel duidelijk te zien is. Compact op het resultaat spelen. Maar ook Correa, die we het hele seizoen natuurlijk als ontspannen iemand hebben gezien. En dat probeerde die nog steeds wel uit te stralen. Maar je zag aan die beelden wel, zeker vlak voor tijd, dat het echt wel wat doet met een trainer, deze spanning. En je zou bij hem nog kunnen zeggen, hij heeft zijn transfer al gemaakt. Maar je ziet wel dat hij toch die club erin wil houden. En dat hij dat toch op zijn cv wil hebben. En dat hij toch ook voelt dat het een extra goede prestatie is. Maar ja, je ziet het bij veel mensen. Ik zag Rick Kruijs, is nog rustig.
1: Ja.
0: Maar ja, wat ik net zei, Van Persie, de Spaanse trainer heeft natuurlijk van nature Oscar Garcia al wat meer. Peter Bos heeft natuurlijk niet zoveel belangen meer. Maar zag ik toch ook boos zijn de afloop dat het niet was gelukt. Ja, het is nu spannend. En dat doet wat met spelers. En zeker met trainers die er ook vaak wat slanker uit gaan zien en zo. Dus,
1: zeker.
0: Jukbenen gaan we allemaal terugzien.
1: Nachtelijke uurtjes nog maken om het juiste speelschema te verzinnen, de juiste manier van spelen te verzinnen en dat soort dingen allemaal. Ja.
0: Dit was natuurlijk loeren op een counter, een goal maken en dicht timmeren. En ze zijn heel dichtbij gekomen. En dan dacht je, nou, dan geven ze toch nog weg door die omhaal van Kaciati. En dan uiteindelijk wordt hij afgekeurd. En toen werd er nog een bal van de lijn gekopt, vlak voor tijd, die ook bijna eigenlijk niet uit het doel kon blijven. Ja, dat was voor NEC een diepe teleurstelling. En voor Feyenoord natuurlijk een geweldige opsteker voor de dag daarna. Maar ja, je realiseert je inderdaad misschien wel te weinig. Dat ook voor Twente en voor Ajax natuurlijk heel goed nieuws is als NEC niet wint.
1: Ja.
0: Want dan krijgen we daar eigenlijk plek 2 kun je nu al wegschuiven. Lijkt mij niet dat Feyenoord nog, die mogen 2 keer gelijk spelen of 1 keer verliezen. 1 keer winnen is dan genoeg, hè, als je het op een andere manier omschrijft. Maar dat zal gebeurd zijn. Maar daaronder is natuurlijk de strijd nog wel hevig om die derde plek en die voorronde Champions League. Het is jammer dat we dat voor het laatst hebben. Omdat volgend jaar plek 2 voorronde Champions League is. Maar nu gaat het er nog wel even om.
1: Maar het maakt je miljoenen alleen maar belangrijker eigenlijk. Hè? Dus ook deze plek 2.
0: Ja, dat is natuurlijk een moment om toe te slaan. Ja,
1: eigenlijk is het zoals toenertijd bij PSV besloten werd door de Raad van Commissarissen. Die zeiden, nu moeten we gelijk plek 2 pakken voor toen het eenmaal plek 2 werd. Zodat je die miljoenen kan binnenharken.
0: En dat geeft natuurlijk ook een raar gevoel in de Kuip. Want daar hebben ze natuurlijk ook wel gezien dat het dit seizoen nou niet het seizoen is geworden wat ze ervan gehoopt hadden. Als je al los van het feit dat weinig spelers zich echt individueel hebben kunnen laten zien of hebben ontwikkeld, is het natuurlijk in Europa heel snel fout gegaan. In de bekertoernooi was het niets in een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En ja, ze hebben 13 punten voorgestaan op NEC. Het was op een gegeven moment nog maar 1. En nu is het weer opgelopen tot 5. Dus het is logisch dat die ploeg tweede wordt. Van Persie zei daar nog wel iets over met een kleine knipoog volgens mij naar de pers. Van ze hebben nooit lager gestaan dan plek 2 in deze competitie. Dus het was of 1 of 2. Dus daar heeft hij gelijk in. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook dan wel gelijk dat uiteindelijk verdiend naar Feyenoord toe gaat. Maar ja, een goed Feyenoord had dit natuurlijk al weken geleden beslist. En was dit een wedstrijd geweest waarin niet alleen Fortuna niks meer had, maar ook Feyenoord niet. En ze hebben het zelf spannend gemaakt. Alleen ja, ze komen ermee weg. Maar nu gaat het natuurlijk om, ja, wat ga je doen inderdaad met die 40 miljoen? Met die transferopbrengsten die nog komen. Wie gaat dat uitgeven? Wie gaat de club leiden? Ik heb niet het idee dat ze nog onder één oren uit kunnen. Als je hoort en ziet wat er allemaal...
1: Alles kan natuurlijk.
0: Alles wordt gezet. Ja, alles kan, maar ik geloof niet dat nog gebeurt. Dus ik denk wel dat Eenhoorn de niet alleen de droomkandidaat is, maar ook wel degene is die gewoon het proces zal... hoe noem je dat? Ik denk dat Feyenoord het proces om een directeur te gaan halen bij Eenhoorn begint. En dat ze gaan kijken of ze daar tot een akkoord kunnen komen. En niet zozeer naar andere kandidaten kijken. En dan moet er ook een technische directeur bij. Maar dat die Champions League miljoenen uiteindelijk toch wel voor een enigszins nog redelijk gevoel zorgen, dat begrijp ik wel. Want voor Van Persie was het natuurlijk het hoogst haalbare nadat de PSV was weggelopen. Maar ook om zijn baan te redden, moest hij dit voor elkaar krijgen. En ja, nu is het een beetje de vraag, ga je als club zijn en denken, nou, plek 2 is prima. Of ga je meer naar de uitvoering kijken en denk je dat dit beter kan met de huidige trainer en wat andere spelers? Of heb je het idee dat het misschien op een andere manier voor elkaar gebokst moet worden?
1: Nou, Gert-Jan ter Horst, bij deze misschien gelijk jouw vraag ook beantwoord. Is er al nieuws over de algemeen directeur of technisch directeur aan jou? Het is een beetje jouw gevoel.
0: Ja, ik ken hem, Gert-Jan ter Horst. Die is een supporter van Feyenoord die altijd uit Friesland vandaan komt. En die vraagt het ook wel eens zo. Soms vraagt hij, zit je in de podcast? Dus dan stelt hij het zo. Maar nee, ja, dat laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er snel een technisch directeur komt. Ik pin me niet vast op een week of twee weken. Maar of een algemeen directeur komt. Ja. En ik denk dat de roep om Eénoorn zo groot is dat wat ik net zei, dat ze daar in eerste instantie een pijl op gaan richten. Kijken of dat iets kan worden. En anders moeten ze doorschakelen. Het heeft natuurlijk ook met Eénoorn zelf te maken. Maar dat ze hem gaan negeren, dat lijkt me uitgesloten. Daar moet in de slipstream moet er ook snel een technisch iemand voor elkaar komen. Want het is natuurlijk wel zo dat Eénoorn is maar algemeen directeur. Dat is geen onbelangrijke functie bij een club. Maar er zijn heel veel algemeen directeuren in Nederland bij clubs die we niet eens kennen. Want het draait natuurlijk vooral om het technisch plaatje. De technisch directeur en de trainer, daar wordt het voetbal mee bepaald. Alleen, ja, Eénoorn is wel iemand die natuurlijk mensen met kwaliteit om zich heen kan verzamelen. En daar zal ook een technisch directeur bij horen met kwaliteit.
1: Nou, hadden het net over NEC Telstar. Ja. Toen dacht ik ook, stel nou dat Dick Schreuder zometeen met NEC vijfde eindigt.
0: Ja,
1: en dat Twente of Ajax derde en vierde worden. Wat betekent dat dan? Want er is het hele jaar reclame gemaakt voor NEC en het is allemaal zo leuk. Maar voetbal heeft ook een bepaalde manier van afmaken, toch? Dat je ook iets moet kunnen, kunnen finishen, zeggen ze dan in Amerika.
0: Nou, zeker. Dus dat zou een smet op het seizoen zijn. Het zou niet betekenen dat, want we hebben te veel goede wedstrijden gezien en te veel ontwikkeling bij een team om dat zomaar even onder het tapijt te schuiven. Maar het zou natuurlijk wel het minder, minder groots maken. Die bekerfinale heeft natuurlijk al wat sporen achtergelaten. En ze moeten het nu afmaken. En het is close. Ik zie het ze nog steeds wel redden. Maar het neemt niet weg dat Schreuder en NEC natuurlijk wel echt iets hebben laten zien dit seizoen waar mensen enthousiast van zijn geraakt. Maar je hebt wel gelijk, ja, in voetbal hoort ook dan dat je het uiteindelijk over de streep trekt. Het is niet zo dat je van NEC kunt eisen dat ze dat voor elkaar krijgen. Natuurlijk, ze betalen best goede salarissen en ze hebben een goede selectie. Maar het is niet zo dat zij per definitie boven Ajax en Twente moeten eindigen op basis van hun budget of basis van hun selectie. Maar het zou natuurlijk wel, het zou het minder sprakemakend maken als ze wat zakken. Het is nog steeds niet slecht, de NEC op plek 5, boven AZ. Maar ja, het moet wel afgemaakt worden.
1: Nou, ik vraag me wel af of deze ploeg nog een play-off aan kan. Snap je wat ik daarmee bedoel?
0: Ja,
1: als je zo ziet voetballen, zeker de eerste helft.
0: Ja, het kost heel veel kracht, maar ik moet wel zeggen, ja, zeker de eerste helft, ja. Maar toch ook hadden ze die wedstrijd hadden ze ook wel weer kunnen beslissen. Ik heb zeker tot de laatste seconde nog wel het idee dat ze niet uitgeblust zijn. En het zijn ook niet zoveel wedstrijden meer in de competitie. Ik ben het wel met je eens dat je vaak ziet dat een ploeg die hoog staat op de ranglijst, die het dan niet redt, dat je dan denkt, die is in de play-offs, is die als eerste gezien. Dat valt dan vaak in de praktijk nog wel mee. Maar dat zijn er ongetwijfeld voorbeelden van zijn die mijn stelling hier weer leggen. Maar ik kan me herinneren dat Feyenoord het toen nog maar net haalde en uiteindelijk wel de play-offs won. Dat ook dit soort verhalen schreven als wat jij nu schetst. Kunnen ze die play-offs nog wel aan? Zijn ze niet kapot? Houdt het niet op? Wat hebben zij eigenlijk om in de play-offs te zoeken? Dat is toch meer iets voor Sparta en voor FC Utrecht en noem het maar op. Dus ja, het is niet zo dat ze die play-offs zomaar winnen. Maar het is ook niet zo. Het is makkelijker nu om gewoon in die competitie genoeg punten te halen.
1: Ja.
0: Dan dat ze in die play-offs genoeg punten halen. Dat geloof ik wel.
1: Dan moeten ze nog afrekenen met Ajax en met FC Twente. Want dat is de andere ploeg die, als ze dan chronologisch naar beneden gaan, verder even dingen doornemen. Twente speelde met 2-2 gelijk bij AZ. Stond 2-1 voor.
0: Ja.
1: Had misschien gedacht, daar komt plek 3. Het komt in zicht. Hè?
0: Eén doelpunt verschil tussen plek 3 en plek 5.
1: Ja.
0: Ja, een enorme tegenvallen natuurlijk. Ze waren er zo goed als 40 seconden nog. 30 seconden, geloof ik. En toen vloog hij erin. Dus dat was een enorme tegenvaller. Het resultaat op zich is niet slecht uit bij AZ. Maar goed, in deze fase moet je die punten over de streep trekken. Dus een flinke tegenvaller. En als je dan denkt, Ajax heeft een heel slecht seizoen. Ze hebben precies hetzelfde, hè? Met 14 overwinningen, 13 gelijke spelen, 5 nederlagen. Die hebben ze allebei. Dus ze staan en ook nog op doelsaldo iets achter. Dus ze hadden echt een grote stap kunnen zetten. Dus ik denk dat dit aan het eind van de rit wel eens een hele pijnlijke kan zijn, die Koopmeiners goal.
1: Ja, precies. Nou, Twente dus nu op plek 5. Ajax op plek 4. Plek 5 betekent play-off spelen, voor de duidelijkheid. Hè? Plek 4 is zeker Europees voetbal. Plek 3 is volgende Champions League. Dus ja. Dat iedereen even weet waar ze ongeveer staan. En onderin, ja, we hebben het al geroepen, ook ongemeen spannend. Wat dat betreft, die laatste twee wedstrijden wordt wel weer een feestje in de Eredivisie.
0: Ja, PEC is veilig, hè, wat we voorspelden. Ja. Zou het nog moeilijk krijgen, maar hadden Heracles dus die winnen. Go Ahead is ook veilig, tenzij die rechtszaak dat er nog in wat... Dat er nog,
1: ja, maar dan geldt het voor meer wedstrijden natuurlijk. Want dat is vandaag, hè, die uitspraak in die rechtszaak.
0: Ja, op rond lunch, hè, die uitspraak. Ja. Ja, geldt voor meer wedstrijden natuurlijk. Dus het is een beetje...
1: Eigenlijk kan deze hele stand zo meteen op de kop, hè. Want dan heeft de NEC ineens geen Europees voetbal meer. Omdat er allemaal internationals van... Suriname inspelen. Dat
0: ja, maar allemaal. Stel, ik weet niet of dat een scenario is, maar stel dat ze zeggen, we laten alleen Go Ahead overspelen tegen NAC. Ik wou NAC zeggen, dus je zet me gewoon onder druk. Maar
1: het mag allebei, je hebt Sjoerd uitgelegd. Hè? In Breda vinden ze dat niet erg.
0: Dan hebben ze geen 38 punten, maar 35 punten. En bij 35 punten ben je niet veilig. En bij 36 wel. Dus ja, dan zou het anders worden. Maar nee, Go Ahead komt normaal gesproken ook niet meer in problemen. Dus...
1: Mag ik dan keihard de uitspraak? Wie gaat er mee met NAC en met Heracles? Wie gaat die plek 16?
0: Ja, op dit moment zou ik zeggen Volendam. Omdat ik ook vond dat ze te weinig voor elkaar konden krijgen tegen Heerenveen. Eigenlijk pas met het schot van Ulchik en die kopbal van Muren was geloof ik met zijn achterhoofd. En daarom haalde ik ook die wijsheid vandaan dat Klaverboer een goede keeper is. Want ja, je zit wel eens naar een tv-scherm te kijken dat je denkt, die zit. En dan pakt hij hem eigenlijk zo simpel nog dat je denkt, die bal is zeker niet. En ik kon de snelheid misschien niet goed zien op televisie of zo. Maar dat zijn echt de goede keepers natuurlijk. Die hele gevaarlijke situaties eigenlijk onschadelijk maken met het idee van er is weinig aan de hand. Dat had ik bij hem een beetje het idee. Maar Volendam, ja, op dit moment staan ze natuurlijk het slechtste voor. En die laatste wedstrijd tegen Telstar, dat zou natuurlijk nog wel... Een ontsnapping kunnen zijn. Maar goed, Excelsior heeft natuurlijk die 3 punten met nog 2 wedstrijden. Dat is natuurlijk gewoon echt een groot gat. Dus op dit moment zou ik zeggen Volendam.
1: Oké, okay, hou ik daar ook even aan vast. Zullen we even een rondje felicitaties doen?
0: Ja, wie zijn er jarig?
1: Nou, nee, felicitaties voor behaalde resultaten. Francesco Farioli, titel in Portugal gehaald met Porto. Mooi feest, hè?
0: Nou ja, heel goed. Maar ook niet... Ze zijn er al een tijdje niet geweest, denk ik.
1: Nee, daarom. En hij kwam binnen en hij heeft de woorden van Villas-Boas waargemaakt, hè?
0: Ja, maar het is een beetje als de Nederlandse competitie. Ja, het zijn 2-3 clubs die daarom strijden en af en toe wordt die het. Dus prima gedaan, maar wel de Portugese competitie. Dus,
1: dat is de competitie die Nederland voorbij is, hè, in Europa?
0: Ja, dat klopt. Maar het is ook niet minder dan de Nederlandse competitie. Maar ik bedoel, jij zegt Porto kampioen. Kijk, Hearts gaat het misschien worden in Schotland.
1: Ja, maar ze zijn nog niet. Kunnen we niet feliciteren.
0: Nee, maar ik bedoel, dat is echt een soort van verrassing of een unicum. Maar Porto, als jij aan het begin van het seizoen aan mensen vraagt... wie wordt daar kampioen in Portugal? Dan zullen er ook heel veel zeggen, die weten het ook niet. Nou, Porto of Benfica of Sporting. Nou ja, nu is het een keer Porto, dus prima gedaan.
1: Maar goed, hij is een keer kampioen geworden. Is ook wel prettig voor je cv natuurlijk. Hè?
0: Bedoel, zeker. Uiteindelijk word je toch op prijs afgerekend.
1: Precies.
0: In je carrière als trainer.
1: Felicitaties naar Jorie Mulder.
0: Zeker. Luisteraar van de podcast. Hè?
1: 2 weken geleden nog in de uitzending hier gehad. In de podcast natuurlijk over de gekte die zou kunnen losbarsten. Rondom Paderborn toen die wedstrijd nog. Hè? Maar nu definitief gepromoveerd naar de Bundesliga.
0: Ja. Ik ben nog nooit de wedstrijd geweest kijken bij Schalke. Ik denk dat ik eens...
1: Ik ben ook... Nou, zullen we dan eens een keertje samen naar Schalke gaan?
0: Dat is toch wel leuk, ja.
1: Gaan we het autootje... gaan we een podcastje daarop nemen met Jurie?
0: Ja, want zeker weer in die boel. Maar het is natuurlijk een hele aparte club met een enorme achterban. Dus ja, het is goed dat die terug zijn. HSV dit seizoen al, vorig seizoen heeft het gered. En nu Schalke weer. Dus de traditionsvereinen, die zijn er weer terug.
1: Ja, maar gaan we dat doen dan? Want ik heb ook nog een uitnodiging staan. Want ik had vorige keer gezegd met Sjoerd, ik ben nog nooit in het stadion van Cambuur geweest. En Sjoerd ook nog niet. Ik ben volgens door iedereen uitgenodigd van de naamgever van het stadion tot andere mensen. Kom een keer langs. Dus dat gaan we ook doen.
0: Is een heel leuk stadion. Ja. Ik ben bij de opening geweest. Feyenoord speelde een oefenwedstrijd in de zomer. Dus officieus was het al geopend, maar toen werd het officieel geopend. Is echt een verrijking voor de Eredivisie. Dus echt leuk. En sowieso is het Cambuur publiek fanatiek. Dus dat moet je zeker doen.
1: Nou, daar gaan we zeker naartoe. Felicitatie ook naar de penningmeester van Ajax.
0: Want?
1: Nou, Ipswich is gepromoveerd.
0: Oh ja,
1: Akpom. Dat levert ze 9 miljoen op voor Akpom, die de afgelopen weken op de bank heeft gezeten. Nou, daar zullen ze gelukkig mee zijn, denk ik, toch?
0: Wie had die afspraken gemaakt? Kroes?
1: Ik denk Alex Kroes. Ja.
0: Of Mislintat.
1: Kun je nog even een bedankbriefje sturen, denk ik, naar Alex
0: Kroes. Niet Mislintat?
1: Nee, ik denk niet Mislintat. Nee, die was toen al weg, ja.
0: Heb die goed gedaan dan?
1: Ja. En Ed Sheeran stond zingend in de kleedkamer daar.
0: Je hebt toch een eigen nummer ook in die selectie?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Er zijn ook mensen die dat walgelijk vinden. Die Ed Sheeran sowieso walgelijk vinden. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja.
0: Iemand die zich zo aan zo'n club verbindt.
1: In de kleedkamer stond hij daar zingen tussen die spelers. Schitterend, man. Ja.
0: Ja, leuk. Ja. En Ipswich, ze zijn natuurlijk volgens mij vorig jaar gedegradeerd. Hè? Gelijk weer terug. Dus ja, dat hebben ze goed gedaan. En Coventry was er al boven. We hebben wel weinig aandacht besteed aan die van Ewijk. Hè? Gewoon heel Nederland.
1: Klopt, ja.
0: Die heeft echt heel goed gedaan. En ik spreek wel eens Engelse mensen die zeggen, ja, dat is echt een openbaring. Een jongen heeft natuurlijk nog lang in het amateurvoetbal gespeeld. Ja. Bij Excelsior Maasluis. Voor mij niet onbekend, heb ik Excelsior Maasluis.
1: Oh, heb je nou wel eens gespeeld dan vroeger bij Excelsior Maasluis?
0: Ja, maar niet in Eidenstad, maar waar ADO Den Haag en zo. Dus dat heeft hij echt heel knap gedaan. Dus hij zal nu ook gewoon normaal gesproken als basisspeler de Premier League ingaan. En dat is een van die spelers die we toch een beetje vergeten. Zoals ook die verdediger van Augsburg.
1: Je bent nu weer vergeten.
0: Ja, ik ben zijn naam.
1: Paul Verhaat.
0: Nee. Die ook die bij Heerenveen zo heeft gespeeld. Die speelt er al jaren en jaren. Maar er is eigenlijk niemand die er ooit aandacht aan besteedt. En het is toch erg genoeg dat ik ook die naam...
1: Je gaat nu een naam oproepen zonder een naam paraat te hebben. Je had dit natuurlijk even moeten voorbereiden, hè?
0: Ja, kun je het nog eruit?
1: Nee. Kunnen we niet uit. We monteren niks. We monteren wel, maar niet
0: Gouweleeuw. Gouweleeuw. Ja. Hij heeft enorm veel wedstrijden in de Bundesliga gespeeld. En eigenlijk hoor of lees je nooit iets over die jongen hier. Nee. Terwijl dat natuurlijk echt een geweldige prestatie is.
1: Zeker. Er zijn ook veel mensen die nog reageren. Moet Danny Buijs niet ook wat kritischer zijn op zijn spits Gladon, die zijn ploeg eigenlijk in de problemen brengt met die rode kaart? Ik ga even naar de luisteraars vragen. Want daarmee geven ze eigenlijk de wedstrijd aan de handen. Je kan wel zeuren over hoe Feyenoord reageert en rolt over het veld.
0: Tuurlijk, nou denk ik dat Danny Buijs de laatste is die je moet aansporen om kritischer te zijn met zijn spelers. Want dat is toch wel nog het gevoel dat het een ouderwetse trainer in een modern jasje is. Want hij gaat juist heel erg mee in zijn tijd en zoekt ook fouten bij zichzelf. Hè. Ik lees wel eens interviews in die richting. Maar hij is nog wel altijd een trainer die durft man en paard te noemen. En dat zal hij in dit geval ook doen. Gladon was daar natuurlijk niet de meest handige in, los van het feit of het nou rood of geel moest zijn. Heeft het uiteindelijk alleen maar problemen opgeleverd. En het kost uiteindelijk, je kunt het niet bewijzen of Feyenoord 11 tegen 11 ook nog was teruggekomen. Maar het heeft ze nu het Feyenoord in ieder geval een stukje makkelijker gemaakt. Dus daar zal hij ongetwijfeld te kritisch naar kijken. Maar dat is aan Danny Buijs wel toevertrouwd. Dat hij dat deze week gewoon man en paard noemt en duidelijk maakt.
1: Martijn Westerdorp die vraagt, denk je dat Ajax Dolberg toch gaat behouden? Ik hoop van wel.
0: Ik vond hem goed spelen. Ja. Het is natuurlijk je moet hem af en toe met een naald prikken voor je gevoel om hem een beetje tot leven te brengen. Maar ik vond hem goed spelen. Dus hij heeft wel veel. Hij heeft natuurlijk niet veel goals gemaakt. En zijn carrière heeft natuurlijk ook een beetje een grillig verloop. Maar ik vond hem tot de betere Ajaxide boren. Ja.
1: Alex Mil vraagt, is het seizoen van Feyenoord geslaagd als ze de tweede plek definitief binnenhalen?
0: Nou, gered. Geslaagd niet, denk ik. Want dan hadden we wel iets meer in Europa willen zien. En in het bekertoernooi hadden ze wat verder mogen komen. En het gat met PSV is wel heel groot. Maar het had erger kunnen zijn. Dus het is gered in die zin dat je met een tweede plek altijd wel kan leven. Het zou gek zijn als ze daar natuurlijk niet mee konden leven. Want ze worden ook niet zo heel vaak kampioen. Maar het is niet zo dat ze aan het eind van de rit net zullen denken, wat zullen we over 10 jaar nog met weemoed terugdenken aan dit geweldige seizoen.
1: Nee.
0: Dat niet. Maar ze strijken straks wel heel veel geld op. Waar ze toch weer de komende jaren wat mee kunnen gaan doen.
1: Joris Nepels heeft misschien een beetje een opmerkelijke vraag. Ik ken niet veel mensen die het WK snooker intens volgen. Ik heb die afwijking wel. Jij ook, Mikos?
0: Een beetje wel, ja.
1: Oh, echt?
0: Ja, maar dat komt door Higgins en O'Sullivan natuurlijk.
1: Ja, vroeger natuurlijk, ja.
0: Ja, en nu ook, hè. Nog steeds hè, tegen elkaar gespeeld. Dus ik
1: maar je bent ermee opgegroeid, zeg maar. Dat is meer het beeld bij de BBC.
0: Ah, ja, ik ben uit de tijd dat die grote snoekerhallen erover waren. Ik was niet zo goed, helemaal niet. Ook in poelen niet. Maar ik kijk ook graag wielrennen. Dus ik schakel wel eens naar Eurosport. Daar komt het eigenlijk door. En dan hebben ze toch vaak dat snoeker op dat WK. En dan blijf je toch een beetje hangen. Dus dan zit je zomaar op een dinsdagmiddag een half uurtje naar twee Chinezen te kijken die tegen elkaar spelen in een kwartfinale.
1: Ja, dat echt niks te doen, hè?
0: Nee, maar ik vind het wel... het is geen leuke sport om te kijken, zo zou ik het ook niet willen zeggen. Maar het heeft wel, zeker door die namen die ik net noemde, heeft het wel iets. Maar het is ook niet zo dat ik er voor thuis blijf. Maar het wekt wel enigszins interesse, ja.
1: En dan hebben we nog één laatste vraag van Mr. Les Colonna. Na Paris Saint-Germain Bayern München, hoe bevalt het dan om wedstrijden van de Eredivisie te kijken?
0: Ja, ik heb daar geen moeite mee. Omdat dat is eigenlijk te makkelijk natuurlijk om dan te zeggen, dit is de top van de wereld. En wij kunnen er niks van. En dat is natuurlijk ook zo. Maar jij kunt ook gewoon wel kijken naar een tennispartij tussen Alcaraz en Sinner. En dan vervolgens een spannende kwartfinale zien in op een Grand Slam tussen de nummer 60 en 65 van de wereld. Dat kan natuurlijk ook mooi zijn. Alleen ik snap wel wat hij bedoelt. Ja, daar heb je natuurlijk gezien hoe goed het is. Niet qua verdedigen, wel qua aanvallen. Dus ja, als je zeg maar hetzelfde niveau verwacht, dan houdt het op.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook nooit moeite om bijvoorbeeld naar de Premier League zo'n hoge intensiteit wedstrijd om dan een eredivisiewedstrijd te gaan zien. Je moet een beetje op instellen. Maar het verschil is natuurlijk enorm.
1: Ja.
0: En ja, de vraag was een beetje, dat brugje maakte ik net al.
1: Ja, nee, precies. Want ja, we zijn natuurlijk Bayern München, Paris Saint-Germain deze week. Maar was dit nou de beste wedstrijd die we ooit gezien hebben?
0: Ja, dat is een beetje de vraag. En dan ga je nadenken. Er zijn natuurlijk meer wedstrijden gespeeld en die nogal blijven hangen. Maar het was wel, zeg maar, het had ook 8-8 kunnen zijn. En ik heb ook maar weinig wedstrijden gezien waarin zoveel spelers zo goed waren. Waarin eigenlijk alle buitenspelers van absolute topkwaliteit zijn. Maar het ook lieten zien.
1: Ja.
0: Dus het was echt een hele bijzondere wedstrijd.
1: Dat Pieter Schmeichel zei, ik heb nog nooit zo'n goede wedstrijd gezien in mijn leven. Luis Enrique zei, het was zonder twijfel de beste wedstrijd die ik ooit heb gezien als een manager. Dus de vraag is nu een beetje, was het nou de beste wedstrijd ooit?
0: Ja, daar zou ik nog één ding over kunnen zeggen. Ik denk dat als Simeone coach was geweest van een van de twee, dat hij de nadruk had gelegd op het aantal tegendoelpunten. Die zou denken, ja, een wedstrijd waarin we 4 of 5 tegengoals krijgen, dat kan nooit een goede wedstrijd zijn geweest van onze kant. Maar goed, ja, deze ploegen kiezen gewoon voor aanvallen en nemen het een beetje op de koop toe wat er achterin af en toe nog gebeurt. Dus het was wel in ieder geval, we hebben het van de week natuurlijk besproken, ik zat in die podcast na die wedstrijd, ja, dat het van begin tot eind zeer en zeer boeiend was. En we hebben heel veel goals gezien, heel veel mooie acties, heel veel goede spelers. Ja, en als je dan kijkt in de historie, we somden er vandaag een paar op. Hè.
1: Ja.
0: Het zou een mooi artikel zijn in de krant deze week nog. Wat is nou de beste wedstrijd die ooit gespeeld is? Maar ja, Italië, Brazilië, 82 hoor je heel veel mensen over. Maar Frankrijk, Argentinië, die WK-finale van 2002.
1: Ja.
0: Ook een geweldige wedstrijd. Maar ja, er zijn meer wedstrijden die zijn blijven hangen. De wedstrijd waar ik zelf bij was, daar was ik trouwens ook bij die WK-finale, maar Manchester City-Feyenoord zal voor heel veel mensen niet bijzonder zijn geweest, maar Feyenoord uit bij een topclub in de Premier League van 3-0 naar 3-3 zien komen, dat is ook wel bijzonder als je Feyenoord wordt.
1: Twente tegen Manchester United was ook zo'n wedstrijd natuurlijk toen.
0: Ja, ja, dit seizoen. Ja, dus dat zal heel veel andere mensen natuurlijk een beat zijn geweest. Maar Sparta-Excelsior 2010, ja. Hè, die met Aten Mos. Ja, dat in het buitenland kennen ze die wedstrijd niet, maar dat was wel een hele bijzondere wedstrijd. Maar dit, ja.
1: Maar zullen we een oproepje doen bij de luisteraars dan? Dat we even zeggen en dan kijken we op de site. Daar kunnen ze ook wel veel mee doen. We zullen vast wel binnenkomen vandaag en daar nog een berichtje van maken, vermoed ik zomaar. Maar tot die tijd, je kunt reageren via Instagram, @advoetbalpodcast. Even een DM'tje sturen. Wat is nou de allermooiste voetbalwedstrijd die jij als luisteraar van deze voetbalpodcast hebt gezien? Dat mag best PSG tegen Bayern München zijn geweest, dat mag.
0: Maar op tv, hoeft er niet per se bij zijn geweest. Hè?
1: Je hoeft er niet bij te zijn geweest. Gewoon, wat is de mooiste wedstrijd die je op televisie hebt gezien die jouw geheugen gegrift staat als de allermooiste voetbalwedstrijd die je ooit hebt gezien, die je bijgebleven is? Kan recent zijn, maar mag ook van later zijn. Ja?
0: Ja.
1: Gaan we daar een lijstje van maken.
0: Ja.
1: Ik ga morgen wat reacties voorlezen.
0: Ja.
1: Zullen wij dan tot slot van deze podcast bij de vraag van vandaag gaan?
0: Goed.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Sjoerd met een beetje hulp van een van onze luisteraars.
3: Nee, in Engeland wordt traditioneel al vele jaren, even los van alle televisieverplichtingen, afgetrapt op zaterdagmiddag 3:00. Dat is de standaardtijd in Engeland om te voetballen. Ook bij amateurs trouwens, wat best wel gek is. Maar op alle niveaus is dat het tijdstip. Er was in het verleden alleen één club, een Londense club, geef ik erbij cadeau, die wat later mocht beginnen. een kwartier later vaak. Ik geloof dat het ook wel eens een half uurtje is geweest. En die wedstrijden begonnen traditioneel, decennia lang, later dan die 3 uur. En de vraag is A, welke club was dat? En B, waarom was dat?
0: Ik moet gokken. Waarom, dat kan ik sowieso niet gokken. Maar ik denk dat het Millwall is.
1: Ja, nee? Dat klopt. Ja? Ja, dat is goed. Ja,
0: die zijn altijd nogal tegendraads. Ik zou niet weten waarom.
1: De reden was, de havenarbeiders uit de ochtendshift hadden dan tijd voldoende om bij het stadion te zijn op die zaterdag. Dat was de reden dat zij de uitzondering kregen dat ze om 3:15, soms zelfs 3:30 ongeveer begonnen.
0: Nou ja, ideaal natuurlijk.
1: En ik kreeg heel veel antwoorden binnen, maar dit was het goede antwoord. Niemand had het goed, maar met dank aan Wicked United, een van onze volgers op Instagram, die met deze suggestie kwam voor de vraag van vandaag. Ik vond het een leuk weetje ook, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik moest er meteen aan denken dat je vroeger ook pas om 3 uur vaak de flitsen kreeg van een wedstrijd. Hè?
1: Ja.
0: Dus het eerste half uur, dat was dan een soort van exclusiviteit voor de mensen in het stadion. Dat je dan pas daarna, dus vanaf 3 uur. En bij Millwall dus, als ze dat in Engeland ook deden, nog een kwartiertje later.
1: Ja, precies.
0: Ik heb ook een vraag over die de mooiste wedstrijd die je ooit hebt gezien. Kijk, Antwerp tegen Vitosha Sofia in 1989... dat is eigenlijk Levski Sofia geworden. Maar dat is natuurlijk een wedstrijd waar niemand echt in geïnteresseerd was, behalve als je voor Antwerpen bent. Maar ja, vroeger was er natuurlijk veel minder voetbal op tv dan tegenwoordig. Dus dan bleef je wel eens bij Europees voetbal hangen op de BRT in België.
1: Ja.
0: En die wedstrijd was heel bijzonder, want die stond 1-3 voor de Bulgaren in de 89e minuut. En het werd uiteindelijk 4-3 voor Antwerpen, wat met 10 spelers speelde. En in die ploeg, Nico Klaassen maakte bijvoorbeeld 2 goals in 1989... speelde 1 Nederlandse speler, een goede speler, maar die vooral in België heel goed was. Weten de mensen wie dat was. En dat is ook echt een hele bijzondere wedstrijd geweest. Alleen, ja, je kunt hem in je top zetten, maar het was voor ons natuurlijk niet zo heel belangrijk of nou Antwerpen of Levski Sofia won. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Maakt mij ook niet uit of Argentinië of Frankrijk wint, maar dat is natuurlijk een heel ander idee van voetbal kijken.
1: Nou, kom maar op met die naam als je weet wie Mikkel zoekt. Je kan hem doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of je reageert via Instagram @ADVoetbalpodcast is het kanaal. Even volgen, reageren in de stories kan. Of je kan reageren door een DM'tje te sturen. En dat DM'tje kan je ook sturen. Maar je mag het ook via X of Blue Sky trouwens in een aantal tekens doen. Met jouw meest legendarische wedstrijd. Hè? Welke wedstrijd staat jou nou bij als de allerbeste wedstrijd ooit? Weet je, dat is waar Luis Enrique zei. He, dat was dus Paris Saint-Germain, Bayern München. Pieter Schmeichel zei dat ook. Maar wat was het voor Jan uit Groningen? He, kom erop, of waar je ook vandaan komt, waar je ook luistert. Kom erop met je suggesties en dan gaan we ze allemaal verzamelen. En dan gaat Mikkels daar een uitgebreid verhaal over maken komende woensdag op de website.
0: Ja, toch niks te doen.
1: Dus je hebt toch niks te doen deze week. Ja, toch? Ja. Als moet je naar snoeker kijken.
0: Ja, nee, precies. Nee.
1: En plek 2 is binnen, dus we fijn. Dus je kan nu gewoon rustig aan andere dingen gaan werken, toch?
0: Ja, heel goed. Kom maar door.
1: Nou, ik wens je een mooie dag en tot later. Hè.
0: Hetzelfde.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2... komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht. Voor Haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en die staat er nog tot 14:45.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
4: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
5: Ni un amigo nuevo ni una haría.
4: ¿De qué?
3: Ni un amigo nuevo, ni una haría.

0: Goedenavond en welkom bij Studio Voetbal met hier vanavond aan tafel Pierre van Noordhoek, Arno Vermeulen, Wim Kieft en de bondscoach van Oranje, Ronald Koeman. Ronald, fijn dat je er bent. In een van onze laatste uitzendingen. Hoeveel wedstrijden heb je bekeken dit weekend?
1: Een aantal. Zowel zaterdag als vandaag. En ja, soms ook niet helemaal tv aan en iPad aan, andere wedstrijd.
0: Tegelijkertijd.
1: Ja, en normaal gesproken op maandag krijgen we alle beelden van alle internationals, et cetera. Dus dan kijk ik alles nog terug. En wat ik niet gezien heb in het weekend, kijk ik dan morgen.
0: Je zit naast iemand waarmee je lang hebt samengespeeld natuurlijk. Bij Oranje. Je begint al te lachen bij PSV. Was dat een mooie tijd samen?
1: Ja, geweldige tijd. Voetbal is het mooiste als je het nog zelf kan doen.
0: Jullie wisten elkaar ook goed te vinden.
1: Ja, en als het dan ook succesvol is. Hè, en je wint veel. En je wint kampioenschappen. En zelfs een Europa Cup. Maar we hadden een geweldig elftal. Waar Wim de spits van was. En dan kon je altijd een bal aan kwijt.
0: Ja, maar die zat er ook lekker in, Wim.
2: Die laatste zag
0: ik. Oh, zag je niet?
1: Nee, nee.
3: Maar nog één keer.
0: Lekker scherp.
2: Nee, maar weet je wat ook, daar zat ik aan te denken natuurlijk. Weet je, ja, leuke tijd gehad. Maar het was ook een andere tijd.
1: Ja.
2: Waarin ook ruimte was voor plezier. Natuurlijk, met name als je veel wint, weet je. En de gezelligheid. En het was allemaal best wel wat losser. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken dat je een goed elftal hebt. Maar ja, je kon na afloop ook gewoon lekker gezellig een biertje drinken. En niet voor de wedstrijd hoor, maar na
0: ja, ja. Dat kan niet.
2: En hij was altijd, dat is oprecht waar. Ook was het 's avonds laat geworden. Dan was hij op de training altijd nog de beste of zo. Terwijl de meesten dachten, nou,
1: rustig aan.
0: Ja, kon je goed voetballen met de kater?
1: Nou, dat is wel eens een keer. Nou, met een wedstrijd nooit. Maar wel eens een keer gebeurt natuurlijk dat je
0: training.
1: Als het carnaval was of een keer een training, dat het laat was geworden en dat je eigenlijk wel iets te veel had gedronken. Maar dan had ik ook wel, dat heb ik wel vanuit huis uit ook meegekregen. 'S nachts een kerel.
2: Overdag
1: een kerel. Dat zei ik dan wel tegen mezelf. En ik had een bloedhekel aan voetballers als ze doorzakten en dan de volgende ochtend pijntjes hadden en niet fit waren en niks. En niet trainde, daar had ik wel een bloedhekel aan.
0: Dat was niet besteed aan jou. Nee. Wim, we ontkomen er natuurlijk niet aan om toch even dat beeld te laten zien. Als jullie zo samen naast elkaar zitten.
2: Ja.
4: Oh.
1: Oh, ja.
4: Okay.
1: Ja.
4: Ja. En dat is een kief.
0: Heb je er nou een hekel aan om dit terug te zien?
1: Nee, dat lang niet meer.
0: Het is toch gewoon toch ook meer. Je finest moment zo?
2: Nee, dat is geweldig, geweldig. Weet je. En ik ben blij dat hij hem, meestal raakte hij hem goed en nu raakte hij hem een keer verkeerd. En dat, nee, ja, goed, maar dat toernooi was natuurlijk ook voor ons, maar voor het Nederlands publiek.
0: Ja,
2: dat
0: is natuurlijk mooiste toernooi.
1: Geweldig. Het zijn ook momenten, anders win je ook een toernooi niet.
0: Nee, dus zeer bepalend.
1: Geluksmomenten, die moet je wel hebben.
0: En zo dicht kan het allemaal bij elkaar zitten.
1: Ja, zeker.
0: We gaan daar zeker over verder praten. Als je het goed vindt, Ronald, zou ik je graag 3 stellingen willen voorleggen waar we dan later in de uitzending op terugkomen. Guus Til maakt grote kans om mee te gaan naar het WK.
1: Maakt kans.
0: Een halve ja. Ik ga tijdens het WK wel een keer met 5 verdedigers spelen. Of 3 verdedigers, hoe je het noemt.
1: Gedurende een wedstrijd zou dat kunnen.
0: De huidige vorm van veel internationals baart me zorgen.
1: De vorm minder, maar wel de fitheid.
0: De fitheid, ja. Want als we dan kijken naar vanavond, kwam het bericht binnen dat Emmanuel Emega, spits van Strasbourg, is uitgevallen. Ja, die stond natuurlijk ook op het lijstje. Heeft ook 2 Nederlands gespeeld.
1: Niet toevallig. Ik heb met hem, want ze hadden afgelopen donderdag bij Rayo Vallecano gespeeld. Dus ik had vrijdag tegen de middag contact met hem. Want we wilden weer naar hem gaan kijken. Om te kijken of hij dusdanig weer fit en goed is om erover na te denken om mee te nemen naar de WK. Toen zei hij van, nou ja, ik zal niet starten. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft volgens mij 10 minuten gespeeld.
0: Ja, 82
1: in die 10 minuten is hij wederom geblesseerd geraakt. Hoorde ik, ik wist dat nog niet eens.
0: Ja, en donderdag speelde hij dan wel in de halffinale.
1: Ja, dat zou hij eigenlijk doen, wetende natuurlijk... dat hij de afgelopen periode best wel regelmatig geblesseerd is geweest.
3: Maar dit is wel heel erg zuur, want ik vond hem... als spits zijnde qua kwaliteiten echt wel een beetje afwijken... van de andere types die je tot je beschikking hebt.
1: Dat klopt.
3: Veel
1: dat
3: is... diepgang, snelheid... Ja. Fysiek ook sterk.
1: Ja. Maar ja, toch ook al een seizoen met heel veel blessures. En ja, het is natuurlijk sowieso pijnlijk. Hè? Als je dan richting een eindtoernooi en kans maakt eventueel om mee te gaan... Ja. Dat je wederom geblesseerd raakt. Want dat geldt nu voor hem, maar dat geldt ook voor andere spelers. Ja, als je nu in deze periode een spierblessure... en het is 5-6 weken... Ja, dan speel je helaas geen eindtoernooi.
0: Nee, dat is enorm. Want je hebt verder geen contact met hem gehad, denk ik.
1: Nee, nog niet.
0: Dat is allemaal heel vers. Ja. Straks verder over Oranje. We gaan het zo meteen ook hebben over de transfer van jou, Pierre, van je zoon, moet ik zeggen. Maar eerst naar jouw zoon. Want vond je het lang duren voordat hij geel kreeg gisteren bij Telstar?
1: Nee, snel.
0: Snel, ja?
1: Ja.
0: 82e minuut.
1: Ja, maar...
0: Bart Vrouws van VI die berekende dat de wedstrijd gisteren 13 minuten heeft stilgelegen tijdens de doeltrappen van jouw zoon.
1: Ja, ik heb
0: 13 minuten, Ronald.
1: Ja, je bent keeper bij Telstar.
0: Ja. Je moet wat dan, toch?
1: Je speelt tegen de nummer 3 van Nederland. Of de nummer 2, wat was het? Ja, dan ga je toch alles doen om, zeker als je voorstaat...
0: Schoon gelijk.
1: Ik heb hem vanmiddag gesproken, ik heb hem ook gezien. Dus hij voelde zich ook wel best wel een beetje bezwaard natuurlijk. Maar hij zei ook van, ja, de ballenjongens gooien die ballen tegenwoordig niet meer. Je moet op zo'n pionnetje achter het doel. En dan zei hij, dat die lag normaal gesproken bij de 5 meter. En tegenwoordig is het bij de 16 meter. Dus hij moet dan naar de 16 meter die bal halen.
0: Dat is wel vervelend.
1: Ja, dat doet hij niet sprintend.
0: Nee, ja, dat snap ik. Maar ze gaan het wel halen, Telstar, toch?
1: Nou, als ze het halen, dan... Dan? Is dat meer dan een kampioenschap?
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. En ontzettend knap. U heeft thuis nog 3 kansen om deze schitterende bal te winnen... met de handtekening van de bondscoach vanavond. Nou is de opgave vanavond wel erg moeilijk. Welke schaduwspits zoeken we?
4: Who am I? Van Hoydonk.
0: Studiovoetbal@nos.nl. Als je het juiste antwoord weet, mail het ons en stuur graag je adres mee. Want dan kunnen we de bal natuurlijk opsturen. Aan het einde van de uitzending maken we de winnaar bekend. Ik wil nu naar NAC, want bij NAC is deze week na een publicatie van Voetbal International flinke commotie ontstaan over de wintertransfer van Sidney van Hooijdonk naar de Portugese club Estrela Amadora. De spits, gedeeld topscorer van NAC destijds met 5 goals. En zo natuurlijk voor jou, Pierre. Vertrok transfervrij en zonder een afspraak over een doorverkooppercentage. Volgens Voetbal International kon dat zo gebeuren omdat Pierre een rol heeft gespeeld bij die transfer. En die rol valt niet te verenigen met zijn rol als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen. Een deel van de NAC-supporters eist nu het vertrek van Pierre bij NAC. En de grote aandeelhouder Karel Vrolijk eist een onafhankelijk onderzoek. Nou, er waren er van de week allemaal spandoeken. Raakt het jou eigenlijk, als je
3: Tuurlijk.
0: Het zo leest?
3: Zeker. En toch zeker als je zelf weet wat je rol in dit geheel is geweest.
0: Nou, het is
3: dan doet het eigenlijk nog veel meer pijn, omdat het onwaarheden zijn.
0: Nou, want voor jouw gevoel heb jij niks fout gedaan.
3: Nee.
0: Het is een onvoorstelbaar ingewikkeld verhaal met zaakwaarnemers, intermediairs, structuren binnen de club. Dus om niet in details te verzanden wil ik het eigenlijk voor alle kijkers begrijpelijk houden en zo snel mogelijk tot de kern komen. Heb jij een rol gespeeld op welke manier dan ook bij die transfer van Sidney?
3: Nee, ik heb op zakelijke manier daar niks mee te maken gehad.
0: Helemaal niks, dus geen belletjes, niks?
3: Nee, ik ben niet gebeld door de club waar hij nu speelt. Wat ook gesuggereerd werd. Ik heb daar niemand van gesproken. Jullie hebben inzage gehad. Ik heb afgelopen woensdag nog een vrijdag nog een interview gehad. Daarvoor nog een podcast. Ik heb alles laten zien, de hele communicatie. En dan is het wat mij betreft eigenlijk hartstikke duidelijk. Het enige waardoor het voor mensen soms niet duidelijk is, is dat je kan altijd het verband leggen. Omdat ik bij NAC een adviserende rol heb.
0: Ja.
3: Dus kan je altijd zeggen van ja, maar hij heeft daar een rol gespeeld. Ik denk dat de bondscoach, als je naast Peter Hofstede op de tribune zit en de familie van de reservekeeper, die kan daar ook iets van vinden en suggereren dat dat...
1: Ja, maar ik heb geen functie binnen Telstra.
3: Nee, maar dan nog. Ik bedoel,

0: Nee, dat is niet voorbij gekomen eigenlijk. En ja, daarvan kunnen we ook zeggen van ja, misschien had dat wel gemoeten om het gewoon duidelijk te maken voor iedereen. Nou ja, waardoor het gissen weg is. Want ja, dat is wat er nu is ontstaan.
1: Ja, want nu zeggen veel supporters, ja, NAC is eigenlijk financieel benadeeld door deze transfer. Want NAC heeft er helemaal niks aan overgehouden. Het is de clubtopscore. Ja. Is NAC financieel benadeeld?
0: Benadeeld, dat weet ik niet. Kijk, allereerst is het natuurlijk ook zo, want dat vergeet men even. Wij zijn niet wij gaan niet degraderen omdat er geen doorverkooppercentage voor deze speler is gevraagd. Laat dat duidelijk zijn.
1: Want daar gaat het nu toch ook niet om?
0: Dat is best bijzonder dat nu gebracht wordt. Zeker. Is NAC benadeeld? De club die had via een intermediair transfervrij overnemen gevraagd met een doorverkoop. En aan de andere kant was er via de twee agenten die een rol hebben gespeeld in deze transfer van Sydney, was er een akkoord waar de speler transfervrij weg kon.
1: En dat
0: was afgegeven door NAC. Omdat NAC ook de speler wilde wisselen, zeg maar.
1: Ja, omdat NAC van het salaris af wilde en daar...
0: Daardoor een nieuwe speler wilde halen.
1: Maar ook een beetje met de rug tegen de muur gezet werd door die
0: Portugese club. Door de club met de deadline, ja.
1: Maar vind je dat het clubbelang van NAC dan is gediend met het vertrek van Sydney voor Nop, zeg maar? Toch de clubtopscorer van het team?
0: Van Nop...
1: Ze hebben nog niks gekregen.
0: Nee, maar dat klopt. Maar dan had je met een doorverkooppercentage had je ook nog steeds niks gekregen. Nu, alleen maar dan had je misschien iets kunnen krijgen. Maar als je een speler een anderhalf jaar contract laat tekenen, ja, dan ga je er eigenlijk ook niet zo snel vanuit dat daar in de winterstop na één jaar een einde aan komt. Dat was ook niet de bedoeling. Het zou aan het einde van het seizoen zijn. Hadden we in de wetenschap van nu, was er weer gezeik geweest. Want dan had men gezegd, hoe kunnen zij een speler die anderhalf jaar hier heeft gespeeld transfervrij laten gaan? Dus dat was ook niet goed geweest.
1: Ja, maar het is natuurlijk vooral gezeik en gedoe, omdat jij mogelijk twee petten op hebt.
0: Zeker.
1: Het gaat er dan uiteindelijk om, van is er sprake van belangenverstrengeling, of in ieder geval de schijn daarvan, omdat je een functie hebt bij de club en tegelijkertijd de vader bent van Sydney. Ja. En dan spelen er soms tegenstrijdige belangen. Om een voorbeeld te noemen, dat dit misschien dan goed illustreert, is jij zei vlak voor de winterstop, toen Sydney weer niet speelde, tegen de directie, in ieder geval daar was de directie van NAC bij, wij zijn weg, waarop je op Sydney's vertrek doelde dat.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, want ik heb precies dit gezegd. Dat werd ook gesuggereerd in de podcast. Ik heb gezegd, niet we zijn weg. Waarom zijn we weg?
1: Wat heb je gezegd?
0: Ik heb
1: dan
0: gezegd, zo kan de speler beter weggaan.
1: Maar zei je dat dan vanuit het perspectief van Sydney of vanuit het perspectief
0: vader
1: van de club?
0: Ja. Nee, vader. Ik bedoel, want elke keer wordt de topscorer aangehaald. Maar diezelfde topscorer zat drie wedstrijden lang op de bank tegen ploegen waar de punten gehaald moesten worden. Wat op zich best vreemd was.
1: Ja. Dus, maar ik snap dat je het als vader opneemt voor je zoon. Maar als je tegelijkertijd ook een functie hebt bij NAC, dan ben je toch wel met me eens dat dat wel schuurt. Dat het heel moeilijk is om dan dat naast elkaar te laten bestaan.
0: Nou ja, ja. Dat zou kunnen, ja.
1: Dat zorgt dan toch in ieder geval voor de schijn van belangenverstrengeling?
0: Nou ja, het feit dat mijn zoon bij dezelfde club speelt als waar ik een functie heb, dat zorgt ervoor dat men het kan insinueren. Dus,
1: dus wat Arno insinueert van...
0: Dat het beter aan de voorkant, ja. Dat in de wetenschap van nu klopt. En ja, ik denk dat we daar misschien een klein beetje te naïef over zijn geweest. Dat kan.
1: Heb je daar spijt van eigenlijk? Als je nu terugdenkt, dan denk je, shit, had ik dat maar gedaan.
0: Ik heb in het begin ook gelijk aangegeven dat ik geen voorstander was van het halen van mijn zoon.
1: Nee, dat weet ik.
0: Maar uiteindelijk komt deze reden, omdat ik zelf 20 jaar geleden precies hetzelfde...
1: Ja, maar heb je er daarom spijt van dat je er dan toch in bent getrapt, zou ik maar zeggen? Dat je ermee door bent gegaan?
0: Ja. Ja, nogmaals, in wetenschap van nu, op dat moment, ja, wist ik wel dat mijn positie, doordat hij kwam, wat wankeler zou worden. En dat puur gebaseerd op de mogelijke insinuaties, want ja, die heb je al, dat ga je altijd krijgen. Ja.
1: Maar als je dat wist, waarom heb je er dan niet naar gehandeld? Als je daar

0: je was er dan.
1: Omdat dat bij ons helemaal niet op over tafel is gekomen. En met ons heb ik het over de algemeen directeur en de technische directeur.
2: Ja, maar je zegt zelf van ja, je wist wel dat het een beetje dan eraan zou kunnen komen dat je positie wankeler zou worden. Dan heb je er toch zelf over nagedacht destijds?
1: Nou, omdat alleen ik heb er gewoon niet zo van ben er niet van uitgegaan dat het zeg maar dusdanig was dat het na één jaar dat je in zo'n situatie zou komen. Want als je anderhalf jaar tekent, na een half jaar. Ja, is het eigenlijk bijna nooit voorkomen dat je dan iets krijgt.
2: Maar je weet al, jij loopt zo lang mee in de voetballerij, je weet hoe dingen werken. Is het dan niet een beetje naïef geweest, dan, achteraf gezien?
1: Nou, dat heb ik net aangegeven.
2: Maar vind stoppen, je dat, wat zei mijn volgende vraag, van, kun je dan, ga je wel door nu? Als...
1: Nou ja, dat denk ik wel, ja. Ik moet nog eens goed over nadenken, maar...
2: Maar je vindt niet dat nu hierdoor dan je geloofwaardigheid in het geding is gekomen? Dat je zegt van,
1: nee, maar omdat ik gewoon al een paar keer gewoon heb uitgelegd. Dat, kijk, ik vind als je aantijgingen krijgt dat je geld in je zak hebt gestoken. Dat je de club financieel benadeeld hebt. Ja, dat vind ik nogal wat. Weet je, en ja, daar ben ik me nu eigenlijk continu tegen aan het verdedigen. Wat ontzettend moeilijk is.
2: Ja, dus dat voelt voor jou onterecht. En daarom zeg ik, ga juist door dan.
1: Nou ja,
2: moet je het zo lezen?
1: Nou, kijk, als er binnen NAC, STAK, RVC en directie, als daar echt het gevoel is van ja, het wantrouwen is. Nou ja, dan denk ik dat het heel duidelijk is. Dan moet je iedereen zelf houden. Alleen, dat is absoluut niet het geval.
2: Arno, vind jij dat hij aan kan blijven in die rol die hij heeft?
3: Ja, dat moet hij zelf beoordelen. Ik vind dat hij had moeten stoppen toen Sydney terugkwam. Dat is heel erg onhandig geweest. Dat is achter de rug. Sydney is nu weg. Ik denk alleen, ik zie die spandoeken hangen. Ik weet een beetje hoe het in het voetbal gaat. Jij bent de jongen van de club. Je was altijd juist heel populair in het Breda's. Vandaar dat je allerlei functies ook bij die club hebt gehad. Ook na je carrière. Nu keert iedereen zich tegen je. Ja, ik bedoel, wat is de lol er nog van om daar überhaupt nog wat te doen? Want dit is niet mals wat er allemaal bij het stadion hangt en in die vakken hangt. Dus ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je om die reden er wel mee kapt. Omdat het je dat ook weer niet waard is.
1: Nou ja, oké, maar dan ga je dus toegeven aan iets wat anderen willen. En ja, kijk, ik vind nogmaals het belangrijkste is, als er geen vertrouwen is van binnenuit de club, ja, dan moet je zeggen, toedeloe. En dat het nu niet leuk is, dat ben ik helemaal met je eens.
3: Meer,
1: want ja, het doet je pijn. En te meer ook omdat het niet waar is.
2: Er komt dus een onderzoek intern. Dat,
1: nou, we waren het al aan het evalueren.
2: Ja, maar het wordt verder onderzocht nu toch?
1: Nou, dat was een tweede afspraak, ook, die is er ook voor gepland. Dus dat zou na volgend weekend zijn. Dus ja, van mij mag alles open en bloot op tafel.
2: Nou, dan horen we het volgende week wel weer. We gaan door naar Oranje. Naar Memphis Depay. Hoe is het met hem? Want jij zei, hij moet topfit aankomen bij Oranje. Anders ga ik hem niet meenemen naar het WK.
4: Nou, de verwachting is dat hij de komende wedstrijden weer deel maakt van de selectie. En dus hij zal niet gelijk de eerste wedstrijd... En gelukkig hebben zij nog een programma van...
2: Heel veel wedstrijden
4: onder drie dagen. Zelfs spelen zij nog...
2: 9 wedstrijden in mei.
4: Ja, 27 mei spelen ze nog als laatste wedstrijd. Dus dan is er nog genoeg tijd als alles goed gaat.
5: Wat vind jij hem zo belangrijk dat je hem, ook als hij niet helemaal 100% is, maar op de weg terug aan het komen is en al wat gespeeld, om hem toch mee te nemen? Vind je dat, weet je, ik denk, je hebt altijd uitzonderingen natuurlijk, ja, in een elftal.
4: Nou, dat vind ik wel. In zijn geval zou dat kunnen.
2: Hmm. Maar je hebt toch eerder eigenlijk gezegd dat je dat toch niet gaat doen? Dat hij echt gewoon al wedstrijden gespeeld
4: moet hebben? Nou, ik heb in EK 24... is hij ook mee geweest. Toen was hij ook nog niet 100% fit. Maar het kan zijn dat ik hem... Maar nogmaals, dat is praten over het feit als.
2: Ja, ja. Maar ben je dan teruggekomen op wat je eerst vond?
4: Wat zei je?
2: Ben je dan teruggekomen op wat je eerder zei?
4: Dan kan het heel goed zo zijn dat je denkt van hij is nog niet 100%. Dus hij start op de bank. Dat zou, als het eenmaal zover is, zou dat ook een mogelijkheid zijn.
5: Is het voor jou, als hij niet zou kunnen starten of niet speelt, ga je dan op een andere manier voetballen? Ben je daar al uit? Of
4: nee, zeker nou,
5: een andere
4: manier
5: op dezelfde plek?
4: We gaan niet op een andere manier voetballen. begaan dan met een andere spits spelen.
5: Oh ja, en wie is dat dan? Ik moet toch een beetje kritisch zijn, hè?
4: Jij bent spits geweest, dus als jij tegen mij zegt...
5: Nou ja...
2: Wie zou je er neerzetten, Wim?
4: Nou, ja, jij er neer, dan luister ik.
5: Ik had deze jongen een kans eventueel gedacht. Nou, dat lijkt er wel een beetje op. Ik denk, Malen is een totaal ander type. Malen die komt veel minder in de bal en die kan veel meer van de bal afbewegen.
4: Ja, klopt.
2: Dus dat zou je minder snel doen?
5: Nou, Weghorst lijkt me niet geschikt om te starten als
2: centrumspits.
5: Als basisspeler. Nee, dus dan denk ik toch dat je misschien iets anders moet gaan spelen.
2: Nou, Rafael heeft andere ideeën over. Kom maar in, Rafael.
0: Ik neem even over, sorry. Kijk, ik vind het lullen jullie over. Ja. Maar kom op, het is toch mooi? Vond je? Is dat de grootste onzin die er is, vind ik? Ja, daar zijn we weer met de stelling van de week. De stelling is dat Koeman moet het elftal om Malen heen bouwen. Malen is op dit moment de man in vorm. En eindelijk ook laten zien wat zijn potentie is. Niet alleen maar één keer, maar echt elke week. Dus dat is mijn stelling. Ik ben benieuwd wat jullie van vinden.
6: Nou, daar ben ik het niet mee eens.
0: Nou, ze is het nooit met me eens. Dus wat dat betreft, niks nieuws. Veel plezier vanavond.
2: Ja, Ronald, met wie ben jij het eens? Met Estefana of met Rafael?
4: Met zijn vrouw.
2: Ja. Je hebt toch weer meer verstand van voetbal?
4: Ja, verstand van sport.
2: Ja, zeker. Maar zou je Malen dus niet... Want je hebt natuurlijk heel vaak rechtsbuiten gezet.
4: Ja, maar als Malen bij ons rechtsbuiten speelde... dat is nooit met krijt aan de schoenen. Altijd in een vrije rol naar binnen. En dat werkte prima met Denzel Dumfries als bek. Dus het is niet zo dat we Malen aan de rechterkant, aan de buitenkant zetten. Hij heeft de vrijheid om naar binnen te komen en diepte te zoeken. Dus dat pas je al gedeeltelijk aan, omdat hij geen echte rechtsbuiten is.
2: Hij is geweldig in vorm bij AS Roma, waar hij in de spits staat. Zou je hem, als Memphis er niet bij is, dan wel zien als eerste keus in de spits?
4: Het zou een mogelijkheid zijn. Ja. Maar nogmaals, dat zijn vragen die ik pas echt kan beantwoorden als ik echt definitief weet wie wel en niet fit is.
2: Je mag 26 spelers meenemen. Hoeveel spitsen ga je meenemen? Weet je dat wel?
4: Nou, in principe kijken we altijd binnen een selectie naar dat je dan vaker een aanvaller meer hebt dan een verdediger. Omdat we natuurlijk verdedigend ook jongens hebben die meerdere posities verdedigend kunnen bespelen. Ja. Jurjen Timber is rechtscentraal, maar kan ook rechtsback spelen. Dus dan geef je vaak de mogelijkheid om een aanvaller extra te halen. Maar in principe hebben wij altijd drie spitsen in onze selectie.
2: Ja, en dus voor de duidelijkheid, als Memphis nog geen wedstrijd heeft gespeeld voorafgaand aan het WK, zou het toch nog kunnen dat je hem meeneemt naar het WK?
4: Nou, dat als hij tot aan start, voorbereiding, niet een wedstrijd heeft gespeeld. Daar ben ik dan nog niet van overtuigd.
2: Hoe gaat het thuis bij jou op de bank als bijvoorbeeld dan Xavi Simons geblesseerd raakt? Want daar zat je live naar te kijken.
4: Ja, dat vind ik pijnlijk. Want je leeft mee met de speler. En het zijn verschrikkelijke momenten, want de reactie van de speler, daar kun je al een hoop in vertalen dat het gewoon een ernstige blessure is. En helaas bleek dat ook zo. En ja, het is dramatisch. Ja. Tuurlijk ben je bij je club, maar ik merk gewoon aan alle kandidaat internationals dat ze alles doen om bij de groep te zijn. Dus als er een keer wat is, dan word je ook gebeld van ik ben op de terugweg en ik ga volgende week minuten maken. Ja. En je weet wat ik kan en noem alles maar op. Dus dat geeft aan dat spelers gewoon erg met het eindtoernooi bezig zijn.
2: Dat is de harde realiteit dat je weer door moet. Welke speler komt nou dichtst in de buurt bij de kwaliteiten en de eigenschappen van Xavi Simons in de selectie?
4: Nou, Xavi heeft natuurlijk bij ons een periode aan de rechterkant gespeeld, maar ook met vrijheid naar binnen. Hij kan de teampositie spelen. Nou, daar hebben we meerdere mogelijkheden in. Met Reinders, met Til, met Kluivert, waar ook nog afwachten is.
2: Hoe is het met hem?
4: Nou, die gaat in principe de volgende wedstrijd gaat die minuten maken. Ja,
2: hij heeft net weer de groepstraining meegedaan.
4: Ja, klopt. Dus
2: dat zou mooi op tijd zijn dan net nog, toch?
4: Nou ja, ik vind wel dat je in ieder geval een aantal wedstrijden minuten hebt moeten maken. En het liefst zeker ook nog een wedstrijd volledig.
2: Ja, dus je kan nog wel rekenen mogelijk dus op Justin Timber. Of Justin Timber, sorry, van Kluivert. bij de
4: Spurs? Ja, die is nog niet afgeschreven.
3: Is het voor jou een beetje één van de twee? Als Kluivert fit is, die heeft er altijd bij gezeten, misschien dan de voorkeur. Een Til zou een optie zijn als het met Kluivert niet helemaal goed komt? Moet ik het zo zien?
4: Nou ja, je hebt gewoon lijstjes en daarin heb je voorkeur. Tuurlijk is Justin een speler, die heeft het ook geweldig gedaan in die beide wedstrijden tegen Spanje op de teampositie. Is weer een ander type als Til, als Reinders, et cetera. Dus en dan gaan we gewoon keuzes in maken.
2: Zo meteen gaan we verder over Oranje. Ik wou even naar Feyenoord, Wim. Want die plaatst zich vandaag toch al bijna voor de Champions League. Uiteindelijk toch vrij knap. Is dat nou inderdaad alles aan Dick te danken? Want ik zag gisteren in de Telegraaf.
5: Dat is wel een omkeer geweest, toch? In veldbezetting. En...
2: Zijn wel punten gaan pakken?
5: Nou ja, punten gaan pakken. Ja. Nou, dat zag er dramatisch uit in de eerste helft, moet ik je zeggen.
2: Eigenlijk... Vandaag bedoel je?
5: Ja, vandaag.
2: Ja, nee, precies. Want het was helemaal niet zo compact, toch?
5: Nee. Nou, soms het... Trouwens, stond op de middellijn. Een paar keer. Dat is toch niet de snelste. Dus iets ging er daar niet goed. Maar het is natuurlijk wel... De veldbezetting is wel beter geworden natuurlijk. En ik denk dat je dat best wel een advocaat mag wijten. Want bedoel, daarvoor was dat natuurlijk helemaal niet zo.
2: Zie jij de hand van Dick advocaat, Ronald, bij Feyenoord?
4: Nou, je weet dat Dick een realistische coach is. En dat is bij momenten erg goed. En als je kijkt vanaf het moment dat Robin trainer is geworden... Ja, dan wilde hij natuurlijk ten koste van alles opbouwen... vanuit de keeper, voetballen, hoog druk zetten. Nou, dat is nu allemaal minder. En daar denk ik wel dat daar een stukje de hand van Dick in zit. Maar om alles toe te schrijven, nu ineens... dat vind ik dan ook wel weer ietsje overdreven.
2: Maar is dat dan...
4: Het kan ook zo zijn dat Robin ook gewoon in dat hele proces gewoon heeft gezien... Het kan even niet zo. Tuurlijk zou hij dat nog steeds, denk ik, het liefste willen. Maar soms als coach, en dat beaamt een goede coach... zijn er momenten dat je misschien wel eens even een stapje terug moet doen... om misschien later, als er een stuk meer vertrouwen is... of in zijn geval bij Feyenoord... blessures hebben ze natuurlijk ook erg veel gehad... Dat wel weer. Ik denk dat dat wel het ideaalbeeld is. Maar ten koste van alles je ideaalbeeld altijd willen... is niet verstandig. En die ervaring heeft Dick advocaat wel.
2: Ja. Is dat dan opportunisme en enthousiasme van een beginnende coach? Ja, als je het altijd mooi wil doen?
4: Het is een ervaringsvak. Mm-hmm. Dus je wordt normaal gesproken als coach word je beter... omdat je ook tegen momenten aanloopt waarvan je achteraf zegt... dat had ik waarschijnlijk ook iets anders moeten doen.
5: Nou ja, als je er dan ook wat mee doet...
2: Ja, dat is wel belangrijk als je dat leervermogen...
5: Ja, nee, maar kijk, het had natuurlijk zonde geweest... als hij in februari werd weggestuurd of weet ik veel wat. Weet je, dat is ook funest voor je carrière natuurlijk uiteindelijk. En nou ja, nu neemt hij het mee, hopelijk neemt hij het mee. Dat het allemaal iets ingewikkelder in elkaar zit... dan je denkt van ren je rot lekker naar voren en het komt allemaal wel goed. En dat is te hopen voor, hè?
2: En ze kwamen nog vandaag met een man meer te staan vanwege een rode kaart.
6: De VAR van de week.
2: Nou, daar is hij gelijk weer, Dick advocaat. Terecht een rode kaart, Pierre?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind dat de speler hier een groot risico neemt om de keeper te blesseren.
2: Pardon?
1: Ik hoorde Danny Buijs na afloop ook zeggen dat wel een Reuter... Ja, heel snel weer omhoog was.
2: Maar hij dacht dat hij met de trauma-helikopter moest worden afgevoerd. Dat zei Bouwens.
1: Hij ziet dat er een botsing plaats gaat vinden als keeper zijnde. En hij draait ook een klein beetje zijn hoofd al weg. Dus ja, ik begrijp dat hartstikke goed. Weet je, dit was 30 jaar geleden... was dit in Engeland altijd doorspelen. Maar ja, dit is gewoon echt het risico nemen... Om een speler te blesseren. Ja.
2: Wim, heb jij als speler wel eens de dokter van het veld gestuurd?
5: We hadden helemaal geen dokter vroeger. Nou, nee. En het was zeker niet de snelste. Nee, was dit een dokter of was dit een fysio?
2: Nee, de dokter, als ik het goed heb.
5: Ja.
2: Joost van der Hoek.
4: Joost van der Hoek, ja.
5: Ja.
2: Kijk, die wordt dan tegengehouden. Want hij heeft haast dan, denk ik. Ja, ik weet het ook niet.
1: Het is een bijzondere actie, toch, hè, dit?
5: Wat zeg jij?
2: Is een bijzondere actie. Ja. Zet je die dokter er ook voor paal, Arno?
3: Ja, maar juist omdat het een hoofdblessure-achtig iets lijkt, is het logisch dat daar een dokter naar wil kijken. Maar als hij door zijn eigen spelers al weggestuurd wordt, dan ja, is het een hopeloze regel.
2: Weet hij niet wat hij, of hij iets gezegd heeft? Dat nee. weten we niet, hè?
3: Nee. Het ziet er kollig uit in ieder geval. Ja.
2: Nee, Van Persie deed er in de afloop een beetje lollig over of lacherig. Maar ja. werd niet helemaal duidelijk verder wat het
5: was. Nou, maar die opluchting was natuurlijk wel prachtig om te zien, toch, bij Feyenoord?
2: Ja, nee, zeker. Die hele bank. En mooi dat Rieten maakt ook. Ja, ja wordt wel van veranderd. Maar
5: een druk natuurlijk op dat elftal heeft gezeten. Ja. Nu Champions League halen, rechtstreeks plaats in.
2: Heb je toch een redelijk seizoen gehad? Dan, of niet? Als je tweede wordt nu.
5: Maar zo werkt het, hè? Ja. Kijk je gewoon op het einde van de rit en ja, niemand heeft het inmiddels.
2: Nou ja, het gaat, het kampioen worden is wel minder belangrijk geworden, lijkt het. Weet je, je moet bij die eerste ja, twee plaatsen zijn. Ja. Die ja. zullen geld opleveren,
3: ja. Dat is het laatste jaar, hè?
2: Zou jij Guus Stil meenemen, Pierre? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik vind dat Guus Stil een hele betrouwbare pion is. En ook een speler is die ook een beetje afwijkt van een heleboel middenvelders. En daarnaast kan hij ook nog eens een rol hebben als spits. Dat is wel niet dat is niet zijn nummer 1 positie, maar daarin heeft hij ook laten zien dat hij daar toch echt wel uit de voeten kan. Ja, scorend vermogen. En ik denk, en ik ken hem niet persoonlijk, maar het lijkt me echt een heel leuke gast.
7: Is dat ook een voordeel dat het een jongen is die zich waarschijnlijk wel goed in zijn rol kan schikken? Waar je het wel eerder over hebt gehad, van dat het toch belangrijk is.
4: Dat verwacht je van iedereen natuurlijk. Maar dat kan niet iedereen. Want de een heeft meer problemen met het niet mogen spelen van het begin. Of
7: hoe moeilijk
4: niet
7: is
4: invallen.
7: Ja.
1: Maar dat heeft hij bij PSV natuurlijk ook al een paar keer wel gehad. Hè,
4: Nee. Maar het is gewoon een jongen die goed in een groep ligt. Hij is meer een lopende tien. Die ook voor de goal komt. Kopsterk is. Een geweldige inzet altijd brengt.
3: En die fitheid ook belangrijk, omdat je toch fitte spelers wil hebben. En hij is natuurlijk altijd wel heel fit.
4: We zullen heel fit moeten zijn, want het is bloedheet in Amerika. Maar en we spelen ook tegen Japan. Nou, die blijven lopen.
7: Maar hoe moeilijk is het om als bondscoach dan in te schatten of een speler zich inderdaad binnen de lijntjes beweegt tijdens het toernooi? Je bent lang op pad.
4: Ik heb ervaringen met een eindtoernooi 2 jaar geleden. En ik heb alle jongens die in beeld zijn, heb ik bij het Nederlands elftal gehad. Dus dat beeld heb ik voor mij best wel goed. En plus het feit, we hebben een technische staf. Dus iedereen heeft een stem daarin. En daar discussiëren we over. En uiteindelijk moet ik de beslissing brengen.
2: Maar zou je dan eigenlijk liever een kleinere selectie hebben?
4: Nee, ik ben juist de voorstander van...
2: Van de grote selectie, ja?
4: En we zijn nog niet eens erover uit of we 3 of 4 keepers meenemen.
2: Dus waarom zou je er 4 meenemen?
4: Nou, als er 1 geblesseerd raakt.
2: Ja. Nou, eigenlijk 2 of 3 dan.
4: Nou, dan heb je een reden zou kunnen zijn... Dan heb je geen keeper die in training is. Die ligt ergens op het strand. En je moet in Amerika je melden om erbij te komen. Tijdverschil, warmte, noem alles maar op. Dus dat is wel iets waar we over nadenken.
1: Nou, dan zijn we eruit. Guus Stil, want die heeft volgens mij bij PSV ook al een keer gekiept.
2: Ja, daar kan hij ook mee. Ja, die kan overal spelen.
5: Ja, maar hoe doe je dat dan met zo'n grote selectie? Nou, op een gegeven moment krijg je een aantal die gaan steeds meer merken dat ze toch uiteindelijk niet gaan spelen. Hoe geef je die aandacht? Hoe doe je dat?
4: Je kijkt, daar geef je juist aandacht aan. Ik ben ook iemand die, hè, als je een wedstrijd hebt gespeeld. En de dag daarna heb je dan de trainer met de wissels die minder hebben gespeeld of niet hebben gespeeld. Dan ben ik altijd bij die training. Oh, goed. Het is niet zo dat ik dan altijd bij de basis maar naar binnen ga. Ja. Of nee, die laat ik dan bij iemand anders. En dan ben ik gewoon zelf bij die training. Gewoon puur om dat te willen zien. Hoe ze trainen. Maar ook hun de aandacht te willen geven van de hoofdcoach in dat opzicht. En je kijkt naar je selectie. Jongens die... Hè, je hebt altijd een basisidee van elftal in je hoofd. En die daar buiten vallen, wil je ook hebben dat daar ook jongens bij zijn. Die anderen, hè. Dat als er wel iemand die niet goed traint of die met zo'n gezicht rondloopt, dat dat dat niet altijd van de coach moet komen. Maar dat er ook onderling dat tegen spelers wordt gezegd. En dat zoek je ook bij je wissels.
7: Mm. Wijnaldum heeft de hand eigenlijk opgestoken. Van roep mij maar weer op.
4: Ja.
7: Staat hij op de lijst nog?
4: Nee. Nee.
7: Dat is klaar.
4: Nou, ik heb Genie 2 maanden geleden bij me thuis gehad. Hebben we een gesprek gehad. En dat ging eigenlijk, en dat was redelijk laat, omdat hij daar pas laat mee kwam. Hoe een beetje de evaluatie van de EK 2024. En zijn rol daarin, omdat hij niet speelde. Op een gegeven moment, hij is toen 3 keer ingevallen. Vond hij achteraf te weinig, was hij. Maar hij was ook niet blij met zijn eigen rol. En daar hebben we toen over gesproken. En toen was daar totaal niet over gesproken. Want ik, voor mij was dat op dat moment voorbij. Een station wat voorbij is. Ja,
7: het was voor hem niet helemaal duidelijk.
4: Het was voor hem blijkbaar nog niet helemaal duidelijk. En, dus toen las ik ook wat hij zei, dat hij beschikbaar is en WK wil. En dat was in dat gesprek niet geweest. En toen heb ik hem nog gebeld om te zeggen dat ik de voorkeur aan anderen geef.
3: Waarom zou je hem niet selecteren? Wat is de reden voor jou om hem niet te selecteren?
4: Ik heb hem natuurlijk sinds de EK 24 heb ik niet meer hem geselecteerd. En de voorkeur gegeven aan een aantal andere spelers op zijn positie. En daar ben ik zeer tevreden over.
7: Staat Martin de Roon nog wel op de lijst?
4: Die zit wel in mijn achterhoofd, ja.
7: Dus die kan mogelijk nog een... We spreken hem nog, want die kan mogelijk dan nog een uitnodiging verwachten. Maar heb je ook nog contact met hem?
4: Ik spreek bijna alle jongens, dus...
7: Ik wil naar de resultaten ook van de wedstrijden. Want er is wel een grappige statistiek, of eigenlijk helemaal niet zo grappig. Want de laatste 14 wedstrijden, dat is een hele goede statistiek. De laatste 14 wedstrijden ben je ongeslagen met Oranje. Maar waarom lukt het sinds je terugkeer niet om te winnen van landen uit de top 25 van de FIFA-ranking? Want dat is nog geen één keer gelukt.
4: Dat dwarrelt overal in de laatste 2 jaar een beetje rond.
7: Ja, maar ja, kijk, dat zijn alle uitslagen.
4: Ja. Ja, dat kan ook een momentopname zijn. Hè. Net zo goed in mijn eerste periode wonnen we juist wel...
7: Maar het zijn
4: wel,
7: van
4: Frankrijk.
7: Het zijn wel 13 momentopnames.
4: Ja, maar oké.
7: Okay. Ja, maar heb je er een verklaring voor?
4: Het is niet positief.
7: Nee, maar heb je er een verklaring voor dat je zegt van daarom
4: daar
7: heb
4: ik dat
7: geen
4: niet? Verklaring. Ja, verklaring. Ja, dat we minder zijn geweest ten opzichte van tegenstanders. Maar ik denk ook dat we nooit in heel veel van dit soort wedstrijden ook niet ook met heel veel blessures te maken hebben gehad. Maar dat is geen excuus. Die lijst is niet goed positief. Maar nogmaals, dat kunnen we van de zomer veranderen.
7: Ja, je maakt je daar geen zorgen om dat dat niet lukt?
4: Daar lig ik niet wakker van, nee.
7: Wim, wat wou je zeggen?
5: Nou, wat mij zorgen zou baren... Hoe zeg je dat? Baren?
7: Ja,
5: baren.
7: Ja.
5: Baren. Is dat als je al dat geweld ziet aan aanvallende kwaliteiten in Europa...
7: Bij Frankrijk, bij Duitsland.
5: Ja, dat wij daarin wel behoorlijk tekortschieten. Maar dat heb ik wel vaker gezegd. Ik vind Depay echt, als hij echt goed is, de Depay van een paar jaar geleden.
7: Ben je bijna Messi?
5: Nee, dat heb ik niet gezegd.
7: Nou, dat is wel geschreven.
5: Nee, ook niet. Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei, dan kan hij tegen de top, de topspelers die er zijn, kan hij aanschurken. Aanschurken betekent dat je er...
7: Soms het niveau kan...
5: Nou, dat je net onder de top een hele goede, exceptionele goede voetballer bent. En dat vind ik niet van Gakpo en ik vind het ook niet van Malen.
7: Gakpo niet?
5: Nee.
7: Bij Nederland zelf al?
5: Nou, jawel, maar het is...
7: De beste speler.
5: Niet Dembele, weet je, dat niveau, daar heb ik het over. En dat maakt me best een beetje zorgen.
4: Maar kijk, Gakpo is wel... Geweldig in het Nederlands elftal. Ja.
5: Dat heb je het goed gedaan. Dat ben
4: erg,
5: ik niet
4: goed, erg goed gedaan. Is hij gewoon de beste aanvaller?
5: Ja, maar bij Malen heb ik echt mijn twijfels. Weet je, want ik zie regelmatig Italiaans voetbal. Ik geef ook nog wel eens commentaar bij Italiaans voetbal.
7: Ja, dat weet ik.
5: Niet tot ieders tevredenheid overigens. Dat wil ik er ook nog bij melden.
7: Maakt niet uit, Wim.
4: En dan, dat lukt niemand.
5: Dan zie ik wel dat het niveau daar is natuurlijk echt schrikbarend minder geworden dan jaren geleden.
4: Ja, Italië?
5: Ja. En dat, dus ik ben er niet van overtuigd. Want in Engeland lukte het ook niet. Dus ik weet niet. Ik wil het graag zien hoe hij zich op dat hoge podium...
7: Ja, dus jij hecht minder waarde aan dan de cijfers dus van Malen... als je denkt, die competitie is serieus niet goed.
5: Ik denk dat het geen goede speler is. Alleen, het vertekent wel een beetje het beeld waar je speelt.
4: Maar als je realistisch kijkt... En dat noem jij Frankrijk. Die hebben natuurlijk een arsenaal aan heel veel goede aanvallers.
7: En de drie teams opstellen.
5: Spanje.
4: Ja, en dan... Maar in één wedstrijd kun je van Frankrijk winnen. Ook dat is voetbal. Dus.
7: De eerste wedstrijd op WK speel je tegen Japan. Die spelen vaak met 5 verdedigers. Dat ligt Oranje niet echt lekker, toch? 5 verdedigers.
4: Omdat nee, want? Waarom?
7: Nou, Oostenrijk speelde met 5 verdedigers.
4: Nou, Oostenrijk speelde een systeem waar je geen systeem in zag.
7: Oh, dat is wel een hele goede tactiek dan.
4: Nee, maar wij spelen soms ook met 3 verdedigers als we de bal hebben. Spelen dan met 3 verdedigers?
7: Nou ja, niet altijd.
4: Dus een poppetje dus hoger, lager is een ander systeem.
7: Ja, dus het wisselt tijdens de wedstrijd.
4: Maar
7: dus
4: Japan
7: je kan
4: speelt gewoon met heel veel positiewisseling. Ja. Maar die spelen met 3 verdedigers en met wingbacks. Dus daar zijn wij al een tijdje mee bezig hoe we dat het beste kunnen bespelen. Wij hadden problemen, en dat ben ik wel met je eens. In beide wedstrijden tegen Polen. Ja, Polen speelde ook zo,
7: toch?
4: Ja, dan, als je dan niet man op man komt, dan kun je in de problemen komen. Dus wij hebben gesproken en gaan daar ook volledige aandacht. Want Zweden speelt zo, de derde wedstrijd. Ja. Japan speelt zo. Het is meer 3-4-2-1 is het, als het ware. Ja, en dat geeft wel de nodige aandachtspunten.
7: Zou jij dan, Pierre, met 5 verdedigers gaan spelen zelf? Of 3 verdedigers, hoe je het noemen wil?
1: Nee. Ik denk dat je toe wil naar de opstelling.
7: Nou, jij hebt zitten tekenen, toch?
1: Nou ja, tekenen niet. Maar
7: nou, kijk, beltjes.
1: Ik vind dit best een aardige opstelling eigenlijk. Met
7: Theo kwam hier het laatst ook bij me mee, hè? Toch, Theo Jansen?
1: Ja, die had ook 5. Natuurlijk kan je naar Gakpo zeggen, ja, dat is geen wingback, maar... Ik kan niet verdedigen, maar Waisa en Unal bij NEC, dat zijn ook pure aanvallers. Dus uiteindelijk is elke speler wel in staat om een beetje die rol op te pakken. Nou, Dumfries heb je aan die rechterkant. En het voordeel van dit is dat je eigenlijk heel simpel door alles één schakeltje verder te draaien, dan speel je weer met 4-3-3. En staat iedereen eigenlijk op een positie. Ja, die gewend is te spelen. Dus je kan dan, daarin kan je makkelijk spelen. Ja, je kan hem ook omdraaien met 4-3 beginnen en zeggen van... en we draaien hem één keer door, dan heb je dit.
7: Ja, maar zie je dit als een reële optie? Of is dit wat je zegt, dit doen we soms al in delen van wedstrijden?
4: Dit is een optie dat je aan één kant... en dan kan de linksbuiten zijn, dan kan de rechtsbuiten zijn... om die als back mee te laten verdedigen. Je kan ook denken aan... een middenvelder als een van de 3 centrale verdedigers te laten spelen. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Ik ben het er wel mee eens dat je vaak tegen dit soort ploegen... moet je eigenlijk ten opzichte van hun man op man komen. En dat moeten we gaan doen.
7: Ja, dus je
4: en
7: gaat
4: hoe we dat gaan doen... 1 ligt aan de beschikking van de spelers, want... Het blijkt wel weer dat je daar allemaal niet 100% vanuit kan gaan, helaas, met de blessures. Maar het is wel zo dat we dat moeten gaan aanpassen.
5: Tim Meijners nog steeds een optie?
4: Ja.
5: Daar, die plek? Ja.
4: Nou, optie voor de WK, absoluut. Ondanks dat hij, en hij speelde vanavond ook niet, dat hij minder speelt de laatste periode. Maar Teun heeft het altijd erg goed gedaan.
7: Wim, heb jij wel eens in Erehaag gestaan?
5: Maar niet.
7: Een klapper voor de tegenstander en zo als ze kampioen zijn geworden. Wat vond je ervan bij Ajax?
5: Nou, ik vond het op zich wel heel chic. Maar ik vroeg me af wat nou pijnlijker is. Of je een Erehaag moet vormen als je het kampioenschap verliest met 2 punten... of dat je hem verliest met 23 punten. He?
7: Wat denk je?
5: Ik weet het oprecht niet.
7: Wat vond jij ervan, Ronald? Zo'n kampioenshaag, zo'n Erehaag?
4: Nou, in Spanje is het gebruikelijk
7: toch?
4: Dat het gebeurt. Volgens mij moet Madrid, binnenkort naar Barcelona.
7: Ja. Kunnen ze aan de bak.
4: Dus dat is extra pijnlijk, maar ze doen het wel omdat het daar hoort. Het is de eerste keer dat ik het in Nederland zie, volgens mij.
7: Supporters vonden het niks, maar het heeft toch ook wel iets chiques?
1: Daar gaat het eigenlijk juist om. Ik vind het juist hartstikke mooi. Want het geeft ook gelijk even aan de verhoudingen tussen de clubs. En voor supporters is het vaak ja, gewoon agressiever. En hiermee vind ik... Ja, ik vind het een mooi gebaar. Ja,
7: alleen als de wedstrijd begint, dan kun je beter niet in die eraag blijven staan, toch? Want binnen 31 seconden lag hij erin. Dat ging weer heel snel.
8: Ja,
7: een goede ingooi, Arno.
3: Ja, dat wil ik eigenlijk wel weten van Ronald. Die standaard situaties, daar gaat het eigenlijk steeds over, vooral in Engeland ook. Hè. En nou ja, je ziet de ontwikkeling in die sport. Wat doen jullie daarmee als Nederland zelf dan? Want het kan ook het verschil zijn, straks wel of niet doorkomen op een WK.
4: Wij geven er ook heel veel aandacht aan.
3: Maar ga je echt speciaal iemand ook nog die dit alleen maar doet erbij halen? Of is het een taak die al besteed
4: nee,
3: is?
4: Nee, wij hebben met iemand contact. En die is ook al geweest op Zeist.
3: Maar die wordt toegevoegd aan de staf?
4: Niet toegevoegd aan de staf. Maar op de achtergrond, met zijn know-how, samen met Patrick Lodewijks natuurlijk, die bij onze standaard situaties doet, gaan we samen... En die aandacht hebben we altijd al besteed.
1: Ik denk, alleen, ik denk niet dat hij die naam moet geven.
3: Jawel,
1: denk
3: je? Wel. Maar waarom niet in de staf? Dat klinkt een beetje ingewikkeld om.
4: Dat heeft zijn redenen.
3: Okay.
7: Maar komt die naam nog wel dan? Of blijft dat een mysterieus iemand op de achtergrond waarvan we de naam...
4: Nee, hij komt niet bij de groep, dus zul je hem niet zien.
3: Okay. Hij komt niet bij de groep?
4: Nee.
3: Gaat dus niet naar Amerika?
4: Nee.
3: Maar werkt op afstand dan of zo?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
7: Is het een Nederlander?
3: Dat is de eerste letter.
4: Maar
1: heeft hij een snor?
4: Het gaat om het feit dat je er aandacht aan besteedt en dat de vrije trap, de corner en de ingooi.
1: Ja.
4: Maar het lijkt ons beter om en daarom hebben we dat ook niet in de periode van maart gedaan. Omdat, ja, dan geef je alweer bloot wat je zou willen en hoe je dat gaat
5: maar
4: doen.
5: Maar dat is dan een specialist? Dat is iets wat je zelf met al die voetbal
4: een specialist die geeft aan, hè, net zo goed met hoe zet je een blok. Hmm. Als je met een blok wil en je wil een Virgil vrij krijgen, want dat is natuurlijk wel een geweldige kopper.
5: Maar ik loop...
4: ja, dat gaat veel meer daar en dat gaat om het feit van... Nee, hè, je hebt een aantal manieren van een corner nemen en de posities van een ieder. En dat moet je trainen. Daar moet je, hè, moet je constant in zijn en dat verbeteren. Hmm. En nogmaals, het gaat ook om de tijd die de nemer... Want de nemer is misschien nog wel de belangrijkste. Ja. Dus je moet ook goed Arsenal, heeft die Rice en die Saka, die rechtsbuiten, linksbeen, rechtsbeen. En die nemen die corners geweldig.
5: Ja.
4: Ja, dat is ook een wapen.
5: Nee, maar dat begrijp ik.
4: En bij een Nederlands elftal, wat we de tijd nu wel gaan krijgen, wat je eigenlijk in een korte periode van interlandvoetbal niet hebt, om die spelers iedere dag 10 corners te laten nemen. Ja, maar dat ze wel bij hun club doen.
7: Nee, maar dat begrijp ik zo niet. Ja, we moeten door, jongens. Want
5: nee, maar wacht even.
7: Ja, nou heel snel nog vinden.
5: Maar waarom heb je... Je hebt zoveel voetbalknow-how in je staf. Waarom moet
4: maar
5: je dan
4: dat
5: nog
4: is allemaal
5: iemand...
4: meer specialisatie die je zoekt... om nog meer ergens uit te halen.
5: Oké. Okay.
7: We zagen met PSV. Ik wil nog één vraag even stellen over Joey Veerman. Want daar is er lang over gegaan natuurlijk. Daar heb je ook veel over gezegd. Dus ik hoef er niet uitgebreid op in te gaan. Maar je hebt hem duidelijk laten weten dat de kans niet zo groot is dat hij meegaat naar het WK. Is dat boek nu al definitief dicht? Of is er nog wel een mogelijkheid dat hij mogelijk...
4: Jij geeft antwoord. Ik heb er veel over gezegd. Mm-hmm. En dat laat ik zo.
7: Je gaat er verder niks meer over zeggen. Nee. Over Joey Veerman. Nou, dan vliegen we door de tijd heen. We gaan zo nog heel... Ik heb nog één vraag over NAC, want morgen is die rechtszaak. Maar nu is het eindsignaal van Frank Heijnen.
9: Op 12 november 1989 maakt in het VPRO-programma Keek op de Week... Oost-Europa-kenner Dr. Remco Klavan voor het eerst zijn opwachting.
10: Verbonden aan de Rijksuniversiteit van Limburg, Dr. Remco Klavan. Dr. Klavan, het gaat allemaal ongelooflijk snel, hè?
11: Meer problemen, het gaat... ongelooflijk.
10: Ja.
9: Klavan, wiens voornaamste talent als specialist eruit bestaat dat hij in zijn antwoorden uitsluitend de vraag herhaalt, is door Van Koten en de Bie vernoemd naar een held uit hun Haagse jeugd. Mick Klavan.
12: De motor van Holland Sport is nog altijd Mick Klavan. Wat doet Mick Klavan op die vrije zondag?
13: Meneer Roef, lekker een luie. Een hele lekkere luie dag van maken.
9: Ik herinner me nog dat ik als kind in antiquariaten de vergeelde werken van ingenieur Ad van Emmenes en de mysterieuze Hans Molenaar kocht en ze thuis tot me nam en gefascineerd raakte door die naam. Die iets exotisch, iets avontuurlijks had. Veel exotischer in elk geval dan het Hollandse van zijn tijdgenoten Wilkes en Lenstra. Mogelijk zat al het avontuurlijke van de man in zijn naam. Want nooit in zijn meer dan 20 jaar omspannende voetballoopbaan speelde Mick Clavan, een volgens de overlevering luie buitenspeler met een linkerbeen dat in het museum thuis hoorde, voor een club buiten zijn geboortestad Den Haag. Toen hij er in 1970 als 41-jarige eindelijk mee ophield, stond de teller op 16 jaar ADO, 3 jaar Hollandsport, 2 seizoenen SHS en een jaartje BVC Den Haag. Bij Hollandsport, een club die aan het tv-programma voorafging, maakte hij deel uit van een legendarisch elftal met Landman, De Harder en Roggeveen. Als Clavan zijn dag had, barstte houtrust uit zijn voegen van vreugde. En wanneer er niet gevoetbald werd, gingen de fans hem in het weekend bewonderen op de Haagse Markt, waar hij een groentekraam had. 27 keer voetbalde Clavan voor Oranje. Ook nog nadat hij in 1951 2 maanden de cel in moest, omdat hij als dienstplichtige soldaat in een Haagse lunchroom weigerde zijn blouse dicht te knopen voor een meerdere. Hij stierf jong, aan een hartaanval. 6 jaar na zijn dood keerde zijn naam weer even terug in de Nederlandse huiskamers. Een kleine herinnering aan een grote speler.
10: Dr. Clavan, dank u wel. Tot zover Politiek Den Haag. Tot de volgende week.
2: Verhaal van Frank Heijnen. Is iemand het antwoord op de quiz? Stef Nijland. Guillaume Fernandes, wie zei dat? Namli wordt er ook nog geroepen. Nou, laten we snel kijken.
8: De Vrij. Wenzel. Fernandes, doet hij het dan? Fernandes! Ja! Daar doet hij het dan toch. Guillaume Fernandes, de man die zo vaak scoorde tegen zijn voormalige werkgever, doet het nu in extra tijd met Zwolle tegen Feyenoord.
2: In de bekerfinale. De winnaar thuis is Jannie Posma uit Niezijl. Dat ligt bij Groningen volgens mij. Arno, nog heel kort, want morgen om 12 uur de uitspraak van het beroep van NAC. Ja. Die paspoortaffaire, wedstrijd overspelen tegen Go Ahead. Je hebt wat rondgebeld. Ja. Wat gaat het worden?
3: Juristen, advocaten gesproken, maar die durven over het algemeen toch niet echt een uitspraak te doen welke kant het uitgaat. Het lijkt een beetje vorm van de dag. Lijkt een beetje de arbitrage en de VAR in Nederland. Een paar dingen.
2: Moet echt kort, hè?
3: Of de rechter kijkt echt alleen maar naar de feiten. Naar artikel 7, lid 3. Dat zou kunnen. Dan gaat NAC het winnen. Je kunt kijken naar het belang. Dan wint de KNVB, want het belang van betaald voetbal is veel groter dan van NAC. Maar het is echt lastig. Het is wel zo, als NAC zou winnen morgen, gaat de KNVB die wedstrijd heel snel laten verspelen, omdat het heel veel consequenties heeft voor de ranglijst. Die 6 goals gaan eraf en die punten bij Go Ahead eraf. En dan willen ze hem echt snel spelen, anders krijg je een soort scheve verhouding in de competitie. Dus dan gaan ze deze week of volgende week...
2: Morgen 12 uur, dan gaan we het horen. Ronald, wanneer ga je de WK-selectie bekendmaken? Weet je dat al?
4: Ja, 25 mei.
2: 25 mei. Dan zetten we dat in de agenda. Dankjewel dat je hier was. En veel succes op het WK. Jullie bedankt. En we zijn er volgende week weer met een nieuwe Studio Voetbal. Hier zometeen het NOS Journaal. Nog een fijne avond. Dag.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files een paar opvallende om te beginnen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everding is het wegdek in slechte toestand. 1 rijstok is daar dicht. Er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file. De rechte rijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Azenlo 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: De NOS Voetbalpodcast.
2: Jeroen Stekelenburg.
3: Ja, we gaan beginnen, want het is maandag en tijd voor een kakelverse NOS Voetbalpodcast. Een nieuwe NOS Voetbalpodcast, nummer 534, als er goed geteld is. En in deze gaan we speelronde 32 van de Eredivisie bespreken. Een speelronde waarin veel afhing van de blessuretijd. In de Johan Cruijff Arena bijvoorbeeld gaf PSV in die blessuretijd een zege uit handen.
4: Daar ben ik ziek van. Als je de blessuretijd weggeeft, dan ben je er wel ziek van, ja.
3: Feyenoord won juist in de slotfase en is daarmee zeker van plek 2. Toch, Robin van Persie?
5: Nee, dat gevoel heb ik totaal niet. Ik snap dat gevoel misschien nu een beetje heerst. Het komt steeds dichterbij, alleen zijn we er nog niet.
3: Toch kan dat bijna niet meer mis, omdat Twente, NEC en dus ook Ajax punten morsten. Ook in de extra tijd lijkt Excelsior zich te verzekeren van nog een jaartje in de Eredivisie.
6: Deze voelt heel lekker, maar volgende week komt gewoon nog Volendam. Dus ik denk dat is voor ons helemaal een belangrijke wedstrijd. Dus nee, we zijn zeker nog niet fijn.
3: Ja, beslissingen boven in de Eredivisie en onder in de Eredivisie. Dat en nog veel meer bespreek ik met Jeroen Guter, Ragnar Niemeyer en Anna de Jong. En we beginnen bij een wedstrijd waar deze twee mannen, Jeroen Guter en Ragnar, zaterdag bij waren in de Johan Cruijff Arena. De topper dus tussen Ajax en PSV. Want ook al was PSV al landskampioen, een topper is het altijd. Een fraai eerbetoon vooraf, daar begon het mee.
7: Daar staan ze dan, de spelers van Ajax die een erehaag vormen voor landskampioen PSV.
4: Ik heb het niet gezien, want ik kwam later naar buiten, maar netjes.
7: Daar de eerste kans van PSV en het is onmiddellijk raak.
8: Na 37 tellen.
7: Ajax misschien nog een beetje onder indruk.
8: 0-2, nee zeg. Hoe kun je deze kans laten liggen? Trios.
9: Erehaag, dat is één. Maar de rode lopen vervolgens uitdoen, dat is iets te veel respect.
7: Kai heeft een goed schot.
8: En 11e minuut, 1-1. Anton Kai.
7: Hij heeft van die wedstrijden dat hij niet alleen met scherp, maar ook met buskruid vuurt.
9: PSV speelt niet op zijn PSV.
7: Daar is de lage voorzet van Dennis Mann en Boadou frommelt hem erin.
9: Daar is hij. Hij frommelt hem al glijdend binnen.
7: PSV opnieuw op voorsprong.
9: Gaat naar Kai. Kai met het schot. En de vuisten van Kovac. Die bouwt God. Ja. Nou, er is God.
7: 2-2. Toch Mika God. Met een belangrijke goal.
9: En juichend de kleedkamer in.
7: De absolute moed dat ontbrak bij de landskampioen.
10: Ik denk dat we gewoon hadden moeten winnen.
7: Ajax had daarvan moeten profiteren.
10: Natuurlijk wil je deze winnen om die 3 punten thuis te houden. Ja, dat hebben we gewoon laten liggen.
3: Aan een wedstrijd wat ik eigenlijk niet meer aan zag komen, die gelijkmaker. Zagen jullie dat wel nog gebeuren? Het was een fase waarin PSV eigenlijk zeer de bovenliggende partij was.
11: Nou, behoudens de laatste 5 minuten. Omdat Ajax dan toch Fabank gaat spelen. Met niet al te veel overtuiging. Maar ja, goed, je moet toch iets. Je staat achter in eigen huis. En ja, bij een doelpuntverschil dan is er altijd iets mogelijk. En de goal ontstaat zoals die ontstaat. Met een goede rol voor Guy en prima ingeschoten door Gods. En dan is het 2-2 en dan is er wat opluchting bij Ajax. Maar tegelijkertijd realiseren ze zich daar, ja, dat ze toch misschien een goede kans hebben laten liggen om van PSV te winnen. En PSV baalt, want die dachten van, nou, op halve kracht winnen we hier ook nog eventjes in de arena. Maar ja, die laat het dan ook uit de handen glippen.
3: Ja, een zondagschot op zaterdagavond, dat uiteindelijk die 2-2 betekent, als we even bij het beginnen, Ragnar. Die erehaag.
12: Ja.
3: Wat vond je ervan?
12: Nou ja, ik heb nog de samenvatting van Jeroen 2 keer gekeken zelfs. Laat op de avond en ook vanmorgen nog even. Maar die spelers van PSV maakten helemaal geen geïnteresseerde indruk. Ook die liepen eigenlijk een beetje met het hoofd naar beneden tussen die Ajaxiden door. Ik zeg niet dat je met de borst vooruit arrogant het veld op moet lopen dan als kampioen. Maar ja, ze leken een beetje weg te kijken, had ik het idee. Spelers die elkaar ook kenden gaven elkaar eigenlijk geen blik. Ik kan me wel voorstellen, want ik ben voorstander van dit mooie gebaar wat je in het buitenland wel ziet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar als harde kern, zeg maar, dat je daar wat van vindt, begrijp ik ook wel. Dat hoort er ook wel een beetje bij.
3: Ja, ben je dan voor als het goed uit wordt gevoerd? Dus iets meer, toch iets meer grandeur dan dit? Dat je, ik vond ook dat die PSV'ers een beetje het veld op slopen bijna.
12: Ja, en Peter Bos, die, ik had daar niet eens zo de aandacht op gericht, maar die was er kennelijk niet eens bij.
3: Nee, maar dat is toch ook, ja. Wat is dat nou?
12: Dat vind ik ook
3: Peter
12: gek.
3: Bos een geweldige coach, hoor, maar dit is toch ook een beetje acteren, of niet, dat je dat dan allemaal niet interesseert. Je loopt toch even dan een minuutje hier naar buiten, lijkt mij.
12: En hij hoeft er niet eens tussendoor te lopen, maar dat hij er überhaupt niet bij is, is gek.
11: Ik heb er toch al bij gestaan. Ja, ik vind het ook raar. Maar ja, er zijn wat meer dingen die ik raar vind. is prima. Als hij dat zo wil, dan doet hij toch zo.
12: En misschien is het een begin, hè, dat je een beetje moet gaan zoeken van hoe moet je dit nou vorm geven? Moet het misschien op een andere manier?
13: Er moet een cultuur ontstaan van zo'n erehaag. In Spanje is het een heel groot ding. En dan weten de spelers en dan weet het stadion ook hoe het gaat. Ik heb de wedstrijden hiervoor van PSV gehad. Sparta maakte geen erehaag, maar gaf bloemen. De eerste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle was er ook een erehaag. Dus misschien dat Peter Bos daarom nog dacht van ja, dit is al de derde keer dat we in het zonnetje worden gezet.
3: Jawel,
13: het is natuurlijk extra beladen als het groot concurrent is
3: beladen. Ja,
12: natuurlijk. We gaan niet overspelen.
11: Maar goed, dat is...
3: Nee, ik weet het. Ik had het al gehoord. Maar ik denk, ik wacht er even mee. Maar wat jij, Ragnar, gooit nu de uitslag van de rechtszaak er even tussendoor. Dat geeft niet. Dat mag ook. Prima. Maar ik stel voor dat we daar iets later even wat uitgebreider over praten. Maar NAC heeft verloren, dus er wordt niet overgespeeld. Ik denk dat er in ieder geval wel een paar mensen zitten hier die daar wel blij om zijn. Toch? Of niet? Ik kijk eigenlijk een beetje naar jou, want jij vond de handelswijze van NAC niet echt...
11: Nee, daar was ik niet over te spreken. En dit lijkt me een hele logische beslissing. Ik weet niet precies wat de gronden zijn waarop dit oordeel uiteindelijk is gevestigd. Maar ik denk dat de KNVB zich altijd kan verschuilen achter het feit dat ze een besloten competitie organiseren.
3: Maar zij zelf de regels mogen bepalen. Hij gaat het zo even iets uitgebreider over hebben. Dan hebben we ook inderdaad de hele uitspraken erbij. Even terug nog naar zaterdagavond. Want een laatste bespiegeling vooraf. Je hebt het zaterdag, ik denk 35 keer genoemd. PSV is in aanloop naar die wedstrijd natuurlijk een paar dagen naar Ibiza geweest.
12: Ik zie hoe schrikken. Het was een paar keer een beetje een gag in het radioverslag.
3: Ik denk wel meer dan 20 keer heb je het genoemd. Nee, maar goed, maakt niet uit. Dat was ook wel een leuke running gag.
12: 3-4 of zo zal het geweest zijn. Misschien dat Mark nog een keer gerefereerd heeft. Het was natuurlijk die Ibiza-trip, maar dat het grotere kader was natuurlijk een beetje... is PSV er nog echt wel bij in deze wedstrijd? Of laten ze het toch een beetje lopen? Nou ja, je hoeft maar naar Joey Veerman te kijken. Dan weet je eigenlijk genoeg. PSV was er niet echt bij.
3: Maar heeft dat dan te maken met zo'n Ibiza-trip?
12: Nee, maar natuurlijk wel met het feit dat de focus wel een beetje weg is. Ik bedoel, dat haalt natuurlijk ook de grandeur van de wedstrijd af. En je krijgt gewoon een andere wedstrijd dan PSV.
3: Is het een topper, Jeroen? Een wedstrijd waarin de een al kampioen is?
11: Nou, nee. Het was natuurlijk niet de topper zoals die normaal gesproken is. Eén blik op de ranglijst vertelt het hele verhaal. 23 punten verschil. En het was leuk voor de mensen in het stadion dat ze toch ook weer eens een keer een topploeg op het veld daar zagen rondlopen.
3: En, hoort u de cynische ondertoon?
11: En wat dat betreft had... het is ook een feitelijke constatering, denk ik. Want zo geweldig heeft Ajax het dit seizoen niet gedaan. Zeker. Ook niet in thuiswedstrijden. En dit was gewoon een B-formatie eigenlijk van PSV. Met nog een aantal spelers die er inderdaad misschien wel zin in hadden. Maar er is een verschil tussen echt willen en echt moeten. Nou, PSV moest natuurlijk totaal niet meer. Het was leuk geweest als ze Ajax nog eventjes in eigen stadion te pak hadden genomen. Maar dat het nu 2-2 wordt, ja. En als ze hadden verloren, dan hadden ze ook gewoon de schouders opgehaald. Hadden ze gezegd, ja, vervelend, we hadden je willen winnen. Ja. Als er geen heilig moeten is in zo'n wedstrijd van één team, dan kun je ook niet meer spreken over een topper. En dat was natuurlijk wel het geval.
3: Want de trainer van PSV was kritisch op zijn eigen ploeg. Hè? Die vond dat
11: die wil heel graag winnen daar natuurlijk. Maar die staat niet tussen de lijnen.
3: Nee, want er waren... Achteraan zeggen, is het ook logisch wat we te zien krijgen om wat jij net zegt? Als het heilige moeten er niet is, is het als voetballer heel. Misschien als je dan in de eerste paar minuten wervelend begint. Nou, ze begonnen natuurlijk wel met een hele vroege goal. Maar
11: die erehaag die stond de eerste minuut nog steeds op het veld bij die goal.
3: Ja.
12: Maar weet je, dramatisch noemde Bos het volgens mij op woorden van die strekking. Maar ze moeten voor de tweede keer op voorsprong komen. Hè, of de voorsprong vergroten, ben ik helemaal even kwijt.
3: Die kans van Drios. Die moet hij maken, ja.
12: Ja, nou ja, wat is er dramatisch aan als je daar met 2-0 voorkomt? Nee, want dat had wel gemoeten.
3: En dan wordt het misschien wel weer een soort van feestwedstrijd. Hè? Dan kan het weer de hele kant op
12: gaan. Wat denk je dat het met Ajax doet op zo'n moment? Ja. Hè, zo vroeg.
11: Nee, zeker. 0-2 was zeker mogelijk geweest. En PSV heeft nog een hele goede kans gekregen in de eerste helft. En de tweede helft ook nog wel een paar. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, ze hebben de kwaliteit op gezette momenten echt wel uitgespeeld. En dan viel ik meteen op hoe zwak Ajax eigenlijk is. Nog steeds. Die speelde met tijd terwijl met 5 verdedigers. Terwijl ze moesten winnen. Ja, het was natuurlijk wat dat betreft een hele rare wedstrijd.
3: Ja, raar doelpunt ook voor Ajax. Want Anton Guy is vaak en veel verguisd de jaren dat hij
11: niet... Nou, maar dit doet hij toch wel regelmatig.
3: Maar als je een hoogtepuntenbandje van hem moet maken in zijn Ajax...
11: De ene na de andere wereldgoal.
3: Ja, dat is toch wel...
13: En in belangrijke wedstrijden. Ja, Feyenoord voorzetter die Taylor dan nog binnenloopt.
3: Ja.
13: Vorig jaar.
3: Ja, het is toch een vreemde voetballer die op zich nu wel redelijk functioneert daar, toch? Of zo, of
12: nou ja, niet? De manier waarop hij volgens mij inzet toont. En hij schijnt erg goed ook conditioneel te zijn. Dan kun je ook wel een beetje zien, maar ik ken die data verder niet. Maar ervan uitgaande dat klopt, dat zie je. Hij gaat wel voorop in de strijd. Nou ja, dat spreekt over het algemeen de mens wel aan, de supporter, toch? diep gaan.
3: En volgens mij is er één plek is waar dat minder aanspreekt. Is het wel in Amsterdam, toch? Dan willen ze iets anders zien van spelers dan.
12: Dat zat ook in mijn achterhoofd toen ik het zei. Maar een speler die gewoon ervoor gaat, daar kan niemand tegen.
13: Ajax is natuurlijk heel veel punten aan het verliezen in de laatste paar minuten. Garcia heeft ook geroepen over de conditie van de selectie. Een paar weken zelfs nog nadat hij daar trainer is geworden. Dus ik kan me wel voorstellen dat voor hem, als er één is die daar dan bovenuit steekt qua conditie, dat dan lekker is om te hebben in Gaai. Tegelijkertijd is het niet des Ajax inderdaad om daar Jaan op te hangen. En vraag je ook af, kan Gaai nu mee omdat het niveau van Ajax dit seizoen niet zo hoog is? Of is hij nu heel veel

0: toch een aantal internationals in die ploeg. En je hebt natuurlijk helemaal geen zin om nog een keer tegen een blessure aan te lopen, zo vlak voor het WK.
1: Wat is nou het verhaal van Perisic? Want het verhaal was in eerste instantie dan, hij heeft geel gepakt en is in het buitenland. Maar hij was er gewoon.
0: Hij was in de arena.
1: Ja, dus is iemand daar nou achtergekomen wat dan de reden is geweest dat hij...
2: Ik vond het wel saillant dat Bos benoemde dat hij het gevoel had dat Perisic ernaar op zoek was.
3: Ja,
2: ik was bij PEC, die wedstrijd waarin hij geel pakte. Het was inderdaad, hij kwam laat in de wedstrijd in het veld en hij heeft twee rare overtredingen gemaakt, waarvan hij één geel pakte met een 6-1 voorsprong en een aanval eruit halen. En dan vraag je inderdaad af, is dat nou de winnaar die niet dat doelpunt wil opgeven? Of had hij andere motieven? En ja, als de trainer zelf daarover begint in de persconferentie
0: omdat er ook al twee momenten voor waren geweest waarin hij solliciteerde naar een gele kaart. Ja, opmerkelijk.
1: Maar heeft hij zichzelf een vrije dag willen geven richting het WK voetbal? Maar je kan toch vragen, met die status kan je toch vragen als je kampioen bent aan Peter Bos, joh, hey, luister.
3: Ja, nou ja, ik zal je sterker vertellen. Ik had contact met de perschef van PSV vrijdag om te vragen, waar is hij eigenlijk? Is gezegd vanmiddag waar hij was? Nee, hij was voor behandeling in het buitenland. Dan is het wel heel gek dat hij de volgende dag op het ereterras van de arena staat met de algemeen directeur van Ajax, met Benno Gele en met Marcel Brands erbij.
0: Als hij 10 kilometer over de grens is, is hij ook in het buitenland.
3: Dus... Ja, maar het is gek dat hij daar op dat ereterras staat. Want iedereen had een beetje het idee, ook door zo'n opmerking, hij wordt behandeld in het buitenland, dat hij ergens in de Kroatische zon lag.
1: Ja, dat dacht ik ook.
2: Maar Saibari is nu ook de laatste weken geblesseerd. En er is natuurlijk wel, de vraag is, gaat Saibari er alles aan doen om die laatste wedstrijden nog te spelen? Of ziet hij een WK eraan komen? Heeft hij een zwaar seizoen gespeeld?
1: Maar dat
2: en dan zou
1: zo
2: het dus kunnen
1: toch?
2: Zijn dat Saibari al zijn laatste wedstrijd als PSV'er heeft gespeeld met een goed WK en hij wil de stap maken. En dat is dan met terugwerkende kracht ga je dan terugdenken van wat was ook alweer het laatste wat Saibari voor PSV gedaan heeft. En dat kan voor heel veel fans misschien ook niet echt
0: zijn. Het geldt voor al die spelers. En die hoeven toch helemaal niet tot het gaatje te gaan. Nee. Ze zijn kampioen geworden. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen.
2: Tegelijkertijd is Peppi wel lekker aan het scoren.
0: Dest die wil nog wat spelritme opdoen. Peppi wil misschien wel een goal maken. Maar die heeft ook geen zin om weer tegen een paal aan te lopen. Zijn arm te breken. Zo zijn er natuurlijk nogal een paar in die spelersgroep.
3: Nou, ze hebben zichzelf dat
0: ze
3: ook
0: natuurlijk ook gezien wat er met Jerdy Schout is gebeurd.
2: Zeker.
1: Ja. Vond je Veerman ook zo slecht als Ragnar?
0: Ja, die was. Ik heb Joey Veerman nog nooit van mijn leven. Ik heb hem toch echt wel heel vaak zien voetballen. Zoveel ballen zien inleveren. Ik denk dat hij meer ballen heeft ingeleverd dan dat er bij een ploeggenoot aankwamen.
1: Is dat dan, misschien verklaarbaar of logisch als je al kampioen bent en de druk van de ketel is? Of is dit. Ging dit door een ondergrens heen wat eigenlijk niet mag?
0: Nou, dat laatste toch wel, hoor. En ik denk ook wel dat de handelswijze van Peter Bos boekdelen sprak. Door hem zo verticaal naar de kant te halen. En je zag ook wat er gebeurde met PSV. Want Mauro Junior was het beste speler op het veld. Die ging naar het middenveld. En vanaf dat moment had PSV eigenlijk geen kind meer aan Ajax. Een half uur lang.
1: Ja, tot die blessuretijd.
0: Precies.
1: Voor Ajax, dat zwalkt een beetje naar het einde van de competitie toe. Ik was zelf vrijdag in de arena bij die persconferentie. Dacht ik, wat moet je nou eigenlijk vragen nog aan deze man? Dit kabbelt naar het einde van de competitie toe.
0: Dat kabbelen, dat niet. Ze doen wat ze kunnen. Dit is wat ze kunnen.
1: Nou, precies. Maar
2: uiteindelijk is het een heel goed weekend voor ze geweest. Nou, doordat NEC niet wint.
0: Ja,
2: en Twente in de laatste seconde een doelpunt tegen krijgt. Dan
0: ze doen ontzettend hun best. Dat is het probleem helemaal niet.
1: Nee, maar dat is toch ook wel pijnlijk om te constateren. Dat je ontzettend je best doet. En dat je, want
2: is het ook.
1: Want ze gaan toch ook. Hebben jullie nog het idee dat ze daadwerkelijk.
0: Ja, maar dit is toch gewoon het niveau?
1: Zeker.
0: Dit is gewoon het niveau. Dus we moeten het niet gaan doen alsof het allemaal heel veel beter kan. Dit is gewoon het niveau van Ajax. En ze doen hun best om nog derde te worden.
1: Maar dan zeg ik toch ook dat een pijnlijke constatering is.
0: Waarom?
1: Nou, omdat het een club is die ook wel eens landskampioen is geworden. En ook wel eens in Europa.
0: 4 jaar geen prijs meer gewonnen, hè?
1: Nee. Dat klopt. Maar goed, vorig jaar waren ze er dichtbij.
0: Ja, dat wel.
1: Dus ze zijn, ze zijn flink af. Wat moet er, laat ik het dan anders zeggen. Wat moet er gebeuren in Amsterdam om er weer wat energie in te krijgen? Wat voor, want ze lijken nu erg op de Spaanse tour te gaan, hè, richting een trainer in of uit Spanje, of in ieder geval met.
3: Garcia die opeens wil blijven, die misschien ook wel iets meer weet dat er een landgenoot van hem gaat rondlopen bij de club.
1: Nou, dus hij wil die ook wel als hoofdtrainer blijven. Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar...
3: Nee, dat zal niet gebeuren. Maar wat je natuurlijk al hoorde zeggen uit de mond van Peter Bos. Vrijdag ook weer, daar was ik het wel heel erg mee eens. Hij zegt ook, als Cruijff komt, gaat er echt wel wat gebeuren. Die maakt de portemonnee open, die maakt enthousiasme los. En het is natuurlijk in het voetbal ook echt wel zo, als PSV een paar sterkhouders kwijtraakt, en dat gaat gebeuren, en PSV of Ajax komt met een paar goede aankopen, dan worden die verschillen echt heel snel kleiner. Dan ben je misschien niet kandidaat meteen om kampioen te worden, maar ja, weet je, Ajax is een hele grote club, die gaat niet verloren. En daar zit nog altijd geld. Snap je? En dat geld

0: gaat echt wel weer uiteindelijk verschil maken. Hè? Ik bedoel, money talks, ook in de Eredivisie.
1: Waar zit dat geld dan?
0: Nou ja, er is toch wel duidelijk dat Ajax nog steeds wel geld te besteden heeft. Het is niet zo dat de portemonnee leeg is.
1: Wat ik steeds lees is dat Ajax helemaal geen geld heeft om uit te geven aan spelers.
0: Nee. Maar ik heb indruk dat het wel meevalt.
2: Nou, volgens mij, ik ken
1: ze hebben nu net 9 miljoen euro ontvangen voor die Ekpon, dat is meegenomen.
2: Ik heb juist het idee dat de allergrootste financiële klappen er nog aan zitten te komen. Vanwege afschrijvingen die er zijn, dat soort zaken. Ja. Dus het is niet allemaal heel rooskleurig.
0: Nou, maar dan blijft er nog overeind staan dat PSV ook wel mensen gaat kwijtraken. Hè. Ik bedoel, die schieten ook niet altijd raken. Karsdorp, Malasia kunnen ook missers pakken. Dus in die zin ben ik ook benieuwd
1: wat PSV is. Spelers te halen op het moment dat je gewoon gegarandeerd Champions League speelt en 3 keer op rij kampioen bent geworden en bij een club gaat spelen waar gewoon beleid wordt gemaakt.
2: Zeker. Moet hij natuurlijk, ze gaan alles op alles zetten om die Champions League te halen, maar als ze dat niet zouden halen, is dat dan heel dramatisch, natuurlijk financieel wel, maar soms kun je ook maar beter eens een keer van onderuit opbouwen in plaats van wat ze dit jaar hadden, de eerste 4 wedstrijden verliezen in de Champions League.
3: Uiteindelijk is Ajax het meest gebaat bij rust. Het is al jaren niet rustig geweest. En dat begint bij een technisch directeur die er een keer langer dan 2 jaar blijft zitten, want die moet het lange termijn beleid uitsturen. Dan moet je hopen dat het een voltreffer wordt qua de coach die je aanstelt. Nou, vorig jaar is bewezen dat als je een coach aanstelt met een duidelijk voetbalplan waar de spelers die misschien niet de beste kwaliteit hebben, wel achter gaan staan. Dat je dan een heel eind kan komen. Je kan ook zien dat als vervolgens die trainer weggaat, dat je dan weer heel snel heel ver weg kan zakken. Dus dat zijn de eerste 2 beslissingen die het allerbelangrijkste zijn. En ja, dan moet je doorselecteren, hopen dat je nog geld krijgt voor de spelers die vertrekken. Hopen dat de talenten die er wel zijn doorontwikkelen. En je moet hopen dat je een paar voltreffers hebt uit de aankopen van Jordi Cruijff. En als dat dan voltreffers zijn, dan heeft Jordi Cruijff ook weer meer mandaat om daar weer op door te bouwen. Ja, dan kan het snel wel weer stappen gezet worden. Of je dan PSV haalt, weet ik ook niet. Aan de andere kant bewijst dit seizoen en hoe lang we het hebben over wie er mee gaat doen om de tweede plaats en met hoeveel punten iemand uiteindelijk tweede gaat worden, geeft wel aan dat het niet zo is dat er heel veel andere teams naast PSV zijn die volgend seizoen ook weer enorme klappen gaan maken, sportief gezien. Want dat weet je gewoon niet in deze competitie.
2: Allerbelangrijkste beslissing en misschien wel alles bepalend, want dat heb je de afgelopen jaren kunnen zien bij Ajax, is wie gaan ze aanstellen als trainer. Dat zal de komende tijd wel duidelijk gaan worden. We hebben iets meer over NAC inmiddels. Ik stel voor dat we eerst even de strijd om plek 2, 3, 4 doen en daarna NAC. Dus laten we even gaan praten over Feyenoord, wat anders, daar ben jij geweest, Anne. Want Feyenoord is toch wel de grote winnaar van het weekend. Het zag alle concurrenten om de tweede plek punten verspelen. En het won zelf wel met moeite in Sittard van Fortuna.
4: Was het mooi? Zeker niet. Zat er geluk bij? Zeker wel. Feyenoord wint. En de manier waarop dat is gegaan zal iedereen in Rotterdam-Zuid waarschijnlijk een zorg zijn.
5: Vandaag hebben we wel echt een mega stap gezet richting ons doel. Daar zijn we heel blij mee. Die punten die wilden we heel graag hebben. Die hebben we met wat geluk verdiend. Maar dat dit een fantastisch resultaat is, dat kon je ook zien op het moment dat Reed die goal maakte. De emotie die op en naast het veld loskwam. Ja, daaraan kon je echt wel zien dat de belangen heel groot zijn.
2: Ja, als we komende weken speelronde 3 en 34 bespreken, dan hoeft het eigenlijk niet meer over die tweede plek te gaan, toch? Dat is nu wel een voldongen feit, of niet?
3: Ja, dit mag niet meer misgaan. Zelf wilde Van Persie daar nog niks van weten. Zelf wilde Gyökeres Riet er ook nog niks van weten.
2: Maar 5 punten voor.
3: Nee, dat
2: voor
3: de duidelijkheid.
1: Dat gaat natuurlijk niet meer mis. Ze spelen nu thuis tegen AZ. En uit tegen PEC Zwolle. Nou, ik was bij PEC Zwolle gisteren. Daar gaat Feyenoord echt wel een puntje pakken, hoor. Als het nodig zijn.
2: Maar die hebben het ook wel gevierd al, denk ik, hè? Want die hadden natuurlijk gisteren belangrijke wedstrijd.
1: Maar dat is wel echt heel matig allemaal. Nee, kijk, Feyenoord is er gewoon. Die hebben en uiteindelijk hebben ze het op een hele goede manier gedaan. En wat dat betreft is het aanstellen van Dick Advocaat als adviseur van Robin van Persie de belangrijkste daad geweest. Want dat heeft wel voor een nieuw realisme gezorgd in de Kuip. Handvatten om wedstrijden te winnen in plaats van gelijk te spelen of te verliezen.
2: Maar is het belangrijkste gevolg van het aanstellen van Dick Advocaat, zie je dat dan op het veld? Of is dat ook een bepaalde rust rondom de club die wordt gecreëerd met het idee dat er iets gedaan wordt?
1: Nou, dat tweede zal zeker een rol spelen. Maar je ziet het heel direct terug op het veld. Gewoon de wijze waarop Feyenoord heeft gespeeld in de laatste weken. Nu heb ik de wedstrijd in Sittard niet helemaal goed kunnen zien. Maar ook daar zal het niet veel anders zijn geweest. Dat de linies heel kort op elkaar speelden. Dat er echt wel meer naar achter werd verlopen dan in voorgaande wedstrijden. Persie wilde natuurlijk gewoon voluit aanvallen, opbouwen van achteruit, noem het allemaal maar op. Ja, dat ging gewoon helemaal niet meer. Feyenoord was gewoon zichzelf helemaal kwijt. Ja, dan is het fijn als er gewoon een oude, gelouterde coach even binnenkomt en zegt van nou, laten we het eerst even zo gaan doen. Dan komen de resultaten in ieder geval weer. Dat is gewoon een bewezen concept. Dat heeft advocaat jaar in, jaar uit op allerlei plekken gedaan. En nou ja, ook bij Feyenoord is het weer gelukt. En uiteindelijk is operatie Champions League, of missie Champions League, of hoe het ook mogen heten, is voltooid. En dat is belangrijk, want het gaat over een tweede plaats, maar met name directe deelname aan de Champions League. En dus een enorme zak geld.
2: Ja, en een lange zomer, lange vakantie. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Ook dat je niet allerlei voorrondes hoeft te gaan spelen. Ik hoorde ook, Anne, van Persie zojuist. En gisteren ook in wat meer interviews. Ook weer met iets meer brani. Er is een beetje een golfbeweging geweest in hoe hij zijn interviews gaf. Aan het begin heel zelfverzekerde. Dat was hij een beetje kwijt. Dat komt wel weer terug volgens mij, of niet?
3: Nou, er stond wel een zelfverzekerde man weer voor me. En dat heeft wel te maken met het feit dat hij dus de grote winnaar van dit weekend is. Dat besef zat er heel erg overheen. Hij zei ook niet dat er per se heel goed gespeeld was. En behalve op het eind. Maar ja, dan zegt hij er niet bij. Dat komt ook wel omdat ze met een man meer speelden. Voor de rode kaart heeft Ueda een enorme kans gekregen die de Ueda van dit seizoen normaal gesproken binnenschiet. In de eerste helft ook. Dat gebeurt dan niet. Maar het was niet een kansenfestival. Het was niet Fortuna bij de strot grijpen en met positiespel dat helemaal aan flarden proberen te spelen.
0: Op dit moment ook helemaal het spel van Feyenoord niet.
3: Nee, maar zo, en dat gevoel gaf hij me uiteindelijk wel na de wedstrijd. Maar dat was wel omdat ze met een man minder stonden. En dat heeft Feyenoord leven gegeven. En dat maakte het uitvak opeens ook weer.
0: Maar mag ik iets over zeggen, Anne? Ik bedoel, ik zit even de uitslagen van Feyenoord te bekijken. Sorry hoor, maar het hangt van toeval aan elkaar. Ja. Ze moeten die wedstrijd gisteren verliezen. Ze spelen een aardige wedstrijd tegen een heel zwak FC Groningen op zondagmiddag. Winnen niet van Volendam, winnen niet van Twente, winnen niet van NAC, winnen niet van Ajax. Ik bedoel, waar gaat het over? Het hangt van toeval aan elkaar. Ja, en het valt net de goede kant op.
2: Maar in deze competitie, Rachman, word je met deze uitslagen word je tweede. Dat is
0: maar dat zegt meer over. Dat zegt niks over Robin van Persie, dat zegt iets over Ajax.
2: Er is natuurlijk niemand die dat tegenspreekt. Alleen
0: maar het feit
2: dat ze nu dus die wedstrijden net wel over de streep trekken, dat heeft toch ook waarschijnlijk wel te maken met dat je met een iets andere instelling zo'n wedstrijd
0: ingaat. Ik vind dat ze er met Dick Advocaat erbij nog steeds te weinig over de streep hebben getrokken.
3: Nou, maar ze hebben uiteindelijk het grote doel wel over de streep getrokken.
0: Dat is waar.
3: En de keuze is, we kijken ook naar het schema. We gaan er ook vanuit dat de ploegen achter ons niet alles gaan winnen. En wij hebben in principe de makkelijkere tegenstanders. Dit is hoe we het gaan doen. En dan gaan we het uiteindelijk proberen te redden. En dan snap ik wel dat er waarschijnlijk ook gesproken vanuit een opluchting dat plan gehaald is. Wat je dan vervolgens daarmee gaat doen voor volgend seizoen. Ja, dat zijn de vragen die deze zomer gesteld moeten worden. En dan is de vraag aan wie moeten die gesteld worden. Want de technische directeur gaat weg. Daar hebben we het allemaal genoeg over gehad. Maar in dit moment, zeker ook in dit weekend, als je uiteindelijk in de laatste 10 minuten van een achterstand naar een voorsprong gaat, dan snap ik wel dat je voor een camera gaat staan met een zekere brani en opluchting om nog niet te zeggen, we zijn er al, maar wel met de uitstraling te staan van we hebben het toch geflikt.
2: Maar dat is
3: begrijpelijk.
2: Altijd gedaan, ook na wedstrijden die ze niet wonnen. Toen jij trouwens net het woord aanstellen uitsprak, toen had je het over Dick Advocaat. Ik dacht eigenlijk dat je naar het belangrijkste moment van die wedstrijd van gisteren ging. En dat je het over Wellenreuther had. Want daar was Danny Buijs natuurlijk heel boos over. Over hoe dat allemaal ging. Hè? Dus die rode kaart die Gladon kreeg.
1: En je vond het aanstellen?
2: Nee, maar Danny Buijs vond dat wel. Dus, toch?
1: Ik bedoel, hij vond het dat Wellenreuther het wat groter maakte. Ja. Ja.
0: Ja. Hij zei wel daarvoor
2: al, terecht de gele kaart.
1: Dan is het toch prima.
0: Gemopper in de marge.
1: Dan lijkt het me een storm in een glas water. Overigens zag ik een ander moment. Dat had je Moussa van achteren ongeveer een rolstoel in werd geschopt. Daar gebeurde niks.
3: Nou, daar heeft Brittijn een gele kaart voor gekregen. En daar heeft de VAR, voor zover ik weet, niet op de lijn gekomen.
0: Maar daar wilde toch Buijs ook weer
3: een tweede. Nee, Buijs wilde voor een ander moment.
0: Met Haj Moussa,
3: Met Haj Moussa. En Buijs heeft inderdaad gezegd, het is een terechte rode kaart. Maar hij zegt ook, omdat Wellenreuther blijft rollen. En in eerste instantie, omdat het wel een grote situatie was, er niet direct rood werd getrokken. En het werd afgedaan met de gele kaart. En dan lang blijven liggen, heeft hij het idee. Dan geef je ook de gelegenheid dat er nog een keer extra goed naar gekeken wordt. Terwijl daarvoor Harts Moussa bij een opstootje betrokken is. Dan krijgt de speler van Fortuna wel een gele kaart voor Harts Moussa met geel op zak. Krijgt hem niet. En dan zegt hij ja.
1: Dat was ook raar.
3: Dat was vlak daarvoor. En eigenlijk was het, zo hoorde ik het hem aan, dat hij eigenlijk tegen Dahlhaus zegt. Dahlhaus, als jij dit iets, zijn eigen speler, als jij dit iets slimmer doet, dan zoals Wellenreuther het misschien slim doet, door het extra aan te zetten.
2: Ja,
3: dan geeft hij misschien wel een gele kaart.
2: Dat zei hij wel, maar ik hoor vooral een trainer die wil mopperen, maar weet dat het niet zo chic overkomt. Ja. Dus eerst zegt van het was een terechte rode kaart en daarna gaat mopperen. Ja. Weet je, dat hoorde ik.
0: Het is ook
2: vooral
0: wel eens logisch, hè, als je op die manier zo'n wedstrijd verliest en Fortuna wint sinds het lijfsbehoud geen wedstrijd meer. Hè? Dus dat je hem dan zo tegen Feyenoord, misschien wel de laatste pot die er recht toe doet in het seizoen, uit handen geeft, dan mag er ook best wel een beetje gefrustreerde, bokkige man staan, toch?
2: Zeker. Was Feyenoord kansloos geweest zonder die rode kaart?
3: Kansloos weet ik niet. Want er zijn voor dat moment ook echt wel kansen geweest. Maar dat waren echt momenten. En het was niet een dominerend Feyenoord, wat we inderdaad misschien niet mogen verwachten. Ja, en dan is het met een 1-0 achterstand, kan het dan nog 1-1 worden. Maar dat is toch anders dan een uitwedstrijd winnen. Ik denk niet dat ze gewonnen hadden in ieder geval. Misschien nog wel gelijk.
2: Nee, dus wel heel.
3: Maar goed, we zullen het nooit weten. En de opluchting is groot. En Jiviro Riet, die het doelpunt maakt, is dan wel een mooie doelpunt te maken natuurlijk met zijn voorgeschiedenis. En die opluchting was in alles wel voelbaar bij Feyenoord.
2: Prachtige doelpunt te maken, en Lucky. Maar wat geeft dat?
3: Zeker. Hè?
2: Toch?
3: Vond hij zelf ook gelukkig.
2: Zeker. In die strijd om plek 3 inmiddels dan maar, hè, toch? Won NEC niet zaterdagavond van Telstar. Sterker nog, die haalde vrij laat nog een punt binnen. Die gaan die hoge pieken diepe dalen, hè, NEC?
6: Ja, uiteindelijk het verlies in de bekerfinale zal toch ook wel ergens een rol spelen. Die hadden ze heel graag willen winnen. Dan heb je ook iets tastbaars in handen. Derde plaats, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Voorronde Champions League, NEC. Ondenkbaar, vooraf. Maar als je er al meedoet, dan is het leuk. Ja, er komt ook een bepaalde druk bij kijken. Aan de andere kant is denk ik die ballon toch een beetje lek geprikt door de eerder genoemde bekerfinale. En dan krijg je dit soort wedstrijden. Maar ja, ook dat hebben we natuurlijk al heel vaak gezegd dit jaar. Het is ook lastig voetballen tegen Telstar, hè?
2: Zeker.
6: Voor heel veel clubs.
2: Zeker. Zeker.
6: Dus ook voor NEC.
2: Als je kijkt naar plek 3, 4 en 5. NEC 56 punten, Ajax 55 punten, Twente 55 punten.
6: Ah, Twente heeft, dat is de grote verliezer natuurlijk.
2: Ja, die niet winnen van AZ.
6: Ja, die hadden de punten gewoon in handen. En dan echt werkelijk het laatste schot van de wedstrijd vliegt erin. Was schitterend binnengeschoten, ja. Daar niet van. Maar ja, dat is wel heel bepalend natuurlijk.
2: Want anders staan zij nu derde.
6: Nou ja, staan ze derde. Hebben ze 2 punten meer. En dan heb je het in ieder geval geheel in eigen hand. En dat is nu iets minder. Ik zie NEC trouwens ook niet de resterende 2 wedstrijden winnen. Ajax krijgt nog Utrecht thuis en Heerenveen uit. Nou, dat is ook geen garantie voor 6 punten. En Twente speelt nu thuis tegen Sparta en uit tegen PSV. Moeilijk. Maar ik vind van die 3 teams vind ik Twente nog steeds het beste team.
2: Dus NEC het meest spectaculair en Twente het beste. Het
6: beste ploeg. Beste voetbal.
0: Ja, hij heeft bij NEC nu 5 van de laatste 6 wedstrijden niet gewonnen. In de beslissende fase. Dus het is blijkbaar de tank een beetje aan het leeglopen. Na die bekerfinale ook.
2: Oké, dus kan je er dan, want je zegt Twente in principe de beste ploeg. Kun je iets zinnigs zeggen over de afloop van dit?
6: Nee.
2: Jij?
6: Dat is toch zo moeilijk.
0: Ajax heeft natuurlijk de beste papieren nu om die derde plaats te pakken.
3: Als er 1 team van deze 3 2 wedstrijden wint, dan is dat de nummer 3 van Nederland. Alleen als je mij nu zou vragen wie van deze 3 teams is dat, zou ik voor geen een van allen mijn hand voor in het vuur durven.
2: Maar goed, ik hoor bij Jeroen dat de weegschaal een beetje doorslaat richting Twente.
6: Nou,
2: Ragnar naar Ajax.
6: Dan moeten ze winnen in Eindhoven in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van de landskampioen.
2: Ja.
6: Dat zal niet eenvoudig worden, maar we hebben zojuist ook besproken wat er voor die spelers individueel allemaal op het spel staat. Dus als Twente daar echt een harde wedstrijd van maakt, dan geef ik ze op zich wel een kans om te winnen in Eindhoven. Ze hebben er in ieder geval wel de kwaliteit voor.
2: Ja, het is tijd voor het minst favoriete onderwerp van iedereen in de voetbalwereld van de laatste weken. Dat is NAC, toch? Denk ik, of niet?
6: Ja,
2: want
0: boeiend, toch?
2: Nee, zeker. Want ik heb vorige week heb ik met best veel plezier in die rechtszaal gezeten bij dat kortgeding. Ja. Dat is toch wel eens een beetje anders dan wij normaal doen. En ik
6: Waarom?
2: Vond het wel.
6: Wat gaf jou plezier? Omdat het gewoon.
2: Nou, om te zien hoe dat gaat en dat allemaal aan te horen en toch een heleboel overbodige woorden langs te horen komen. Die denkt, dit kan in 5 minuten, maar dat gaat dan in anderhalf uur. Mm-hmm. Maar ja, en ze hebben natuurlijk allebei hebben ze ook wel een punt natuurlijk. Dus het is best een ingewikkelde zaak. Want NAC heeft natuurlijk juridisch gezien gewoon gelijk. Er deed een speler mee in die wedstrijd die niet mee heeft mogen doen. En in vrijwel alle voorgaande gevallen wordt dan een wedstrijd overgespeeld. Dus die hebben daar natuurlijk een punt. Alleen daar zit sowieso, dat benoemden ze zelf al, vond ik op zich wel sterk, dat het niet zo sympathiek is als je met 6-0 verliest. 6-0 was het.
1: Ja, 6-0. Ja, ja, 6-0. Van het veld geveegd.
2: Ja, van het veld geveegd. Om die wedstrijd nou juist ter discussie te stellen. Dat snappen zij zelf ook wel. Alleen ja, ik snap ook wel weer de algemeen directeur van NAC. Die zegt, ik ben aangesteld om de belangen van deze club te dienen. Dan moet ik ook elke strohalm aangrijpen.
1: Nou.
2: Goed, maar daar kun je over twisten. Maar ik begrijp dat wel. Zeker ook omdat degradatie tot gevolg heeft dat er mensen ontslagen gaan worden. Dat moet je ook allemaal maar uit kunnen leggen. Dat kan je misschien toch net iets makkelijker uitleggen als je er alles aan gedaan hebt. Nou, dan is er de KNVB, die natuurlijk als dit een op zich staande wedstrijd was geweest, ook gezegd hadden, nou speel die wedstrijd maar over. Prima, weet je, we prikken een datum en dat is helemaal geen enkel probleem. Alleen, daar zou een hoos aan wedstrijden achteraan kunnen komen. Dus die waren natuurlijk ook in een positie terechtgekomen waar ze de oplossing niet in hadden geweten. Dus best een ingewikkelde belangenafweging.
0: En wat is ik ben wel benieuwd wat uiteindelijk nu, want jij hebt het voor je liggen.
3: Er is een blaadje.
0: Wat is precies de overweging geweest om het zo te doen, dus niet te overspelen?
2: Ik zal het Tom Schallies, onze eindredacteur, groen gearcheerde deel even voorlezen.
0: Topper.
2: En dan laat ik het, de rechter vindt dat, weg. De belangen van NAC bij het mogen overspelen van een wedstrijd niet zonder meer opwegen tegen de belangen van de KNVB bij het voorkomen van potentieel grote problemen bij afronding van de competitie in de Eredivisie. Dat is dus, denk ik, het voornaamste. Kijk, daar ging die rechtszaak vorige week ook heel erg over. Is dit klein? Is dit één wedstrijd? Mm-hmm. Of is dit groot? Betekent dit dat er dan... Want
1: het gemeenschappelijk belang overstijgt eigenlijk.
2: Dat is wat
0: er is hier geen, van NAC. Even, we moeten het een beetje zo improvies natuurlijk doen, maar wordt hier niet ingegaan op de kwestie.
2: Jawel, daar wordt wel op ingegaan.
0: Oké. Heeft NAC een punt?
2: Ik weet niet wat dit is trouwens. Is dit,
1: NAC heeft
2: dit,
1: een is, punt.
2: Ja, dit is ook de uitspraak. Het staat vast dat Goat Eagles in de wedstrijd tegen NAC op 15 maart een speler op heeft gesteld die niet speelgerechtigd was. Nou, bla bla bla. Dus dat is helemaal niet... dat was vorige week ook helemaal niet de inzet eigenlijk. Dat heeft de KNVB natuurlijk ook niet betwist. Alleen het werd door de een...
0: Nou,
2: werd het...
0: nou, ik sprak van de week Jan de Jong nog in de arena. Die betwiste dat ernstig. Die zegt,
2: dat geloof ik niet.
0: Nou, die zei tegen ons in een groepje journalisten, dat is niks stiekems aan. Hij heeft dit jaar Dean James nog met zijn Nederlandse paspoort Europacup reizen gemaakt. Nee, dus hij is gewoon Nederlander.
2: Ja, maar niemand zegt ook dat hij zijn Nederlands paspoort niet heeft. Ik heb zelfs mensen gesproken die zeiden, je kunt zelfs je paspoort verlengen. Maar dat wil niet zeggen dat je... Het is officieel, is het van rechtswegen, is dit niet meer een paspoort op basis waarvan je aan de competitie mee zou kunnen doen. Maar goed.
0: Laten we ons misschien beperken tot wat er nu ligt. Ja, als gaan we het overdoen.
2: Wat het gevolg is, dat is dat ik denk dat een heleboel mensen heel blij en opgelucht zijn. Met name mensen die de competitie moeten regelen en organiseren en inplannen. Want ik begreep ook van jou, Ragnar, uit hetzelfde gesprek dat jij zaterdag met Jan de Jong had, dat zij wel al na hadden gedacht over een eventuele datum.
0: Ja,
2: voor,
0: ja,
2: zeker, voor
0: tussen,
2: overspelen.
0: Tussen 33 en 34 in.
2: Dus ze hebben wel rekening gehouden met dat het dus mis zou kunnen
0: zeker,
2: gaan vandaag.
0: Zeker, en er werd ook een beetje gehoopt dat NAC dan al gezien zou zijn, had ik de indruk.
2: Ik zei ook zaterdag van volgens mij staan een heleboel mensen nu te juichen dat NAC deze wedstrijd verliest. Want dat maakt het probleem natuurlijk wel kleiner. Ja. Heb jij nog getwijfeld aan dat het zo zou aflopen als het nu is afgelopen?
1: Nou, nee. Want ik heb er eigenlijk helemaal niet als zodanig over nagedacht. Behalve dan dat, ja, op een gegeven moment komt er gewoon een uitspraak en die is vandaag gekomen.
2: Volgens mij is heel belangrijk wat jij net zei. Namelijk, wat vooral door de rechter besproken is, is of het competitiebestuur de bevoegdheid had om deze beslissing te nemen. En dus te zeggen van tot speelronde 28 laten we de uitslagen staan. Met andere woorden, wat je net zei, zij organiseren een eigen competitie en mogen daarin vrij ver gaan in besluiten nemen.
1: Ja, nou, in de loop der jaren, ik loop nu toch al een tijdje mee, heb ik toch wel een aantal van dat soort rechtszaken over allerlei verschillende dingen meegemaakt. Als het erop aankomt, krijgt de KNVB bijna altijd gelijk. En dan verschuilen ze zich achter het verenigingsrecht. Dat is heel simpel. En dan vervalt eigenlijk alles wat er in een normale maatschappij gangbaar is. Dan geldt opeens het verenigingsrecht en dan kun je eigenlijk gewoon alles bepalen zoals je dat zelf wil. En dat zal hier ook ergens alweer een rol hebben.
2: Het staat
1: gespeeld.
2: Hier inderdaad, het is de beleidsvrijheid van het competitiebestuur.
1: Nou,
2: dat is dus inderdaad...
1: Daar gaan we. Dus.
2: En dan blijft de rechter daar eigenlijk bijna altijd, of er moet wel iets heel geks aan de hand zijn.
1: Eigenlijk komt het erop neer dat die clubs zich moeten committeren aan het feit dat de KNVB altijd het laatste woord heeft.
2: Ja. Nou, dat blijkt nu ook maar weer.
1: Ja, dat blijkt nu ook, ja.
3: Maar uiteindelijk is het in de rechtspraak niet ongewoon dat getest wordt tot hoever dat opgerekt wordt en worden dit soort zaken aangespannen.
2: Nou ja, dat is dus nu gebeurd.
3: En dat is, ja, zeker.
0: Ja. Ja, het is altijd wel interessant wat voor gevolgen het voor de toekomst heeft. Bij Utrecht speelde volgens mij Europees tegen Lyon. Dat is onderling geritseld. Hè. Een geldbedrag wordt gezegd. Dat Utrecht niet is gaan procederen tegen het feit dat die Fransen iemand om wat voor reden dan ook hadden opgesteld die niet mocht spelen. Ja, goed, er komt er vanzelf weer een keer eentje voorbij in de toekomst, ook in de Eredivisie, waar iets mis mee is met zijn inschrijving of zijn papier. Hè. Wat doe je dan? Hè? Is dit dan?
2: Maar ik denk dat bij een individueel geval dat eigenlijk vrij simpel is. Dat is natuurlijk ook wel gebeurd in het verleden. Dan wordt die wedstrijd gewoon overgespeeld.
1: Maar nu
2: dat
1: heeft
2: het
1: gewoon hele grote consequenties voor de slotfase van een competitie. Ja.
3: Omdat het uiteindelijk over zoveel spelers ging. Er is nu wel een punt dat als het nu nog gebeurt bij een club, dan heb je niet meer echt een poten
0: op te staan. Ik heb geen rechten gestudeerd. Ik was het ooit wel van plan, maar het feit dat iets grote gevolgen heeft, dat is geen juridisch argument om niet toe te wijzen.
2: Maar dat is hier wel zo, Ragnar. Dat is dus precies hier wel zo. En dat gaat erom.
1: Precies de reden waarom ik geen rechten ben gaan studeren, omdat het gemeenschappelijk belang altijd uit het oog wordt verloren op dat soort momenten. Ja.
0: Nee, maar ik sta er ook achter, want het zou een chaos zijn geweest. Maar goed, ja, er zijn ook wel eens beslissingen die zijn heel onprettig voor mensen, die zijn heel groot. Maar ja.
2: Zeker, alleen omdat het volgens mij omdat hier dan twee dingen parallel lopen. De rechter hoeft er inhoudelijk geen uitspraak te doen, omdat getoetst is of het competitiebestuur juist
0: wat Jeroen zei. Ja.
2: Nou goed, gevolg is dat NAC gewoon gaat degraderen. Toch?
0: Ja, dat zal geen verrassing zijn. Nee. En als je die trainer laatst ook hoorde, die is het ziekenhuis ingegaan, hartproblemen in de familie. En dat je denkt bij jezelf, wat sta je daar nog te doen, joh? Je zet je leven bijna op het spel. Dat was na de vorige speelronde dat hij de pers ook niet meer te woord stond. Was dat tegen Ajax?
1: Het ziekenhuis voor controle, inderdaad.
0: Ja, en dat is echt alleen maar stress.
2: Want als je nu kijkt onderin, Heracles is natuurlijk al gedegradeerd. NAC heeft nog ergens een strohalmpje in zich. Maar ze zijn ook gedegradeerd. Er zijn punten gepakt, en veel punten gepakt, door ploegen onderin. Excelsior heeft natuurlijk ontzettend goede zaken gedaan met 3 punten tegen Groningen. Telstar had bijna 3 punten in het zicht. Dat betekent dat Volendam en Telstar nu op 31 staan. Gaat het tussen die twee, denk je?
1: Het is nog wel interessant, hoor. Om te beginnen even Excelsior bespreken. Want die had ik een paar weken geleden eigenlijk al afgeschreven. Tenminste, op plek 16 bedacht. Maar die hebben dat goede voetbal dat ze toch eigenlijk al maanden spelen toch weer weten om te zetten in overwinningen. Vorige week echt fantastisch gespeeld thuis tegen FC Utrecht. 5-0 gewonnen. Nou ja, dan is altijd de vraag, wat is zo'n zegen waard? Dat zie je eigenlijk pas in de volgende wedstrijd. Want dan moet je het nog een keer doen. En als je dan 3-2 wint in Groningen. En het was niet echt gestolen, volgens mij.
3: Ze maken heel laat het beslissende doelpunt. Dus het had ook gelijk kunnen blijven.
1: Maar waren een aantal keren dichtbij meer goals. Kan ik me herinneren, ballen van de lijn gehaald op de paal, et cetera, et cetera. Nou ja, goed, ze doen het opnieuw.
3: En, ze waren niet de mindere van Groningen in ieder geval. En dat is al heel knap voor een team dat 16 is.
1: Ja, en zeker daar in de Euroborg. Maar goed, Volendam en Telstar, die zouden het wel eens met elkaar moeten gaan uitvechten.
2: En het programma van Volendam is dan wel opvallend nog, hè? Want die spelen, dacht ik, nog 2
3: tegen
2: keer.
3: Tegen Excelsior en Telstar.
1: Die spelen nu uit tegen Excelsior.
0: Ja, thuis.
1: Nou, die moeten ze sowieso dan winnen. Om in ieder geval weer dichterbij te komen. En Excelsior in die strijd te betrekken. En dan de laatste wedstrijd is thuis tegen Telstar.
0: Ja, Volendam-Telstar.
2: Ja, precies. Weet je, alle wedstrijden in je hoofd. Want ik zie je niks oplezen, maar je hebt nu van en alle Europese ploegen en alle degradatieploegen het hele complete programma opgelepeld.
1: Maar dit is toch ons werk? Of,
2: nou ja, dat is ons werk, maar om ze nou allemaal uit je hoofd te kennen?
1: Sorry.
2: Nee, is niet erg.
0: Ik moet daar iets heel geks
3: denken,
0: maar
3: gewoon
0: niet
3: testen
0: zeggen,
3: over alles?
1: En Telstar speelt nog thuis tegen Heracles.
2: Is ook wel
1: in de voorlaatste speelronde.
2: De op één na slimste mens van Nederland.
1: Ja. Nee, maar wat er ook nog een rol gaat spelen is doelsaldo. Dat is de beduidend slechte van Volendam. En daarom zeg ik, Volendam moet eigenlijk winnen in Rotterdam. Want als, en daar mag je een beetje van uitgaan, Telstar gaat winnen thuis van
0: Heracles.
1: Komen die op 34, is het verschil 3 met Volendam.
2: Ja.
1: Die heeft Volendam nog wel die wedstrijd thuis tegen Telstar achter de hand. Maar die hebben gewoon een veel slechter doelsaldo. Ja. Dus dan kun je van Telstar winnen, maar dan blijf je altijd 16e. En dan moet Excelsior nog wel even een punt pakken, volgens mij, bij Sparta.
2: Nou, als
1: maar volgens mij is het doelsaldo van Excelsior ook veel beter dan het van Volendam.
2: Nee, maar als Excelsior wint van Volendam, dan zijn ze sowieso.
1: Ja. Dan sowieso.
0: Ja,
2: dus eigenlijk,
1: dat klopt.
2: Toch? Dus als Excelsior wint en Telstar wint, dan is het eigenlijk al voor een speelronde voor het einde.
3: Maar dan zou het kunnen dat als Heracles toch op voorsprong komt tegen Telstar. Dat ze dan een akkoordje kunnen doen. Excelsior, punt. Dan zijn we veilig. Volendam, punt. En dan hebben we het in ieder geval in eigen hand in de laatste thuiswedstrijd tegen Telstar.
2: Ja. Dat is als, een beetje complot.
6: Als Telstar verliest, hè?
3: Ja. Een beetje complot denken. Maar hoor, als Telstar ook wint en je haalt een punt, heb je het ook nog in eigen hand. Want dan ben je met een overwinning.
6: Gisteren heb ik Heracles zien voetballen.
3: Nee. Dat is het hele seizoen al niet.
6: En er zijn er ook nog twee geschorst. Ik heb niet het gevoel dat Heracles gaat winnen.
0: Volendam merkte je gisteren wel tegen Heerenveen. Daar hadden ze zich wel meer van voorgesteld. En toch een beetje gehoopt van, nou ja, weet je wel, Heerenveen is ook een ploeg die weliswaar de laatste weken aardig bezig is. Het trainer klaagde zelfs nog een beetje over gebrek aan waardering van ons kennelijk. Maar dat, daar hadden ze zich wel wat meer van voorgesteld. Dan verliezen thuis van Heerenveen. Dat kwam echt wel hard aan.
2: Dus de boot moet het water in. De heen en weer.
0: Ja, en de keeper kwijtgeraakt natuurlijk ook. Wel leuk debuut van Steurbroertje van. Maar,
6: maar dat was heel oefenen. Ik heb zelden een speler om zoiets onbenulligs met een ernstige blessure zijn
0: enkel ging oefenen.
6: Ja. Was het de enkel?
0: Ja, volgens mij wel.
6: Ik dacht zijn knie.
0: Nee, het was voor die voet zag je toch helemaal dubbel gaan op de beelden.
6: Nou, ik heb het beeld heb ik denk ik 15 keer voorbij zien komen. Ik heb gewoon niet kunnen zien, maar dat heb jij
0: zat
6: beter al.
0: Cirkeltje zat er op een gegeven moment bij ons in de samenvatting. Het was bizar.
6: Toen zag ik nog steeds weinig.
0: Het is bizar hoe het gaat, Jeroen. Want ik zat in de uitzending op Radio 1. En daar was Jan Strooyer was de gast bij onze collega's. En die had ook eigenlijk in die uitzending wel aangegeven van dat een keeper was. Hè, eventueel voor Twente wel. Serieuze optie. Dat gaat al wat langer, dat verhaal. Ja, en die ziet ook in die studio, ziet hij die van Oefelen met een brancard eraf gaan. Dus voor hetzelfde geld maak jij een transfer naar Twente als het een beetje mee zit. En die Duitser daar misschien een keer op leeftijd gaat vertrekken en zo. Ja, kun je het zeker.
2: Ja, is het voetbal, Ragnar. Dat gebeurt wekelijks.
0: Daar mogen we best wel eens een keer bij stilstaan. Want het is echt wel een nare wereld. Dingen liggen heel dicht bij elkaar.
6: Nou, goed dat een keer gezegd.
0: Ja, zeker. Zalvende woorden. Zeker.
2: Laten we het eens hebben over een totaal compleet andere sport.
6: Oh?
2: Er wordt namelijk woensdag gevoetbald. Dinsdag ook al. Maar woensdag in de Champions League.
6: En dat lijkt als het gaat over de wedstrijd van woensdag, dan is het een totaal andere sport.
2: Toch?
6: Ja.
2: Er is er al van alles over gezegd. Maar dat is toch echt iets om weer likkebaardend naar uit te kijken.
6: Ja,
2: om,
6: dat was natuurlijk.
2: Of kan het alleen maar teleurstellen, nu de tweede wedstrijd?
6: Nee, ook deze return gaat niet teleurstellen.
2: Want we hebben het voor de goede orde over.
6: Ja, dat is natuurlijk Bayern tegen PSG. Hoe vaak komt het nog voor? Kijk, we zijn allemaal liefhebbers. Maar we hebben natuurlijk ook voldoende wedstrijden gezien in de loop der jaren. Maar hoe vaak komt het nog voor dat je er echt voor gaat zitten? Ja, ik ging er echt voor zitten.
2: Ja.
6: En nog viel ik van mijn stoel hoe onwaarschijnlijk mooi die wedstrijd was. Ik bedoel, je weet het van tevoren. Maar dit.
2: Nou, dit was een team.
6: Dat is een kunstwerk van een wedstrijd.
2: Ja, maar dan heb ik vorig jaar in de halve finale van de Champions League heb ik toch ook wel gewoon
6: Barcelona-Inter.
2: Een 9 gezien.
6: Ja, nee, maar dat was eigenlijk ook een 10. Dat was op een andere manier misschien. Was een onvergetelijke wedstrijd. Twee onvergetelijke wedstrijden. 10 min misschien. Maar dit was zo'n expositie van een demonstratie van aanvallend vermogen.
3: En de laatste WK-finale. Zeg maar, het was ook weergaloos. Dus het is toch prachtig dat de top van de top nog zulk mooi voetbal heeft.
6: Sterker nog, dat de top van de top bereid is om alle verdedigende principes overboord te gooien.
3: Dat is
6: vol op de avond te spelen.
2: De hele avond was natuurlijk geweldig. Maar ook de trainers na afloop, die bijna, als je goed luisterde, zeiden: het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie er wint. We gaan dit volgende week gewoon nog een keer doen.
6: Ja.
2: En ik heb genoten. En hoeveel was het ook alweer? Dat hoorde je bijna.
0: Was het gewoon een kwestie van de aanvallers waren beter dan de verdedigers?
6: Nou ja, by far natuurlijk. Maar de aanvallers die ook gewoon de gelegenheid te baat namen om alles wat ze in zich hebben te etaleren. En ze wilden elkaar ook nog overtroeven. En dan heb je Kvaradonna op het veld, Olysee, Kane, Dembélé.
2: Want er waren natuurlijk zoveel die fantastisch kunnen dribbelen.
6: Super, super klasse.
2: Maar het was ook wel op een gegeven moment inderdaad, zag je ook wel, 2 verdedigers tegen 4 aanvallers. Het waren ook gewoon de trainers die natuurlijk dit wilden laten zien aan de wereld. Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel wat voetbal is en wat alle sport is. Het is vermaak.
0: Je mag wel bedenken, ook al wordt het uitgesproken, maar dat ze toch dat gaan voorkomen wat jij zegt.
2: Nee, denk
0: dat
2: het niet.
0: Zo wordt
2: ik
0: overlopen. Ik hoop het ook niet, maar die mag toch
6: dit gaat niet gebeuren in München.
0: Nee, dat kan je toch niet verwachten. Dat ze er zo doorheen lopen, bedoel ik.
6: Wel, tuurlijk wel.
3: Ja. En juist omdat die 2 doelpunten nog zijn gevallen voor Bayern.
6: Nou, maar je kunt het helemaal niet dichtzetten. Hoe moet je dit dichtzetten tegen dit soort voetballers? De enige
3: dat gaan
6: manier
3: we in de finale zien door Atletico of Arsenal tegen wie eruit komt.
6: Nou, ik zal het je vast wat voor zeggen. Wie er ook doorgaat van deze 2, die gaat met Ik denk dezelfde cijfers winnen vorig jaar zoals gebeurde met PSG en Inter.
3: Styles make fights is het wel hoor. Het is wel die twee allebei zo ver naar voren willen spelen. Alles op, zeg maar, er waren ook heel veel aanvallen omdat het tempo moordend hoog ligt. En als de andere team juist alle tempo uit de wedstrijd wil halen, helemaal dat vanuit jezelf creëren is toch lastiger dan als twee teams er zo vol voor.
2: Dus zeg de ouderavond af. Ga niet naar de film. Ga niet naar het theater. Ga komende woensdag voor de televisie zitten. Ga gewoon naar Bayern München tegen Paris Saint-Germain kijken.
6: Ja, denk het wel, ja.
2: En als dat klaar is, dan die hele Champions League, dan begint kort daarna alweer het WK voetbal. Namelijk over 38 dagen. Over drie weken op, wat is het ook alweer? 25 mei maakt de bondscoach Ronald Koeman zijn selectie bekend. Ja. Gisteren zat hij aan tafel bij Studio Voetbal. En dan ging het over een aantal dingen. Dan ging het bijvoorbeeld over de beschermde status van Memphis.
7: 27 mei spelen ze nog als laatste wedstrijd. Dus dan is er nog genoeg tijd als alles goed gaat.
8: Ronald, vind jij hem zo belangrijk dat je hem, ook als hij niet helemaal 100% is, maar op de weg terug aan het komen is en al wat gespeeld, om hem toch mee te nemen? Je hebt altijd uitzonderingen natuurlijk in een elftal.
7: Nou, dat vind ik wel. In zijn geval zou dat kunnen.
2: Ja, lichte koerswijziging.
6: Ja. Ja. Dit was de uitspraak die mij het meest verbaasde. Want hij heeft toch heel duidelijk gezegd in een persconferentie in aanloop naar de vorige twee wedstrijden dat hij alleen zou kiezen voor topfitte spelers.
2: Ja, het is een beetje een nuanceverschil. Hij zei nu gisteren ook wel weer dat hij hem niet mee ging nemen als hij nog helemaal geen wedstrijden had gespeeld. Maar hij zet de deur wel iets meer open naar een nog niet helemaal fitte Memphis. Waar ze natuurlijk wel heel veel mee te stellen hebben gehad. 2 jaar geleden en volgens mij ook wel 4 jaar geleden.
6: Qatar want hij, ook. Ja. Zeker, ja. Dat is hij tot nooit in zijn ritme gekomen. Toen kwam hij ook geblesseerd.
2: Nee, dus onverstandig of niet?
6: Ik vind het onverstandig. Ja. Ja.
3: Maar zit hij niet ook, want Koeman zei het zelf, hij had ook al meegekregen dat Emega geblesseerd is geraakt. Wat zijn dan de opties die als de anderen steeds meer afvallen. Ja. Bij wie kom je dan uit in plaats van...
2: Nee, dat klopt. Alleen Emega was zo vers. En dit Memphis-standpunt was volgens mij wel zo doordacht dat niet in dat laatste half uur veranderd is. Ze hadden Emega ze heel serieus op de korrel. Hebben misschien nog wel.
3: Maar als die dan ook niet meegaat, wat zijn dan nog de alternatieven met Brobbey en Weghorst zal ook wel meegaan?
2: We kunnen nu wel namen gaan roepen, maar dat heeft misschien...
0: Maar hij heeft toch gelijk, de situatie is veranderd vergeleken met die paar weken geleden dat hij die uitspraak over Memphis deed natuurlijk. Toch? Dan wordt iets toch fluïde.
2: Nou, dat valt toch wel mee, want dan is het toch alleen Emega. En dat gebeurde gisteravond om 9:00 PM. Dus de situatie is niet zo
0: Ik had indruk dat Koeman wel een streep doorgezet had als ik hem hoorde, toch? Daar ging hij toch niet meer vanuit?
2: Als je nu een spierblessure hebt, is dat onwaarschijnlijk. Maar dat lijkt me een beetje te vroeg om een streep erin te zetten.
0: En als hij daarop terugkomt, is dat dan zo erg?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, toch? Het is anders.
2: Maar goed, dat was opvallend. Wijnaldum, definitieve streep door, logisch.
6: Dat hebben we 2 jaar niet over gehad.
2: Nee, maar die gooide zelf een balletje op een gegeven moment in een Telegraaf.
6: Ik denk dat ik zelf ook nog een balletje op ga gooien.
2: Ja? Nou, misschien moet
0: misschien ga jij ook wel, Jeroen.
3: Nou, ben je wel beschikbaar?
6: Ik ben beschikbaar.
2: Dat gaat de komende weken gaat het gewoon heel veel spelen. Het Nederlands elftal heb ik ook wel weer zin in om daar veel over te gaan praten. We hebben nu nog heel snel wat andere dingen.
9: De winnaar.
10: All the people that are working with the players, as well my family. So.
2: Ja, het is toch lekker om dat karakteristieke Engels van Farioli weer even te horen. En dat hij het nu gered heeft, want dat is hem toch wel van harte gegund. Hè? Of denkt iemand er anders over? Kampioen met Porto.
3: Ja, en met, ik kijk niet alles van Porto, maar ander voetbal dan dat hij met Ajax heeft gespeeld. Dus ik vind het interessant dat een trainer zich aanpast naar de mogelijkheden die hij heeft in spelers. En misschien dat de toekomst is van een moderne trainer die niet zijn visie neerlegt op de spelers. Maar ook kijkt naar wat heb ik in huis en wat kan ik daarmee.
9: Het lek boven.
11: This is all about Tottenham Hotspur. Look at that young fella's face. He's just seen his team climb out of the relegation zone with 3 games left to play.
2: Gaan ze het redden, Jeroen? Tottenham Hotspur.
3: Ken je ook al die schema's uit je hoofd?
6: Nee, die ken ik zeker niet uit mijn hoofd. Gaan ze het redden? Dat weet ik niet. Ze hebben nu 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En dat er heel veel kwaliteit in de selectie zit, dat lijkt me duidelijk.
2: In ieder geval genoeg om
6: hele grote club,
2: Premier League te blijven.
6: Tegelijkertijd ook totaal wanbeleid. Soms vind ik het stiekem ook wel eens even grappig als zo'n club dan een jaartje teruggaat.
2: Het is wel een traditionsverein, toch?
6: Spurs, jazeker. Ja. Maar ik bedoel, ook zo'n club die van zichzelf vindt dat ze eigenlijk altijd om de titel moeten meespelen. Maar ook al sinds 1963 geen kampioen meer zijn geweest.
9: de bestuurder.
12: Ik ben tot 6-7 uur nog ergens in Herne of in Ressen, Gelsenkirchen, terechtgekomen in een of andere hele vage zaak met alleen maar blauw-witte mensen. Ja, zo moet dat ook.
2: Ja, traditionsverruim was een beetje mijn bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik denk dat wij in ieder geval, jullie misschien ook wel eens een avond zijn doorgezakt met Jurie Mulder.
3: Nooit.
2: Nee?
3: Maar het klinkt wel alsof dat...
0: Jurie was daar niet met tegenzin in die vage tent.
2: Nee, zeker niet.
6: Dat ze in Herne zijn terechtgekomen.
2: Ja.
6: Ja, goed, in Gelsenkirchen is natuurlijk ook niet zo heel veel te doen.
2: Nee, Jurie weet halverwege de avond nooit meer waar thuis is. Hè? Die heeft nooit een
6: waar hij is thuis.
2: Nee, waar hij is thuis, ja. Nee, maar die gaat niet graag terug naar het hotel of terug naar huis.
0: Het is een beetje een soort NAC eigenlijk, hè, Schalke. Grote club, fanatieke, grote aanhang. Nou, even in verhoudingen, Bundesliga.
2: Ja, maar die zijn wel echt groter.
0: Ja, maar het overkoepelende is... allebei slagen ze er niet in om het potentieel uit te buiten. Hè, wat er is.
2: Nee, maar NAC zie ik toch veel tussen de Ere- en Eerste Divisie heen en weer hoppen. De laatste decennia.
0: De laatste jaren.
2: Schalke toch niet. Schalke zijn 8 jaar geleden zijn ze voor het eerst sinds heel lang gedegradeerd. Ja, ja. Dat is toch een club die regelmatig Europees voetbal... Nemen,
0: maar het is natuurlijk wel bizar dat zo'n zo'n grote club, en ik zie ook in Breda zie ik heel veel belevingen, heel veel supporters bijvoorbeeld, dat je daar niet iets uit kan halen wat gewoon structureel goed is.
2: Het zijn allebei volksclubben. Als je daar
0: Clubs waar je gewoon op een fatsoenlijk niveau mee zou moeten kunnen voetballen. En niet in een tweede Bundesliga of een eerste divisie.
2: Nee, maar het kan een keer gebeuren. En nu zijn ze terug. En misschien degen technisch... Nou, zeg maar.
3: Nee, de tweede Bundesliga zit vol met hele grote teams. Hertha BSC zit er. HSV heeft er jarenlang gebivakkeerd. Ja, en dan
0: dat was ook een miscalculatie.
3: Dat zit ook een beetje in Duitse voetbal.
0: Ja, maar Schalke is natuurlijk wel echt een hele grote club.
2: Net een niet groter dan HSV.
0: Nee, maar dat is ook een hele grote club. Ja. Maar wel nog even van een andere categorie.
3: Dan FC... van 70.000
0: jongens, ik weet niet of jullie die competitie kennen. Maar
2: we gaan een special maken over het Duitse voetbal.
0: Tweede Bundesliga.
2: En dan ook nog Martijn Kaars. Martijn Kaars, ja.
0: Schalke is geen FC Magdeburg, hè?
2: Want dat is toch ook de competitie met, weet ik veel, de meeste supporters of de meeste...
6: Zeker. Ja, absoluut.
2: De tweede Bundesliga.
3: Die staat heel hoog in die lijstjes.
6: Heel hoog in die lijstjes. De top 5 van Europa, denk ik. Ja, zeker. Maar doordat al die grote clubs daarin spelen. Maar ook... Wat wij niet een grote club noemen, die trekken ook nog gewoon 30.000, 40.000 man soms. Dus
2: ja,
6: het is een prachtige competitie. Tweede Bundesliga, maar de Bundesliga zelf helemaal.
2: Ja, en de allerbeste club van de Bundesliga, om het nog maar één keer te zeggen, die spelen komende woensdag.
6: Jij bent er klaar voor, hè?
2: Ik ben er wel klaar voor, ja.
6: Ja, zeker.
2: Om 9 uur spelen die in de Allianz Arena tegen Paris Saint-Germain. En dat wordt een...
6: De München Arena is het dan.
2: Oh, dat mag niet in de Champions League.
6: Nee, dat mag niet.
2: Sponsornaam. Nee, oké. Okay, nou, in de München Arena, waar dan ook, in dat grote witte stadion langs de snelweg, gaan we een voetbaltheaterstuk bekijken. Dank jullie wel voor nu. En daar gaan jullie dan vrijdag wel weer over praten.
9: Dit was de NOS Voetbalpodcast. Komende vrijdag zijn we alweer terug met een nieuwe podcast.

in het gezicht van de spits van Porto. Hier nog een keer kijken hoe hij net onder de bal doorgaat. En die er echt via de paal uit karamboleert.

vrije trap. Op ongeveer dezelfde plek als een aantal minuten geleden. Opnieuw achter de bal. Gabriel Veiga even overgestoken. Matige vrije trap. Maar vanuit de tweede lijn kan het schot komen van Alberto Costa.

Gio staat hoog, dit mag door. Scheidsrechter stond er kort op, geen overtreding, klaarblijkelijk. Er worden veel overtredingen gemaakt. Daar zit Sabu. Met dus ook een kruisbandblessure. Net als Luc de Jong. Die nog scoorde in de eerste toppen van het seizoen. Maar daarna dus ernstig geblesseerd raakte. Daar zitten de mannen die er dus voor zorgden dat de Italiaanse succescoach naar Porto werd gehaald. Volgende overtreding. Figueiredo. Ja, zwaaiende armen achteren van Gabriel Veiga. Raakt hem net in het gezicht.

Afrika het eerste kwartier overleeft. Le Bijou. Niet veel hooi op zijn vork. Opnieuw wordt er gefloten voor een overtreding. Zo ligt het spel heel vaak stil in de openingsfase. James. Blijft nog wel binnen. Volgende overtreding. Ja. Daar ligt Sandro Lima. Dit is natuurlijk bekend van het Portugese voetbal. Als het moet worden de messen geslepen. En Alverca is niet van plan om hiermee te helpen aan een voetbalfeestje.

voetbal door Figueiredo. Weer een overtreding, volgende. Vindt een optelsom te worden. Zij zegt er zal toch verstandig aan doen om misschien zo meteen een gele kaart te trekken. Kan het maar beter vroegtijdig de kop indrukken. Jongen. Wil Wijga weer.

natuurlijk speelt in Rotterdam bij Sparta. Filip Bednarek. Pepe. Vlootkamp. Geweldig oog voor de ruimte die jongen deed. Om van de jonge Paul Tieder. Appel voor Hens. Is het niet. Schot van Pepe. Geblokt. Makkelijk af te vangen door Mendes. Het is risicovol daar wat de Naves doet. Die gaat wat treuzelen met de bal.

Het spel ligt veel stil. Het is wachten. Op echte uitgespeelde kansen. Misschien uit een spelhervatting. Onze Bentenbrek mee naar voren is geslopen. Rosario komt de bal naar de grond. De counter eruit te halen, dat lukt. Is dit randje buiten spel? Voorlopig mag het verder. Kutzewski. Toch buiten spel.

Rosario zit er goed tussen. Froholt. Rosario in één keer vooruit gevoetbald. Dat is goed gevoetbald. Prachtig gevoetbald. Zelfs Pepe. Nu tot in de 16. Tijd op de bal uitgestapt door de Spaanse routinier. Sergio Gomez. Het zijn twee dertigers in de selectie. Alverca, City Gomez, de captain en de spits Sandro Lima. Zie nog even gekeken werd of het niet Hens was, dat was het niet. Vrolijk. Continue de corner.

wedstrijd bezig. Veel spelervattingen, veel onderbrekingen. Kami Veiga neemt hem kort. Kan hem nu indraaien. Nee. Blijft combineren, Pepe. Veiga. Het duurt lang, het is omslag. Gooien, Alberto Costa. Wat hier proberen te laten zien. Komt er nu hoekschop aan. Dat is geraakt door Isaac James. Nigeria. Ook jong. Veel jonge spelers lopen er rond bij Alverca. Rosario, sterk met dit soort spelervattingen. Hoekschop. Veiga trapt. Froholt haalt uit. Bal van richting verandert lat. En de rebound gaat erin. 1-0. Maar Hens. En dus gaat er een streep doorheen. Het gejuich verstomt. Kiwior werkte hem binnen. Maar nam hem eerst mee met de hand. Als daaraan vooraf gaat. Hier Froholt. De bal op de lat schiet. Daar de tweede keer. Dus dat Porto dichtbij een treffer is. Die eerste keer uit die indraaiende corner. Die bal die op de paal belandde. Nu op de lat geschoten door Froholt. Blijft nog bij de 0. Daar. Hij wist het meteen. Heeft Kiwior de bal met de arm meegenomen. En daar heeft hij profijt van.

Travis. Bal bewogen door Rodney. Dit is Lincoln. Mooi meegegeven en achterlijn halen en voorgeven. Daar was bijna de goal voor Alberca. Sandro Lima is de serieuze coach voor de promovendus. Deze kopkans voor de Braziliaanse routinier in de punt van Babel. Ziet hem net te laat komen om hem goed naar de grond te koppen. Dennis Gül is de aanname net niet goed genoeg. Herovert de bal door Gabi Veiga, maar dat vindt geen doorgang in de ogen van de scheidsrechter. Dat lijkt me hier in dit geval overigens niet zo heel veel aan de hand. Guerrero. De man die daar dat duel met Gabriel Veiga naar de grasmat ging. Chiquillo, goed kort gedraaid. Er zit er nog net de punt van de schoen tussen van Bednarek. Vijftien doelpunten pas zegen gekregen dit seizoen, Porto. Daar ook herken je de hand in van Farioli. Dat wist hij natuurlijk ook bij Ajax voor elkaar te krijgen. Hij ging met de dichttimmer achterin. Vanuit daar het fundament leggen voor het aanvalsspel.

hij dus nagenoeg foutloos gebleven. De afgelopen weken zeer zeker. Tussendoor wel uitgeschakeld in de halve finale van de Taça de Portugal, een van de twee Portugese bekers. Voor Sporting. En uitgeschakeld in de kwartfinale Europa League door Nottingham Forest. Al met al is het natuurlijk een geweldig seizoen. Als je op alle fronten zover weet te komen. En het gaat om de belangrijkste prijs en dat is de landstitel. Met een rek opvallen toch? Drie Polen. En Potom in de basis. Pepe. Afdraait. Keeper twijfelt. Niet in actie te komen. Hakje van Zoeti. Bal is weg. En dat lost hij slim op. Marokkaan. Speelde in de jeugd bij Manchester City. Zoeti.

prima, verlengd. Terugging ingegeven door Zaidou. Het is een dikke Italiaanse coach, een puzzelaar. Tacticus. Doet eigenlijk niets impulsief, maar altijd wel doordacht. Heeft aangekondigd dat hij zal blijven bij Porto ondanks. Dat in de Engelse pers toch steeds het gerucht rondgaat dat Chelsea hem naar Engeland wil halen. Dan zijn we de zijlijn geweest. Kon niet binnengehouden worden door Zaidou Sanusi.

0: James. Niet die snelheid, die heeft hij niet meer, Sandro Lima. Jaagt wel door op Diogo Costa. Rosario. Volgende overtreding. Gabriel Veiga. Snel genomen. Wilde hem snel nemen. Dat werd even verhinderd. Froholt ingespeeld door Rosario. Weer vasthouden van de Deen. Los gevormd door Figueiredo. Linkom was het denk ik. Ruimte ligt er op rechts. Voordeel gegeven. Zoekt die.
1: Dat was vanuit deze camerapositie niet te zien. Hij krijgt hem in ieder geval op zijn schouder in plaats van op zijn hoofd. Hij staat daar toch behoorlijk vrij. Daar had hij op moeten landen, maar hij landt op zijn schouder.

gespeeld. Met de Costa. Met de Rek. Terug dezelfde hoek in. Rosario. Zaidu. Kiwior. Zaidu. Cabrivaiga ingeleverd. Lincoln. Bijou. Ook kwijt. En nu zijn er wat spelers van Alverca voor de bal. En daarvan moet Porto dan wel zien te profiteren. Ze is snel geschoten door Pepe. Ah, soms zijn kampioenswedstrijden lastig. Lijkt voorlopig in deze wedstrijd toch ook voor Porto. Want het vecht behoorlijk tegen zichzelf en tegen een stugge tegenstander. Zaidu. Ingesloten, klem gezet. Inbop is voor Alverca.

veel binnengehouden door James. Maar ook ingeleverd bij Froholt. Overal op het veld te vinden is. Onvermoeibaar de Deen. Die natuurlijk niet naar het WK gaat. Dus heeft hier nog een paar weken. En kan dan wel gaan denken aan vakantie. Daar waar heel veel andere spelers misschien het hoofdgerecht van het seizoen nog moeten krijgen. Bal kwijt en maakt dan de overtreding. En geel wegens protesteren voor Chiquillo. En geel ook wegens de overtreding voor Jacob Kibior.

Oh, dat wordt de tegenstander van Nederland natuurlijk. Dan krijgen we Bednarek en Kibior ook als centraal duo. Wie weet gaat onze bondscoach Piłsudski ook wel meenemen naar het wereldkampioenschap. Dan is dat natuurlijk wel heel vroeg. Tiener die net is doorgebroken. Bednarek. Vrood. Pepe. Vrood, kwaad. Moet zich zien te beheersen. Hier weer aan het werk gezet. Bal kwijt aan Lincoln. Daar gaat Chiquinho. Heeft Kibior. Die wil hem naar buiten dwingen. Maar hij komt toch tot een kans. Hij had moeten schieten met zijn mindere linker. Besloot nog een keer te kappen. En op het gladde veld was dat geen goede steek. Kans verloren. Die kijken. Weg. Wordt naar buiten gedwongen door Kibior. Die zet de sliding in en dan komt Bednarek assisteren. Maar hij had op het moment dat het kon moeten uithalen. Het zou zijn de beste kansen, twee kopkansen en zojuist deze kans voor Chiquinho. Eigenlijk voor Alverca.

Costa. Nieuwe corner. Die hoekschoppen die zijn gevaarlijk. De enige kansen die Porto tot nog toe heeft gekregen kwamen uit corners. Eén keer paal, één keer land. Wat gaat deze hoekschop in de 40ste minuut opleveren? Gaat trappen. Even wachten op Kibior, Bednarek. Daar komt kans 1-0. Uit het niets valt de goal. En het is inderdaad dan toch weer dankzij een goed getrapte hoekschop dat Porto de bal weet te breken. Jan Bednarek komt de bal binnen. En hier zien we toch wat opluchting bij de fans van FC Porto. Want het was heel stroperig het spel van de aanstaande kampioen. Maar nu staat de voorsprong op het scorebord. Pas de tweede treffer van het seizoen. En die maakt hij in de kampioenswedstrijd. Niemand dekt de paal af. Hij komt hem knap in hoor. Goed getimed. Keeper staat vast. En nu gaat de dak er recht af.

De clubtopscorer Sabu klapt. Zal ongetwijfeld op krukken straks het feestje mee gaan vieren. Wel het echte kampioensfeest, het uitreiken van de schaal, nog even op zich laten wachten. Dat gaat pas over 2 weken gebeuren. En natuurlijk, het is nog niet zover. Met de kosten. Rood. Pepe. Flats in deze wedstrijd. Korte inspeelpaas van Zaidou eigenlijk. En de ziekenhuisbal.

Het zet zat op slot. En er kwamen kansen voor Alverken. En opeens is daaruit weer een spelhervatting. Tot de voorsprong voor Porto. Dit is Gül. Winkel. Bednarek. Ook verdedigend natuurlijk zijn mannetje. Is goed binnengehouden door Zaidu. Geslaagde actie van Piotrzewski en die komt ver en stuit uiteindelijk op Mendes. Er wordt een slachtoffer gemaakt op weg naar die schietkant van zo even. Die ligt daar nog. 2. Daar. Glipt hij er langs. Oskar Piotrzewski. Winkel stelde zich aan, was niks aan de hand. Was hier wel wat aan de hand, want dat gebeurde rondom de middenlijn. Chiquinho. Ja, daar is het Kibior die op de zijkant van de schoen staat. Dus in dit geval betekende het dat er wel degelijk even contact was. Nog eens kijken. Goed getimed. Goed naar de grond geduwd. Ja, afvragen waarom niemand bij de palen staat. Zeker in de wetenschap dat Porto een paar hele goede koppers heeft. Dat weet je op voorhand. Maar de Alverca dus van te ver. Afgestraft.

PSV opgelapt. Chiquinho wil snel terug. Als we zijn aanbeland in blessuretijd eerste helft. Lincoln. Chiquinho is er weer. Van ver, geen probleem voor Diogo Costa. Die niet heel veel te doen heeft gehad. Hier vandaag niet van zo lekker wakker strikken. Van Gabriel Veiga, die komt ver van de bal gegleden op het moment dat hij wil uithalen. Dat is uiteindelijk een verre tackle op de bal. Sandro Lima. De Bijou. Naves. Zoekt hij. Simpel te verdedigen. Daar ligt Figueiredo op de grasmat. Ik denk dat hij even onderuit gelegen was. Voor de rest niemand in de buurt. En overeind gekrabbeld. En zijn aanval gaat nog afgemaakt mogen worden. Nee. Scheidsrechter zegt als je achteruit gaat voetballen, dan is het genoeg. Het was een moeilijke eerste helft. Maar ze staan wel voor. Dankzij de goal uit de hoekschop gemaakt door Jan Bednarek. Dus is het nog een tweede helft wachten voordat de landstitel officieel een feit is voor Porto. Maar dan moeten ze wel minimale punten overhouden aan deze wedstrijd. Voorlopig zijn ze op de goede weg. Welkom terug, dames en heren. Dit is het Estadio do Dragão. We hebben zojuist in de rust wat juniorenploegen gezien van Porto, die hier een ereronde hebben mogen lopen omdat ze ook kampioen zijn geworden. Ik zeg ook omdat Porto het eerste elftal op weg is naar de titel. Staat met 1-0 voor. Heeft dan een punt voldoende in deze wedstrijd. En als het vandaag niet lukt, dan wel volgende week of anders de week daarna. Het kan bijna niet meer misgaan. Doelpunt werd gemaakt in de wat stroperige eerste helft uit een hoekschop door Bednarek. We hopen dat de spanning er een beetje vanaf gaat halen. Alverca zal nu ook wat meer mee moeten voetballen. Al deed het dat een paar keer best aardig. En ook een paar kansjes. Zodra er wat meer ruimte gaat ontstaan, dan zullen er meer kansen komen. Daar kan je wel van uitgaan.

allemaal vlaggen, vuurwerk. Dat was eigenlijk een uur voor de aftrap al. Dat het feest hier in volle gang was gezet, zeker. Nadat bekend werd dat Benfica was blijven steken op een gelijkspel. En iedereen besefte dat het vandaag moest gebeuren, kon gebeuren. En na alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren.

op de hoogtepunten van de eerste helft met de goal. En door ontlading ook bij Samu. De serie topscorer. Porto er al een tijdje staat en nu ook al werkt. Ja, uit de kleedkamer is gekomen.

dat is hoor. Varela gaat erin komen. Voor. Misschien wel vanwege een blessure uitgevallen. Gabriel Veiga. Is dat degene die is achtergebleven in de kleedkamer? Laat zien. Anna Varela. Staat in ieder geval nu binnen de lijnen. We zijn begonnen, tweede helft. Edel de voorsprong. Bednarek de doelpunt te maken. Een wissel bij Porto. Sior die er vanaf is gegaan. Ja, die had al geel. Misschien is dat de reden. Hoe gaat dat dan opgelost worden? Gaat Rosario dan misschien als tweede centrale verdediger naast Bednarek spelen? Zou die kunnen. Dat is met een goede eerste helft. Hier, eerste schot op doel. Dat scheelt niet zo heel veel. Van Sandro Lima. Eerste spelprikje naar rust.

Ergens is er ook ingekomen. Het is een tweevoudige wissel geweest. Vaika is er toch wel van afgegaan, denk ik. Kirior Zanussi, die zijn er vanaf. Twee verdedigers, ja, Zanussi. Zaidu Zanussi was net weer fit. Zo. Ze is stevig doorgesprongen naar Wes in de rug van Dennis Gül.

lang in de wachtkamer gezeten. Moest het telkens doen met kleine invalbeurten. Maar na het wegvallen van Sabo en afwezigheid het hele seizoen al van Luc de Jong, is hij dus doorgeschoven van derde naar eerste spits. Gabriel Veiga. Spelervatting dit keer laag. Pepe. Ziet er wat grof uit, de actie naar voren van Alberto Costa. Maar het gaat op inzet en daar komt een heel eind. Het enige gevaar wat Porto voor rust wist te stichten kwam uit hoekschoppen. Eén keer op de paal, één keer op de lat en de derde ging erin. Hij was de doelpunt te maken, staat er nu weer met Rosario als afleider wellicht voor hem. Al weggehaald, in eerste instantie opgevangen door Martin Fernandes. Pepe. Dennis Buhl ligt daar. Gleed uit en raakt daarbij geblesseerd in het gezicht. Zo, de scheidsrechter het spel weer stil kunnen leggen, gaat hij nu ook doen. Dat hoort bij een hoofdblessure natuurlijk. Het is wat ongelukkig. Het veld is glad, hij glijdt weg. En wordt dan geraakt in het gezicht. Door Naves. Van de drie centrale verdedigers bij Alverca. Wordt gehuurd van Palmeiras. Heeft hij het aardig te verduren in de openingsfase van de tweede helft. Eerst werd hij behoorlijk ondersteboven gekegeld. En nu, ja, ongelukkig. Hier kon de tegenstander niet zo heel veel doen, maar werd wel geraakt. Rosario.

controlled. Pippi. Froholt. Allemaal in die rechterhoek. Die haalt hem de drukte uit. Bednarek. Piotrzewski. Draait daar goed weg en probeert dat te versnellen. Hij gaat wel heel erg opzichtig op zoek naar de strafschop. En die krijgt hij niet. Gewoon een achterbal. Zoekt de been op. Contact is er wel. Maar daar kan natuurlijk Naves niks aan doen. Die staat daar gewoon. In de kijker gespeeld bij grote clubs van Europa. De belangstelling schijnt concreet te worden van Arsenal, Bayern en Manchester City. Dus wacht Porto met smart tot 20 mei, dan wordt hij 18. En dan willen ze hem meteen een verbeterd contract aanbieden met dan een afkoopsom van minimaal 60 miljoen. Kunnen ze waarschijnlijk weer een hoop geld gaan verdienen. Sowieso. Het in- en aankoop- en verkoopbeleid van Portugese clubs is uitstekend. We weten dat bij Benfica, bij Sporting. En dus ook bij Porto. Daar wordt heel veel geld mee verdiend. Korte lijntjes met Zuid-Amerika. Voordeel van de tijl natuurlijk. Portugees. Oh, slippertje hier. Martin Fernandes levert zomaar in. Het blijft onbestraft. Straf was er overigens wel van Naves, want die kreeg geel even daarvoor. Nou, dit had gekund. Dan moet je hem net wat beter raken. Martin, net in de ploeg gekomen, levert hem zomaar in bij Sandro Lima. Meter of 40 van de goal, probeert het. Het was leeg, maar raakt hem ongelukkig, de routinier. Sergio Gomez. Dennis Gül. Daar was de bal niet eens in de buurt, maar hij floot er toch voor. Hij geeft een vrije trap aan Avelka. Weer zo'n duw in de rug van Naves. Die heeft net geel gekregen. Moet toch wel een beetje voorzichtig gaan worden, deze Braziliaan. Natuurlijk dat hij voor de bal gaat, maar hij gaat dwars door de tegenstander heen. Harde leerschool. Door Piotrzewski. Door Rosario, voordeel gegeven. Lima opent. Porto is meteen met 6 man achter de bal. Dus de kans op een snelle counter is eigenlijk verstreken. Siquinho was weer snel op de been. Maar de beweging die hij gedacht had, die komt er niet goed uit. Lincoln, daarover de bal snel.

Kwiatkowski ingeleverd. Speelt redelijk anoniem, onopvallend. Niet zoals in de afgelopen weken. Chiquillo maakt zich breed, draait zich los. Wordt uit de kast gehaald. Dat is eigenlijk vanaf de eerste minuut in de wedstrijd het geval geweest. Met heel veel kleinere, soms wat stevigere overtredingen. En ook heel veel toneelspel. Dat gebeurt niet zo heel veel. Dat doet Martin Fernandes anders overkomen. Grensrechter stond er heel dichtbij. Van wisselspelers van FC Porto. Als Lincoln deze voorop gaat nemen. Hij heeft de koord erop. Druk op de goal is er nog geweest bij Diogo Costa. Nu misschien uit de spelhervatting. Lincoln met de corner voor Overka. Indraaiend, goed verlengd. Maar daar al gefloten voor een overtreding op Froholt. Een vrije trap dus voor FC Porto. Ja. Heel opzichtig weggeduwd door Sandro Lima.

zoekt hij. Rosario. De bal hier laten lopen. Wat een vallen, ja, dat is twee keer oprapen. Scheidsrechter ontging het. Eigenlijk mag dat niet. Pepe. Dennis Gül. Net op tijd van de bal gelopen. Spelers van Alverca gaan nog even uitleggen aan de scheidsrechter dat Diogo Costa die bal uit de handen liet glippen. En hem toen weer opraapte, daar had hij een vrije trap voor moeten geven. Dennis Gül. Twee man kwijt en die vallen nu als kegels op. Geslaan om. Er is altijd wel weer een volgende tegenstander die hier nog gepasseerd moet worden. Varela. Hier geraakt. Vervelend neergekomen kennelijk. Net in de ploeg gekomen.

van James. Varela staat weer opgekrabbeld. Basisspeler was aan het begin van het seizoen, maar meerdere blessures heeft gekend, gehad. Piotrzewski. Petarek. Pepe. Costa, ingeleverd. Lincoln. Goed in één keer doorgespeeld. Lima. Chiquinho. Da Costa houdt binnen. Pepe wordt geschept. Vrije trap voor Porto.

een aardig balletje. Want te halen voor... dat blijkt tot onrust. Dat viel er net binnen. Dit is Gruel. Bal van richting veranderd in de handen van Matheus Mendes. Ja, dan komen ze even met schrik vrij. Dan geven ze niet weg. Al werkt ook naar rust niet. Maar... wat eraan vooraf ging, werd vrijgegeven met de buitenkant van de schoen en hij viel precies tussen verdediger en doelman. Lima. Dat is knap in de kleine ruimte. En vervolg blijft uit, van Rodney wordt van de bal gezet. Vrolholt.

Rosario. Zo goed in je elftal erbij kan hebben. Rosario heeft normaal een goede inspeelpaas. Kan als verdedigende middenvelder, kan als centrale verdediger en als het moet ook vanaf de zijkant te voetballen. Je moet hem niet in de punt van de aanval zetten, maar voor de rest kun je nog heel veel posities kwijt. Derde wissel zit eraan te komen bij Porto. De oefening in deze wedstrijd voor Oskar Piłsudski. Zijn vervanger. Stond aan het begin van het seizoen nog in de basis voor Borja Sainz. Spanjaard. Die overkwam uit Engeland, speelde bij Norwich. Uitbraak van Alverca. Dat is uiteindelijk daar afgelopen. Het gaat dichtgelopen door naar binnen te snijden door Martin Fernandez. Voordat er recht geschoten kon worden door Figueiredo. Zo blijft het oppassen voor Porto, zolang het 1-0 is. Als het gelijkspel is ook voldoende. Maar bij 2-0 kan het feest pas echt op zeker beginnen. Toen de ploegen eerder dit seizoen tegenover elkaar stonden, werd het 3-0 voor Porto in de uitwedstrijd. Dat was vroeg in het seizoen en Alverca heeft met name in de laatste weken heel veel gedaan aan het zelfvertrouwen door gewoon wedstrijden te winnen en zich veilig te spelen. Ploeg met een ver verleden in de Primera Liga. Rondom de eeuwwisseling speelden ze 4 seizoenen achter elkaar op het hoogste niveau, degradeerden na 1 seizoen weer terug en dat was er meteen ook. De laatste keer dat we ze deze hoogste afdeling in Portugal in actie kregen. Vanaf 2003, 2004 weggevallen. Daarna volgde financiële ellende, failliet. Moest helemaal vanaf de grond worden opgebouwd. Amateurniveau. Langzaam maar zeker in de laatste seizoenen. Deels dus door de overname van Vinicius. De weg omhoog weer ingeslagen. 2 keer op rij kampioen. Vanaf het derde niveau in 1 keer doorgestoten naar het hoogste niveau. En nu handhaving. Chiquinho. James. Rodney. Zich onbegrepen?

Alverca, altijd een satellietclub van Benfica. Maar jeugdige talenten werden gestald. Pepe, hier ligt wat ruimte. Dennis Gül. Gül wil naar zijn rechterbeen. Dat weet de tegenstander ook. En dan maakt hij zelf de fout. Om tegen Isaac James op te lopen. Van de verdediger. Sandro Lima. Even wachten, want voor de bal niemand aan speelbaar. Zoekt hij, temporiseert. Lincoln. Chiquinho, die een goede wedstrijd speelt. Figueiredo. Uithalen, ja! Verdedigd schot, verdekt. Goed gekiekt door Diogo Costa.

zeker dat dit nog niet gespeeld is met nog een kwart wedstrijd te gaan. En die benauwde 1-0 voorsprong voor Porto. Indraaiende hoekschop. Weggehaald door Rosario. Schot tweede lijn. Kraakt, komt de nieuwe corner. Herhaling van zetten.

wel eens scheepsrecht. Valt weer een corner. Bednarek kopt hem over zijn eigen doel heen. Het is zoals eigenlijk bij heel veel clubs, met name in Engeland, de corners tegenwoordig genomen worden. Het doelgebiedje volpompen om het zicht voor de keeper te ontnemen en dan die bal scherp laten indraaien. En daar was het bijna raken. En dan heeft hij toch nog blik op de bal, want Diogo Costa krijgt zijn vuisten erachter. Zo hangt de 1-1 wat eerder in de lucht dan de eventuele 2-0. Wippertje, Chiquinho wil het te mooi doen. Heel veel heeft hij niet te doen. Maar hij staat er op de momenten nu kort na elkaar dat het nodig is. Als de bal schamt van het hoofd van Meupijou. Het publiek maar weer even wat harder gaat zingen. En wetende dat het nog niet gedaan is.

Braga Sainz. Froholt aangepakt. Voordeel gegeven. Rosario. Petit. Roberto Costa. Overal op het veld opduiken. Volgende overtreding.

20 minuten nog. Is Porto verwijderd van de 31ste landstitel. Hier gaat Froholt. Benauwde 1-0 voorsprong. Maar ze hebben voldoende aan een gelijkspel. Dus het lijkt wel goed te komen. Maar het is een stroeve wedstrijd tegen een stugge tegenstander die veel van zich afbijt. Met heel veel overtredingen hier weer de volgende. Zwaai dan van Alberto Costa.

Bezoek die. Lincoln. Chiquinho, gevaarlijkste man. Speelt de bal hier te ver voor zich uit. Levert in bij Bednarek de doelpunt te maken.

schakelmoment. Porto, Froholt leidt de tegenstoot in. Alberto Costa met grote passen. Twee man voor de goal. Daar is de 2-0 mee. Kubo, Borja Sainz mist kracht en kan dus gekeerd worden door Matheus Mendes. Hij is net in de ploeg gekomen, de Spanjaard. Die voor grote opluchting kunnen zorgen. Rosario. Begon als verdedigende middenvelder, maar na de pauze staat hij centraal achterin. Omdat Kibior is achtergebleven in de kleedkamer. Denk ik niet dat hij geel krijgt voor die overtreding. Wel omdat hij daarna nogal dreigend over Pablo Rosario heen ging hangen. Gabriel Veiga naar de kant. Hard gewerkt. Veel vrije trappen genomen. En Fofana. De man die er nog in komt. Het gehuurd van Rennes, Sekko Fofana, Ivoriaan. Ware speler natuurlijk. Maar toch onder contract stond bij Manchester City. Daar werd hij opgeleid, maar daar was hij nooit te maken. Sainz vertrok. Paslijn afgesneden door Zoetdi. Het was goed gevoetbald. Oh, knap afgeschermd daar. Door Rodney. Martin. Fofana. Bal kwijt. Winkel. Buitenkantje schoen. Braziliaans gegeven. Rood neemt eens over. Lincoln pikt weer op. Het is nog een keer met de buitenkant van de schoen. Maar nu te lichtzinnig. Kijk. Pepe. Weinig steun is er voorin. Ja, Dennis Gül was de enige die mee was. Rood mee. De promovendus die veilig is. Die hier voetbal voor de eer prestige natuurlijk. Als je weet dat je de tegenstander bent in de wedstrijd waarin Porto kampioen mag worden, kan worden. Misschien ook gaat worden. Dan wil je natuurlijk je van je beste kant laten zien en dat doen ze hier. Lima, laat lopen. Goed doorzien door Alberto Costa. Vastgehouden. Gaat de volgende gele kaart komen. Figueiredo.

dikke geel nu voor Alberca. Eén keer geel voor Porto. Hij wordt meteen naar de kant gehaald. Daar komt de clubtopscorer en dan in Chiquinho klaar, ook geel. Die speelde een goede wedstrijd, die was dreigend genoeg. En we kijken naar de komst van Marko Mitrovanić. Maresi voetbalnaam. Wordt gehuurd van Almeria en heeft 2 doelpunten gemaakt dit seizoen. Er was verwacht dat hij gewoon zou spelen. Hij valt nu dus in de slotfase.

Ja, ze zijn geen moment stil geweest. Opperbeste stemming natuurlijk. Want hebben ze hier jarenlang op moeten wachten. Mindere jaren, die zijn nu definitief voorbij. Toch dankzij de komst van Francesco Farioli. Die heeft van de Porto gewoon een formatie gemaakt die verschrikkelijk moeilijk is om te verslaan. Het is leuk, niet altijd even sierlijk, even mooi wat ze doen. Het is effectief. Even weinig weg en weten daardoor vaak wedstrijden ook waarin het wat stroever draait, toch naar hun hand te zetten.

Sudi. Maresi. Zo heel makkelijk neer in het duel met Jan Bednarek.

Trinidad. Roberto Costa. Varela. Bednarek. Nou, hou de bal maar in de ploeg. Het is nog lang. Een kwartier is natuurlijk uitdagend om dat vol te houden. Maar als er geen druk wordt gezet door werken, kom je toch dichter en dichter bij de titel. Met de rek. Fofana. Slechte kaart. Nou, hebben ze nu een minuut achter elkaar die bal rondgetikt. Eigenlijk zo'n beetje parallel aan de middenlijn. Nu zijn ze hem kwijt. Le Bijou. Die bal is voor wel werken.

Je kon erop wachten. Het meegenomen vuurwerk wordt nu alvast aangestoken. Het zal een onrustige, gezellige nacht gaan worden in Porto. Vandaag gaat de kampioensbeker niet worden uitgereikt overigens. Dat is, als het allemaal goed gaat, komen voor Porto. Maar wie twijfelt daar nog aan? Over 2 weken pas het geval. De officiële prijsuitreiking voor de landskampioen van 2025-2026.

James. Lucky Jules. Van de boven gegleden. Goede ingezette sliding door Varela.

Vorige week wonnen ze van Estrela met 2-1. Het zijn eigenlijk zelden echt grote uitslagen geweest. In de afgelopen weken voor Porto bij afwezigheid van clubtopscorer Samu. En natuurlijk al vroeg in het seizoen uitgevallen Luc de Jong. Doelpunten allemaal wat lastiger geworden. Zo. Keeper twijfelt. Bal gaat er overheen. Zoekt die. In handen van Diogo Costa. Dat is een goede voetballer. Die Marokkaan.

Alverga jaagt op de gelijkmaker. Heeft daar misschien ook wel recht op. Deze voorzet net te hard. Lima gelooft er nog in. Laatste wissel in de maak bij FC Porto.

Ja, al dat vuurwerk, al die fakkels die worden afgestoken, zorgt nu toch voor dat er behoorlijk wat rook in het stadion blijft hangen. Hier blijft men beschaafd beheerst, ingetogen. Als we gaan kijken naar de laatste wissel, Pepe er vanaf. Rodrigo Mora erbij. Kwam ook niet echt los in deze wedstrijd.

tot het begin van het seizoen vaak in de basis. Dat is een mooie voetballer, die Rodrigo Mora. 18 jaar ook nog maar. Hij is met de toegenomen competitie zijn basisplaats kwijtgeraakt. Middenvelder, dus een aanvaller eraf. Een middenvelder erbij, wel een aanvallende middenvelder. Hij gaat denk ik heel even wachten totdat die rook wat optrekt. Hoewel dit niet het stadion is waar je een dak boven hebt. En onder het dak zelfs zit een enorme ruimte. Daar kan de wind vrij doorheen blazen, maar dit is wel heel veel. Ja, het hoort bij een kampioensfeest, maar doe dat dan na de wedstrijd, zou je denken. Want nu wordt het allemaal een beetje uitgesteld. En hij is er toch nog niet helemaal gerust op. Weet als geen ander dat het, ook al kan je er heel dichtbij zijn, toch nog altijd mis kan gaan.

Meulensteen. Ingeleverd. Van Krooi. Mito. Zoekt Samsted op. Lauritsen bereikt

Odegaard. Halverwege de eerste helft. Santos, Martes. Santos demareert. Hij heeft niet al ruimte die Meulensteen dichtloopt. Hij stelt Kizolano het en kost er een eerdere overtreding al.

gaat de club dus verlaten, Maurice Stijn. Zij moeten op zoek naar een opvolger die nog niet officieel is gepresenteerd. Maar wel een beetje hetzelfde kapsel vermoedelijk gaat hebben als dit duo. Paul Simonis wordt genoemd. Een man die grote successen beleefde natuurlijk bij de tegenstander van vandaag, Go Ahead Eagles. Janello opzoeken. Breu. De loop bij Tengsted. Meegeven aan Sigurdarsson had gekund. Soerai. Adelgaard. Laag voor de goal. Ja, Jong. Een corner voor Go Ahead Eagles.

zij zijn er gewoon weer, de fans van Goat Eagles. We hebben al heel wat uitwedstrijden meegemaakt dit seizoen. Breum trapt. U had er ongetwijfeld herkend, Jannie. Breum. Dirkse laten lopen voor een ingooi. Even met de hoofden tegen elkaar, Quintero en Meulensteen. Maar het gaat wel weer met Meulensteen. Edwardsen, Meulensteen, lepelt hem naar Vianello. Die speelt voor Sparta, Stugo Dassel. Sam Fett. Er staat niemand van Goat Eagles.

Stepping Meulensteen, Breu. Duel dat snakt naar een doelpunt. Gewoon om de verhoudingen op scherp te zetten. Edwardsen. Rommel ziet dat het kust veilig is. Het blijft toch een gek contrast. 11 keer de nul houden. Vaak zijn alle doelmannen in de Eredivisie. En toch slechts 4 teams. Fortuna, Telstar, NAC en Heracles. Die meer treffers hebben geïncasseerd. Tengstedt. Dat is toch een bal van Vianello. Maar ja, de paas van Tengstedt is ook weer onnauwkeurig. Mis bij Julius Dirksen. Santos, Van Bergen. Die slingert hem maar gewoon voor waar Laurens er wat mee moet doen. Messen lijken wel wat bot bij Sparta en Go Ahead Eagles. Zo richting het einde van het seizoen. Degradatiegevaar geweken. Met een woord maken ze nog wel duidelijk dat ze graag willen strijden om een Europees ticket in de play-offs. En ergens zal het ook daadwerkelijk wel zo zijn, alleen je ziet het er niet aan af. Dus is 0-0 een logische tussenstand na een half uur. Gebeuren als Mito de bal ontvangt van Van Krooi. Mito. Het is ook weer niet echt afronden met Venijn. Passend in het duel. Als Dirksen dat verkeerd inschat. Van Krooi Mito gebruikt. Die chip stift de bal eigenlijk over de goal. En dit was gewoon echt voor dit duel een zeer gevaarlijk moment. Van Bergen. Die kans van Mieter dan een katalysator geweest voor wat spektakel. Edwardsen met Quintero. Engstedt. Op zich heeft Go Ahead Eagles genoeg manschappen met een aanval. Vertraagt Engstedt hier weer. Sparta de troepen weer teruggeroepen.
Sigurdarsson. Ingeleverd Adelgaard, Van Bergen. Van Bergen, Van Krooi, lepelt hem naar Lauritsen, maar die anticipeerde daar niet op. Op zich wel een leeg balletje, alleen Lauritsen valt tegen Dirksen aan. Adelgaard. Soray neemt hem eigenlijk gewoon aan voor Martes. Tempo in de Sparta aanval. Geen zuiverheid. Overname Go Ahead Eagles. Edwardsen. Overbrugt een meter of 30. Dat worden er meer.

Santos en Edwardsen bakkeleien nog even verder. Breum. Goed werk van Breum. Nu moet Go Ahead Eagles ook snel handelen. Ze hebben dan uiteindelijk de weg voorwaarts gevonden. Dan moet je die weg ook aflopen. Meulensteen, Edwardsen. Meulensteen klaarleggen voor Soerai. Het is een schotje. Maar een doelman van het kaliber Joël Drommel. Absoluut niet wakker van ligt.

Sterk werk, Dirksen. Edwardsen. Nog een flote. Geel zelfs voor Joris Kramer. En je kan het onbegrip van zijn gezicht afscheppen. Hij eindigt op de enkel van Santos. En het risico dat hij daarbij neemt, bestraft. Je zou kunnen zeggen, als je zo hoog komt, dan is geel nog niet eens een straf waarbij je mag klagen. Daar zal Yannick van der Laan ongetwijfeld ook nog wel even naar kijken. Ik snap de frustratie wel bij Kramer. Er zit natuurlijk nul intentie in en nul bedoeling. Het is een speling van het lot. Ja, als je een kaartje koopt voor een loterij, dan kan hij ook vallen.

echt hoog boven de voet. Je snapt waar de pijn vandaan komt in ieder geval. Maar de VAR heeft het al bekeken en laat het bij de gele kaart voor Kramer.

goed werk. Kitolano van Krooi. Nu zijn er nog maar 4 van Go Ahead Eagles om deze aanval een halt toe te roepen. En van Krooi doet het alleen. En ook weer onzuiver en ook weer te hoog. Exemplarisch voor de eerste helft. Waarbij er niet bepaald met scherp wordt geschoten. Er wordt met watjes gegooid naar de keeper van de tegenstander. Ja, dat doet niet zeer. Soerij, licht voetbal, Edwardsen, Sigurdarsson,

vrees dat het voor Santos einde wedstrijd is. Laat er weer bij zitten. En dan denk je ook direct aan die mondiale eindstrijd over een aantal weken. Daar waar hij met Caperia graag uit wil komen. Loopt nu behoorlijk gefrustreerd over het veld. Voelt eigenlijk wel een overtreding aankomen van Santos. Ja, Stijn geeft het ook aan. Met twee vingers naar beide slapen. Van gebruik je hoofd. Ook die zag even de frustratie bij de jonge Spartaan. Kramer. Edwardsen, Sigurdarsson, Breum, Edwardsen. Daar is Vianello, omdat Tengstedt niet naar de bal toe komt. Geen overtreding. Meulensteen. Kramer. Spartaan blijft geblesseerd liggen. Niet aan het hoofd, dus gaat Go Ahead verder. Ja, misschien dat dit dan voor wat vuur zorgt. Nu dat dit er wel wat kan gebruiken. Het is misschien niet de sportiefste wijze om dat te doen. Nu iedereen bij Sparta al door een ander gebeten. Ja, Vos hoeft het spel niet stil te leggen. Omdat er geen hoofdblessure is. Van Bergen ligt naar dit duel. Waarbij hij de voet voelt. Dat is heel vervelend voor Mitchell van Bergen vooral. Die echt last lijkt te hebben. Dat is geen verplichting. Om die bal eruit te spelen of het spel even te neutraliseren. Terro, Baas, Clement, ze lopen allemaal even warm. Dat drietal dus wel. En hij lijkt tot kalm te gemaand. Dit is dus wel even zorgelijk. Zo vlak boven de Achillespees. Snel herstel lijkt niet te zien. Ja, wel mooi dat Santos hier zich probeert te meten met Edwardsen. Blok graniet. Corner. Daar waren we gebleven. Corner getrapt door Tengstedt. Sigurdarsson. Voorgebracht weer. Dit overleeft Sparta. Dan gaat Mito rennen. Voor de hele naar Martens laat hij even voorbij gaan. Van Bergen binnen de lijnen weer.

Jong. Van Bergen. Kunnen we gelijk zien hoe het met zijn kwetste enkel dan wel goed gaat. Santos Mito. Solano. Vianello. Jong. Speelt goed Mito in. Die kan ook nog eens draaien. Mito. Laat het aan Martes. Schulden van Adelgaard, niet voor het eerst dat Go Eagles zo een hoekschop cadeau doet. Bijna ter einde de eerste helft op het kasteel. Van Krooi, Quintero. En weer niets aan de hand. Ja, er is nog veel te beleven in mei. Hij wil dan ook te zien zijn. Dus ik gok dat hij bij een van deze teams speelt. Drie minuten komen er maar liefst bij deze eerste helft.

Laurens de time beter dan Kramer. Krijgt hem terug van Mito. Die gaat weer terug naar Mito. Verdekt geschoten. En zo komt Sparta op voorsprong. Via Shinsuke Mito.

Nu een keer met een bekeken poging nadat een eerdere poeier van zijn voet afvloog en een stiftje Chippy compleet in misting ging. Nu blijft hij rustig en bekeken als Lauritsen de enige sportaan die daar ongeveer staat weet te bereiken. En dan schiet hij hem dus heel beheerst binnen en is de busser eindelijk weer een keertje geklopt. Na 3 duels zonder tegentreffer moet hij zijn meerdere herkennen in Mito. Door de benen bij Dirksen. Perfect in het hoekje. Mooi bekeken doelpunt. Gaan ze weer Sparta met Lauritsen naar Mito. Van Bergen. Van Bergen. Hard op het hoofd van Kramer.

Rust op het kasteel. Met een goed gemoed gaan de Spartanen aan de thee. Dankzij Shunsuke Mito staat het halverwege 1-0. In een eerste helft die zeker niet bol stond van het spektakel. Maar de man die het vaakst probeerde voor Sparta wist dan ook uiteindelijk het net te vinden. Zijn tweede treffer in de laatste 10 wedstrijden. En daarmee staat Sparta halverwege dus op 1-0. Spektakel na rust wordt verwacht. En of dat gaat komen, gaan we misschien ook wel horen in analyse van Mike en Sinclair. Graag tot zo.

0: Het venijn zat hem in de staart van de eerste helft. 1-0 voor Sparta, Shunji Kimito. De Japaner met een laag schot in de bussen. De laatste drie wedstrijden hield hij de nul. Maar nu moet hij vissen naar de goal van Mito. En zo staat Sparta virtueel op plek 9. En aan het eind van het jaar, eind van het seizoen, zou dat recht geven op de Europese play-offs. Met name de goal. Is dit nou typisch een Mito-doelpunt?
1: Nou ja, dat is in ieder geval wel wat je gemist hebt. Bijvoorbeeld in die laatste wedstrijd tegen Telstar. Die diepte, die snelheid, die handigheid. Want volgens mij was dit al zijn 7e. En dat doet hij toch netjes.
0: Ja, kon Go Ahead Eagles hier nog iets meer aan doen verdedigend? Je weet dat hij dit gaat doen.
1: Nou, het zit er een beetje aan te komen, hè? Van Bergen en Mito vooral. Het zijn toch jongens die worden steeds gelanceerd. Alleen, het was heel onnauwkeurig. En nu voor het eerst, hij heeft die dreiging. Ja, schiet hij toch met scherp. Want het was niet eens zo'n hele makkelijke bal. Volgens mij nog net buiten de 16. Nee, net erin. Ja, dit is gewoon een bal die normaal de bus er wel bij zit, hoor.
0: Ja, de voorgaande 45 minuten leek het wel of beide ploegen de Europese play-offs niet wilden. Want heel weinig kansen. Eigenlijk één kans nog gezien. Met Van Bergen, met Mito, die kans.
1: Ja. En Van Krooi die heel veel, heel veel overschiet en naschiet. Het is echt allemaal, vooral in die eindfase, heel moeizaam. Dus we worden niet verwend, dat niet.
0: Ja, dit was de kans van Bergen. Later hebben we ook nog een kans van Mito. Dat was het dan wel. Valt met name ook Go Ahead je tegen.
1: Kijk, het is elke keer toch die lange bal richting Lauritsen. En dan die snelle mensen, hè, vooral Mito en Van Bergen, die daar goed op anticiperen. Alleen al die ballen vliegen over en naast.
0: Ja, Go Ahead Eagles staat met 11 man. Had Kramer geen rood moeten hebben? Ik kijk even naar gisteren, Monasso. Utrecht NAC leek een soort gelijke overtreding.
1: Ja, en wij kijken ook die herhaling een keer of 5 op die monitor. En dan denk je van, oh jee, die gaat naar de monitor geroepen worden, hè, door de VAR. Want van bovenaf is het lastig te zien. Maar in de herhaling ziet hij er lelijk uit. Dus, maar de VAR beslist anders. Dus ja. En vooral dit moment in die herhaling, moet je kijken, joh.
0: Hij tikt eerst de bal weg en dan raakt hij hem aan de binnenkant van zijn been. Maar... Ja, kan je leven met geel?
1: Ja, ik vind dat prima, maar dit is behoorlijk onbehouden wat Kramer ook hier doet. Alleen dat wordt waarschijnlijk dan als minder gevaarlijk beoordeeld. Maar hij heeft geloof ik toch 2 minuten op de grond gelegen nog.
0: En dus staat het gewoon nog altijd 11 spelers van Sparta tegen 11 spelers van Go Ahead Eagles. En in de blessuretijd wist Mito de 1-0 te maken. Zometeen zijn we terug met de tweede helft. U bent terug bij Sparta Go Ahead Eagles, straks de tweede helft. Maar dit zijn beelden uit februari. Toen was het Heerenveen Sparta. Dit is Ruud Ammerlaan. Hij liep in 5 dagen tijd 215 kilometer van Rotterdam naar Heerenveen. Voor het goede doel, voor Kika. Ja, vandaag werd dan bekend dat er bijna €24.000 voor het goede doel is opgehaald die dag. Goed gedaan van Ruud Ammerlaan. Hij is zojuist in de rust, is hij daarvoor geëerd. Heel goed dat Sparta dat deed. Sparta verloor die wedstrijd wel met 2-1. Maar Sparta staat nu voor tegen Go Ahead Eagles. Met name Go Ahead Eagles. Die hebben dus wel weer een kans gekregen, omdat Groningen gisteren verloor. Zie ik er niet aan af.
1: Nee, dus, er zit weinig vuur in. En hij zit vooral een beetje op Soerai te wachten. Die toch bij 13 goals betrokken is. 11 in het mandje en 2 assists. Maar een enkel momentje van Soerai. Maar ja, kijk, dat is deze geplaatste bal. Maar dan zal je echt meer moeten brengen om Drommel te verrassen.
0: Ja, hoe komt het in jouw optiek dat Go Ahead Eagles zo weinig kan afdwingen?
1: Behalve Tankstedt op rechts, die nog wel een klein beetje dreiging heeft. Maar voor de rest, heel goed positiespel. Maar het duurt wel heel erg lang voordat hij echt bij de voorste 3 komt. En normaal gesproken is het wat opportunistischer. En nu heel veel geschuif, maar nauwelijks kansen.
0: Sparta maakt dan in de extra tijd van de eerste helft de 1-0. Is dit ideaal nu voor Sparta om met die snelle mensen, met Mito, met Van Bergen, met Van Krooi achterover te leunen in tweede?
1: Ja, precies. Vooral omdat Go Ahead nu moet komen. Dan gaat die trainer aangeven. En dan speel je eigenlijk Sparta in de kaart met die razendsnelle jongens. Want het is wel weer lekker om daar Mito tussen te zien. Want die heeft veel dreiging.
0: Wat opvalt, Lauritsen bewierookt. Niet helemaal niet gezien.
1: Nou, bij die goal. Hè, dan is hij eigenlijk een soort tussenstation. Ze zijn heel erg gefocust om Meulensteen voor Laudersen te zetten. Zodat ze de lange bal weinig kunnen spelen. Maar ja, hij blijft toch dreigend. Die twee snelle jongens spelen wel met Van Krooij echt om Laudersen heen. Dus ik denk de tweede helft nog wel wat gebeurt.
0: Denk je dat Stijn de oude rotte nog binnen gaat brengen? Met Martens Indy, met Toornstra, Clement, Pelle.
1: Ja, als je dik achter staat tegen Telstar en je brengt ze geen van allen. Waarom zou je ze nu brengen? Ik denk dat hij wel een beetje klaar is met dat groepje. Want anders kan ik het niet verklaren, want dat zijn gewoon prima gasten.
0: Ja, wat vind je dan van die jonge jongens die ja, uiteindelijk die oude jongens uit het elftal hebben gespeeld? Bijvoorbeeld Marvin Jong, maar ook de rechtsback Adonis Santos. Hoe spelen die?
1: Nou ja, die hebben gewoon hartstikke veel talent. Het is bizar. Die Martens is gewoon zelfs pas 17 jaar, maar speelt heel volwassen. Soerai heeft het hartstikke moeilijk met hem. Dus daar is ook geen twijfel over. Alleen, ja, als je dan 10 wedstrijden maar 1 keer wint, ja, verwacht je een klein beetje dat daar misschien wel wat routine tussen moet. Maar Stijn beslist.
0: Ja, ik zie spelers van Sparta weer op het veld komen. Ik zag wel dat Baas toch wel een serieuze warming-up deed. Misschien dat hij eventueel nog binnen de lijnen gaat komen.
1: Santos geblesseerd misschien. Hè? En Kitolano misschien niet helemaal fris met die actie van Kramer.
0: Sparta staat in ieder geval op het veld. Go Ahead Eagles komt er ieder moment aan. En wie al klaar zit op zijn commentaarpositie is George Blauw. Veel plezier met de tweede helft.
2: Voorlopig wel met dezelfde elf. Sparta teruggekeerd naar de kleedkamer. Handen op elkaar. Voor de openingstreffen nog van Vito. Hier wordt het even uitgelegd. Tegenovergestelde van mansplaining dit. Goed gemutst. De tweede helft beginnen. Sparta op weg naar een ticket voor de Europese play-offs. En wie weet. Want dan zijn het maar 2 wedstrijden. Hij is dus weer een keertje geklopt. Door Mito. Jai en Boel. Even in overleg. Lauritsen. Mito. Vianello. Die is eigenlijk voor de busser. Schreeuwt het wel, maar Dirk hoort hem niet of luistert niet.

Soerij. In de loop bij Breum. Edwardsen snel naar de eerste paal. Sigurdarsson blijft daar staan en die schiet hem veel te hoog over. Grote kans voor de globetrotter in de spits. Overal en nergens al actief geweest. Hij heeft overal zijn goals gemaakt. Maar niet op het kasteel. Nog niet. Perfect voorbereid. En niet perfect afgerond, zullen we maar zeggen. De duwen van Young. Voorzet Adelgaard. Net over Sigurdarsson heen. Van Bergen. Houdt hem binnen. Laurits is er. Mito arriveert. Dichter bij huis. Santos. Van Krooi. Tero waagt het er maar een keer op. Zes en zeven punten nodig, dacht Maurice Stijn. In drie wedstrijden. Om dat ticket voor de play-offs te bemachtigen. Tankstedt. Samstedt. Door naar Tankstedt. Die kan de bal dan weer niet voor de lijn onder controle krijgen. Heel contingent aan spelers van Go Ahead Eagles loopt warm. Vos laat dit gaan. Sigurdarsson. Breum. Breum probeert, net als Mito, heel verdekt de bal in de hoek te plaatsen. De Japaner had meer succes dan het ding. Derde jaar Go Ahead Eagles, vermoedelijk zijn laatste jaar.

zich een goede trap. Alleen net te diep. Voor Adelgaard. Deze bal wel kan ontvangen. Ook weer net niet lekker meegegeven door Breu. Nu wat ruimte voor Sparta. En dan loopt Edwardsen Italano weer van de bal. Suray. Adelgaard. Chipt hem. Naar niemand. Een gemakkelijke voorzetten die in de buurt komen van iemand. Edwardsen. Quintero. Corner.